0: 800 miljard dollar. En zo zit het meteen in het rijtje van 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is best opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De WK-selectie van de Democratische Republiek Congo is in de VS aangekomen. En alle spelers en stafleden mochten de VS binnen. Congo kende een moeizame voorbereiding op het WK door de ebola-uitbraak in het land. De VS legde een verplichte isolatie van 21 dagen op aan de delegatie uit Congo. De ploeg bereidde het WK daarom voor in Europa, onder andere ook in ons land. En een oefenmatch in Spanje werd verboden door de lokale burgemeester. De aankomst in Houston verliep erg vlot en niemand werd de toegang tot het land geweigerd. En Mexico heeft de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen op dat WK met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika, in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 heeft verloren.
1: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball. We lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: En over 2 uurtjes is er opnieuw een wedstrijd. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Het weer dan nog. Het is zwaar bewolkt. Af en toe wat lichte regen. Minimaal rond 13 graden. Ook de dag begint bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan droger vanaf het westen. En we halen maximaal tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam is vannacht een grote brand uitgebroken na een explosie in een flatgebouw. Die explosie vond plaats in een bijgebouw onder die flat. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. Volgens de hulpdiensten zijn er mogelijk meerdere gewonden. Het flatgebouw is ontruimd en de bewoners worden elders opgevangen. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Oekraïne waarschuwt inwoners van de door Rusland bezette gebieden in de regio's Zaporizhia en Cherson om het gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger voert de aanvallen in die regio op en daardoor neemt het gevaar voor burgers toe. De Oekraïnse gouverneur van de regio zegt dat er aanvallen gepland worden op de bevoorradingsroutes van het Russische leger. Oekraïne slaagt er ook steeds beter in om de Russen klappen toe te dienen. Zo worden er regelmatig Russische brandstofvoorraden geraakt. En ook een aantal belangrijke bruggen naar de Krim zijn beschadigd. De marine van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan de actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde gisterenavond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord één van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingsmatch gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Het was een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Over een uur begint de volgende wedstrijd al. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en 13 graden wordt het vannacht. Straks begint de dag bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan wel wat droger vanaf het westen. En maximaal gaan overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00 en heel goeienacht, VRT-nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren twee leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er veel te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
2: Er is maandenlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
1: Er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan die actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde dan weer gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president Trump sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op de WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was een bewogen wedstrijd waarin 3 rode kaarten werden getrokken, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, Hugo Broos. Hij vond dat zijn ploeg eigenlijk wel opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch heeft verloren.
3: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
1: En nu is het alweer tijd voor de tweede wedstrijd van het WK. Zuid-Korea tegen Tsjechië is dat. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minima rond 13 graden de komende uren. De dag begint dan bewolkt met vaak regen. En in de loop van de namiddag wordt het wel wat droger vanaf het westen. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: dichtbij.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.
2: Hey.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk op gang getrokken in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En het was Mexico die won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met de 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
2: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball, and immediately there was space for Mexico, and they could score 2 times.
1: Intussen is al een tweede wedstrijd aan de gang. Die gaat tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Na de eerste helft is het nog altijd 0-0. In het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brussels gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl dat nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, wil met de snellere asielprocedure naar een strenger asielbeleid. Ze wil duidelijk maken dat het geen zin heeft om naar ons land te komen om alleen maar puur economische redenen. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat, die belangrijk is voor het vervoer van onder meer olie en gas, is weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat het rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. De kinderen van 11 en 12 kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur Sjoerd Sandersen is geschokt.
3: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Later wordt het droger. Maximum temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch de communicatiestrategie van de FIFA. Vanavond, openingsmatch van het WK voetbal in Mexico. U heeft er misschien al iets van gehoord van dat WK. De voorbereidingen liepen niet altijd even vlot. Klachten over hoge ticketprijzen, €350. €350 voor een kaartje in de groepsfase. Klachten over wie er al dan niet de Verenigde Staten binnen mag. Scheidsrechter Omar Artan uit Somalië niet, in ieder geval. Maar de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, die heeft zijn antwoord op al die klachten klaar.
6: Chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
5: Ja, dat is een hele geruststelling. Ontspan, relax. We hebben het allemaal onder controle.
4: Het is donderdag 11 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Menselijke urine is een prachtig alternatief voor kunstmest. Wat als je kind worstelt met haar of zijn gewicht? Vraag het aan Rika Ponet. In Australië zijn de konijnen de 100-jarige konijnenoorlog aan het winnen. En Elon Musk kan geld toveren. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: valt veel te vertellen over de jaren 70, maar niet dat de muziek niet tof was. Bang, bang, fun.
1: Nieuwe feiten.
0: Zou Elon Musk ons geld nodig hebben om oude schulden af te betalen? Tom Simons, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tom, jij bent econoom bij KBC. Morgen kunnen jij en ik aandelen kopen, heb ik begrepen, in SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Hij zou op die manier $75 miljard... $75 miljard, dat is een bedrag waar ik geen flauw idee van heb hoeveel dat eigenlijk is. Te vergelijken, denk ik, met het budget van een Afrikaans middelgroot land ophalen. 75 miljard. En in één moeite door zou hij, althans dat zegt jouw collega-econoom Matthijs Bouwman op de Nederlandse televisie, in één moeite door zou hij ook oude schulden kunnen inlossen.
3: Maar er zit ook een andere kant aan. Heel veel van de particuliere beleggers die bijvoorbeeld meegebelegd hebben in Twitter toen hij dat kocht, die meebelegd hebben in zijn AI-bedrijf, die meebelegd hebben in het begin in SpaceX, dus niet via de beurs, maar gewoon door daar miljoenen in te steken. Ja, die willen een keertje hun geld terug. En dit is het moment dat al die grote investeerders, omdat het naar de beurs gaat, kunnen zeggen, oh, wacht even, nu krijg ik een deel van mijn geld terug.
0: Dus, dat zei Matthijs Bouwman bij Jeroen Bollaars in Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. Ik beluister dat en ik denk, hoe zou dat dan kunnen werken? Jij begrijpt het, hè?
2: Ja. Dus ja, dat zijn, tenminste, dat denk ik.
0: Ja, dus dat zijn investeerders ooit in eerdere bedrijven van Elon Musk.
2: Ja.
0: En die zouden op die manier een beetje van hun geld terug kunnen krijgen. Want die aandelen in die bedrijven die zijn op dit moment niet zoveel meer waard. Of minder waard dan ze er ooit hebben ingestoken.
2: Goh, je moet eigenlijk zien. Vanuit het perspectief, een bepaald moment inderdaad investeert iemand in een bedrijf, in dit geval in Twitter bijvoorbeeld of in andere Elon Musk bedrijven. En je hebt dan eigenlijk drie opties. Ofwel verkoop je die aandelen, ofwel verkoop je een deel van die aandelen. Ofwel zorg je ervoor dat je inderdaad genoeg dividenden krijgt om die investering terug te betalen. Nu, als het gaat over vandaag SpaceX en Twitter en die oude investering, zullen we zeggen, dan zitten we eigenlijk volledig in het eerste scenario. Namelijk, zij hebben aandelen gekocht met Elon Musk van Twitter. Vooral dan Twitter, wat tegenwoordig X noemt. En dat ga je niet verkopen op een beurs, dat ga je niet wegdoen. Wat is daarmee gebeurd? Elon heeft gezegd, kijk, we plooien Twitter eerst in het AI-bedrijf. Met andere woorden, de datacentra van Elon Musk met Grok als assistent. Dus dat is al een upgrade. En dan ga je dan nog eens plooien in SpaceX.
0: Ja.
2: Zodanig dat als je ooit Twitter-aandelen had, bijvoorbeeld de Saoedische kroonprinsen, ja, dan heb je nu indirect aandelen SpaceX gekregen.
0: Dus
2: ik hoor u zeggen van, ja, die aandelen zijn misschien niks meer waard. Nu, Twitter doet het helemaal zo slecht niet als je zou denken.
0: Aha.
2: Maar vooral, ja, de waardering van SpaceX vandaag reflecteert hoop in de toekomst en dan maalt niemand nog om wat er überhaupt ooit betaald is in Twitter. Want juist, eigenlijk heb je een beetje de realiteit van Twitter geruild voor de hoop van de ruimte.
0: Juist, goed, maar dat zijn dus Twitter-aandelen die SpaceX-aandelen zijn geworden.
2: Daar
0: komt het dus uiteindelijk op neer.
2: Ja, daar kom je op neer, heel simpel gezegd. Je hebt bijvoorbeeld drie bedrijven en Twitter is daar eentje van. En na een tijd ga je dat gewoon zodanig bouwen dat die drie bedrijven één bedrijf wordt. Noem het misschien een koekjesproducent die in het grote Lotus Bakeries worden ingeplooid. Zodanig dat je aandelen dat van een klein koekjesfabriek en dan worden dat automatisch aandelen van het grote Lotus Bakeries. Ja. Maar dit keer dan op SpaceX.
0: SpaceX, maar die SpaceX-aandelen die zijn veel meer waard dan die oude Twitter-aandelen.
2: Wat ze waard zijn, weten we morgen. Hè. Maar als je kijkt naar wat vandaag op tafel ligt, zijn die zeer veel meer waard.
0: Ja.
2: Zeer veel meer
0: waard. Maar is dat dan niet een beetje hocus-pocus geld getoverd?
2: Nee, dat is eigenlijk een beetje het proces waarbij dat je waarde creëert, zoals wij dat dan noemen, door een aantal kleinere bedrijven die actief zijn in kleinere niches te combineren in één groot bedrijf, een moloch met meer slagkracht, meer toekomstperspectief, die op misschien grotere trends kan surfen. Dus hocus pocus zou ik dat niet noemen. Ik zou dit echt wegzetten als bedrijven bouwen. Ja. En dat zie je overal, hoor. Daar moet je geen Elon Musk voor zijn. Daar kan je perfect een Belgische industrieel voor zijn. Of een Belgische investeerder die, ja, bijvoorbeeld kleine biotechjes bedrijven koopt om dan een grote farmaspeler mee te bouwen. Juist. En eens je die grote speler hebt, kan je dat verkopen. Wij noemen dat local becomes global. Met andere woorden, je betaalt weinig voor lokale, je verkoopt veel voor globaal.
0: Nu, het is een droom, hè, die Elon Musk verkoopt.
2: Yes, helemaal.
0: En wat is die droom?
2: Die droom is eigenlijk dat hij met SpaceX in de polepositie staat, zelfs met veel voorsprong, om, laten we zeggen, alles wat betreft ruimte. En dan denk ik aan Mars, dan denk ik aan datacentra, dan denk ik aan het ontginnen van ertsen op asteroïden. Dat allemaal een klein beetje in geld om te zetten en daar de aandeelhouders een plezier mee te doen.
0: Ja, Mars koloniseren zelfs, hè?
2: Ja, absoluut. Dus over droom gesproken, dat lijkt wel een zeer verre droom.
0: Ja.
2: Maar als je dan ziet wat dan eigenlijk in SpaceX zit, is alles van Elon Musk, behalve Tesla en de robots die Tesla aan het maken is.
0: Ja.
2: Nu, als je dat allemaal ziet, ja, dan zit er echt alles in. Hè. De raketten, maar ook de AI-datacentra, de autonome agents, waar dat het dan vandaag om gaat.
0: Starlink.
2: Dus je moet eigenlijk Starlink.
0: Zit er allemaal in.
2: Ja, het Starlink is met voorsprong dat deel van SpaceX dat echt nog iets opbrengt.
0: Ja, de rest dat groeit is goed, totaal verlieslatend. Is bouwen op een hele verre toekomst. Ik heb maar één vraag nog. Wat gebeurt er met die droom van Elon Musk als hij doodvalt?
2: Wel, dat is wat mij betreft het belangrijkste waar de markt vandaag precies niet naar kijkt. Ik zal het andersom draaien, beste lieven. Als je Elon Musk uit SpaceX haalt, kan de droom dan überhaupt door iemand verwezenlijkt worden? En dat is een vraag waar je waarschijnlijk nee op moet zeggen. Ik denk niet dat iemand Elon Musk kan vervangen. En dus zou je eigenlijk moeten kijken morgen naar wat SpaceX waard is op de financiële markten. En dan moet je eigenlijk daar de factor Elon Musk van aftrekken. En dan is het wel interessant om te zien dat onafhankelijke partijen dat die berekening gedaan hebben. En dat die zeggen, ja, SpaceX zal niet 1700 miljard dollar waard zijn, maar eerder 800 miljard dollar of zo. Ja. Nu, laat ons gewoon hopen dat Elon Musk nog lang zijn scepter
0: dat
2: hopen, over de ruimte mag blijven regeren.
0: Ik weet niet of je dat moet hopen. Want het is wel een enorme financiële macht in één persoon, hè?
2: Ja, dat is juist. En voor mij is dat een gevolg waar je inderdaad een aantal bedenkingen bij kunt zetten. Corporate governance, ethiek, noem maar op. Machtsconcentratie. Maar aan de andere kant is Elon wel, en dat is waar beleggers vandaag heel hard naar kijken, wel de man die elektronisch betaalverkeer heeft ontwikkeld als eerste. Zelfrijdende auto's aan het najagen is. Elektrische auto's, robotisering. Die ervoor gezorgd heeft dat raketten nu aan 100ste van de prijs van vroeger kunnen worden de lucht ingestuurd. Dus hij is wel de man die een droom kan omzetten in realiteit. Ja. En dan pak je daar die ongemakkelijke ethiek graag bij. Maar terecht hoor, goed punt. Ik vind niet dat we dat zomaar onder de mat moeten schuiven. Maar we kijken naar de droom en daar is ethiek waarschijnlijk geen deel van.
0: Ja, jij gaat kopen. Helaas, jij gaat kopen, ik hoor het.
2: Nee, ik ga niet kopen. Ik vind dat risico van Elon Musk, die misschien niet kan opleveren wat hij zou moeten opleveren, iets te groot. Dus ik ga kijken, niet kopen.
0: Tom Simons, dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Met veel plezier.

0: Ja, mochten ze nog bestaan, dan zouden ze zeker intekenen op de Dream Express van Elon Musk. Dream Express, een groepje rond Stella, dacht ik. De zangeres Stella, Belgische groep Dream Express. Hebben ze met dit nummer niet ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival? Dat zou ik eens aan André Vermeulen moeten vragen. 1977, denk ik. Daaromtrent moet het geweest zijn. A Million in 1, 2, 3.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: In Australië woedt er al 100 jaar een oorlog tegen konijnen. En de konijnen zijn op dit moment aan het winnen. Meike Weijers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent journalist, jij woont in Australië. Hoeveel konijnen zijn er in Australië?
2: Op dit moment zijn er ruim 250 miljoen konijnen in heel het land.
0: Jeetje, dat is 10 keer meer dan er mensen zijn bijna.
2: Ja, zeker. Er zijn ruim 25 miljoen mensen. Dus ja voor ieder mens nu zeker 10 konijnen.
0: En dat is een groot probleem?
2: Ja, absoluut, want konijnen, Europese konijnen horen niet thuis in Australië. Australië heeft een hele eigen, unieke biodiversiteit. En dit zijn dus invasieve diersoorten in Australië die voor grote problemen zorgen, ja.
0: Wat voor problemen bijvoorbeeld?
2: Nou, konijnen die woelen eigenlijk het hele landschap om. Ze veranderen zelfs hele ecosystemen, zegt men. Ze graven natuurlijk veel holen, ze eten gras. Dus landschappen die voorheen heel wilderige verschillende plantsoorten hadden, die zijn nu veranderd in kale vlaktes. Eten ze het voer weg van inheemse diersoorten. Dus die raken daardoor in de verdrukking. Ook de boeren hebben er heel veel last van, want er is dan geen gras meer over voor hun schapen en hun koeien. En daarnaast zijn konijnen ook weer een prooi voor andere invasieve diersoorten, zoals vossen en wilde katten, die ook grote schade aanrichten in Australië en inheemse diersoorten jagen. Ja. En daarvoor zorgen dat die weer bedreigd zijn. Dus ja, het konijn heeft eigenlijk zorgt voor een soort domino-effect, waardoor heel veel inheemse soorten in de verdrukking komen.
0: Arme skippy, hè? Arme buideldieren, arme kangaroes, arme koala's.
2: Zeker. Die zie je nergens anders in de wereld. Dus dit zijn echt unieke soorten, dat als ze daar verdwijnen, ja, dan zijn ze ook echt weg.
0: En hoe zijn die konijnen ooit in Australië geraakt?
2: Ja, het is wel een opvallend verhaal. Het is een hele tijd geleden was er een Engelsman die een groot stuk land had in Australië aan de oostkust. En die miste zijn thuisland eigenlijk, Engeland. En vooral ook zijn grote hobby, konijnen jagen. Dus hij besloot om 24 konijnen mee te laten nemen op een schip vanuit Engeland naar Australië, zodat hij die daar op zijn landgoed kon uitzetten en kon jagen. En hij dacht, nou, dat zal allemaal niks, geen problemen opleveren.
0: Wat zijn 24 konijnen?
2: Ja, inderdaad, 24 konijnen voor een hobby en om je een beetje te helpen met je heimwee. Dat dacht hij toen, maar ja, niets was minder waar. Binnen een paar jaar sprongen er tienduizenden konijnen rond op zijn landgoed en ver daarbuiten dus. En er is een paar jaar geleden genetisch onderzoek gedaan naar de wilde konijnen in Australië. En toen bleek dat zij bijna allemaal afstammen van die eerste 24 konijnen.
0: Al de 250 miljoen konijnen stammen af van die 24 konijnen die de verveling en de heimwee van die ene Engelsman moesten verjagen op zijn gigantische landgoed. Nou, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: dat zal wel. 100 jaar is die oorlog bezig. Ze hebben konijnenziektes verspreid, hè, meen ik.
2: Klopt, inderdaad. Uiteindelijk waren ze zo wanhopig van wat moeten we met al die konijnen die zoveel schade aanrichten, dat ze echt alles hebben geprobeerd. Van een lang hek bouwen tot ze allemaal afschieten, vergiftigen. Maar het hielp eigenlijk allemaal niets, want konijnen planten zich gigantisch snel voort.
0: Als konijnen.
2: Als konijnen, inderdaad. dat spreekwoord bestaat niet voor niets. Uiteindelijk was de wanhoop zo groot dat ze wel echt een hele extreme maatregel namen. En toen hebben ze een virus geïntroduceerd in Australië dat in Zuid-Amerika was opgedoken. En tegen dat virus zijn konijnen helemaal niet bestand. Ze gaan daar heel snel aan dood, worden heel erg ziek ervan. Dat gebeurde in de jaren 50. En toen is eigenlijk het aantal konijnen in no time van honderden miljoenen, ruim 600 miljoen waren er op dat moment, tot minder dan 100 miljoen teruggebracht. Dus dat virus heeft toen in heel korte tijd de populatie enorm uitgedund.
0: Maar werkt dat virus dan niet meer?
2: Ja, jarenlang werkte het heel goed, maar je hebt gelijk, op een gegeven moment werden konijnen resistent tegen dat virus. Zij pasten zich aan. En toen werkte het dus niet meer goed. Toen is er in de jaren 90 een ander virus uit Korea gevonden. Dat is ingezet. Maar ook dat virus werkt inmiddels niet meer goed. Dus daar zijn we op dit moment. Het virus, de twee verschillende virussen die zijn losgelaten, die werken niet meer. En het aantal konijnen neemt nu exponentieel toe. En er is geen nieuw virus gevonden.
0: Dus spannende tijden in Australië. De klok tikt. En zolang dat nieuwe virus er niet is, zullen die konijnen blijven kweken als konijnen. En is dat nieuwe virus, is dat waar die oorlog zich op richt? Dat er nu snel een nieuw virus moet gevonden worden?
2: Ja, het is wel. Wetenschappers zijn zich ervan bewust dat het heel snel moet gebeuren. Maar die urgentie wordt nog niet zo gevoeld bij de politiek. Want juist het onderzoek naar zo'n nieuw virus, wat nu zo ontzettend belangrijk is, daar is veel minder financiering voor op dit moment. Dus ze hebben eigenlijk niet genoeg geld om het onderzoek te doen dat nodig is. Dat is een groot probleem. Ja, daarnaast worden er ook wel andere manieren toegepast om iets te doen aan deze plaag. Dus konijnen worden nog steeds afgeschoten en vergiftigd. Maar ja, dan zijn er ook weer andere risico's die erbij komen. Bij vergiftiging wil je bijvoorbeeld niet dat ook de koalas en de kangoeroes daar ziek van worden.
0: Juist.
2: En het virus werkte juist zo goed omdat het echt alleen een effect had op de konijnenpopulatie.
0: De zoektocht naar een nieuw virus loopt op dit moment in Australië, waar de konijnenoorlog heviger woedt dan ooit. Meike Weijers, nog een fijne dag. Dank je wel.
2: Dank je wel.
3: Ja, dames en heren in de vloer op portemonnee. Het volgende liedje is van Eugène Flagey in het Gok over zijn lievelingseetgewoontes. Eugène eet het allerliefste konijn met pruimen, dames en heren. Af en Eugène pruimen het, dan eet hem er hier een konijn bij. Ja. Konijn met pruimen. In de week is bij ons geen grote stoef. We eten meestal maar simpel een boerenboef. Een patat, een lapje spek of een stukje worst. Ajuinensoep of siroop op een droge kust.

0: Ja, eigenlijk is het UNESCO Werelderfgoed, hè. In ieder geval Vlaamse radio-erfgoed Bart Peters en Hugo Matthijssen. En het legendarische konijn met pruimen uit het Leugenpaleis. In een ver verleden, een ver Studio Brussel verleden.
1: Vraag het aan Rika.
0: Rika Ponet, goedemiddag.
2: Dag lieven.
0: Wil jij een probleem? Een dilemma, een knoop?
2: Graag, ik leef ervoor, ja.
0: Ik heb er eentje gekregen van Sarah voor jou. Ik zal hem voorlezen, een brief van Sarah. Ze schrijft, ik heb 2 dochters en 1 zoon. Onze oudste dochter is 10 en kampt al 4 jaar met een gewichtsprobleem. In het begin was het nog licht overgewicht, maar hoe ouder ze wordt, hoe meer haar overgewicht stijgt. Al 2 jaar gaat ze bij een gespecialiseerd team van pediater, diëtist en kinderpsycholoog. Maar veel heeft dat niet opgeleverd. Hoewel ze vaak beweegt en wij evenwichtig en vers eten. Diëten, dun en slank zijn, dat speelde een grote rol in mijn eigen jeugd, schrijft Sarah. Ook mijn moeder was daar heel veel mee bezig. Maar nu mijn dochter richting puberteit gaat, ziet ze dat ze anders is dan andere kinderen in haar klas, scoutsgroep of andere homies. Bij de sportlessen is ze altijd de laatste. En ze vindt haar dikke buik lelijk. Ze schaamt zich heel erg. Haar jongere zus, met wie ze een goede band heeft, heeft dat probleem niet en dat maakt haar jaloers. Ze heeft een gesloten karakter en wil er meestal niet over praten. Of alleen na weken van huilbuien, woedeaanvallen of moeilijk gedrag. En hoe slechter ze zich voelt over haar lichaam, hoe meer koekjes en snoepjes ze achter onze rug eet. Ik zou haar als moeder willen meegeven dat ze een prachtige meid is, wat ze ook is. Dat gewicht niets zegt over schoonheid en dat ieder lichaam anders is. Ik wil haar absoluut niet dezelfde waarden meegeven die ik meekreeg. Niet alleen uit mijn opvoeding, maar ook uit de toen heersende cultuur. Dun is mooi, dik is lelijk. En ik praat nooit over diëten, afvallen of over mezelf als lelijk of dik. Maar ik merk ook dat ik als ouder steeds minder invloed heb en dat leeftijdsgenoten en de sociale media aan invloed winnen op haar. Anderzijds wil ik haar ook het belang van goed voor je lichaam zorgen, voor sporten en voor bewegen en gezonde voeding meegeven. Maar hoe zorg ik er als ouder voor dat ik die 2 boodschappen kan meegeven en haar, ondanks mijn dalende invloed, toch kan ervan overtuigen dat ze een mooie meid is en haar verdriet weghalen? Schrijft Sarah in deze toch wel hartverscheurende brief.
2: Ja, en hij is onwaarschijnlijk moeilijk om als ouder machteloos, want dat ben je uiteindelijk, toe te kijken. Ja, hoe je kind daaronder leidt en ook te voelen, ja, ook aan hoe je daar zelf onder leidt, en te voelen dat je daar dat je daar weinig of geen impact op hebt of daar vaak in vastloopt.
0: Ze gaat naar de diëtist, gaat naar een gespecialiseerd team.
2: Ja, en dat is ook zo. Ik weet dat ook daar waar we dan therapeutisch gaan handelen, want dat is het, dat dat altijd een dilemma ook is bij mensen die kinderen met eetproblematieken begeleiden. Als we vroeg ingrijpen, zijn we er misschien vroeg bij. Anderzijds maken we het dan ook vaak al tot een probleem. En zo'n kind krijgt dan ook als boodschap, ja, dat er veel focus zit op dat gewicht, op wat er wel of niet gegeten wordt.
0: En dat de evolutie kan het probleem van dat gewicht alleen verergeren soms.
2: Maar we weten dat natuurlijk niet op voorhand. Dus ik denk dat is altijd een afweging die gemaakt wordt. En waar we uiteindelijk niet van weten wat de uitkomst is van wel handelen of niet handelen. Daar wel mee bezig zijn of er niet mee bezig zijn.
0: Je kunt ook zeggen, het groeit er wel uit.
2: Ja, er zullen er zeker zijn die dat dan zo opnemen. Anderzijds weten we ook, als het dan echt heel erg evolueert richting echte gezondheidsproblemen, dat het dan ook soms een moeilijke weg terug is. Hè? Of dat dat dan toch iets is waar mensen vaak een leven lang of heel lang mee te kampen hebben.
0: Ja, want ik ben geen specialist ter zake, maar soms ligt het niet eens aan de voeding, maar is het gewoon iets inherent aan hoe je stofwisseling werkt?
2: Dat zal wel allemaal in dit geval.
0: Hoe je kachel draait, bij wijze van spreken.
2: Gecontroleerd zijn. En het is ook duidelijk dat het niet zozeer meer over eten gaat, maar over wat daaronder zit. Op het moment dat eten iets anders wordt als we eten een maaltijd omdat we nu allemaal eenmaal moeten eten, omdat we energie nodig hebben. Het veel meer al gaat over, ik voel me niet goed, er wordt dan gesnoept in het geniep. Ik heb schaamte over wie ik ben, waarom voel ik mij niet goed? Ik voel mij niet geaccepteerd. Ik heb het gevoel dat ik er niet bij hoor. Mijn buik is dik. Ik werd weer niet gekozen in de sportles. Iemand heeft een opmerking gemaakt. En hoe ga ik daar dan mee om? Ik voel mij daar heel machteloos bij. Dat geeft mij een gevoel van wanhoop. Waar zijn de koeken? Dus ik eet dat weg. Het eten wordt dan eigenlijk een manier om te gaan met emoties. Nu, wat ik toch wel merk, en ze probeert dat zeer goed aan te pakken, ik vind dat fantastisch, maar dat ze toch zelf ook heel hard op dat uiterlijk blijft doorgaan. Hoe kan ik er haar van overtuigen dat ze een mooie meid is, zegt ze. En hoe kan ik haar verdriet weghalen? Nu, hoe de buitenwereld oordeelt over... Het is afschuwelijk, hè? De wijze waarop we vandaag weer met gewicht...
0: Ja, want zij zegt, het is de cultuur van vroeger.
2: Dat is totaal niet... Het is harder terug dan ooit leven. Ja, ik kan daar heel kwaad van worden. Waarom dat wij niet... allemaal in verzet gaan tegen zo'n afschuwelijke schoonheidsidealen die er vandaag weer zijn. Als je kijkt naar al die rode lopers en hoe die mensen daaruit zien. Het is zo dwingend en het zet ergens een lat waar...
0: Het is kindermisbruik eigenlijk.
2: Absoluut, en mensenmisbruik. Het gaat over een industrie die ons heel hard in een tekort wil plaatsen en heel de tijd wil overtuigen dat we zoals we eruit zien niet goed genoeg zijn en er iets moeten aan doen. Dat is het. En daar kan je
0: dat is een verdienmodel.
2: Een absoluut verdienmodel. Ja. Maar los daarvan, probeer eigenlijk te stoppen met bezig te zijn met hoe ze eruit ziet. Weet je, zij weet ook perfect wat het schoonheidsideaal is. En dan als ouder gaan zeggen, je bent wel mooi en elk lichaam is mooi. Dat is Lari. Zij weet zeer goed van, maar zo werkt het niet in de buitenwereld.
0: Dus dat niet.
2: Dat niet.
0: Zeker niet zeggen van, je bent prachtig.
2: Ja,
0: dat hoef je niet te zeggen, want dan leg je weer de nadruk op dat uiterlijk.
2: Op het uiterlijk. Ja. Blijf volledig weg van uiterlijk. Ja, benoem dat zelfs niet. Dat is ook niet. Het gaat er ook over, waarom hebben wij zo'n fixatie op uiterlijk staat dan gelijk met aan iets beantwoorden dat goed is, aan zelfdiscipline hebben, aan goed zijn. Ja. We verbinden dat.
0: Maar je moet toch een manier vinden om haar verdriet weg te nemen, om haar gelukkig te maken.
2: Dat kan je eigenlijk niet. Het is iets waar ze zelf zal moeten leren mee omgaan ook. Ja,
0: maar het is omdat ze zich slecht voelt dat ze eet.
2: Ja, dat ze inderdaad... Het ene
0: dus
2: wat
0: dat
2: je
0: moet je toch op de een of andere manier doorbreken. Moet je niet iets vinden wat ze leuk vindt en waar ze
2: Het gaat eigenlijk over, hoe kunnen we eigenwaarde voeden? Ja. En hoe kunnen we op een andere manier leren omgaan dan altijd via diezelfde loop van, ik voel me slecht en dan ga ik eten en als ik eet word ik weer dikker en ik sta weer op die weegschaal en er is weer bijgekomen. Dus ik word weer afgewezen. Ik heb het weer niet goed gedaan. Zie je, dus dat is een oneindige loop van altijd weer verder, dieper in die negatieve gevoelens. Probeer als ouder gewoon je kind graag te zien zoals het is met het karakter. Ik vind jou heel lief. Los van. En ook bij jezelf bewust te zijn van hoe geïnternaliseerd, en dat heeft zij natuurlijk, haar moeder had het al, zij heeft het, hoe geïnternaliseerd die stem is van Tik is eigenlijk niet mooi. En iedereen gaat die niet mooi vinden. En ze gaat daarop afgewezen worden. Zie je dat? Ze spreekt dat niet uit, maar ze denkt dat wel.
0: Eigenlijk denkt ze dat ook,
2: Ze denkt dat zelf. Ze denkt dat zelf. En dat is een heel belangrijke bewustwording. Hoe kan ik zelf daaruit stappen? Uit die gedachtegang. Hoe kan ik zelf anders omgaan met hoe ziet iemand eruit en hoe belangrijk? Eigenlijk is dat niet belangrijk hoe iemand eruit ziet. Ik probeer daar bewust mee bezig te zijn van daar niet mee bezig te zijn. En ik probeer mensen op basis van alle andere eigenschappen te valideren. En dat ook te doen.
0: Ja. En, zal dat genoeg zijn?
2: Ja, je lost het niet 1, 2, 3 op. Hè. Elk eetgestoord gedrag, dat neemt heel veel tijd in beslag. Dat gaat
0: zonder hulp
2: over...
0: gaat het niet, maar goed, die hulp is
2: die
0: er
2: hulp
0: al.
2: Is er, dat gaat over zelfacceptatie. Dat gaat over, als ik het lastig heb, kan ik emoties leren uitspreken. Het is heel gesloten, hè? Dat is er eentje. Weet als je kind aan het snoepen is en je stelt dat vast omdat het in het geniep gebeurt. ja, dat dat niet is omdat je kind je op dat moment wil beliegen of iets in het geniep wil doen. Eigenlijk voelt ze zich slecht op dat moment. In plaats van dan dat eetgedrag aan te spreken, door dan bijvoorbeeld te zeggen van, ça va, ik heb het gevoel dat je het lastig hebt. Hè? Is er iets dat je met mij wil delen? Dat is een heel andere vraag dan weer over het eetgedrag te praten. Ja, nog eens, het eetgedrag is maar een symptoom van wat er emotioneel in haar leeft en speelt. En dat is een veel langere weg en een moeilijkere weg, maar dat start ook nogmaals door ja, echt bij jezelf daar heel reflectief mee aan de slag te gaan. Hoe kijk ik zelf eigenlijk naar een lichaam? Hoe kijk ik naar mijn eigen lichaam? Ook al zeg ik, devalueer ik mezelf niet, heb ik geleerd van mezelf daarin niet af te wijzen, toch zie je altijd opnieuw weer dat mensen heel sterk die blik geïnternaliseerd hebben van een mooi lichaam is een slank lichaam. En we zijn daar allemaal maatschappelijk onderhevig aan.
0: Ja.
2: Moeilijk.
0: Complex.
2: Heel complex
0: ding.
2: Ja, dit is heel, en dit is een enorm groot maatschappelijk probleem waar enorm veel mensen mee worstelen. Echt, ja.
0: En daar kunnen we niet zo 1, 2, 3...
2: een antwoord op bieden. Maar ik vind het op zich een heel mooie opdracht naar iedereen toe. Kunnen we ja, daar bij onszelf ook mee aan de slag gaan van ja, op welke manier valideer ik mensen, devalueer ik mensen, kijk ik naar het lichaam van anderen en hoe kan ik daar zelf minder oordelend, milder in worden? En daar hebben we toch nog een behoorlijke weg in af te leggen.
0: Zeker. Ja. Dankjewel voor deze wijze les.
2: Graag gedaan.
0: Rika Ponet, tot volgende week. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven uiteraard welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
2: Graag.

0: Want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Radio 1 live.

0: Wie moet je anders zijn dan I'm me, Charlie Hope uit Canada. Als er nog mensen zijn met vragen, als u een vraag heeft voor Rika, is meer dan welkom die vraag op nieuwefeiten@radio1.be.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
0: Zou u met evenveel smaak uw patatjes opeten, mocht u weten dat ze zo mooi groot zijn geworden met de pipi van uw buurman? Kimo van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Universiteit van Wageningen in Nederland. Is plas goede meststof?
2: Ja, dat kan het zeker zijn. Dus menselijke urine kan een hele mooie circulaire meststof zijn.
0: En is dat milieuvriendelijker dan kunstmest?
2: Dat kan het zijn. Hangt een beetje af van hoe je het produceert. Maar bijvoorbeeld je kan
0: hoezo,
2: urine
0: produceert
2: omzetten.
0: Ik produceer urine toch op... Ja, er zijn toch maar, het is maar één manier om urine te produceren. Veel drinken, toch?
2: Ja, dat is waar. Nee, dat klopt. Dus als het uit je lichaam komt, dan heb je al mooie urine. Goudgeel. Maar daarna is het wel handig om het eerst te verwerken. En dat is onder andere ook om bijvoorbeeld stikstof wat de lucht in kan gaan. Hè. Dat is niet zo handig voor het milieu, om dat te voorkomen. Maar ook dat het betere meststof is voor planten.
0: Dus je kunt het bewerken zodanig dat het minder stikstof bevat?
2: Ja, dus je kan het stabiliseren. Dat heet dan even met een duur woord nitrificatie. Met bacteriën, die zet het dan om. Dus de stikstof die in de urine voorkomt als het je lichaam uitkomt, die kan dan omgezet worden naar een vorm, onder andere nitraat, die beter werkt voor planten, die beter opgenomen wordt.
0: En stinkt dat niet?
2: Nee, urine wel, als het uit je lichaam komt. Niet direct trouwens, dan is het eigenlijk best wel geurloos. Maar vervolgens als je het laat staan, dan wordt het sterk van geur. Maar als je dus dan weer verwerkt, bijvoorbeeld met beluchting en dan die nitrificatiestap die ik net benoemde, ja, dan heb je uiteindelijk een meststof die weer geurloos wordt.
0: Oké. Okay.
2: Echt heel interessant. Ja.
0: Dus laat de tijd zijn werk doen, dan gaat het eerst geweldig stinken en dan stopt het met stinken.
2: Ja, en die eerste stap dat het gaat stinken komt ook door bacteriën. Dat zijn andere bacteriën. En dan daarna gebruiken wij dus bewust bacteriën, dus in een bepaalde installatie, die uiteindelijk dan de geur weer eigenlijk doet verdwijnen.
0: En is het even efficiënt als kunstmeststof?
2: Ja, uit onderzoek wat wij hebben gedaan, want ik ben dus ook onderzoeker. We hebben veldproeven gedaan en daar is uiteindelijk uitgebleken dat de stikstof in een urineproduct, dus wat verwerkt is met die nitrificatiestap, dat uiteindelijk die urine ongeveer 25% beter scoorde dan een standaard kunstmest die we gebruiken in Europa.
0: Dus efficiënter dan kunstmest en milieuvriendelijker ook wellicht.
2: Ja, dat heeft eigenlijk met elkaar te maken. Dus de emissies bleken ook lager van ammoniak of lachgas. Dus twee vormen die van stikstof die de lucht in kunnen gaan. En dan blijkt dus dat die lager zijn. En dus de werking, dus de agronomische kwaliteit ervan van de meststof, dat die juist hoger is. En dat heeft alles met elkaar te maken. Want hoe minder er verloren gaat naar de lucht, hoe meer er in de grond overblijft voor de plant natuurlijk.
0: Juist. En is het dan ook milieuvriendelijker dan pakweg varkensmest die nu volop toch uitgestrooid wordt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben in Nederland, maar voor zover ik weet in Vlaanderen, hebben jullie ook een overschot.

0: aan mest.
1: Zeker.
0: Dat betekent dat er echt te veel is. Er is meer dan dat je gebruikt. Dat betekent bijvoorbeeld in Nederland dat je ook negatieve prijs hebt. Dus een veehouder moet betalen voor de mest om er vanaf te komen. Richting een akkerbouwer. En nou, uiteindelijk zie je dus dat dat leidt tot een overschot. Maar er is gelukkig wel plek voor urine. Want urine is dan eigenlijk het meest vergelijkbaar met minerale meststoffen. Dus meststoffen die vergelijkbaar zijn met kunstmest. Dus dat is wel mooi. En als je kijkt naar de milieuvriendelijkheid. Nou ja, dierlijke mest is er gewoon. Dat kan ook verwerkt worden. Er zijn nu ook de eerste koeientoiletten. Dus waarbij urine van koeien apart wordt ingezameld. Dus net als bij mensen. Maar het is wel, ja, je kan gewoon een hele mooie meststof maken die milieuvriendelijk is vanuit menselijke mest, menselijke urine.
1: Ja, menselijke urine, koeienurine ook, er zijn koeientoiletten. Zou er ook speciale urinoirs moeten zijn voor de... Ja, want de vraag is natuurlijk, het is er in overvloed, menselijke urine, we plassen wat af. Maar ja, dat verdwijnt in het riool, dus dat is weg.
0: Ja, klopt. Ja, we plassen ongeveer 1,5 liter per dag, per persoon, per mens. En op dit moment is het zo dat in Vlaanderen en ook in Nederland en andere Europese landen hebben we natuurlijk gewoon toiletten, normale spoeltoiletten. Maar wat je nodig hebt is dat je scheidingstoiletten hebt. Dus die dus bij de bron urine en poep scheiden. Of dat je na het urinoirs hebt, voornamelijk voor de mannen. En daarmee kan je urine apart inzamelen. En dan kan je het goed gaan verwerken en goed gaan hergebruiken.
1: Ja, maar dat zou misschien nog beter kunnen. Want ja, er zijn inderdaad urinoirs voor mannen op openbare plaatsen. Maar dat is een druppel op een hete plaat, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja, nou toevallig was ik laatst in Lyon, Frankrijk. En daar staan dus aan de rivier, aan de Rhône, staan toiletunits. En ik begreep van de plaatselijke bevolking dat de urine die daarin wordt verzameld, dat die eigenlijk gebruikt wordt door boeren in de omgeving.
1: Oké, steun onze boeren, plas hier.
0: Ja,
1: en help het milieu.
0: Ja. Nou ja, kijk, er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten. Dus mensen kunnen natuurlijk medicijnen gebruiken. En bijvoorbeeld als je festivalurine neemt, waar ook veel onderzoek naar wordt gedaan, dan kan er ook drugsresten, residu in zitten.
1: Slecht voor de patatjes.
0: Dat is wel een aandachtspunt, zeker. En ook voor de micro-organismes in de bodem, noem maar op. We hebben wel aangetoond met die nitrificatie-bioreactor die we dus gebruiken om die urine om te zetten. Daar blijkt dus dat de verwijdering van drugs- en medicijnresten ook gewoon goed op orde is. Dus dat je minimaal 85% van de residuen verwijdert.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een mooi resultaat.
1: Goed, er zijn zeker mogelijkheden om die urine apart op te vangen. Misschien zijn daar nog wel ideeën over in de toekomst die nog komen. Ik heb nog één vraag. Hoe duur, maar het klinkt allemaal wel duur, die bewerking van die plas.
0: Ja, nou inderdaad. Dus het is, je hebt natuurlijk installatie nodig, dus dan moet je investeringen doen. Je hebt natuurlijk energie nodig. We hebben bijna geen chemie nodig, dus geen chemische stoffen. Dus dat is een voordeel. Maar wat ook wel zo is, op het moment dat we nu urineren en het gaat een toilet in en het gaat het rioolzuiveringsstelsel in, daar heb je natuurlijk ook een verwerkingsstap te doen. En het interessante is dat die nitrificatiestap met beluchting, dat de eerste stap is die ze doen bij een waterzuivering.
1: Oh.
0: Dus bij de waterzuivering doen ze nitrificatie en daarna wat ze noemen denitrificatie. En wat dan gebeurt is dat de stikstof de lucht ingaat als stikstofgas. Maar wat wij doen is dus dezelfde eerste stap, nitrificatie. En vervolgens hou je het in de vloeistof en kan je het gebruiken als een duurzame meststof.
1: Okay.
0: Dus qua energie ben je eigenlijk ongeveer hetzelfde aan energie erin aan het stoppen. Maar heb je wel uiteindelijk een meststof over en gaat niet de stikstof de lucht in.
1: Mooie plannen heb jij. Ik hoop dat ze werkelijkheid worden. Kimo van Dijk, dankjewel. Nog een fijne dag.
0: Ja, fijne dag.

0: Zijn we nog andere liedjes? Zat als een patat, bijvoorbeeld. En nou gaan we wel naar Ros, of zoiets. Hotel Amigo, de groep rond Jenne de Claire, de theatermaker. En plassen in een plasbak. En daarmee zijn we aangekomen aan Jovan Castillo.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik heb nog nooit een wilde goudvis gezien. En ik moet toegeven dat ik niet wist waar hun natuurlijke woonplaats was. Dankzij Google leerde ik dat wilde goudvissen leven in meren, wevers en moerassen in China. Stel je voor hoe mooi het moet zijn om een wandeling te doen langs zo'n meer en daar af en toe goudvissen in het water te zien zwemmen. En als je onder het water zou kijken, zou je het mooie natuurlijke habitat van de goudvissen zien, waar ze zwemmen tussen duizenden kleine plastic kastelen en kleine standbeelden van duikers. In de verste hoek van het meer zou je een reusachtige waterfilter zien staan die alles proper houdt. En om de paar dagen zal er een jonge man eten voor de goudvissen op het oppervlak van het meer gooien, nadat zijn moeder tegen hem had geroepen dat het zijn verantwoordelijkheid was om de goudvissen te voederen en dat hij nooit een puppy zou krijgen als hij niet kon tonen dat hij tenminste voor de goudvissen kon zorgen. De wilde goudvissen in China hebben geen natuurlijke vijanden, enkel de mens. Sommige van die mensen zijn sportvissers die aan de oever van het meer zitten met hun kleine kabouterhengeltjes in de hoop wat goudvissen te vangen die ze met duim en wijsvinger omhoog houden om selfies mee te maken. Deze goedbedoelende sportvissers gooien op het eind van de dag alle goudvissen terug in het meer. Maar er zijn ook illegale vissers die de goudvissen willen verkopen op de zwarte markt, waar ze illegaal worden gefokt en voor een paar euro worden doorverkocht aan drugskartels en kermissen. Omdat er zoveel illegale goudvisstroppers bestaan, zijn er gelukkig ook internationale goudvisactivisten die de goudvissen redden door ze naar dierenwinkels over de hele wereld te sturen. Zo, de volgende keer dat u de goudvissen in het aquarium in uw woonkamer bewondert, weet u dus iets meer over hun trotse geschiedenis. En als uw vrienden op bezoek komen, kunt u zachtjes fluisteren. Dit zijn goudvissen die we hebben gered van kermissen en drugskartels. En uw vrienden zullen tranen in de ogen krijgen als ze beseffen wat voor een grote dierenvriend u bent.
0: Een gouden tip van Jovan Castillo, de Amerikaanse uit de Vlaamse Ardennen. Doe er uw voordeel mee met die gouden tip.
1: Je luisterde naar een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het wereldkampioenschap voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen Mexico, ondanks een paar domme fouten.
3: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
2: Intussen is al een tweede wedstrijd afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Die wedstrijd is geëindigd op 2-1. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Axel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
4: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
2: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op goedkeuring. Zij zullen in principe binnen enkele maanden weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar ze is weer volledig gesloten, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat zo'n akkoord rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen in de namiddag. Mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
5: Goedemorgen, vrijdag, maar er valt wel nog wat te bespreken voor we aan het weekend kunnen denken. Heel erg welkom.

0: Barry Wells en My Guy. 6 over 6, Jasper, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er op de voorpagina's? Of wie misschien?
1: Ja, wel kijk, Shakira bijna overal. Ah. Want het voetbalfeest, het WK, is nu echt begonnen. En dat was dus met Shakira. Dan, lenen wordt duurder, kopt het laatste nieuws. Want de rente stijgt. De morgen zet het Europese Migratiepact vooraan. Dat moet het asielbeleid in de Europese Unie stroomlijnen. De standaard minister Demir maakt 10 miljoen euro vrij om het onderwijs met AI te leren omgaan. Het nieuwsblad koopt dat artsen overheidsfiches krijgen, referentiefiches, om te bepalen of een patiënt kan werken. Ook artsen in het Belang van Limburg. 1 op de 10 heeft geen volwaardig diploma. Dan Gazet van Antwerpen. De burgemeester van Mechelen legt een agressieve 17-jarige een busverbod op. En dan nog De Tijd. Die krant weet dat Rabobank en ING lonken naar een stukje van Belfius.
0: Prikkelende voorpagina's. Over een half uur duiken we dieper in de

0: Die wens ik u zeker en vast toe. Die fijne dag. Stereophonics was dit.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Hoe vaak zouden we dit al gezegd hebben, Jasper? Dat Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er een deal op til is met Iran.
3: Ja, en Trump zei gisteravond alweer dus dat de deal bijna rond is. En hij blies daarom ook een geplande grootschalige aanval op Iran af. Uh-huh. Maar de Iraanse staatstelevisie ontkent dat er een akkoord is. Het is weer van dat. Ja, grote onduidelijkheid. De markten die hebben wel al positief gereageerd op de aankondiging van Trump. Gisteravond sloten de Amerikaanse beurzen een pak hoger. En vanmorgen zijn de Aziatische beurzen fors gestegen. En ook de olieprijzen zijn gisteravond gedaald. Trump zegt dat het akkoord dit weekend al ondertekend zou kunnen worden.
4: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. It's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like the market goes down. That means they don't like the deal.
3: Ja, iedereen houdt van de deal. Het ondertekenen van die deal die zou volgens Trump in Europa gebeuren. Mm-hmm. En wanneer het akkoord ondertekend is, dan zou de straat van Hormuz onmiddellijk opnieuw openen.
4: With the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, vice president, and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
3: Ja, en over wat er in de deal zou staan heeft Trump nog niet veel prijs gegeven. Maar Iran zou akkoord zijn om zijn kernprogramma te ontmantelen, aldus Trump.
4: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon.
3: Ja, en snel na de aankondiging van Trump meldde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Iran nog niet heeft beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. En volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN is dit sinds 23 maart al minstens de 38ste keer dat Trump beweert dat er een akkoord met Iran, dat zeer nabij is of bijna rond zou zijn.
0: Nou, afwachten hè, of we naar de 40 gaan.
3: Ja.

0: Andy Marloes en Through the Changes. Opletten op de Antwerpse ring richting Gent vanmorgen. Je verliest daar nu al bijna een uur tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel, want daar is een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens op de midden- en de rechter rijstrook. Ook vielen rijden naar Antwerpen door een ongeval op de A12 in Puurs. En er staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Ranst op de rechter rijstrook. Op de buitenring rond Brussel ook hinder in de Ter Vuren Vierarmentunnel door een defect voertuig op de rechter rijstrook. En in Oudenaarde, daar kan je niet over de hefbrug.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: En voor sommigen zijn ze een pest, voor anderen dan weer de handigste manier om je snel te verplaatsen. Maar deelsteps die verdwijnen dus uit de Brusselse straten vanaf volgend jaar. En daar komt heel wat reactie op. Dat is voor zometeen na Melissa Etheridge.

0: 20 over 6 met Bring Me Some Water.
1: De ochtend.
0: Geen elektrische deelsteps meer in Brussel vanaf volgend jaar. Die worden dus verboden. En de Brusselse regering die voert dat verbod in door het grote aantal ongevallen. Ook de hinder voor andere weggebruikers speelt mee. En steps worden ook misbruikt door criminelen. We zijn even gaan luisteren hoe de Brusselaars daarnaar kijken. En dat is toch eerder verdeeld.
2: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten of onder invloed van iets.
3: Je geraakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. En ja, ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
4: Het is heel gevaarlijk. Mensen gaan er ook altijd met 2 op of zelfs met 3. Dus ja, ik ben er niet voor.
0: Zij niet, maar anderen wel. Dus de meningen zijn echt verdeeld. Wij gaan praten met de directeur van Way to Go, Jeffrey Matthijs. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Dat is de koepelorganisatie voor deelmobiliteit in Vlaanderen. Het is misschien belangrijk om eens te kijken hoeveel mensen daar afhankelijk van zijn, van die step. Zijn er dat veel?
5: Ja, dat zijn er best behoorlijk veel. Dat zijn 800.000 gebruikers en die mensen die doen 9,5 miljoen ritten per jaar. En eigenlijk zijn er dagelijks bijna 21 ritten per 1000 inwoners in Brussel. Dus dat is niet niks.
0: Nee, maar dat dreigt nu te verdwijnen. Voor hen zijn er misschien wel alternatieven of ziet u die toch niet helemaal?
5: Wel, het is te zeggen, uit onderzoek van ons dat wij gedaan hebben, zie je dat mensen die een deelstep gebruiken, vaak een deelstep gebruiken als er geen alternatieven zijn. Bijvoorbeeld 's nachts als de metro niet meer rijdt. Of ook voor veiligheid, dat men niet meer durft wandelen 's nachts en dan neemt men iets sneller een deelstep. Voor anderen is dat de perfecte manier om de laatste mijl, de eerste mijl of de laatste mijl te gaan doen naar de trein bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk wel voor een aantal mensen een mobiliteitsoptie wegnemen.
0: En die deelfietsen, want die blijven er wel. Is dat geen alternatief?
5: Dat is zeker een alternatief, maar ook uit datzelfde onderzoek blijkt dat er toch wel een andere doelgroep is. We zien dat vaak jongeren zijn die deelsteps gebruiken, maar ook mensen van allochtone afkomst die fietsen of die hebben minder een fietscultuur. En die deelsteps zijn dan wel een aantrekkelijk alternatief. En het is altijd beter dat mensen met een deelstep of een deelfiets rijden dan dat ze met een privéauto, nog eens een extra privéauto in Brussel gaan brengen.
0: Dat zal voor velen geen optie zijn natuurlijk. Hè. U zegt, het is cultureel gebonden voor een stuk of je fietst of niet. Heeft het ook te maken met het feit dat die deelfietsen dat echt wel vaak van die logge dingen zijn waar je amper een helling mee op kan?
5: Wel, nee, in Brussel niet, want in Brussel zijn het meestal elektrische deelfietsen, dus dat is niet echt de issue. Het is wel zo dat deelsteps ook een betaalbaar alternatief zijn voor mensen die wat minder kapitaalkrachtig zijn. Dus ook daar heb je eigenlijk weer een soort uitsluiting van een aantal groepen die dus een mobiliteitsoptie ontnomen zijn.
0: Ja. En die we misschien niet vaak aan het woord horen, terwijl de beelden heel zichtbaar zijn natuurlijk. Hè. Als er dingen mislopen met zo'n step, dat is natuurlijk ook de realiteit. Hè. Daar gebeuren heel veel ongevallen mee.
5: Wel, ja, dat de ongevallen stijgen, nee, dat gaan we niet ontkennen. Uh-huh. En er is wel wat overlast, dat gaan we ook niet ontkennen. Nu, het is wel zo dat er is eigenlijk maar een beperkte groep van mensen die voor overlast zorgen. En het is ook zo dat als men spreekt over deelsteps, spreekt men eigenlijk niet over de privéstep, terwijl dat er meer ongevallen gebeuren met privésteps dan met deelsteps. Dat is eigenlijk een beetje een gemiste kans. Men zou ook kunnen kiezen om de step te verbannen en deelsteps te gaan promoten, waardoor dat er meer sensibilisering kan gebeuren, uh-huh, voor die deelsteps. Het is trouwens ook zo, en dat wordt ook vergeten in dit debat, dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Hè. Dat is via geofencing. Mensen moeten een account aanmaken. Je weet met wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden, bijvoorbeeld. Die kunnen ook geplaatst worden in dropzones. En dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
0: Ja, u zegt dat kan allemaal, maar ik denk dat veel mensen de ervaring hebben dat dat niet altijd gebeurt. En de Brusselse regering is nu van oordeel, die overlast is gewoon te groot, daarom moeten ze eruit. Zegt u dan, ze vergissen zich van vijand?
5: Ja, eigenlijk wel. En ik vind het een beetje een disproportionele maatregel. Er zijn een aantal zaken die beter kunnen. In plaats van te proberen zaken te verbeteren, gaat men gewoon zeggen, we stoppen ermee. Terwijl de ongevallencijfers zijn heel duidelijk. Er gebeuren veel meer ongevallen met voetgangers en auto's dan met deelsteps bijvoorbeeld. Maar uiteraard gaat niemand de privéauto gaan afschaffen.
0: Wat zou er moeten gebeuren dan bijvoorbeeld om dat aantal ongevallen terug te dringen bijvoorbeeld? Want ik zie hier 660 gewonden vorig jaar. Dat is niet min natuurlijk, hè?
5: Nee, maar dus die zijn maar 15% van die ongevallen gebeuren met deelsteps. Dat is één. Ten tweede, wat moet er gebeuren? Wel, ik denk dat er heel goed samengewerkt moet worden tussen de overheid, tussen de aanbieder van deelsteps en de gebruikers. Sensibilisering is hier belangrijk. Maar de deelstep-aanbieders zijn ook heel erg bereid om samen in gesprek te gaan en te kijken wat kan er met de technologie van vandaag en met AI om ervoor te zorgen dat er mensen niet met twee op de step zitten, dat ze niet op voetgangers zijn.
0: Hadden ze dat niet al moeten doen? Of daar meer op inzetten? Want ja, nu lijkt het te laat.
5: Wel, de zaken gebeuren, hè. Dus er is heel veel evolutie gebeurd. Toen de deelfietsen voor de eerste keer in Brussel kwamen, was dat ook niet direct in orde. Dus je had de strooifietsen, noemde men dat. Die fietsen stonden ook overal. De kwaliteit van die fietsen was heel slecht. De deelsteps, dat zijn nog relatief nieuwe vervoersmiddelen. En op een aantal jaar tijd zijn er al heel wat dingen gebeurd. Die deelsteps zijn veiliger geworden, de banden zijn breder geworden. Dus in die zin denk ik, geef dat nog een klein beetje tijd en dan wordt dat ook een veel veiliger manier van verplaatsen.
0: Vragen jullie dat nog aan de regering? Denkt u dat het tij nog kan keren?
5: Wel, of het tij nog kan keren, dat weet ik niet. Maar we zullen het zeker nog vragen. Het is ook zo dat we in gesprek zijn met de federale minister, meneer Krukke, om te zien van hoe kunnen we samen met de sector gaan kijken van hoe lossen we deze zaken op. Ik ben ervan overtuigd dat we daar oplossingen voor vinden. En een debat is beter dan gewoon iets gewoon afschaffen.
0: Nu zaak om de Brusselse regering daarvan te overtuigen. Dank u wel voor uw tijd vanmorgen. Jeffrey Matthijs, u bent directeur van Way2Go. Ja.

0: Half zeven met Allo Black.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
0: Met tijd voor het overzicht. Een hele goede morgen, zeg Jasper. Het WK voetbal is begonnen.
6: Ja, gisteravond is dat feestelijk op gang getrapt in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. En daarna begon die allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0 en intussen is ook al de tweede wedstrijd gespeeld. Zuid-Korea-Tsjechië en die is geëindigd op 2-1.
0: Dat hebben wij hier nog kunnen zien. We gaan naar de Verenigde Staten na 7 uur wat verderop. Een beetje sfeer op. Snuiven bij de Rode Duivels.
6: Vandaag gaat het Europese Migratiepact in. Dat moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt wel ook een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op goedkeuring. En de Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Iran zegt dat de zeestraat weer volledig gesloten is. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord dat op komst zou zijn.
0: Moeten we nog altijd afwachten? Wat brengt het weer?
6: Het wordt zwaar bewolkt vandaag met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden en temperaturen tot 21 graden.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Backman Turner Overdrive. And you ain't seen nothing yet. Wij buigen ons opnieuw over kranten en websites. Op een vrijdag, wat staat er allemaal in?
1: Ja, heel veel aandacht natuurlijk voor de start van dat WK voetbal. Het was met Shakira, met Azteken en met Laboubous gisteren. Dat hebben de kranten onthouden. Maar de Standaard noemt het ook het vuilste WK ooit. Door de extra wedstrijden, veel meer ploegen die meedoen. De vele verplaatsingen en speelsteden die duizenden kilometers van elkaar liggen. Volgens berekeningen zou de CO2-uitstoot zelfs dubbel zo hoog liggen nu als bij de vorige vier WK's samen.
0: Heel veel kritische kanttekeningen. Ook in de Standaard de vliegtuigen boven Brussel.
1: Ja, het zijn er heel veel de laatste weken. En daarom trekt de Brusselse regering naar de rechter tegen een landingsroute van Brussels Airport. In de krantengesprek met Brussels minister Ans Persoon. Op drukke dagen vliegen er tot wel 300 vliegtuigen over dichtbevolkte wijken in Schaarbeek, Molenbeek en Laken. Een vliegtuigsnelweg, zegt zij. En Brussel wil nu dat de vluchten beter gespreid worden. Want de mensen doen geen oog meer dicht. Dat is natuurlijk niet gezond.
0: Nee, inderdaad. Dat kan je maar beter vermijden. In Mechelen ook een bijzonder verhaal. Hè?
1: Een 17-jarige jongen heeft daar een busverbod gekregen van burgemeester Bart Somers. Hij mag een maand lang twee buslijnen niet meer nemen. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Omdat die jongen zich meermaals agressief gedroeg tegenover chauffeurs en ook tegenover andere reizigers. Zowel verbaal en fysiek. Een busverbod dus. De vraag is natuurlijk hoe je dat gaat controleren een maand lang.
0: En hoe blij die andere chauffeurs daarmee zijn. Het Nieuwsblad nemen we er ook even bij. Daar discussie over nieuwe richtlijnen voor ziekteverlof.
1: Ja, de overheid heeft voor 20 veel voorkomende aandoeningen fiches opgesteld en daarin staat hoe lang iemand gemiddeld niet kan werken. Na een heupprothese zou je bijvoorbeeld na 2 weken weer kunnen werken. Bij lichte tot matige migraine krijg je maximaal 3 dagen ziekteverlof. Dat staat daar toch in. Maar de artsen en de patiëntenverenigingen vinden dat geen goed idee. Want, zeggen zij, elke patiënt is anders. Zorg, dat is maatwerk. Dat kan je niet zomaar in een schema gieten. Dan in Amerikaanse media een nieuwe vete tussen popster Ariana Grande en Donald Trump. Ariana is boos omdat het Witte Huis een nummer van haar gebruikt heeft in een TikTok-video. Dit nummer. Ja, het nummer Bye, en dat is gebruikt in een video waarin migranten worden gearresteerd en geboeid. Ja, Grande noemt dat barbaarse en onmenselijke onzin. Het Witte Huis heeft de muziek intussen verwijderd van die TikTok-video.
0: Goed gedaan, Ariana. En klimaatnieuws heb je ook nog.
1: Ja, op Antarctica zijn begin deze maand recordtemperaturen gemeten. Dat zegt persagentschap AP. Op sommige plaatsen was het tot 20 graden warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat is enorm blijkbaar. En in La Déache, het weer bij ons, maar dan voor deze zomer al uitgebreid.
0: Okay, benieuwd.
1: Het lijkt warmer te worden dan gemiddeld. De nieuwste modellen die voorspellen temperaturen die 1 à 2 graden boven het normale liggen.
0: Lijkt, heb ik onthouden. We gaan het zien.
1: En tot slot nog dit. Bij een IT-ondernemer in Antwerpen kan je een humanoïde robot huren voor feestjes en evenementen. Die robot die heet Relmo. Die kan dansen, kung fu. Die kan ook high fives geven. Dat is leuk voor de aanwezigen. Maar die eigenaar die waarschuwt wel, kom er ook niet te dichtbij. Want je kan, ik citeer, per abuis een lap vangen van Relmo.
0: Een humanoïde robot. Ja, Relmo klinkt wel beter.

0: en dan alles. Zo heet deze van Grof Geschut.
1: De ochtend.
0: Artificiële intelligentie een vaste plek geven in het Vlaamse onderwijs. Dat is dus de bedoeling van minister Demir. Veel leraars en leerlingen die maken daar uiteraard vandaag al gebruik van. Maar er is nog geen veilige omgeving of een duidelijk kader. En op vraag van Demir komen de 5 Vlaamse universiteiten nu zelf met een gemeenschappelijk plan. En daarover kunnen wij praten met Ruben Verborg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent professor computerwetenschappen aan de Universiteit Gent en werkt voor uw universiteit mee aan dat plan. Voor de minister is het duidelijk dat dat kader er echt moet komen, hè? Waarom is dat belangrijk volgens jullie?
2: Kijk, vorige week heeft UNESCO een AI-rapport overhandigd aan de Vlaamse regering. De boodschap is daar ook duidelijk. Vlaanderen is klaar voor AI. Dus mijn vraag is, ja, wanneer gaan we er eindelijk aan beginnen? Mm-hmm. Onze studenten zijn daarmee bezig. Het is duidelijk dat AI de wereld heeft veranderd. Maar toch ja, blijven wij nog steeds oude kennis doseren. En toch zijn we niet klaar om gezonde en veilige AI aan te bieden aan onze studenten.
0: We moeten eigenlijk al inhalen als ik u zo hoor. Maar we gaan vooruitkijken. Wat moet er dan allemaal in dat plan staan? Waar ligt de focus op?
2: Wel, eerst en vooral hebben we een heldere visie nodig over waar we AI voor gaan gebruiken. Mm-hmm. Want wat een uniek menselijke competentie is, is volledig veranderd de voorbije 5 jaar. Dus langs de andere kant zien we ook dat sommige van de kennis die uit AI komt niet betrouwbaar blijkt te zijn. Dus hoe maken we het verschil? Waarvoor zetten we AI in? Dat zijn de grote vragen waar we moeten naar kijken.
0: Mm-hmm. Dat moet dan ook heel concreet vertaald worden, hè, naar jongeren van heel verschillende leeftijden. Als we dat gaan bekijken voor het lager, voor het middelbaar en het hoger onderwijs, zit daar veel verschil op? Of zegt u eigenlijk, kunnen die wel allemaal met hetzelfde kader aan de slag?
2: Nee, daar zit uiteraard verschil op. Maar laat ons heel duidelijk wezen, we moeten hier allemaal mee aan de slag. Die 10 miljoen voor de Vlaamse universiteiten is een heel goed startpunt. Als een hefboom om te zeggen, wij gaan er mee aan de slag. We gaan dat niet negeren. Maar tegelijkertijd, uiteraard in hoger onderwijs, staan er ook heel veel skills ter discussie. In lagere scholen gaat het over daar meer vertrouwd geraken en zo verder. In het middelbaar gaat het over inzetten. In het hoger onderwijs gaat het echt over samen met AI nieuwe dingen gaan bouwen.
0: Ja, ik wil zo meteen dieper ingaan op wat scholen daar dan mee kunnen en moeten. U zei 10 miljoen euro dat daarvoor vrijgemaakt is. Dat klinkt niet zo heel veel voor zo'n groot project.
2: Absoluut niet, dat is volledig onvoldoende, maar het gaat dan ook over een acceleratie hier in dit geval. Dit is een duidelijk signaal van de minister, wij nemen AI ernstig. Mm-hmm. Wat we nu hebben is onvoldoende, we moeten daarmee aan de slag. Tezelfde tijd gaat het daar niet stoppen. Met die 10 miljoen gaan wij bestaande activiteiten versnellen, maar gaan wij ook kijken richting industrie. Neem bijvoorbeeld het start-up circuit in de wintercircuits in Gent.

0: of de B-Central in Brussel, om te zeggen, ja, wij moeten hier samen aan gaan werken, want AI is zo'n grote uitdaging. Universiteiten en onderwijs kunnen dat niet alleen oplossen, ja. Maar wij kunnen wel een heel belangrijk startschot geven. Hier moet iets gebeuren, dit is dringend.
1: Ja, en dat gaat dan, want dat is wat de minister wil, afspraken maken over data, over privacy, over transparantie. Is dat waar jullie dan mee aan de slag gaan?
0: Ja. Dat is een deel ervan. Hè. Maar het gaat fundamenteel over een nieuw soort visie. Dit is geen technologie zoals ik zeg maar een nieuwe versie van Office bijvoorbeeld, waar moet mee leren werken. Uh-huh. Dit is technologie die fundamenteel de spelregels verandert. Hè. Want de jongeren zien dat nu ook al. Er wordt hen gezegd van ja, maar jullie hebben geen skills meer. Je kan enkel maar AI gebruiken. Wij zeggen dat is niet waar. Wij gaan op zoek naar wat die vaardigheden zijn die uniek zijn, die mensen kunnen, die AI nooit zal kunnen. Tegelijkertijd ook van, ja, wat zijn die dingen waar AI goed in is? Hoe maken we die veilig? Hoe maken we die breed beschikbaar? Zodanig dat we daar samen mee aan de slag kunnen.
1: Dat is een gigantische opdracht, als ik u dat zo hoor zeggen. En het is ook, ik herhaal het, een beetje achter de feiten hollen. Hè? Hoe vermijd je dat het geval blijft? Hoe draai je dat om?
0: We hebben wel dat potentieel hier in Vlaanderen. Hè? Dus sowieso met AI zijn we al te laat. Maar hè, we moeten wel beginnen eraan. Hè? Dus het kan, omdat wij hier... Ja, we hebben een aantal heel sterke universiteiten en onderzoekscentra die hiermee aan de slag willen. Onze studenten en jongeren zijn er heel duidelijk klaar voor. Ze geven ons dat signaal. Ze gebruiken AI voor huistaken, voor werken, examens en zo verder. Hè? Dus de willingness is er wel. Maar we moeten gewoon stoppen met... Ja, onze kop in het zand te steken als een struisvogel, als het ware. Hè. Ja. En we moeten ermee aan de slag. We moeten daarmee nieuwe dingen gaan doen. Niet zomaar beter doen wat we gisteren al deden.
1: En daar wordt nu hard aan gewerkt. Vanaf wanneer gaan leerlingen, leerkrachten, studenten dat merken?
0: Wel, zo gauw mogelijk. Hè. En ze merken het nu al. Hè. By the way, wij gaan met de 5 universiteiten samenkomen. En we gaan daar een visie voor beginnen ontwikkelen. We gaan studenten vanaf het begin daarbij betrekken. Leerkrachten en proffen uiteraard ook. Hè. Maar goed, dit is ook maar het startschot. Hè. We gaan werken met een aantal pilootprojecten, want we hebben uiteraard een budget van 10 miljoen maar. Hè. En van daaruit gaan we langzaamaan een aantal verschillende zaken proberen, studenten daarbij betrekken en onderwijzers, om te meten en te zien, oké, wat is er echt veranderd en hoe gaan we daarmee aan de slag?
1: Oké, en in afwachting, heeft u tips over hoe je dan best met AI omgaat op dit moment?
0: Vooral gebruiken. Hè. Ik zie helaas, onderwijs heeft sowieso beperkte middelen. Dat is een feit. Ik zie veel te veel mensen die beperkte middelen inzetten om te vechten tegen AI. Maar dat heeft geen zin. De wereld is voorgoed veranderd. We moeten het omarmen. Dus ik zeg tegen mijn studenten bijvoorbeeld, kijk, gebruik het. Je mag het gebruiken op examens, op oefeningen en zo verder. Want ja, dit is hoe de wereld ermee omgaat vandaag.
1: Dat is zo. Dat heeft u nog eens helder gesteld. Professor Ruben Verborg, computerwetenschappen, doseert u aan de Universiteit Gent. Dank u wel voor uw kijk.
0: Dank je wel.
1: Opletten op de Antwerpse ring richting Gent vanmorgen. Je verliest een uur tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel door een ongeval met 2 vrachtwagens op de midden- en de rechterrijstrook. En door omrijders verlies je 10 minuten op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. Vielen rijden naar Antwerpen ook, bijna een uur op de E313 vanaf Masselhoven, een kwartier op de E19 vanaf Brecht. En ook opletten voor een defect voertuig op de E313 richting Lummen, dat staat in Ranst op de rechterrijstrook. Naar Brussel dan, 10 minuten extra op D40 vanaf Afligem. Op de binnenring ook 10 minuten erbij tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring rond Brussel hinder in de Tervuren Vierarmentunnel. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En in Oudenaarde kan je niet over de hefbrug.

0: met Gabriel Rios zijn we al in de buurt van Mexico beland. Daar wilden we toch uitkomen, Janne Poli. Goedemorgen. Zeker. Want ik hou wel van een goede voorbeschouwing. Maar ben ook blij dat dat WK voetbal nu eindelijk begonnen is. Niet alleen in Mexico trouwens, ook in de VS en in Canada.
1: Ja, maar het was toch vooral begonnen in Mexico. Hè. Daar was vanmorgen ook nog Zuid-Korea-Tsjechië. Dat hebben we hier samen kunnen volgen. En de Koreanen wonnen uiteindelijk met 2-1. De match kwam wat moeilijk op gang. Maar in de tweede helft was er dan toch opwinding met die drie goals. En uiteraard was er al de openingsmatch tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika, waar Mexico met 2-0 won en waar ondanks de nederlaag bondscoach Hugo Broos toch heel trots was op zijn Bafana Bafana. Zij lieten hun niveau niet plots zakken omdat ze nu op het grootste toneel staan, zegt hij.
2: I don't think it's a dropping standards of my player. It's just the fact that this level is much higher than whatever level you're playing World Cup. You play against a good team. But I also have to tell you that we played a good game.
1: Agree to disagree, zeg ik over dat laatste. Maar meer daarover, of over het WK. Na 7 uur eerst met Tom Boudeweel in de VS en na 8:30 in ons WK-overzicht.
0: Ja, want de rest van de sportwereld die draait uiteraard gewoon door. Oostende is kampioen geworden in het basket. Kon het dat worden? Is het gelukt?
1: Nee, het is niet gelukt. De eerste matchbal is weggewerkt, hoor, om het met een tennisterm te zeggen. De Antwerp Giants wonnen in Oostende met 69-70. Heel spannend werd het dus. En zo werd het ook 2-2 in matchen. Oostende moest de hele wedstrijd achtervolgen en kwam pas in het vierde kwart op voorsprong. Voor het eerst op voorsprong. De titel werd dan al in potlood opgeschreven tot Cheeks van de Giants nog een beslissende driepunter scoorde in de laatste seconde. Verdiend volgens zijn coach Roel Moors.
3: Ik denk dat twee ploegen ongelooflijk gevochten hebben. Ik vond, ondanks het feit dat de wedstrijd zeker anders had kunnen eindigen, vond ik wel dat wij misschien wel verdiend winnen, omdat wij toch wel lange tijd die controle hadden. Het is jammer dat we ze natuurlijk zo laten terugkomen, maar uiteindelijk is het de winst die telt.
1: Vooral de titel telt, denk ik. En wie zaterdag in Antwerpen wint, pakt ook die titel. Oostende kan dat voor de 15e keer op rij doen. En dat zal ook lukken, denkt speler Haris Pratanovic.
4: Druk neemt toe, maar we zijn er gewoon, denk ik. Iedereen verwacht van ons dat wij kampioen spelen, elkaar opnieuw. Dus ik denk dat wij met die druk moeten omgaan. We hebben al gewonnen daar. Dus zaterdag is dat sowieso opnieuw mogelijk.
0: En hopelijk opnieuw spannend. We gaan het zien. Hè?
1: Zeker.
0: Blijven hangen in het basketbal gaan we wel nu al even doen. Want je had het over Gael Bouzin gisteren. Hè? Mm-hmm. Coach van de Landsteden Hammers Zwolle.
1: Ja, zo
0: zeg ik het goed. Je wou erop terugkomen.
1: Ja, want dat verdient ze toch ook wel, vind ik. Bouzin is de eerste Belgische coach die kampioen werd in Nederland. En vooral de eerste vrouwelijke coach die een titel kan pakken bij de mannen in de B-Next League. De Belgische-Nederlandse competitie. En na de feestnacht hebben we haar ook nog kunnen bereiken nu. Aha. Maar ze is niet zo bezig met die pioniersrol.
5: Ik zou het net heel leuk vinden als we het daar niet meer moeten over hebben. Als het gewoon houdt van, hey, als coach met jouw filosofie, met jouw waarden en normen, wat jij wil, ben je de juiste man of vrouw voor deze job en daarop word je gerecruiteerd en dat het niet meer gaat over man of vrouw zijn. Helaas zijn we daar nog een paar stapjes van weg.
1: En als Bouzin vraagt om daarover te stoppen, dan doe ik dat. Hè. Ah. Over voetbal gaan we straks dus wel nog even door.
0: Sowieso. Tom Boudeweel vanuit de Verenigde Staten en jij met al het WK-nieuws. Dankjewel voor nu.

0: Lenny Lenny en Tambourine. Het WK voetbal is dus begonnen. Vandaag treedt het nieuwe Europese migratiepact in werking. En daar gaan we de blik op richten na 7 uur. Want is iedereen daar klaar voor? Griekenland bijvoorbeeld.
1: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda. The power of dreams.
11: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
12: 7 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er een akkoord is met Iran, of op komst in elk geval. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd er een politiek akkoord gevonden en dat werd de voorbije maanden in alle lidstaten uitgewerkt. En vandaag zou dat nieuwe asielbeleid starten. Marian Temmerman, is iedereen er klaar voor?
13: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen de lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
12: Ja, en wat is daarin het meest opvallende?
13: Misschien wel het recht op bescherming dat overeind blijft, maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal ook verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling. En dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen, dus verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
12: Oké, dankjewel Marian. En in het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brusselse gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl die nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boszuyt wil met de snellere procedure het asielbeleid strenger maken. Vanaf volgend jaar mogen Brusselaars niet meer op elektrische deelsteps rondrijden.
14: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten.
15: Je raakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. Ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
12: De Brusselse regering gaat ze verbieden, onder meer omdat er te veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privésteps te verbannen, want die zijn gevaarlijker. Dat zegt Jeffrey Matthijs van Way2Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor deelmobiliteit.
16: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Hè. Mensen moeten een account aanmaken. Je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden, bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
12: Een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar deelsteps wel nog mogen. De vijf Vlaamse universiteiten gaan samen een plan uitwerken over het gebruik van AI in het onderwijs. Ze doen dat op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. De bedoeling is om leerlingen en leerkrachten kritisch en verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. En dat in een veilige digitale omgeving. De Vlaamse regering trekt 10 miljoen euro uit voor dit project. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 vaak voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor thuis moet blijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
17: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van, goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig? En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
12: De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat over de oorlog met Iran. Eerder had hij een aangekondigde aanval op een grote olieterminal al afgeblazen. Veerle de Vos, hoe zeker zijn we dat dat akkoord er nu echt aankomt?
13: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vicepresident Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
18: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
13: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
12: Veerle de Vos, dankjewel. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat straks naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steve Rombout, deze beursgang is anders dan alle voorgaande, hè?
19: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. Maar wie het aandeel koopt, doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
12: Dankjewel, Steven. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van den Memt was erbij.
20: Vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, een uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen en het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Enfin, ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
12: Ja, en die eerste wedstrijd was er een tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is intussen ook gespeeld. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. Volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lagere kans op goedkeuring. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.
0: De Ochtend.
11: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
13: Goedemorgen. SpaceX naar de beurs en of daar naar uitgekeken wordt. Want het wordt de grootste beursgang ooit dus, maar wordt het ook een succes? Dat is een vraag voor Steven Rombout straks. En fiches over hoe lang je gemiddeld niet kan werken na bijvoorbeeld een heupprothese. Of als je migraine hebt, is dat een goede zaak of is dat toch allemaal moeilijk in een schema te gieten? We zoeken het uit deze ochtend. Welkom.

0: Marcia Baila van Lerita Mitsuko.
1: De ochtend.
0: Het zit vooraan in het nieuws van morgen dat het veelbesproken Europese migratiepact in werking treedt vandaag. Met een heel duidelijk doel, minder illegale aankomsten en minder asielaanvragen. En we bekijken later vanmorgen wat er bij ons concreet verandert. Maar nu focussen we op de landen aan de Europese buitengrenzen, want de impact voor hen is groot. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid voor de opvang en de behandeling van asielzoekers, maar verwachten dan in ruil solidariteit van de andere lidstaten. Dat kan in de vorm van financiële steun of ook door asielzoekers over te nemen. Wij kunnen praten vanmorgen met Europees parlementslid Tineke Strik. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U zittelt in dat parlement voor het Nederlandse GroenLinks, PvdA. En wij komen bij u uit omdat u vorige maand nog in Griekenland was, hè? Een van die buitengrenslanden, om te kijken hoe het daar allemaal loopt. Wat heeft u daar allemaal gezien?
2: Ja, ik heb gezien dat ze nog lang niet klaar zijn voor de invoering van het pact. Ik ben op Samos geweest, onder andere, waar een centrum is waar al die fases, zeg maar, van die buitengrensprocedure zouden moeten plaatsvinden. Want dat is precies wat u zegt. Griekenland moet, zoals alle buitengrenslanden, een soort filtering doen aan de buitengrenzen. Nou ja, allereerst hoor ik van iedereen dat de pushbacks, dus het terugduwen van mensen aan de kust, gewoon doorgaat. Dus het blijft heel moeilijk voor mensen om überhaupt een asielaanvraag te doen. Maar als ze dat doen, komen ze in zo'n centrum terecht. En wat daar vooral, vind ik, een heel groot probleem is, er zijn natuurlijk heel veel professionals nodig om zo'n snelle en goede procedure te doen. Ja. En daar is een schrijnend tekort aan. Er is een tekort aan artsen voor de gezondheidscheck, aan mensen van de immigratiedienst, advocaten en rechters. En ook de rechters die in zo'n procedure 4 weken de tijd hebben om met een oordeel te komen, om een afwijzing te toetsen, die zeggen dat gaat ons gewoon helemaal niet lukken. We hebben veel te weinig mensen. En de organisaties die proberen in de gaten te springen, zoals Artsen zonder Grenzen of juridische dienstverleners van maatschappelijke organisaties, die worden vakkundig buiten de deur gehouden. Dus binnen die centra moet men echt woekeren met de mensen die er zijn. Ja. En dat betekent dat ze de termijnen niet zullen halen, of dat ze die termijnen gewoon gruwelijk gaan overschrijden. Ja, en dan zitten mensen gewoon heel lang vast.
0: 1 week is vooropgesteld, dat is wat het pact vraagt. Een screening binnen 1 week, als ik u zo hoor, dan is daar gewoon geen sprake van.
2: Nee, er is geen sprake van in 1 week een screening. Daarna hebben ze 12 weken voor de asielprocedure, inclusief dus de rechtelijke procedure. Mm-hmm. En als ze dat hebben afgerond, mogen ze nog mensen, en het is negatief, dan mogen ze mensen nog 12 weken voor terugkeer daar houden. Maar ook daarvan, eigenlijk alles bij elkaar, is niet de verwachting dat men binnen die korte periodes een goede procedure kan uitrollen.
0: U volgt dat heel nauw op, hè? Asiel en migratie. Verbaast u dat eigenlijk, dat Griekenland hier maar staat? En vooral, is dat een kwestie van niet willen of is dat niet kunnen?
2: Ja, het verbaast me helemaal niet, want aanvankelijk was er eigenlijk helemaal geen systeem in Griekenland. En de afgelopen jaren hebben ze dan wel hard gewerkt met veel Europees geld om iets voor elkaar te krijgen. Het is misschien een mix. Ik denk dat het heel lang ook een prikkel voor Griekenland is geweest. Een soort perverse prikkel om de zaak niet op orde te hebben, omdat ze het helemaal niet eens waren dat zij de verantwoordelijkheid moesten opvangen, terwijl de rest dan wegkeek. En als je het niet op orde hebt, dan gaan mensen doorreizen en dan komen ze in landen meer in het noorden terecht. En ik weet niet zeker of die intentie nu helemaal weg is, of dat ze het gewoon niet voor elkaar krijgen.
0: Mm-hmm. Ondanks die vele Europese middelen, zegt u, dan is het toch ook aan de Europese Commissie om daarop toe te zien. Die moet toch zorgen dat geld goed besteed wordt.
2: Precies, dat vond ik echt een heel groot probleem, want de commissie is daar zelfs ter plekke met een taskforce. Ze krijgen alles te horen, alle schendingen. Dus ook het feit dat mensen worden afgewezen terwijl ze nergens heen kunnen. Dat mensen, als ze bescherming krijgen, geen huisvesting, geen toegang tot de arbeidsmarkt. Dus dat eigenlijk ook heel veel basale regels niet op orde zijn. En de commissie die zegt gewoon van, ja, maar wij gaan niet interveneren. We willen best we geven geld, maar we gaan Griekenland niet voor de rechter slepen. Mm-hmm. We gaan geen middelen bevriezen. We willen Mitsotakis die ze niet aan de lijn krijgen, omdat we een procedure zijn gestart. Dus ze willen alle landen te vriend houden, maar ik denk dat dat gewoon niet gaat werken.
0: En dat klinkt zelfs alsof dat hele pact op de helling kan komen te staan. Want u zei al, de andere landen keken weg. Dat zou niet meer mogen kunnen, hè, als de nieuwe regels ingaan. Omdat Griekenland dan zijn verantwoordelijkheid neemt, de anderen solidair zijn. Als Griekenland dat niet doet, wat dan?
2: Ja. Nou ja, ik denk dat dan mensen blijven doorreizen als je daar nergens terecht kunt. En zelfs als je bent afgewezen terwijl je nergens heen kunt, kun je ook worden gecriminaliseerd. Kun je in de gevangenis terechtkomen. Maar vluchtelingen kunnen dus ook niet een bestaan opbouwen. Die leven op straat. Dan ga je doorreizen. En dat was precies het idee van dat moeten we voorkomen. Maar dat heeft er ook mee te maken. Dat kun je niet loszien van het feit dat alle landen hebben gezegd, nou, we gaan geen asielzoekers overnemen. We gaan wel geld betalen aan de Europese Commissie. Dus er is geen echte solidariteit, geen eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling. Er is ook geen vertrouwen in elkaars systeem. En ik denk dat dat hele belangrijke problemen zijn die we hadden en die met dit pact, denk ik, niet gaan worden opgelost.
0: Oké, want iedereen geeft toe dat dat een grote uitdaging is, hè? Maar de verdiensten van het pact, hoor je dan ook, is dat het voor het eerst wel op zijn Europees zal aangepakt worden. U zegt, ik betwijfel dat dan ook.
2: Ik betwijfel dat, juist omdat de verantwoordelijkheden niet eerlijk zijn verdeeld. Ik bedoel, de landen aan de buitengrenzen waren altijd al heel ontstemd over de zogenaamde Dublin-regel, dat zij verantwoordelijk zijn voor iedereen die bij hen binnenkomt. En nu is dat eigenlijk nog ietsje erger geworden. Ze hebben nog meer verantwoordelijkheden gekregen. En dat daar dan een soort van verplichte solidariteit, maar je kunt kiezen hoe je dat doet, tegenover staat, dat compenseert het onvoldoende. En daardoor krijg je, kijk, wat je nu hebt, is mensen die doorreizen mogen niet worden teruggestuurd omdat de situatie in Griekenland zo slecht is. Mensen kunnen daar nergens terecht. Als dat blijft, dan komen mensen, die blijven niet in Griekenland, want ze hebben niks te zoeken daar. Kunnen ze vervolgens net zo min nog worden teruggestuurd weer naar Griekenland. Dus we kunnen doen alsof we het op orde hebben. Dat is op papier zo. Mm-hmm. Maar in de praktijk is veel weerbarstiger. Ook omdat het afhankelijk is van nationale invulling, nationale capaciteit. En omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. En dat is natuurlijk niet alleen Griekenland, hè. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen, zie je ook problemen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van, ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? Mm-hmm. En dat ze vooral bezig zijn van, hoe kan ik minder aantrekkelijk zijn dan een ander, zodat de asielzoekers naar dat andere land reizen. En daar hadden we juist van afgewild.
0: En dat is niet gelukt, zegt u. U zit in dat Europees Parlement. Wat kan u doen om de commissie op andere gedachten of andere daden te brengen?
2: Ja, we blijven erop aandringen dat de commissie veel kritischer is. We stellen heel veel schriftelijke vragen. We zeggen van, je kunt ook fondsen bevriezen op het moment dat de mensenrechten geschonden worden. Maar vooral sleep ze voor de rechter. Maar dat de commissie heeft eigenlijk een soort besluit genomen, dat gaan we niet doen. We gaan praten met landen. Maar ze laten het feitelijk aan nationale rechters over. Mm-hmm. Die dan vragen moeten stellen aan het Hof van Justitie. En het is, wij komen daar niet doorheen. Ook omdat de meerderheid van het parlement, eigenlijk achter deze uitvoering staat. En ik denk dus dat we eerst moeten gaan zien dat het misloopt, voordat er andere actie wordt ondernomen.
0: Of het moet misschien nog even de tijd krijgen om te laten zien dat er toch mogelijkheden zijn. Want het is natuurlijk vandaag een formeel moment, maar iedereen zegt ook, het zal wel even duren voordat zichtbaar wordt, hè, wat dit nu teweeg brengt.
2: Ja, dat hoop ik natuurlijk heel erg, dat het uiteindelijk wel allemaal gaat werken en dat die solidariteit ook echt iets gaat voorstellen. Maar zoals ik nu zie ook dat landen, als ze het al hebben aan het uitvoeren zijn, als ze al regels aan het maken zijn, dat het vooral gericht is op zo streng mogelijke regels en zo min mogelijke verantwoordelijkheid, dan vind ik dat niet echt de houding van, we zetten hier met z'n allen de schouders onder. Maar wie weet, laten we vooral inderdaad inderdaad nog even optimistisch blijven. Maar het vooral ook heel kritisch volgen. Omdat als dit nu niet lukt... Uh-huh. Ja, dan moeten we denk ik gewoon veel drastischer echt gaan hervormen... en een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan organiseren. Want vrijwillig lijkt dat heel moeilijk te lukken.
0: Dat zien we inderdaad. U gaat dat ongetwijfeld kritisch blijven volgen. Dank u wel voor uw kijk vanmorgen. Europees parlementslid voor GroenLinks-PVDA, Tineke Strik.
1: De ochtend.
0: Al even vooruitblikken naar vanmiddag, dan zijn alle ogen gericht op Wall Street.
3: Should you invest in what could be the largest IPO of all time? Elon Musk's SpaceX is scheduled to begin trading publicly on the Nasdaq on June 12th.
4: You could own a piece of SpaceX.
5: Elon Musk's company that can break us out of Earth's atmosphere and potentially break the markets.
6: Ja, veel toeters en bellen voor die beursgang van SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk maakt zijn debuut op Nasdaq. Er is heel veel buzz rond. Ja. En wij gaan erover praten na 7:30 met onze expert Steven Rombout.
0: Zometeen kunnen we naar Tom Boudewil in de Verenigde Staten, maar eerst even naar de weg. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je intussen 2 uur. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een eerder ongeval. Richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En door omrijders verlies je een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpenhaven.
6: Naar Antwerpen op de E313 1 uur en een kwartier vanaf Massenhoven. Op de E17 in Deinze door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Er is hinder op het knooppunt Oostkamp voor wie van de E40 uit Gent komt en de E403 naar Brugge op wil door een ongeval. En in Oudenaarde kan je niet over de hefbrug.
7: De ochtend WK.
0: Een ochtend waarop wij dus live voetbal konden bekijken. Gebeurt niet al te vaak, maar het geeft maar aan dat het WK nu echt begonnen is. En na de eerste dag toch eens eventjes temperatuur meten bij Tom Boudewil. Goedemorgen Tom.
8: Hey, dag Leen.
0: Een goede avond is dat dan voor jou, want jij bent in Seattle, waar de Rode Duivels verblijven. Wij hebben hier net nog Zuid-Korea-Tsjechië gezien en gisteren dan Mexico-Zuid-Afrika. Heeft jou dat al wat kunnen boeien, die wedstrijden?
8: Nog niet echt, nee. Zeker de openingswedstrijd was niet zo leuk. Was een logische overwinning, denk ik, voor Mexico. Jammer genoeg voor Hugo Broos. Maar die andere wedstrijd, Zuid-Korea-Tsjechië, was een goede wedstrijd na het uur. Want in de eerste helft was het ook maar saai. Met veel balbezit wel voor Zuid-Korea de beste kansen ook wel. Maar op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties. En dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing. De 2-1 van een Koreaan die we kennen. Oh, die nog bij Racing Genk heeft gespeeld en nu bij Beşiktaş aan het spelen is. Er was nog bijna de gelijkmaker, natuurlijk uit de standaard situatie, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
0: Na 1 dag. Maar bon, het is zo, hè? Ze staan aan de leiding.
8: Ja,
0: jij hebt dat duidelijk heel goed kunnen volgen. Hebben de Rode Duivels dat ook gedaan? Hebben ze samen gekeken, weet je dat?
8: Daar heb ik geen zicht op. Vanmiddag hebben we nog wel een aantal Rode Duivels gezien. En dan waren er toch wel een paar die daar in het basecamp waar ze trainen, waar ze toch naar gekeken hebben. Want net als bij ons is het toch maar een lange aanloop. We zijn hier toch al een tijdje. En ook voor de Rode Duivels geldt dat. En op zich zijn het ook nog altijd voetballiefhebbers natuurlijk. Naast een professionele status. Dus ze vertelden ook wel dat het goed was dat het eindelijk kon beginnen, dat ze doen wel wat spelletjes, ze trainen, gaan wel eens golfen, maar uiteindelijk kijken ze toch ook nog altijd graag wel eens naar het voetbal en dat was nu het geval.
0: Het tegendeel zou me verbazen. Er zijn inderdaad elke dag momenten met de Duivels. Er was gisteren die persconferentie met Thibaut Courtois en die vertelde dat het op zijn 34ste toch wellicht zijn laatste WK was. Even luisteren.
9: Als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kansen dat ik niet doorga dan wel.
0: Tom, zat dat eraan te komen?
8: Ja en nee. Op zich is hij 34 en ik begrijp wel wat hij wil zeggen, omdat hij toch al wat interlands gemist heeft door een blessure. Het is intens, is nog altijd wel een topdoelman in Europa, in de wereld, een van de beste. Maar ik denk dat Thibaut Courtois, persoonlijk dan, dat hij het ook allemaal wel een beetje gezien heeft, draait al heel lang mee, heeft ook alle toernooien heeft hij gespeeld. En we moeten ook eerlijk zijn, dat is de voorbije weken wel een aantal keer in de media gekomen, onder andere met die investering met zijn onderneming in Racing Genk. Uh-huh. Hij is momenteel met andere zaken bezig, niet alleen familiaal, maar ook als ondernemer heeft hij toch de laatste maanden, de laatste jaren al flink geïnvesteerd in dit en dat. Dus ik kan me voorstellen dat los van het fysieke, dat hij wel eens een break kan gebruiken als de Rode Duivels aan het voetballen is en hij daar dan niet bij moet zijn, dat hij zijn lichaam kan verzorgen, maar dat hij zijn hoofd ook wel eens op andere dingen kan zetten. Dus ik kan het ergens wel begrijpen. Been there, done that, zeggen ze af en toe wel eens. 34, alle toernooien heeft hij ondertussen meegemaakt. En ik denk dat hij dan wel eens beseft van, ja, het volgende toernooi is over 2 jaar. Dus dan ben ik, Thibaut Courtois, 36. Ja. Dus dat telt ook wel al natuurlijk.
0: Maar die denkt ook wel aan zijn status natuurlijk, hè? Gaat dat daar gevolgen voor hebben, denk je?
8: Nee, dat denk ik niet. Hij gaf wel aan van toen de vraag werd gesteld van, ja, misschien is het nu niet het moment om dat te zeggen in volle opbouw naar de eerste wedstrijd van de Belgen tegen Egypte maandag. Maar goed, hij heeft het uiteindelijk toch gedaan. Het is niet dat iedereen daar van zijn stoel is gevallen. Het zal vandaag wel verschijnen in de krant. Ik heb ze nog niet gezien trouwens. Maar uiteindelijk, ja, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft heel veel betekend voor het Belgisch voetbal. En misschien kan hij op een heel mooi moment of een heel mooie manier afscheid nemen door nog een fantastisch toernooi te spelen.
0: Daar rekenen wij toch allemaal een beetje op. Jij zit daar nog een paar dagen intussen in dat spoor van die duivels. Nog iets speciaals dat wij moeten weten?
8: Nee, dat het heel rustig is. En dat is eigenlijk een goed teken. En het feit dat we plots in actie moesten schieten omdat het gerucht de ronde deed dat Doku geblesseerd van het terrein moest gaan 2 dagen geleden. Dat was plots een staatszaak. Dus het geeft maar aan, alles wordt flink uitvergroot op een WK. En zeker als dat dan nog met ons goudklompje is, met Jeremy Doku, ja, dan gaan alle alarmen af. Maar ja, gelukkig was het niet ernstig. En is uiteindelijk alleen Zeno de Bas de enige die nog geblesseerd is. Maar dat wisten we dat hij niet zou klaar geraken voor Egypte. Dus alles pijs en vree. En dat hoor je ook in alle gesprekken die we ondertussen gevoerd hebben. Dat de sfeer prima is. En dankzij die 2 overwinningen dat het vertrouwen er ook is. Dus ik denk dat dit de ideale manier is om zich stilaan voor te bereiden. Ook tactisch, want dat zeggen ze ook, daar hebben ze nog niet al te veel gedaan. Om zich dan perfect voor te bereiden op die eerste wedstrijd maandag tegen Egypte.
0: Alles aanhouden, zo hoor ik dat. En ik wens jou een heel rustige nacht. Dankjewel en slaap wel, Tom Boudewijl.
8: Dankjewel.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Eindelijk even rust.
11: Bankafschriften.
10: Nee, hè?
11: Kredietkaartafschriften.
10: Niet nu.
11: Loonboekingen.
12: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
13: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
14: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
13: Meer merk.
14: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
13: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
15: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
16: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
17: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
19: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
18: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
20: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
18: Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
18: VRT Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Goedemorgen, 1 over half 8 intussen. Het Europees Migratiepact gaat vandaag in.
6: Ja, dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt ook een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op goedkeuring. De Vlaamse regering maakt 10 miljoen vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch en verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten gaan daarvoor samen een plan uitwerken. Wij konden daarnet praten met professor Ruben Verborg van de UGent.
21: We moeten hier allemaal mee aan de slag. Die 10 miljoen voor de Vlaamse universiteiten is een heel goed startpunt als een hefboom om te zeggen, wij gaan ermee aan de slag, we gaan dat niet negeren. In lagere scholen gaat het over daarmee vertrouwd geraken en zo verder. In het middelbaar gaat het over inzetten. In het hoger onderwijs gaat het echt over samen met AI nieuwe dingen gaan bouwen.
6: En de Amerikaanse president Trump beweert opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er een overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles. En dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen.
0: Voor het weer kunnen we naar Bram. Goedemorgen, Bram.
22: Goedemorgen.
0: Wat een sombere ochtend, zeg.
22: Ja, en het wordt een grijze, regenachtige dag. Met deze namiddag misschien een paar schuchtere opklaringen. Maar verwacht er niet al te veel van, want de wolken die blijven in de meerderheid. En ook deze namiddag en vanavond zijn er nog een aantal buien. Daar hoort ook vrij veel wind bij. Matige tot aan zee vrij krachtige westenwind. Met rukwinden rond een 60 km per uur. En de temperaturen komen uit rond 20 graden. Ook vanavond zijn er nog buien, maar in de loop van de nacht wordt het stilaan wat droger met opklaringen in het westen van het land. Terwijl in het oosten, daar blijven ze in het regenachtige weer zitten. Minima van 11 tot 15 graden. Morgen dan eerst nog veel wolken. Hier en daar nog wat lichte regen. Goed voelbare wind ook. En dan in de loop van de namiddag wordt het overal droog. Komt de zon er wat meer door en gaan de temperaturen naar 19 of 20 graden. En ook zondag ziet er niet verkeerd uit. Lokaal kan er nog een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen houden we droog met zon en wolken. Wolkenvelden en 18 graden. Dat is ook het geval op maandag. Wat stapelwolken, maar meestal droog weer en 19 of 20 graden. En dan zijn we vanaf dinsdag vertrokken voor een langere, warme periode. De temperaturen worden zomers, dus 25 graden en meer. En ook wat meer ruimte voor de zon.
0: Dan gaan we de blik daarop richten. Dankjewel, Bram.
23: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
18: Radio 1.
1: De Ochtend.
18: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: wedstrijd van Bram Vermeulen.
1: De ochtend.
0: Het is dus vandaag dat SpaceX naar de beurs gaat. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. En dat wordt dan meteen de grootste beursgang in de geschiedenis. Steven Rombout, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van onze economische redactie. Dat mag misschien niet verbazen als het over Elon Musk gaat. Maar ja, dat klinkt nogal abstract. Wat zit daarachter? Wat betekent dat eigenlijk?
2: Dat betekent dat SpaceX zo'n 75 miljard dollar zal ophalen. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Uh-huh. De grootste beursgang tot nu toe was die van het Saoedische oliebedrijf Saudi Aramco. In 2019 had dat bedrijf 29 miljard dollar op. Het gaat nu dus om meer dan dubbel zoveel. En tegelijkertijd wordt SpaceX meteen heel duur gewaardeerd. Het zal net geen 1800 miljard dollar waard zijn op de beurs, waarmee het meteen in het rijtje past van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Denk dan aan Apple, Alphabet, Nvidia, Microsoft enzovoort. Dus alles bij SpaceX op de beurs wordt meteen bijzonder groot.
0: Ja, en dat klinkt ook logisch. Maar het bedrijf maakt wel nog altijd geen winst, toch?
2: Nee, in tegendeel. Het maakt nog altijd, of het leidt nog liever altijd stevig verlies. SpaceX is een beetje een conglomeraat van drie verschillende activiteiten. Er is Starlink, dat dus snel internet levert via ruimtesatellieten. En dat wel heel winstgevend is, voor alle duidelijkheid. Er is dan die ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten. In die markt ook heel sterk staat, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog een derde tak, de AI-tak wordt die genoemd, waar ook het sociale mediaplatform X ondervalt en die nog altijd enorm veel cash opslorpt. Mm-hmm. En het is van die laatste tak eigenlijk dat vooral de grote groei verwacht wordt. Nu, als je het prospectus erbij neemt, dat is het document dat een bedrijf verplicht moet publiceren als het naar de beurs gaat, en waarin het wijst op de strategie, de kansen van het bedrijf, maar ook op de risico's, dan zien we dat SpaceX toch schrijft, we hebben een geschiedenis van verliezen en zullen in de toekomst misschien nooit rendabel worden. Mm-hmm. Dat klinkt toch wel als een serieuze waarschuwing. En is ook wel heel opvallend, want Musk zelf zal aan deze beursgang ook wel bijzonder veel verdienen.
0: Ja, dat dan weer wel. Wat trekt beleggers aan? Waarom zouden zij investeren in SpaceX als je dit allemaal vertelt?
2: Omdat Elon Musk een missie heeft, zoals hij zelf schrijft in dat prospectus. Hij wil de ruimte veroveren, hij wil naar Mars. Hij denkt ook aan ruimtetoerisme, grondstoffen ontginnen op asteroïden. Hij denkt ook aan energieproductie, zowel op de maan als op Mars. En dan om die AI-activiteiten volop te laten groeien, wil hij ook datacenters de ruimte insturen. Ja, klinkt allemaal bijzonder avontuurlijk, maar af en toe klinkt het in dat document ook wel pessimistisch over de wereld. Dan wil hij ook datacenters de ruimte insturen. Ja, klinkt allemaal bijzonder avontuurlijk, maar af en toe klinkt het in dat document ook wel pessimistisch.

0: gehaald die ja, oorspronkelijk als onrealistisch werden beschouwd. Heeft het aandeel van Tesla ook alsmaar hoger gekregen, mm-hmm. ondanks heel wat scepties van analisten. Dus hij heeft wel wat dingen laten zien.
1: Ja, hij kan dromen werkelijkheid laten worden. Zijn figuur, daar moeten we toch ook even over hebben. Hè? Want ik denk dat dat dan een belangrijke rol speelt in dit succes of het falen van de beursgang.
0: Ja, het zal zeker een grote rol spelen. Als je dit aandeel wil kopen, ja, ga je misschien niet meteen beginnen tellen en rekening houden met die hoge waardering. Maar zeg je eerder van kijk, ik geloof in Musk, ik geloof in zijn missie en ik ga ervoor. Bij SpaceX mikken ze ook wel wat op die fanbase. Want ja, een relatief groot pakket is voorbehouden voor particuliere beleggers. Veel meer dan we bij zulke grote operaties gewoon zijn. Tegelijkertijd is die afhankelijkheid van Musk ook wel een risico. Hè, en daar waarschuwen ze ook voor in dat documenten. Het wegvallen van Musk, bijvoorbeeld door overlijden, kan het vermogen van onze plannen om uit te voeren nadelig beïnvloeden. Ja, we hebben Musk de voorbije jaren ook wel op een andere manier leren kennen, als een politiek activist, hè, met zijn besparingsagentschap Doge ook. Dus ja, ook dat kan wel mensen eventueel doen twijfelen. Ja,
1: maar moet je twijfelen? Maak je kans als je nu in België denkt, ik wil eigenlijk zo'n aandeel kopen. Kan je dat?
0: Nee, je kon het niet op voorhand. Hè. Ja. Hoewel de Nederlandse ING-bank toch wel een grote bank hier bij ons is en was een van de 23 begeleidende banken voor deze beursgang. Maar ons land was blijkbaar wat te klein om hier alles op poten te zetten. In de meeste buurlanden konden beleggers wel intekenen. Maar straks natuurlijk, zodra de aandelen verhandeld worden op de beurs, dan kan iedereen het aandeel kopen. Of dat ook een goede zaak is, dat laat ik hier even in midden.
1: Daar gaan we ons niet over uitspreken, maar misschien wel over de impact op de beurs. Want als zo'n groot bedrijf daarbij komt, kan dat niet anders dan dingen in beweging zetten, toch?
0: Ja, je merkt toch wel dat weegt op de hele financiële markt. Hè. Er is toch wel wat twijfel ook geslopen de voorbije week. Afgelopen vrijdag verloor de Nasdaq al eens 4%. Hè. Dat was de slechtste dag in meer dan een jaar tijd. Woensdag ging er nog eens 2% af. Gisteravond was het dan weer wat beter. Ja, er was de voorbije dagen vooral veel nervositeit bij die technologiebedrijven die de afgelopen maanden een heel mooi parcours hadden gedreven door AI. Dus ja, dat zijn toch wel voorzichtige signalen dat het sentiment wat aan het keren is en dat bedrijven die nog geld willen ophalen, dat die daar best niet te lang mee wachten. Deze week heeft ook OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, officieel bevestigd dat het naar de beurs trekt. En ook een derde groot AI-bedrijf, Anthropic, bekend van onder meer Claude, wil ook naar de beurs. Dus het wordt toch wel afwachten of de markt al die wilde plannen en vooral die grote geldhonger nog allemaal kan wel behappen.
1: We gaan het moeten zien, maar we kunnen het in elk geval beter behappen. SpaceX straks dus naar de beurs. Steven Rombout, dankjewel.

0: Dat gaat niet overal even vlot. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 1 uur en 50 minuten vanmorgen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En door omrijders verlies je ook een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. Aansluitend ook 10 minuten erbij op de ring richting Beveren. Dat is tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de rechterrijstrook.
1: Files naar Antwerpen op de E313. 1,5 uur erbij vanaf Massenhoven en ook op de E17 in Deinze door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Grotbijgaarden en Vilvoorde. Je verliest een kwartier op de E40 richting Gent tussen Aalst en Wetteren. En in Oudenaarde kan je niet over de hefbrug.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: De ochtend.
0: We nemen het nieuwsblad er even bij, want er is discussie over nieuwe referentiefiches voor ziekteverlof.
1: Ja, de overheid heeft voor 20 veel voorkomende aandoeningen fiches gemaakt. En daarin staat hoe lang iemand gemiddeld niet kan werken, maar ook hoe je de mensen terug naar het werk kan begeleiden. Na een heupprothese zou je bijvoorbeeld na 2 weken weer kunnen werken, afhankelijk van het werk. En bij lichte tot matige migraine zou 3 dagen ziekteverlof voldoende moeten zijn. De bedoeling van die fiches is om artsen extra handvaten te geven. Dat zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
4: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van, goh, iemand met een tenniselleboog bijvoorbeeld, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk en uiteraard ook de job ook.
1: Ja, maar er is ook kritiek. Patiëntenverenigingen vinden het geen goed idee, want zeggen zij, elke patiënt is anders. Het is ook stigmatiserend voor wie ziek thuis zit.
0: En wij willen graag weten hoe de huisartsen daarnaar kijken. Dus kunnen praten met de voorzitter van vereniging Domus Medica, Maaike van Overloop. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen.
0: Jullie zijn ook betrokken bij het opstellen van die fiches. Professor Goderis noemt dat extra handvaten. Hebben jullie die gevraagd?
5: Wel, ja en nee, ze zijn zeker handig. We hebben daar ook aan meegewerkt omdat we het nut ervan inzagen van handvaten te hebben. Want we hebben die natuurlijk ontwikkeld samen met de arbeidsartsen en met de adviserend artsen. En we zien daar echt wel een kapstok in om te kunnen praten met patiënten over bepaalde dingen rond ziekte. En rond die beleving daarvan en rond inderdaad vooral dat terug naar werk geraken, maar ook gewoon terug in de maatschappij geraken. Want allee, we weten allemaal dat als artsen toch dat als je terug gaat werken, dat je snel hersteld en je sneller gezond bent. Dus in die zin zijn dat voor ons wel heel goede communicatiemiddelen om met mensen samen aan de slag te gaan.
0: Maar dat klinkt, als u dat zo zegt, alsof dat ook echt het uitgangspunt is, zo snel mogelijk terug aan het werk.
5: Het uitgangspunt dat we hebben is inderdaad, allee, wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan, want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Er zijn nieuwe fiches, er zijn er ook al wat oudere die bijvoorbeeld gaan over burn-out. Daarin staat wel degelijk dat we die eerste 2 weken toch weg van de werkvloer moeten blijven en niet zo snel mogelijk, maar je hebt die tijd nodig om ruimte te gebruiken om terug te kunnen ademhalen. Dus we gaan wel niet mensen zomaar aan het werk stellen. En ik volg de patiëntenvereniging. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit. Mensen zijn zoveel meer dan hun ziekte. Ze zijn allemaal een beetje anders. En dan is het ook belangrijk om met al die aspecten te kunnen rekening houden als je in zo'n fiche kijkt naar ja, wat is er nu nodig. In sommige situaties ga je daar inderdaad wel van afwijken, omdat de mensen gewoon anders zijn of omdat die andere dingen doen, waardoor dat dingen belast blijven. Als iemand bijvoorbeeld heel veel poetst als werk, ja, dan heb je risico op tenniselbogen en dergelijke meer. Ja, als je dan thuis intussen de zorg draagt voor een ouder die dat niet meer zelfstandig is, dan ga je die elleboog toch meer belasten. Ook al zeggen wij, je mag hier een paar dagen rustig aandoen. Ja, die kunnen niet rustig aandoen. En dan is er natuurlijk een duur die sowieso verlengt in een aantal zaken.
0: Houden daar voldoende rekening mee, zegt u?
5: Die fiches houden rekening met de basispatiënt en met de basisziekte. En die geeft wat ruimte aan de dokter, maar die geeft eigenlijk niet die ruimte. Dat is heel belangrijk. En die fiches zeggen bijvoorbeeld ook in heel veel omstandigheden, je zou wel eens deeltijds kunnen gaan werken. Dat lijkt een goed idee om met dit stukje aangepast werk te gaan doen. Minder zwaar werk. Ja, dan vinden we dat zelf ook. Dan vindt de patiënt dat misschien ook. Maar dan is er ook nog een werkgever die dat ook nog moet kunnen bieden. En het is in die zin dat die fiches daar geen rekening mee houden. Daar kunnen we niet omheen.
6: Maar u zegt, ik heb begrip voor wat patiëntenverenigingen zeggen, maar dat algemene idee, iedereen zo snel mogelijk terug aan het werk, legt volgens hen toch echt wel een stigma bij wie dat niet meteen kan. Begrijpt u dat gevoel?
5: Ja, ik begrijp dat zeker. En dat is ook, iets wat we al bij herhaling gezegd hebben. Er is absoluut een mentaliteitsgevoel bij heel veel patiënten dat je rust nodig hebt en dat dat belangrijk is. En dat er nu een enorme druk is in het hele terug naar werk verhaal en de langdurig zieke. Nu, om te beginnen, deze fiches gaan niet over langdurig zieken. Dat gaat over een eerste periode van ziekte. Dat is iets helemaal anders dan een langdurige ziekte. En natuurlijk, en dat is iets wat dat minstens zo belangrijk is, wij vinden als artsen, en dat is ook een bewezen concept, als je gaat kijken naar wat positieve gezondheid is, als je gaat kijken naar de definitie rond gezondheid, dan weten we ook echt wel dat snelle arbeidsreïntegratie mensen minder in een sociaal isolement duwt en dat dat sociaal isolement vermijden ook voorkomen is van secundaire ziekte, van je niet gelukkig in je vel voelen omdat je niet meedraait. Dat zijn dingen die plots ontstaan als je langdurig afwezig bent van je sociale context. Dus in die zin vinden we dat ook wel belangrijk, dat mensen snel terug iets kunnen doen en contact kunnen hebben met een aantal andere mensen, specifiek de werkvloer, om makkelijker terug binnen te geraken op die werkvloer daarna. Dat is eigenlijk, als we mensen snel terug naar de werkvloer willen, dan is dat altijd onder veilige omstandigheden. Ja. Ze moeten hun job kunnen doen, veilig voor hun eigen lichaam, absoluut. Veilig voor hun lichaam, veilig voor hun collega's, veilig voor hun mentaal welzijn. Dat is een heel belangrijk element.
6: En daar is geen druk op de artsen om die focus toch wat nauwer te nemen en dat het risico bestaat dat dat eigenlijk een controle-instrument gaat worden op termijn?
5: Er is absoluut druk op de artsen die gelegd wordt op onze schouders vanuit het politieke context, vanuit de economische context. Maar wij zijn hoogopgeleide, wetenschappelijk geschoolde mensen die een ongelooflijke affiniteit hebben met de mensen die voor ons zitten en wat hun ziekte is en wat hun leven is. En wij laten ons niet onder druk zetten om dat op basis van de overheid te gaan doen. Wij willen goed handelen voor onze patiënten, in belang van onze patiënten. En dat is het allerbelangrijkste wat je voor ogen moet houden. Die huisarts wil goed werk leveren, kwaliteitsvol werk leveren. En de patiënt in kwestie het best mogelijk helpen op de manier waarop dat kan.
6: Maar dan blijft dat toch altijd maatwerk
5: niet laten drukken. Dat blijft altijd maatwerk. En daarom kunnen die fiches net niet gebruikt worden als controle-instrument. Precies omdat dat maatwerk zo belangrijk is. Het is een heel andere context als het gaat over antibiotica. Daar weten we dat. Voor deze aandoeningen geef je een antibioticum en dan bij voorkeur dit. En voor deze geef je geen antibioticum, want dat is om die en die reden. Maar hier is iets anders. Dit gaat over meedoen, dat gaat over een totaal verhaal van lichaam en geest, maar ook van context. En die drie dingen samen, die maken dat maatwerk. Daar blijven we wel achter staan. Wat niet wil zeggen dat handvaten in dat maatwerk voor ons wel een belangrijk instrument zijn. Dat is een ander iets. Maar wij vinden absoluut, dit zijn geen instrumenten die ooit als controletool kunnen gebruikt worden. Precies omwille van dat maatwerk dat er altijd achter zal blijven zitten.
6: Heel duidelijk. Maaike van Overloop, dank u wel. U bent voorzitter van de huisartsenvereniging Domus Medica.
5: Ja, dat is waar. Nee.

0: out there.
1: Goed luisteren, zegt Randy Newman. We gaan naar het nieuws van 8 uur op deze druilerige vrijdag. Tot zo.
2: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
3: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
4: Zeer laat.
2: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
5: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
2: Met Filip Joos, Peter van den Bijmt, Tom Boutwil, maar ook met stemmen uit het veld zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
5: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
2: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
5: Hij zal blij zijn.
3: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
5: 5 weken.
2: Zal wel nog.
3: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
6: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
7: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
6: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Bankafschriften, kredietkaarten.
9: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel?
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
14: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
15: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
16: Dat is de ja van Jumbo.
3: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 8 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er bijna een akkoord is met Iran. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd daarover een politiek akkoord gevonden en de voorbije maanden is er in de lidstaten hard gewerkt om vanaf vandaag met een nieuw asielbeleid te starten. Marian Temmerman, is iedereen er klaar voor?
19: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
18: En wat is daarin het meest opvallende?
19: Misschien wel het recht op bescherming, dat blijft overeind, maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling en dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen dus, verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
18: Dankjewel, Marian. Maar in de praktijk is van die solidariteit weinig te merken, zegt Europarlementslid Tineke Strik van GroenLinks PvdA. Zij denkt niet dat er nu veel gaat veranderen.
0: Omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? En dat ze vooral bezig zijn van hoe kan ik minder aantrekkelijk zijn dan een ander, zodat de asielzoekers naar dat andere land reizen. En daar hadden we juist van afgewild.
18: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten mogen nu samen een aanpak uitwerken. Artificiële intelligentie wordt al veel gebruikt binnen het onderwijs en dat moet goed begeleid worden, vindt minister van Onderwijs Suhal Demir.
4: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. We moeten onze jongeren echt wel op een veilige, kritische en verantwoorde manier leren omgaan met die artificiële intelligentie. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
18: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundaire onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 veel voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor moet thuisblijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
20: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
18: In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog volop aan de gang. Een 19-jarige man uit de gemeente Hulst is aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij ook de chauffeur was van de auto. De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. Gisteren kondigde hij nog een zware aanval op Iran aan, maar die heeft hij uiteindelijk afgeblazen. Ja, hoe zeker zijn we nu, Veerle de Vos, dat er echt een akkoord komt?
21: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vicepresident Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
22: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
21: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
18: Oké, dankjewel Veerle. En de Iraanse marine heeft nu ook een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar op dit moment is die weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is blijkbaar anders dan alle voorgaande.
23: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De ruimtevaarttak bijvoorbeeld leidt zwaar verlies. Starlink, dat snel internet levert via ruimtesatellieten, maakt dan weer veel winst. Maar wie het aandeel van SpaceX koopt, doet dat vooral omdat die gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving multiplanetair te maken. Het opgehaalde geld dient onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien. Al is het afwachten wat Musk van zijn missie kan realiseren.
18: Bedankt, Steven Rombout. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van de Memt was erbij.
1: Ik vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, een uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen. En het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
18: En die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika eindigde op 2-0 voor Mexico. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is ook al gespeeld intussen. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. En volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
17: De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.
21: En we halen er straks Björn Soenes bij, want actrice Gwyneth Paltrow die ligt onder vuur. Maar eerst gaan we naar Mechelen, waar burgemeester Somers een jongen van 17 een busverbod oplegde. Zometeen meer daarover. Goedemorgen.

0: kunnen kort zijn over het weer vandaag. Grijs en druilerig, like the weather van 10.000 Maniacs. Maar hey, er zit beterschap in.
1: De ochtend.
0: Een 17-jarige uit Putten heeft dus een busverbod van 1 maand opgelegd gekregen voor 2 buslijnen, omdat hij zich herhaaldelijk agressief gedragen heeft. En dat verbod is hem opgelegd door de burgemeester van Mechelen, en dat is Bart Sommers. En die hebben wij nu te gast. Goedemorgen, meneer Sommers.
2: Goedemorgen.
0: Een busverbod dus, omdat hij agressief was. Waarom deze stap?
2: Omdat dat een bestuurlijke maatregel is die ik als burgemeester kan nemen tegen iemand die herhaaldelijk en escalerend geweld gebruikt. Ja. Fysiek, verbaal, tegen buschauffeurs, maar ook een bedreiging voor natuurlijk de andere reizigers op de bus die zich bedreigd voelen, geïntimideerd voelen. Heb ik die maatregel genomen, waardoor hij 1 maand lang niet op die bus mag op het grondgebied van Mechelen.
0: Als burgemeester van Mechelen doet u dat? Want het gaat dan over het grondgebied waar hij zich niet meer in de bus mag bevinden, want het is iemand uit Putten.
2: Ja, juist. En verplaatsing van Putten naar Mechelen. Ik ben natuurlijk alleen bevoegd voor het grondgebied van Mechelen. En ik kan daar een maatregel nemen. En ik heb deze maatregel genomen, omdat ik vind dat er iets moet gebeuren. Evident zijn er ook procesverbalen opgemaakt. Die worden overgemaakt aan het parket. En uiteindelijk is natuurlijk ook de jeugdrechtbank die ter zake andere maatregelen kan nemen. Omdat natuurlijk zo'n plaatsverbod ten aanzien van de feiten die gepleegd zijn natuurlijk nog altijd erg mild is. Maar ik moet natuurlijk als burgemeester sta ik in voor de veiligheid van de mensen op mijn grondgebied. Ik heb dat 26 jaar op een, laat ik zeggen, kordate manier gedaan. En ook gezorgd dat Mechelen daardoor een heel stuk veiliger is dan pakweg 2 decennia geleden. Maar dat vraagt natuurlijk dat je niet wegkijkt. En dat je op zo'n moment zoekt naar de instrumenten die je hebt om op te treden tegen zulke vormen van overlast en agressie.
0: Ja. En dat is dat hele concrete busverbod nu. Heeft u overlegd met de burgemeester van Putten om iets gelijkaardigs te doen?
2: Nee, ik ben verantwoordelijk voor mijn grondgebied. Ik kan zelfs waarschijnlijk op basis van de privacywetgeving zelfs de namen van die betrokkenen niet doorgeven. Maar ik heb wel mijn politiechef gevraagd om met zijn collega's en tegenpartij in de naburige politiezone contact op te nemen om die informatie te delen. Ja. Je kan natuurlijk die maatregelen maar nemen als er zich feiten hebben voorgedaan, dat die feiten vastgesteld zijn. En die feiten zijn vastgesteld op mijn grondgebied.
0: En dat zal nu niet meer kunnen op die lijnen, want daar steekt u een stokje voor, maar niet zegt natuurlijk dat hij dat op andere buslijnen niet gaat doen, hè? Problemen veroorzaken.
2: Ja, maar het is natuurlijk de verbinding die hij gebruikt. Het zijn die buslijnen die hij gebruikt om naar Mechelen te gaan. Het is niet iemand die zomaar op een willekeurige bus gaat zitten. Dat doen mensen natuurlijk niet. Uitdaging is natuurlijk het ook, laat ik zeggen, controleren. Ja. En dat zal een inspanning vragen. Je kan dat natuurlijk nooit sluitend doen. Je kan niet elke bus gaan controleren, want dan heb ik geen honderden, maar duizenden politieagenten nodig om dat te doen. Maar zo'n plaatsverbod is alleszins een heel helder signaal. We gaan dat ook effectief controleren met steekproeven. Het is ook een signaal naar de chauffeurs van de lijn, die spijtig genoeg regelmatig met agressie geconfronteerd worden in ons land. Het is ook een signaal naar de andere reizigers, ook de jongeren, die zich ook vaak geïntimideerd voelen door zo'n gedrag, dat we daar niet wegkijken. En we gaan ook ons best doen om dat ook te controleren en op die manier af te dwingen.
0: Ja, maar het is niet sluitend, zegt u, als die dan toch op die bus stapt. Wat moet de chauffeur dan doen? Want die wordt daar dan mee geconfronteerd natuurlijk.
2: Ja, die kan altijd aan de politie bellen, maar wij gaan zelf ook met politie op die bus stappen. We gaan zodra dat die het grondgebied van Mechelen benadert, gaan wij op verschillende keren steekproefgewijs controleren, vaak ook op de uren dat we weten dat die jongeren die bus gebruikt, zullen we dat ook effectief doen. Geen enkel plaatsverbod is sluitend. Als ik een plaatsverbod geef voor een plein bijvoorbeeld, waar iemand overlast veroorzaakt, kan je daar ook niet 24 uur en 7 dagen staan met een politieagent om dat te controleren, maar dat doen we ook steekproefgewijs. En evident, dat is het instrument dat ik ter beschikking heb. Ik moet daar ook proportioneel in handelen. Ik kan zomaar niet zeggen, je mag nooit meer op de bus of je mag op geen enkele bus. Ik moet dat gericht toen. Ik ben gebonden door het proportionaliteitsbeginsel van de wet, dat de wet mij oplegt.
0: Op basis waarvan kiest u dan voor 1 maand?
2: Dat is vaak de procedure. Wanneer een plaatsverbod geeft, daar is ook al rechtspraak rond ontwikkeld en dergelijke meer. Dat is normaal de eerste stap. Als dat dan opnieuw gebeurt, kan je langduriger verbod opleggen. Je bent gebonden door de proportionaliteit, zegt men. En dat is een rechtsbeginsel die ik ook als burgemeester moet respecteren. Maar evident, naast mij is natuurlijk ook werk voor het parket, het Openbaar Ministerie, voor de jeugdrechter, die andere instrumenten heeft om hier tegen te ageren.
0: Wilt u het nog vaker doen, die maatregel opleggen?
2: Kijk, ik ben denk ik, een van de burgemeesters die heel creatief is geweest in het zoeken van hoe kan ik de veiligheid van mensen garanderen, hoe kan ik overlast tegengaan. Dat is een werk van elke dag en ik sta open voor elke redelijke maatregel en elk instrument dat mij toelaat de veiligheid van burgers in mijn stad te garanderen. Ik ben vaak gefrustreerd, hè, zoals elke burgemeester, dat er soms middelen ontbreken. Ik stel bijvoorbeeld ook vast dat mensen die plaatsverboden niet respecteren, minderjarig of meerderjarig, dat dan de reactie van de rest van het juridische apparaat vaak, vind ik, beperkt is, omdat er vaak ook te weinig capaciteit is om dingen te doen. Dus zelf probeer ik voldoende capaciteit te hebben. Ik probeer ook het parket te ondersteunen daarin. Hè. Zelfs vanuit mijn lokale middelen doe ik dat, om op die manier te zorgen dat Mechelen een veilige en een leefbare stad is. Dat is de eerste taak van een burgemeester. En dat heb ik altijd als mijn eerste prioriteit beschouwd. En als je kijkt naar de evolutie van Mechelen de voorbije 25 jaar, mag je toch wel zeggen dat dat spectaculair was. We waren een van de meest onveilige steden van Vlaanderen. Vandaag zijn we toch een stad die gekend is om een kordaat maar correct veiligheidsbeleid, die op die manier vooral ook de veiligheid van andere mensen, hè, en op de eerste plaats jongeren op zo'n bus, ook probeert te garanderen.
0: En daar past dit busverbod in. Dank u wel voor de toelichting. U bent de burgemeester van Mechelen, inderdaad, Bart Somers.
2: Graag gedaan.
0: 225 kilometer file vanmorgen op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. En richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Door omrijders verlies je ook een kwartier op de A12 richting Bergen-op-Zoom, richting tussen Antwerpen-Noord liever en Antwerpen-Haven. En aansluitend ook een klein half uur op de ring richting Beveren. Dat is tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht.
1: De files naar Antwerpen op de E313, meer dan 1 uur erbij vanaf Massenhoven. Klein half uur op de E34 vanaf Oelichem. Een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job en drie kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Wommelgem op de spitstrook. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Naar Brussel op de A12 tussen Boom en Breendonk 10 minuten erbij. Op de E314 in Tieltwinge door een ongeval op de linkerrijstrook. Je verliest ook nog een kwartier op de E40 richting Gent tussen Aalst en Wetteren. En in Oudenaarde kan je niet over de hefbrug.

0: even opgezocht. 1,73 meter is deze kilo. I wish.
1: De ochtend.
0: Wie de voorbije dagen op sociale media vertoefde, heeft misschien dat vreemde woord wel eens zien opduiken. Hashtag Gwynnecide.
2: Ja, dat is een samentrekking van Gwyneth en genocide. Gericht tegen de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow. Want zij krijgt heel wat kritiek omdat ze meewerkt aan een reclamecampagne voor een luxueus woonproject in Israël.
3: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park.
4: New York?
3: Herzliya. Israel.
5: 51 Park. שני מגדלי יוקרה ב-51 קומות, צמוד לפארק הרצליה. עכשיו, בתנאי השקה. כוכבית 3566.
3: 51 Park, Herzliya. By Aviv Melisron.
2: Ja, en dat project komt in een dure kuststad ten noorden van Tel Aviv, op grond die vroeger deel uitmaakte van een Palestijns dorp. En op sociale media wordt Paltrow daarom hard aangepakt. Ze wordt omschreven als inhalig, geprivilegeerd en toondoof voor wat er in Gaza gebeurt.
0: En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt met een Hollywoodster. Wij halen Björn Soenes erbij. Goedemorgen, Björn.
6: Goedemorgen.
0: Maar voor we uitzoomen, eerst naar wat Paltrow zelf precies promoot. Hè. En waarom veroorzaakt dat zoveel ophef?
6: Wel ja, wie een beetje de actualiteit in de wereld volgt, ziet natuurlijk dat als je nu reclame maakt voor twee grote torengebouwen met luxe flats, het luxe leven, het uitgaansleven, want Tel Aviv, het is de noorden van Tel Aviv. Tel Aviv is een van de meest hippe uitgaanssteden ter wereld, of was dat toch tot voor kort. En als je daar promotie voor maakt, terwijl er op 70 kilometer daaronder in Gaza een enorme bloedbad heeft plaatsgevonden, dat er problemen zijn en geweld in de westelijke Jordaan-oever, een oorlog in Libanon, dan lijkt het voor de critici een beetje van God los om daar dan promo voor te maken. Zeker voor de omstreden staat Israël en alles wat erin zit.
0: Ja, de geschiedenis van die specifieke grond is ook niet onbelangrijk. Het is in de buurt van een symbolische plek ook. Dat zal alleen maar olie op het vuur gooien dan.
6: Alles is daar zeer gevoelig natuurlijk. Hè. Die stad Herzliya is gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw en bevindt zich zelfs ten dele op de locatie van een vroeger Palestijns dorp, Al-Haram, waarvan de inwoners dan in 1948, weet je nog, de stichting van de staat Israël, tijdens de Nakba op de vlucht zijn gejaagd, uit hun huizen zijn gezet, uit hun huizen gejaagd. En dus activisten zeggen, ja, dit is een project waarbij je gestolen land bijna commercialiseert. Dat is wel een tijd geleden, maar zo voelt het voor veel mensen aan als een slag in het gezicht, als moreel ver weg van de normaliteit. Mm-hmm. Soms noemen mensen dit soort kapitalisme, het promoten van dat soort gebouwen dat daar staat, een soort vorm van dystopisch kapitalisme. Dus kapitalisme wat geen niet meer weet waar het mee bezig is.
0: Israël en de VS zijn partners, historisch gezien zelfs dikke vrienden te noemen, denk ik. Maar als we inzoomen op die elite uit Hollywood, wat hebben die dan met die bouwprojecten? Waarom dwepen die daar zo mee?
6: Wel, zij bijvoorbeeld, Gwyneth Paltrow, heeft Joodse roots. Haar vader was een afstammeling, of zijn ouders kwamen uit Wit-Rusland, Ashkenazi-Joden, dus via haar vader is ze Joods, dus voelde ze een band. Heel veel rijke sterren gingen of gaan graag naar Tel Aviv om daar uit te gaan. Wat ook meespeelt, ze maken heel veel reclame voor dat vastgoed in Amerika, omdat er Joodse mensen zijn die denken van ja, het antisemitisme komt weer op, gelinkt aan de oorlogsdaden van Netanyahu in Israël en daar rond. En dus hebben wij vastgoed nodig in het thuisland, de Joodse thuisstaat. Dus ze maken daar misbruik van om dat te promoten. Maar andere, Leonardo DiCaprio heeft daar ook geïnvesteerd, heeft 10% van een groot luxe hotelcomplex dat van hem is, ook aan de jachthaven van datzelfde plekje, Herzliya, zeker voor $10 miljoen waard. Maar dan zegt hij, ja, dat is een project van duurzaamheid. Het wordt gebouwd met de strengste duurzaamheidsnormen en hij is een klimaatactivist, dus hij verstopt zich daarachter. Maar er zijn anderen, Ashton Kutcher, die gaat spreken voor Israëlische tech-conventiebedrijven. David Schwimmer, ik weet niet of je die nog kent, Ross uit Friends, promoten het grootste Israëlische investeringsfonds, een grote vermogensbeheerder. Dus die hebben daar banden mee. Dus de band tussen VS en Israël is onlosmakelijk. Maar nu, ja, is het allemaal een beetje een beetje tot heel omstreden om daar op dit ogenblik reclame voor te maken. Denk aan de heisa rond het Songfestival. Dan was ook een van die Israëlische firma's sponsor van dat Songfestival. Maar het is zo, veel Israëlische producten zijn zeer hip. Bijvoorbeeld LiveU, dat onder meer door VRT wordt gebruikt om live te gaan. Ja. Dat is Israëlisch. Waze, de bekende app om je weg terug te vinden, routeplanner. Dat is Israëlisch. Dus heel veel van die firma's trekken sterren aan om dat te promoten. En dat is hip. SodaStream, koolzuur in het water te brengen, om spuitwater thuis te maken. Dat is Israëlisch. Dus het is populair, het is een goed draaiende economie. Er hangt een hip imago aan, maar net nu, zeggen veel mensen, nu kun je dat echt niet maken. En je ziet ook de publieke opinie helemaal draaien in de VS.
0: In de VS ook, ja.
6: Oh ja. Na 7 oktober was er eerst veel sympathie, de historische banden, maar de meerderheid op dit moment blijkt uit elke peiling, de meerderheid van de Amerikanen heeft intussen een negatief beeld van Israël. Zelfs deze week heeft vicepresident J.D. Vance zich kritisch uitgelaten over eerste minister Netanyahu. We zien ook de wrijving die er nu bestaat rond Iran en Trump daar rond. Dus onder jongeren is de steun voor Israël dramatisch laag. Ja, ze hebben veel beelden gezien. Ze hebben gezien dat zij afgeklopt werden omdat ze betoogden, demonstreerden tegen het geweld in Gaza. En ze vonden dat een omgekeerde morele maatstaf. Ja. En dat heeft er stevig ingehakt na 3 jaar bijna.
0: Dus daar schuift wel heel wat. Maar hier zien wij nu, en we praten er ook over, die aandacht naar Paltrow en wat zij doet. Maar intussen blijft Israël dat wel doen, hè? Die woonprojecten, die nederzettingen, krijgt daar al jaren kritiek voor. Dat haalt
6: ze gaan
0: uit.
6: Gewoon door en ze trekken zich van niemand iets aan en ze vinden genoeg mensen die voor hun kar willen rijden. En in het geval van Gwyneth Paltrow, het is trouwens niet de eerste keer dat zij omstreden is. Ze heeft ook een firma, ze acteert eigenlijk nog nauwelijks, maar ze heeft een heel imperium, een wellness-imperium met haar firma Goop. En ze maakt soms reclame voor rare dingen, voor pseudowetenschap, gevaarlijke gezondheidsadviezen. Bijvoorbeeld, laat jou eens steken door bijen, dan ga je sterker worden en meer immuun worden tegen van alles. Dat zijn gevaarlijke adviezen. Of steek een roze kwart in je vagina. Ze spreekt over vaginale stoomreiniging. Dus ze is al vaak op de vingers getikt door de consumenten, waakhond ook. Maar ze heeft ondertussen een imperium van 100 miljoen. En ja, ze maakt reclame voor 51 Park in New York. Betekent dat Park Avenue? Dat is een hele chic ding. Maar nee, het is niet 51 Park in New York. Het is in Herzliya.
0: Heel bijzonder, die Gwyneth Paltrow, maar ze ligt dus ook onder vuur. Björn Schoenes, ze zijn helemaal mee. Dankjewel.
6: Tot genoegen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij VAR krijgt je merk
7: meer aandacht.
4: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
8: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
9: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
10: De Tijdloze Tribute Festival.
11: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
10: De Tijdloze Tribute Festival.
11: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
12: Eindelijk even rust.
13: Bankafschriften.
12: Nee, hè?
13: Kredietkaartafschriften.
12: Niet nu.
13: Loonboekingen.
14: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
15: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Licht het op, laat het op, werkt de plotstroom. Licht het op, laat het op, werkt de plotstroom.
16: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
17: VRT Radio 1.
18: De ochtend.
0: Half negen geweest, een hele goede morgen. Na het akkoord 2 jaar geleden. Intussen gaat dat Europese migratiepact in vandaag.
2: Ja, en dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op goedkeuring.
0: Wie daarover beslist, dat is het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Gaan wij zo meteen nog over praten.
2: En de Amerikaanse president Trump beweert opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles. En dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen.
0: Goedemorgen, Bram.
19: Goedemorgen.
0: Is al beslist wanneer de zon terugkeert?
19: Nog niet volledig duidelijk. Misschien deze namiddag dat ze dan af en toe eens komt piepen. Maar de wolken die zijn in de meerderheid vandaag, met op dit moment op vele plaatsen ook wat lichte regen en motregen. Vrij veel wind hoort daar ook bij. Matige tot aan zee, vrij krachtige westenwind met rukwinden tot aan 60 km per uur en temperaturen rond 20 graden. Nu in de namiddag gaan er dus wel een paar opklaringen zijn, maar ook nog een aantal buien. Dat is ook het geval vanavond, maar dan in de loop van de nacht gaat het in het westen van het land toch wel droger worden met meer opklaringen, terwijl in het oosten, nou, daar blijft het zwaar bewolkt met af en toe nog wat lichte regen. Minima van 11 tot 15 graden. Morgen dan ongeveer eenzelfde start met dus nog altijd veel wolken en in het oosten van het land wat lichte regen. Goed voelbare wind ook en dan ja, in de namiddag wordt het wat droger en dan krijgt de zon wel haar kansen. Dus opklaringen in de loop van morgen namiddag en temperaturen rond 20 graden. Zondag en maandag dan zijn 2 dagen met zonne wolkenvelden en lokaal nog kans op een enkele bui, maar meestal droog weer en temperaturen rond een 18 à 19 graden. En dan vanaf dinsdag wordt het zomers warm met meer zon. Meer nog, het wordt, we gaan naar 30 graden vanaf donderdag. En hoe het er nu naar uitziet, maar we zijn nog ver af natuurlijk, zouden we wel eens een hittegolf kunnen krijgen volgende week.
0: Dat is bijna moeilijk te geloven op dit moment. Maar kijk, ja. Dankjewel.
17: Radio 1.
18: De ochtend.
17: Met Leen de Witte en Jasper Verhulst.

0: Beyoncé en Single Ladies. De Ochtend WK. Ja, Napoli, nog eens goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er valt eigenlijk wel elke dag voldoende te vertellen, denk ik, als we weten dat we 104 matchen te goed hebben op dat WK-voetbal. 1 dag achter de rug en 2 wedstrijden.
1: Ja. Ja, voor ons voelt het misschien een beetje als 2 dagen. Hè? Want Mexico-Zuid-Afrika was voor middernacht en dan Zuid-Korea-Tsjechië was erna. Voor collega Jonathan Mettepenningen was het een heel lange nacht. Vanmorgen maakte hij dan al zijn eerste Sporza WK-daily, de podcast waarin hij om 7 uur de WK-nacht iedere keer bespreekt. Peter van den Bemt gaf daarin al meteen zijn indruk over de teleurstellende openingsmatch en vooral de prestatie van Zuid-Afrika.
2: Wat jij daarnet zei, had Hugo Broos mij ook verteld, dat hij heel veel goede voetballers heeft in zijn ploeg, dat het echt wel een voetballende ploeg is. Je zag ook dat ze dat altijd wel wilden proberen van achteruit, maar er waren dan een paar jongens die hij toen ook noemde op de flanken, vooral die er dan niet bij waren. Dus ja, ik had er toch net iets meer van verwacht, maar goed, misschien is het alles bij elkaar wel dit het niveau van Zuid-Afrika.
1: Mexico won dus met 2-0 en er vielen 3 rode kaarten. Op dat vlak won Zuid-Afrika wel, maar dat was uiteraard de bedoeling niet met 2 rode kaarten. Het spelniveau lag gewoon laag en we zeiden daarnet al dat bondscoach Hugo Broos zijn ploeg wel goed vond. Die nederlaag verandert ook niks aan het doel van Bafana Bafana, zegt hij.
3: For us, the goal stays like it was a week ago. We like to survive the group stages. And it's still possible. Okay, the start was not good, was not what we expected. We didn't want to lose today. But yeah, it is what it is. So we have to try to get the points in the next 2 games.
1: Zuid-Afrika wil doorgaan en kan dan ook maar best winnen tegen Tsjechië.
0: Dat hebben wij er zien verliezen. In dezelfde groep tegen Zuid-Korea werd het 2-1.
1: Ja, nochtans kwam Tsjechië wel op voorsprong met een kopbal van aanvoerder Krejci. Hij kopte een verre inworp heel krachtig binnen in de tweede helft. 10 minuten later was er al de gelijkmaker van Hwang. En dan deed O wat hij zo vaak deed bij Racing Genk. En dat is scoren als invaller. Een mooi moment toch voor de spits die ondertussen bij Beşiktaş speelt.
0: Zo is dat. Nu moeten we weer wachten. 9 uur vanavond is de volgende wedstrijd.
1: Ja, en die gaat tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. Vannacht spelen de Verenigde Staten dan een eerste keer tegen Paraguay. En beide matchen zijn trouwens ook met een openingsceremonie. Geen Shakira deze keer. Wel Michael Bublé in Canada en Katy Perry in de VS. En van Jasper moest ik er ook nog bij zeggen dat Alanis Morissette daar ook zou optreden.
0: Ik ben wel benieuwd naar de recensie van Peter van den Bemt. Dat is iets om naar uit te kijken. De Rode Duivels die hebben misschien ook wel iets om naar uit te kijken als je al die sterren ziet. Tom Boudewijl hebben we ook al gehoord vanmorgen over dat mogelijke afscheid van Thibaut Courtois na het WK. Hij heeft ongetwijfeld ook nog andere dingen gezegd. Wat nog?
1: Ja, en als Courtois spreekt, dan luisteren wij. Het ging onder meer over het thema van de laatste jaren, namelijk de verdediging. En Courtois pareerde die kritiek alsof het een schot van Neymar was in de bovenhoek.
4: Er is ergens een fout gebeurd en daardoor valt er een goal. En die fout kan ook van voor beginnen. Dus dat wil niet zeggen dat dat te maken heeft met de verdediging. Ik denk dat we, als we doen zoals we nu hebben gedaan tegen Kroatië, zeker dat we als blok verdedigen met 11 en dat iedereen dezelfde taken uitvoert die we moeten uitvoeren, dan denk ik dat we een heel stevig blok hebben die moeilijk te ontwrichten zal zijn.
1: Hopelijk luistert heel de ploeg ook naar Courtois.
0: Wat denk je? Ik denk dat wel, dat iedereen dat doet. Ja, gaan we nog moeten afwachten.
1: Die status heeft hij toch wel.
0: Ja, of hij gelijk krijgt ook, want dat is ook belangrijk natuurlijk. We gaan het maandag misschien weten. Eerste wedstrijd tegen Egypte, dat is nog veel langer om naar uit te kijken. Intussen nog heel veel WK-nieuws. Dankjewel voor nu, Jarno Poli.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio 1 Live.

0: Even terug in de tijd naar 1995. We hebben het opgezocht. Joan Osborne en One of Us.
1: De ochtend.
0: De ochtend van vandaag, 12 juni. De start van het Europese Migratiepact. Jaren over gesproken en vandaag dus zover. We hadden het vanmorgen al met Europees parlementslid Tineke Strik over de gevolgen van dat pact voor Griekenland. Zij heeft dat van naderbij gevolgd. Dat gesprek dat kunt u uiteraard herbeluisteren via de app. Maar voor ons land verandert er uiteraard ook een en ander. En dat is iets wat ze zullen bevoelen bij het commissariaat-generaal liever voor de vluchtelingen en de staatlozen. En we hebben de commissaris-generaal te gast vanmorgen. Sophie van Balbergen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want na die hele lange aanloop denk ik dat het voor u wel een bijzondere dag is vandaag. Wij horen dan dat nog niet al die regels zijn omgezet in nationale wetgeving. Kunnen jullie starten?
2: Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Ja, wij kunnen starten. Wij hebben ons heel sterk voorbereid de laatste maanden. Dankzij mijn teams, die ik ook hier oprecht wil bedanken voor al hun inspanningen en professionele werk. Dus ik kan wel zeggen dat we klaar zijn. We hebben alles zo goed als mogelijk voorbereid. Rekening houdend ook met inderdaad het feit dat eventueel de wetswijzigingen nog niet klaar zouden zijn. Het gaat vooral over verordeningen. Hè. Het pact, dat zijn verordeningen, dus die zijn van rechtstreekse toepassing. Dus wij kunnen van start gaan voor bijna alle bepalingen.
0: We gaan er dieper op in bij wat het commissariaat-generaal precies doet. Want jullie onderzoeken de asielaanvragen, gaan dus ook na of iemand recht heeft op bescherming of niet. En dan horen wij een van de grote veranderingen is een versnelde procedure, waardoor een groot deel van asielzoekers binnen de 12 weken een beslissing moet krijgen. Is dat haalbaar?
2: Ja, dus misschien toch wel eerst benadrukken dat versnelde procedure, dat is niet iets nieuws binnen de asielprocedure. Uh-huh. Dat bestond al voor 12 juni. Wat wel nieuw is, is dat nieuwe versnellingsgrond voor de verzoekers die uit een land komen waar de beschermingsgraad gelijk of onder de 20% uh-huh. ligt.
0: Dus die weinig kans maakt.
2: En dus die weinig kans maakt op bescherming. En op basis van onze prognose, of rekening houdend met de cijfers van 2025, zou

0: dat 40% van de verzoeken betreffen. Dus dat is veel, inderdaad. Ja. Dat is een grote werklast. Nu, we hebben al ervaring in versnelde procedure. We hebben al de fast-track-procedure in het verleden ingevoerd. Maar inderdaad, het gaat over veel meer landen. Voor België, dus voor ons, gaat het zijn de twee grootste landen die daar in aanmerking komen, Congo en Turkije. En dat vraagt inderdaad operationele voorbereiding en verschuivingen in prioriteiten als we die termijnen willen behalen. En dat is ook een ketenaanpak. Mm-hmm. Dat vraagt inspanningen bij de dienst Vreemdelingen Zaken, bij ons en dan ook bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, onze beroepsinstantie.
1: En die inspanningen kunnen geleverd worden? Want critici zullen zeggen, dit klinkt als haastwerk. U kunt garanderen dat asielzoekers dat die een eerlijke procedure zullen krijgen?
0: Dus dat wou ik, bedankt voor de vraag. Dat is een hele belangrijke. Dus snel beslissen wilt niet zeggen dat wij geen individuele en grondige beoordeling gaan doen. Dat gaan we blijven doen. En uiteraard, snelheid moet gepaard gaan met kwaliteit. En dat is wat wij wel gaan doen. Dat is superbelangrijk. Dus het is geen discountprocedure. En uiteraard, als er negatieve beslissingen genomen zijn, dan moeten die nog altijd gemotiveerd zijn. En dan moeten nog altijd de juiste beslissingen blijven.
1: En wat als het niet lukt om die termijn te halen?
0: Dat gaan we nu. Wij zijn voorbereid om dat wel te realiseren. Uh-huh. We gaan zien in de komende weken, maanden wat het geeft. We hebben de werklastpact, de dossiers dus vanaf nu, of de verzoeken die vanaf nu ingediend zouden worden, hebben we genoeg personeel. We gaan daar van dichtbij uiteraard blijven opvolgen, monitoren en bijsturen.
1: Ja. Maar het is haalbaar, zegt u, want hoe lang duurt het nu gemiddeld?
0: Oh, nu gemiddeld, algemeen is dat meer dan 1,5 jaar. Voor alle verzoeken.
1: Ja, maar u zegt door de manier
0: waarop. Dus wij hebben nu al ook prioritaire dossiers dat we heel snel behandelen. Dus het is alleen eer dat de groep groter wordt. Mm-hmm. Dus dat vraagt inderdaad een andere organisatie binnen bij ons.
1: Ja, maar dat lukt, zegt u. U heeft daar de mensen voor, de middelen?
0: Ja, we hebben het zo georganiseerd dat we dat wel willen halen.
1: Oké, want wij horen toch ook dat er nog altijd die grote achterstand is van 25.000 dossiers.
0: Ja.
1: In welke mate speelt die versnelde procedure daarop in?
0: Nee, die nieuwe grond gaat niet voor die dossiers.
1: Ah, ja?
0: Maar inderdaad, we hebben een achterstand van de vorige procedure. En dus we zijn nu bezig om te bekijken hoe dat we die achterstand gaan aanpakken, zo efficiënt mogelijk, naast de prioriteit voor het pact.
1: Ja, maar komt dat er dan op neer dat wie wel in aanmerking komt, dat die gewoon ook nog veel langer gaat moeten wachten voor die duidelijkheid heeft?
0: Ja, dat gaan we moeten zien hoe dat we dat zoveel mogelijk beperken. Maar ja, de kans bestaat dat er nog een aantal mensen gaan moeten wachten.
1: Ja, nog langer dan wat nu al het geval is.
0: Voor bepaalde mensen waarschijnlijk wel, ja.
1: Okay. U zegt, we zijn er klaar voor, het is haalbaar. Het is een hele grote uitdaging, hè?
0: Ja.
1: Er klinken nu al heel wat kritische stemmen die zeggen, dit zal misschien toch ook niet volstaan om die grote doelstelling te behalen. Hoe ziet u dat?
0: Ja, dat is een groot. Dat blijft toch wel een vraag tegen algemeen. Hè. Het pact vraagt verantwoordelijkheid van alle lidstaten. Dus dat gaan we ook op EU-niveau moeten opvolgen. Mm-hmm. Info-uitwisseling tussen de lidstaten blijft ook een belangrijk punt. Want zonder efficiënte info-uitwisseling van de dossiers gaan wij moeilijk bepaalde verzoeken snel kunnen behandelen. Dus ja, er zijn nog uiteraard vraagtekens. De toekomst zal bewijzen wat het wordt. Hè.
1: Ja, maar u heeft er wel vertrouwen in?
0: Maar ik heb vertrouwen in mijn organisatie en in mijn medewerkers dat wij het maximum hebben gedaan om klaar te zijn en om de nieuwe procedures toe te passen.
1: U bent een van de vele diensten in ons land die met migratie bezig zijn. En het is natuurlijk niet alleen binnen België dat er heel wat op til is. Dank u wel om ons bij te praten vanmorgen. U bent de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen, Sophie van Walbergen. Dank u.
0: Dank u.

0: The Haunted Youth en Wake Up. Goedemorgen als u nu pas ontwaakt. Dat is helaas al even geleden, denk ik, voor wie in de file staat. Want op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nog altijd een uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Beveren 40 minuten extra tussen Leugenberg op de A12 en de Thijsmanstunnel op de R2 door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen files op de A12 vanaf Antwerpen-Haven meer dan een half uur erbij. Meer dan een uur op de E19 vanaf Sint-Job. Ook een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem. En 10 op de A12 vanaf Aartselaar.
1: Staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Wommelgem op de Spitstrook. Op de binnenring rond Brussel een half uur extra tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. En op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 10 minuten.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

0: Every single weekend van die Avalanches. En Jamie XX, maak er vooral een heerlijk weekend van. En blijf hangen bij Radio 1.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Bankafschriften, kredietkaarten.
4: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Oké, Maarten. Frankrijk, Noorwegen. Ik zeg 4-1.
7: Monetes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
6: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
7: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
6: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
8: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
10: Onmogelijk.
9: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
10: Onmogelijk.
9: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
11: Geen hydration break nodig deze ochtend, er is genoeg regen, maar de dag heeft ook een gloednieuwe De 6 van Mercedes meegebracht. Zometeen in de WK-tribune na het nieuws van 9 uur.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat zijn regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. Zij zullen in principe na enkele maanden al weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst. Voor minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt mocht het nog wat strenger.
15: Ik denk dat we een kat een kat moeten noemen. Het is geen toverpact. Ik denk dat het voor ons zeker nog verder had mogen gaan. Maar het is natuurlijk wel een breuk met jaren van Europese stilstand. Voor het eerst komen er strengere en ook snellere procedures. En dat is absoluut nodig, want het huidige systeem is compleet vastgelopen.
14: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch en pedagogisch verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten gaan nu samen een aanpak uitwerken, zegt minister van Onderwijs Suhail Demir.
16: Universiteiten, daar zit natuurlijk heel veel kennis en know-how rond artificiële intelligentie. Het is ook belangrijk dat de universiteiten aan zet zijn en niet techbedrijven om ons daarbij bij te staan over wat gaat dat dan. Vooral over hoe dat we jongeren kunnen beschermen, maar ook voorbereiden op een toekomst waarin artificiële intelligentie ook overal aanwezig is.
14: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze best omgaan met bepaalde problemen zoals astma of een tenniselleboog. Volgens het Nieuwsblad maken patiëntenverenigingen zich zorgen dat mensen daarmee sneller weer aan het werk zullen moeten gaan, terwijl ze daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Maar dat is niet de bedoeling, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
17: Wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan. Want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit.
14: Het wereldkampioenschap voetbal is nu echt begonnen. De allereerste wedstrijd gisteravond tussen Mexico en Zuid-Afrika is geëindigd op 2-0 voor Mexico. Er werden wel 3 rode kaarten uitgedeeld, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië duurde het een tijd voor het echt spannend werd, zegt Tom Boudeweel.
18: Op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties. En dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing. De 2-1 van een Koreaan die we kennen. Oh, die bij Racing Genk heeft gespeeld. Er was nog bijna de gelijkmaker, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
14: Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
12: Radio 1.
20: De WK-tribune.
12: Met Dorian Ausems.
11: Nog geen 12 uur geleden was het eigenlijk dat ik samen met Bavo van Sporza met onze ene hand in een bak nachos zat en met onze andere hand hielden we een klein, maar toch opvallend groot uitgevallen glas tequila vast. We zaten met de eerste keer de Sporza supporterszetel middenin een groep Mexicaanse supporters die meteen al hun land zagen winnen op de openingsmatch. En dat was feest. Maar er is al meer gebeurd. Er zat zelfs een heel bekende supporter in het grote stadion van meer dan 80.000 man. Zometeen in de WK-tribune. Welkom.
12: Radio 1.

0: Ze staat erop, de affiche van de halftime show van het WK tijdens de finale op 19 juli. Madonna. Samen met BTS trouwens ook nog eens Shakira, die je gisteren al kon zien. Het gaat allemaal gebeuren tussen de twee helften. Er komt natuurlijk kritiek op, omdat heel veel mensen bang zijn. Dat gaat het hele ritme uit, die wedstrijd halen. En ze spreken ook van de Amerikanisering van het voetbal. Omdat dat natuurlijk doet denken aan de Super Bowl halftime show. En dat past dan niet op een WK voetbal. En ook, waarom heb je Madonna nodig als het spektakel al van het voetbal komt? Dat is ook waar. Maar goed, 19 juli, daar zijn we nog lang niet. We zitten nog maar een dag na de openingsmatch in Mexico. Maar er is ook al een nachtmatch geweest. En verkies je slapen boven kijken, heel begrijpelijk. Dan gaan we daar hier toch proberen jou op verschillende manieren op de hoogte te houden. Elke dag bijvoorbeeld om 7 uur. Dus binnen, ja, dat is al geweest eigenlijk 2 uur geleden. Een Sportza Daily met Jonathan Mettepenningen en Jill Meurlemans. En op de middag vind je op Sportza altijd de 6 van Mercedes. Of is het nu Mercedes eigenlijk? Daar denk ik al heel de ochtend over na. Goedemorgen, Mercedes.
1: Hey, goedemorgen. En het maakt me oprecht niet uit hoe je het uitspreekt. Hoe het gemakkelijkste van je tong rolt, ben ik tevreden mee.
0: Ik zou zeggen, kiezen is makkelijk, maar dat is ook niet altijd waar. Oké, dan gaat het van alles worden. Mercedes, jij bent daar straks voor de eerste keer op zoek gegaan naar 6 momenten die echt opvielen op de eerste avond en nacht, waar mensen graag over meepraten straks met collega's. Eerst en vooral, vanaf hoe laat ben je al wakker?
1: Mijn wekker stond om 4:30, want mijn shift begon om 6:00.
0: Dat is pittig. Heb je een tactiek om op te staan?
1: Wel, deze ochtend was dat met Eddy de Maris.
0: Okay.
1: Dus dat was meteen er bonk op, want de tweede match was bezig van de nacht. Dus die heb ik gewoon meteen opgezet om er goed in te komen. En voilà. Ook wat meme's bekijken, want er waren er wel redelijk wat.
0: Ja, en dat is ook gewoon waar je heel goed in bent. Wat moeten we onthouden van alles wat je hebt gespot?
1: Ik ga er 3... op dit moment al aan jou vertellen.
0: Okay.
1: De eerste was het sombrerofeest. Want in het Aztekenstadion, het lag echt vol met groene kartonnen sombrero's. Het probleem is gewoon, die bleven niet op de supporters hun hoofd staan. Er werd mee gegooid.
2: Voilà, de mensen gooien hier hun papieren sombrero's naar beneden. Doet een beetje denken. En voilà, ik heb er hier een gevangen. Doet een beetje denken aan... de rollen toiletpapier in 78 in Argentinië.
1: En eerst vond hij dat super plezant, hè? Alleen ging het daarna wel een beetje mis.
2: Het wordt net iets minder prettig wanneer ze op mijn hoofd terechtkomen, moet ik zeggen. Dat komt al wat aan, die sombrero's.
1: Ja, onze arme Peter van de band kreeg er dus zelf eentje tegen zijn hoofd geknald. En dat was dus niet ideaal.
3: Maar die derde deed gewoon pijn. Die eerste twee die waren grappig, want die vielen naast mij. Maar ja, dat is toch zo'n groot kartonnen soepbord eigenlijk, met een gat in waar je dan je hoofd moet insteken. En ja, die laatste viel pal op mijn hoofd. Die kwam dan van ergens van de bovenste ring of zoiets. Dus ja, toen was het wel genoeg geweest.
1: Kijk, ik vind gewoon dat hij er eentje had moeten opzetten als een soort van scherm.
0: Had ook kunnen helpen.
1: Het tweede is dat er... De Belgen zijn inderdaad nog niet aan het spelen op dit moment. Maar de Belgische supporters waren wel al aanwezig in het stadion. Niemand minder dan ons Kathleen. Ja, Kathleen van K3 woont al een hele tijd in Zuid-Afrika. En die kon dus absoluut niet ontbreken. Het heeft wel niet geholpen, want Mexico won met 2-0.
0: Ja.
1: En als we dan toch over die duiveltjes bezig zijn, ze hebben hun namen professioneel moeten inlezen. En dat hebben wij al eens meegemaakt op de Olympische Spelen.
0: Ah ja, dat is waar.
1: Ja, weet je het nog?
0: Legendaar is dit.
4: M-ko-e-ve-ne-poel.
1: Op zich ging het wel bij iedereen redelijk vlot.
5: Thibaut Courtois.
6: Zeno de Bast.
7: Arthur Théat.
8: Brandon Mechelen.
9: Maxime de Kuiper.
10: Axel Witsel.
11: Kevin de Bruyne.
12: Leandro Trossard.
0: Smooth.
1: Ja, bij Leandro Trossard, die had het precies niet helemaal begrepen. Hè?
12: Leandro Trossard.
0: Ja, dat is half.
1: Dus ik onthoud gewoon, zeg niet Leandro, maar zeg Leandro.
0: Oké, dat hebben we genoteerd. Je hebt natuurlijk nog meer, want ik zei het al, de 6 van Mercedes, dit waren er 3, maar de rest komt nog. Hè?
1: Ja, we hebben ook nog voor iedereen in petto de veelbesproken FIFA-baas Infantino. De refcam die prachtige memes al heeft opgeleverd op het internet. En niemand minder dan Shakira zelf, maar dat is voor straks.
0: Om 12 uur, lieve mensen, dan kan je checken op alle kanalen van Sportza. Merci, Mercedes.
1: Salutjes. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore?
4: e se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

Happy Feet. Al wat meer op een vrijdag, hè? Goedemorgen met Paolo Conto. Wie heeft er zin om een Bluetooth speaker te winnen om binnenkort in de zomer overal je muziek luid te kunnen zetten of om de volgende 102 match, want er zijn er toch al twee gespeeld, op jouw gsm overal goed te kunnen volgen? Je kan hem winnen door nu mee te doen met Iedereen Wereldkampioen. Het is een quiz van 5 vragen over andere talenten van alle deelnemende landen. Dus meedoen doe je zoals altijd via de app van Radio 1. Als je nu stuurt Iedereen Wereldkampioen, dan is jouw kans daar. En dan nu de vraag of Baby een goede koosnaam is voor je lief of niet. Merel weet het antwoord. Baby.

0: als de rode duivels dat maar als een soort van mantra vastzetten in hun hoofd. Komende maandag. Hun eerste wedstrijd tegen Egypte.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Maar dag per dag, het is vrijdag 12 juni en vanavond gaat het ook eindelijk eerst gebeuren voor Canada en de Verenigde Staten. Er gaat gevoetbald worden in hun stadions. Mexico die had gisteren al haar openingsmatch en straks om 9 uur is het dan in Canada te doen. Zij spelen tegen Bosnië-Herzegovina en dan om 3 uur 's nachts, halleluja, zijn het de Verenigde Staten tegen Paraguay. Twee gastlanden tegen twee landen die waarschijnlijk niet in de finale te zien gaan zijn. Maar iedereen is wereldkampioen in iets. En daarover gaat onze gloednieuwe quiz. Heidi Vermeers en Thomas de Meijer, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oh, dat is een hele goede morgen. Heidi, jij ging zelfs net onder de douche gaan. Heb je al beslist met welke geur van zeep het wordt deze ochtend?
2: Degene die er klaar staat. Voilà. Dat heet die douche, denk ik.
0: Ja, ja. Niet te lang over nadenken. Hè. Soms moet het snel gaan, inderdaad. Jij volgt het WK van op een afstand, maar dat is nu goed nieuws. Je hoeft helemaal niet veel van voetbal te kennen om onze quiz goed te kunnen zo meteen. Dus we hebben hier een perfecte eerste kandidaat. En jij gaat spelen tegen Thomas, die onderweg is naar het gemeentehuis als schepen in de gemeente Hoogleden. Is het een heel belangrijke dag, Thomas?
3: Het is in Hoogleden vooral een regenachtige dag hier.
0: Ja,
3: anders is het een dag zo belangrijk als anders, denk ik.
0: Oké, staat het WK daar ergens op schermen op of hoe is dat daar in Hoogleden?
3: Ik denk dat de matchen van België zeker wel te volgen zullen zijn hier. Maar dat is het dan ook zo wat, denk ik.
0: Oké, maar dat is gesproken. Meer hebben we het niet nodig.
3: Zeggen, dat is...
0: Zeg maar hoor, Thomas.
3: Ik ging zeggen, laat ons zeggen dat de sfeer nog wat moet groeien rond het WK. Hè. Ik denk dat dat overal een beetje zo is.
0: Ja, dat is zo. Ja.
3: Wie weet, met de resultaten komt dat wel.
0: Ja, dat is echt zo. We moeten ze een eerste keer zien spelen en ze moeten het gewoon van de eerste keer goed doen en dan zijn we allemaal mee. Dat is heel goed gezegd. Zometeen krijgen jullie allebei 5 vragen dus over dingen waar Bosnië, Herzegovina en Paraguay wel wereldkampioen in zouden kunnen zijn. We gaan beginnen bij Heidi. Als jij juist blijft antwoorden, blijf je aan de beurt. Antwoord je fout, dan gaat de volgende vraag naar Thomas. En dan is vraag 5 liever beslissend. Als je die juist hebt, win je de Bluetooth speaker. Antwoord je fout, gaat de prijs naar de tegenstander. Is dat duidelijk voor allebei en kunnen we aan beginnen?
2: Ja, inderdaad.
3: Fantastisch.
0: Heidi, in Paraguay houden ze van vlees. Ze hebben zelfs het wereldrecord langste asando barbecue op hun naam staan. Hoe lang was die barbecue, letterlijk dan? Is dat 150 meter of 250 meter?
2: Ik ga gokken op 250 meter.
0: Dat is meteen een naadloze start. Super. Vraag 2. De Neretva stroomt door Bosnië-Herzegovina. Is dat de koudste of de langste rivier ter wereld?
2: Dat zal waarschijnlijk misschien de koudste rivier ter wereld zijn.
0: Dat is heel waarschijnlijk en heel goed. Inderdaad, Paraguay heeft het wereldrecord aantal mensen die samen een van de traditionele volksliedjes Paraja Campana spelen. Op welk instrument spelen ze dat? Is dat een harp of een clavecimbal? Ik ga je zelfs een beetje helpen.

0: Het is moeilijk om het te achterhalen, maar Heidi, heb je een idee? Een harp of een klavensymbool?
1: Ja, een klavensymbool misschien?
0: Ah, nee. Ja. Ja. Net verkeerd gehoord, dat is niet erg. Dan krijgt Thomas toch ook nog eens een kans. Vraag 4. Ooit trapte de Bosnier Asmir Bekovic een van de verste doelpunten ooit. Van op hoeveel meter afstand schopte hij de bal in het doel van de tegenstander? Was dat op 71,7 meter of 91,9 meter?
2: Ik gok op 71.
0: Ah. Het debuut is al misgegaan. We gaan naar vraag 5. Zeer beslissend. Heidi, weer aan jou. Welke van de twee landen heeft de op één na kortste kustlijn ter wereld? Is dat Paraguay of Bosnië-Herzegovina?
1: Bosnië-Herzegovina.
0: Jawel! Zeer goed! Smooth, even van het padje gegaan en dan gewoon weer opgepikt. Inderdaad, Paraguay had niet gekund. Die is landlocked en heeft dus geen kustlijn. Ja. Dus goed gedaan. Je wint een Bluetooth-speaker en kan het WK iets meer of iets minder van op afstand volgen. Veel plezier ermee.
1: Ja, van harte dank. Een mooie verrassing om verder te gaan. Ja, dank u wel. Wel, kijk, de prijs blijft toch in West-Vlaanderen, niet? Want ik kom uit Brugge.
0: Ja, tuurlijk, uiteraard. Thomas, een heel fijne verliezer ben jij. En ik hoop dat de regen ook daar in Hoogleden snel verdwijnt. Fijne ochtend allebei.
1: Ja, dank u wel.

0: 10 op vrijdagochtend zitten we intussen met de beste WK-bal ooit. Kan je tegen niets beter shotten dan tegen de Triondabal? Zometeen hoor je dat van Sylvia Wenmakkers, die de bal gaat analyseren met behulp van fysica. Maar eerst 130 kilometer file op de Antwerpse ring. Richting Gent verlies je 45 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Beveren 40 minuten extra tussen Leugenberg op de A12 en de Thijsmanstunnel op de R2. Het komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. En dan is het nog file rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 20 minuten extra. Op de E19 vanaf Sint-Job 40 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
1: De WK-tribune.
0: Ondertussen heb je hem al ongeveer 2 keer, 90 minuten, het zal iets meer zijn, over het veld zien rollen. De groen-rood-blauwe WK-bal die bij dit WK hoort. In elke editie zeggen ze dan altijd hetzelfde. Dit is de beste bal ooit gemaakt. Is dat dan pure marketing of is dat echt zo? Goedemorgen, Sylvia Wenmakkers.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent onderzoeksprofessor in de wetenschapsfilosofie aan de KU Leuven en ook gespecialiseerd in onder andere de grondslagen van fysica. Dus jij weet het antwoord, denk ik. Is die Triondabal, de WK-bal, werkelijk de beste bal die ze ooit hebben gemaakt?
2: Het is eigenlijk een hele vreemde bal. Als je nadenkt over hoe zou je een bal kunnen beginnen maken, dan moet je eigenlijk uit platte lappen stof of kunststof een bol gaan bekleden. En heel vaak halen ze hun inspiratie, de ontwerpers halen hun inspiratie uit regelmatige veelvlakken. Dus eigenlijk driedimensionale voorwerpen die uit platte vlakken bestaan. En de originele voetbal die we allemaal nog wel kennen uit de jaren 70, die had heel veel zijvlakjes, dus die was al bijna rond. Maar dit jaar hebben ze voor iets gekozen dat een regelmatig viervlak is als basisvorm. Dus dat is eigenlijk het minst ronde regelmatige veelvlak waar ze van vertrokken zijn. Dus om dan tot de claim te komen dat het de beste bal ooit is, is best wel spectaculair. Maar er zitten wel degelijk heel wat technische snufjes aan de bal. En er zijn heel wat metingen aan gebeurd om toch bij de betere ontwerpen gerekend te worden.
0: Oké, en welke snufjes hebben ze eraan toegevoegd om hem goed te maken?
2: Ja, dus als je met 4 zijpanelen begint, zoals deze bal inderdaad heeft, dan heb je eigenlijk een heel weinig naden. Dus om die bal, om daar toch grip op te hebben en om die toch in de lucht stabiel te krijgen, heb je eigenlijk oneffenheden nodig. Oh ja. Dus wat ze gedaan hebben, is niet gewoon de zijnaden zo kort mogelijk verbonden, zoals bij de originele bal met de 6 hoeken en de 5 hoeken het geval was. Maar ze hebben daar die golfbeweging ingestoken, wellicht om die naden langer te maken. En ze hebben de naden ook wel dieper en breder gemaakt dan technisch echt nodig is, om eigenlijk de bal wat ruwer te maken en daardoor wordt hij ook stabieler in de lucht. En er zitten ook in de zijvlakken nog extra zo 3 inkepingen die opnieuw eigenlijk voor extra ruwheid zorgen.
0: Oké, maakt dat dan uit of die naden, of dat genaaid of gelijmd is, maakt dat ook een verschil?
2: Wel, ik vermoed dat als je het zou naaien, dat je heel weinig controle hebt over hoe breed of hoe diep die groeven zijn. Ja. Dus omdat als je dat thermisch gaat lijmen, dan kun je daar denk ik meer een patroon in aanbrengen. Dus de laatste kampioenschappen is het eigenlijk altijd met lijmen gebeurd. En toch zie je dat er verschillende types naden en verschillende eigenschappen telkens waren.
0: Oké, kan zo'n bal er letterlijk voor zorgen dat het verloop van de wedstrijd bepaald wordt? Ik wil zeggen, een goede bal bepaalt het resultaat, of moeten we dat zo niet zien?
2: Ik moet zeggen dat ik daar zelf heel sceptisch over was voor ik mij er verder in verdiept had. Maar ondertussen ben ik er eigenlijk van overtuigd geraakt dat dat misschien wel zo is. Okay. En met name in de fases waarbij er relatief veel controle is over hoe de bal getrapt wordt en met welke snelheid. Dus denk aan een vrije trap of een hoekschop. En de reden is dat een bal, als die door de lucht beweegt, dan ondervindt hij uiteraard luchtwrijving. En bij lage snelheid gaat de lucht eigenlijk op een hele mooie, gladde manier, als het ware, rond de bal. Dat heet dan laminaire stroming. Maar bij hogere snelheid wordt de lucht rond de bal turbulent. En er is een bepaalde kritische snelheid van de bal, waarbij er dus een overgang is van die gladde stroming naar die turbulente luchtstroming rond de bal. En op dat moment gebeurt er iets met de luchtwrijving, namelijk die gaat ineens veel lager worden. En als de snelheid waarbij dat gebeurt eigenlijk een snelheid is die in het voetbalspel regelmatig optreden als de bal in de lucht is, met name als dat is bij bijvoorbeeld een vrije trap, dan wordt die bal eigenlijk erg onvoorspelbaar. En dat is wat een aantal kampioenschappen geleden, dus in 2010, toch wel parten heeft gespeeld.
3: Ja, in Zuid-Afrika daar, ja.
2: Inderdaad. Dus als dat precies bij die cruciale fases gebeurt, die soms inderdaad de wedstrijd beslechten, dan kan in die zin de bal echt wel een verschil maken op het eindresultaat.
3: Toch voor elke speler spannend, hè? Als er zo'n toernooi begint, hoe gaat die bal zijn? Amai.
2: Ja, ik denk dat ze ook op voorhand moeten oefenen en dat er in die zin echt een verschil kan zijn in de uitslag. De ploegen die dat meer gedaan hebben en misschien meer gevoel hebben gekregen voor deze bal, dat die nu wel echt een voordeel kunnen hebben.
3: Absoluut. De bal der ballen op dit moment. Of mogen we dat nog niet zeggen? En zou er nog verder geïnnoveerd kunnen worden om het beter te maken? Of zitten we aan de top?
2: Ze gaan sowieso ieder jaar opnieuw nog dingen vinden. Daar twijfel ik niet aan. Maar wat ik ook wel ironisch vind, opnieuw om terug te komen op het basisontwerpprobleem van maak van platte stof een balbekleding. Eigenlijk was die originele bal met de 6 hoeken en de 5 hoeken een heel goed vertrekpunt. Ja. Dus je hebt daar heel veel symmetrie in de bal. Dat wil zeggen, als je de bal op een bepaalde manier neerlegt en er dan bijvoorbeeld tegen trapt, of je draait die bal in een bepaalde richting. Er zijn heel veel manieren waarop je die bal kunt roteren, zodat hij er exact hetzelfde uitziet bij de originele bal. Nu, met een bal die gebaseerd is op 4 zijpanelen, heb je gewoon minder symmetrierichtingen. Dus er gaat meer verschil zijn in hoe de bal reageert naar gelang hoe die ligt op het moment dat je er tegen trapt. Dus het is ergens jammer voor de innovatie dat ze eigenlijk met een hele goede basisvorm ooit vertrokken zijn. Want ik neem aan dat ze daar nu niet zo snel naar terug willen grijpen, want dan ziet het er opnieuw ouderwets uit of zo. Dus ik hoop dat er een retrofase komt en dat ze de originele bal nog eens als basis durven nemen.
3: De spelers worden nu al retro gemaakt op hun voetbalfoto. Dat is al viraal aan het gaan. Dus laten we hopen dat ze bij de bal hetzelfde toepassen. Het zou leuk zijn.
2: Inderdaad.
3: Niet dus puur marketing. De claim dat de Triondabal de beste bal ter wereld is. En je hebt er meteen op vrijdagochtend een aangename les fysica bij. Dank u wel, Sylvia Wenmakers. En ik wens jou ook een heel mooi WK.
2: Dank je wel.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.
3: Dag om voor ons land te supporteren. Dat is waar, hè, Max?
4: Dat klopt, helemaal. Goedemorgen trouwens, Dariaan.
3: Goedemorgen.
4: Nee, dat is zo. Zowel op vrijdag, op zaterdag als op zondag, dus 3 keer in totaal, kunnen wij ons patriotisch Belgisch zwart-geel-rood hartje al eens ophalen aan een loepzuivere Belgische connectie. Want als je eens rondkijkt op dat WK, dan zijn er gewoon heel veel spelers die wel iets te maken hebben met België. Er was er vannacht al eentje trouwens, ex-Genkenaar O. Die scoorde de winnende treffer voor Zuid-Korea. Let's go Zuid-Korea trouwens. En voor de volgende Belgische link kan je vanavond al gaan supporteren. Om 9 uur staat Canada tegen Bosnië-Herzegovina. En daar in de spits, Jonathan David, of zoals ze in Italië zeggen...
5: Davide!
3: Veel beter.
4: Ja, Jonathan Davide, speler bij Juventus in Italië, maar ooit nog mede topscorer in de Jupiler Pro League en maakte tussen zijn 18 en zijn 20 jaar, dus echt super jong, 37 goals, 15 assists voor Agen. Dat was echt een sensatie. En dan is hij verkocht aan Lille voor 30 miljoen. Geen echte Belg, maar zijn voetbalroots die liggen wel hier. Er zit trouwens nog zo'n andere David met een Belgische connectie in de selectie van Canada. Dat is David Promise. Diepe spits bij Union en Buchanan ook nog, als ik me niet vergis, heeft hij ook nog gespeeld. En ik hoor je al denken, of ik zie het je al denken, Dorian, die mannen hebben hier gespeeld. Dat is een flauwe Belgische connectie.
3: Ja, het kan beter nog.
4: Voilà, goed. Maar dan geef ik je met heel veel plezier Belgische connectie nummer 2. Dat is Junior Edmilson Paulo da Silva, a.k.a. Edmilson Junior.
6: En Edmilson met een schot! Edmilson breekt de bal 1-0!
4: Ja, in België zat dan Edmilson. En Edmilson Junior die heeft een Braziliaanse papa, maar die is wel hier geboren. En in 2018 waren alle Belgische kenners het erover eens. Die moet mee naar het WK met de gouden generatie.
7: Met Edmilson, snelheid, jong. Misschien kunnen we die erbij halen.
8: Met Edmilson uiteindelijk was beslissend in de play-offs.
9: En als er plaats nog zijn voor jongens zoals Edmilson.
10: Edmilson, een fantastische speler.
4: Ja, ze klinken niet super enthousiast, maar ze waren het wel, hè, Dorian. Hij ging uiteindelijk niet mee, die Edmilson. Maar dat kon wel, want hij heeft de dubbele nationaliteit. Hij is Braziliaan en hij is Belg. En voor welk land denk je dan dat hij uiteindelijk heeft gekozen?
3: Ja, Brazilië.
4: Inderdaad, Qatar. Want hij nationaliseerde zich in 2024, maakte zijn debuut voor Qatar tegen Noord-Korea. Dat vond ik wel een speciaal debuut trouwens. En morgen speelt hij om 9 uur tegen Zwitserland. Maar het is pas echt uitkijken naar zondag. Dan is er de topaffiche Schotland tegen Haiti. En ik voelde mensen hun enthousiasme thuis al zo wat ineenstuiken als een verse haggis. Maar we zouden eigenlijk zondagnacht om 3 uur stipt allemaal voor het tv'tje moeten liggen. Eventueel met een suzzy, dat kan. Want Belgische connectie nummer 3, Dorian, is geen buitenlandse speler die er ooit speelde. Het is geen Braziliaanse Belg, maar het is... een rode duivel.
3: Ah.
4: En die speelt bij Les Grenadiers, ofwel de Haïtiaanse nationale ploeg. En zijn naam is Delcroix. Dat klinkt misschien Haïtiaans, zou je kunnen zeggen. Maar zijn voornaam is Hannes. Dat is een naam die Belgischer is dan een currywort speciaal. En hij komt uit de buurt van Essen in de Kempen. Ging in zijn jeugd pinten pakken in Café de Gaffel. Hij speelde 10 jaar voor Anderlecht en maakte in 2020 zijn debuut. Dat was wel tijdens een oefenwedstrijd tegen Zwitserland voor de Rode Duivels. Ik heb er meer dan een week achter gelopen, Dorian. Dat is echt waar.
3: Ja, je zei het. Ik krijg hem maar niet te pakken.
4: Echt. Ik heb dan gemaild naar hem. Gemaild met de burgemeester van Essen.
3: Zelfs dat.
4: Ja, en die heeft mij uiteindelijk... ik heb dan zijn nummer kunnen krijgen via Hannes. Om gisteren nacht om 12 uur heb ik hem kunnen spreken.
11: Super. Okay. Hoor je mij via de oortjes?
12: Ja. Ik hoor u goed, ja.
11: Oké, goed. Lust u mee?
12: Dat is
4: wel. Ja, om even te duiden dat het een Zoom-call was. Dat klinkt dan zo. Super toffe kerel. Ik kon me gewoon bellen in zijn hotelkamer. Had er een dag trainen en reizen op zitten. Maar hij antwoordde heel open. En ik vroeg uiteraard meteen hoe een Kempenaar in godsnaam bij de Haïtiaanse selectie terechtkomt.
12: Er was natuurlijk al lange tijd wel veel vraag voor Haiti te komen spelen. Nou, zelfs al als ik nog bij de jeugd speelde voor de Rode Duivels. Maar op dat moment natuurlijk, dan was mijn focus vooral nog bij België hoger op te komen. En dan, ja, ik denk dat er een moment is wel in de carrière, dat is al lang, dat je toch denkt van, wat wil je het liefste? En nou, voor mij was dan toen wel de beslissing, denk ik, om voor Haiti te kiezen. Gewoon ook omdat ik nog steeds in Haiti ben geboren en ik voel me nog steeds Haitian ook.

0: En ja, om hoop te geven ook voor Haiti en wat ons ook is gelukt.
1: Hannes is daar geboren in Haiti, is op heel jonge leeftijd naar hier gekomen en heeft inderdaad met die kwalificatie voor dat WK een heel land hoop gegeven. Dat zei hij ook, dat dat zo geweldig geapprecieerd wordt daar. Het was trouwens de bondscoach die hem gebeld heeft, dat heeft hem ook overtuigd. En ik denk ook dat we kunnen spreken van, ik weet niet of het strafbaar is, maar een massale stalking.
0: Echt duizenden berichten die ik heb gehad van kom spelen voor ons land en ja, echt heel veel berichten dat ik had gehad. En dan zelfs ja, nadien ook. En ja, als je ook eens een fotootje plaatst of zo van voetbal van Haiti of zo. Zelfs van mijn foto van de club. Er zijn er altijd heel veel Haitianen die wel reageren. En echt, dat is echt wel leuk. Je voelt wel inderdaad wel de liefde van Haiti.
1: Ja, probeer maar eens nee te zeggen als er duizenden Haitianen in je DM zitten. Mm-hmm. Ik zou het daar heel moeilijk mee hebben. Er zat natuurlijk alles bij de nationale ploeg in 2020. En die duivels draagt hij toch ook nog in zijn hart.
0: Ik was nog steeds heel dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Want dat was toen ook altijd een droom voor mij om toch voor de Rode Duivels te kunnen spelen. Ik denk nu niet te veel meer terug aan toen, zeg maar. Want dat is alles lang geleden. En ik had ook niet per se verwacht ook niet dat ik er nu bij ging zijn of zo bij België. Dus ja, dat is verleden tijd.
1: Ja, voilà. Die laatste selectie bij de Duivels was natuurlijk al lang geleden. Het was een oefenwedstrijd. Daarom kan u nu voor een ander land uitkomen. Het was zijn eerste liefde, maar de atmosfeer die was toch net ietsje anders dan bij Haiti.
0: Ja, gewoon een beetje andere cultuur gewoon. En ja, altijd overal veel muziek en afromuziek en meer dansen en zo, dus dat is wel leuk. In België is dat minder.
1: Dat was het minder, ja. Nu, hij is de GOAT. Ik zie Kevin De Bruyne nog niet meteen dansen op Caribische ritmes. Zeg ik met alle respect voor KDB natuurlijk. Hè. We hebben het nog over de poelen gehad, over wat hij wil meenemen dit WK. Allee, over van alles, maar ik kan dat hier allemaal niet uitleggen. Dus ik heb het naar de collega's van Sporza gestuurd, die gaan het op de website zetten.
2: Tot hoe laat hebben jullie zitten bellen?
1: Ja, zo een uur of half drie denk ik dat het was. Nee, het is niet waar. We hebben een dik half uur hebben we samen aan de lijn gezeten, maar het was heel gezellig. En zondag, dan kan je in de Gaffel in Horenbeek, de stamkroeg van Hannes, om 3:00 s'nachts gaan kijken naar Haiti, Schotland. En hij heeft nog een boodschap voor al de mannen van de Gaffel.
0: Bedankt zeg maar, aan hun om hun slaap zeg maar, op te geven voor een wedstrijd van mij en van Haiti, zeg maar, om terug te supporteren voor ons. Dat apprecieer ik enorm. Ze zijn er ook altijd al geweest eigenlijk, voor andere wedstrijden, maar om dan nu dan toch zo in de nacht om 3:00 s'nachts die wedstrijd mee te volgen om te kunnen supporteren, dat vind ik echt chapeau en daar ben ik ook heel dankbaar voor.
1: Voilà, dus ik zou zeggen, alle daarheen, de Gaffel in Horendonk bij Essen. En gratis vat, ik luister toch niet mee nu, hè. Dus gratis vat als Hannes Delcroix scoort.
2: Wij gaan daarvan uit.

0: Dat is dus een iconisch nummer in Canada. Je hoort dat heel vaak in stadions, maar dan die van ijshockey natuurlijk. Want wat heeft Canada met voetbal? Hopelijk dit WK veel meer en gaan die dat ook gewoon bewijzen. Ahead by a century, the tragically hip. Bart Kannaerts is hier zo meteen op Radio 1. En Titus de Voogd ook al over zijn podcast Weg van Novak. En dat is met niemand minder dan Compagnie Merkpoel. Tot de middag krijg je Linde. Dus die komt er zo meteen aan. Heel veel plezier. En tot morgen met een nieuwe De WK-tribune.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten.
2: Ik kan daar heel kwaad van worden, waarom dat wij niet allemaal in verzet gaan tegen zo'n afschuwelijke schoonheidsidealen die er vandaag weer zijn. Als je kijkt naar al die rode lopers en hoe die mensen eruit zien.
3: Ozempic.
2: Het is zo dwingend.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
5: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
9: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
11: Mannekes, vader.
12: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: En waarom?
11: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
17: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
18: Kissy, Keno, ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
20: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
21: In Moskou!
20: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch vies.
21: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
19: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
20: Och, jongens.
19: Dat is wel een held, hè.
22: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
23: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
21: Die Moskoopman.
0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Bart Kanaerts keek ooit naar een horrorfilm en wat er toen gebeurde, hoor je straks. We praten ook over zijn jubileumjaar van 20 jaar geleden. Won hij Humo's Comedy Cup. Jouw plekje bij de compagnie is bij deze gereserveerd. Tot zo.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren. Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het nieuwe Europese migratiepact wordt vandaag van kracht. Dat moet leiden tot een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. En wie al in een Europese lidstaat is afgewezen, zal ook geen asiel meer krijgen in een andere, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
26: Dat gaat over migratie van mensen die eigenlijk in een andere Europese lidstaat al een definitieve beslissing hebben gekregen. En daar zien we dus dat we opnieuw een mogelijkheid krijgen in het pact om mensen die al bescherming hebben gekregen in een andere Europese lidstaat, om de opvang van die personen met individuele motivering, om die opnieuw te weigeren.
25: In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. Die vader wist van niks. In de auto zaten ook nog 3 minderjarige passagiers. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, zegt Joris van Kamp van de politie.
27: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
25: Er is een proces-verbaal opgesteld en de politierechter zal de straf bepalen. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. In Amsterdam is er vannacht een explosie geweest bij een appartementsgebouw. Daarna ontstond ook brand. De explosie gebeurde in een bijgebouw waar een fitness gevestigd is. Die is 24 uur per dag open en het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen waren. Zeker 7 mensen zouden gewond zijn. En met een drone en speurhonden wordt nog naar mogelijke slachtoffers gezocht. 400 mensen die in de buurt wonen werden geëvacueerd. In Thailand is prinses Bairakiti Yabamahidol overleden. Ze was de oudste dochter van de huidige koning en werd gezien als mogelijke troonopvolgster. Van 2012 tot 2014 was ze ambassadeur in Oostenrijk en Slovenië. Prinses Ba, zoals ze genoemd werd, was 47 en lag al 3 jaar in coma, mogelijk als gevolg van een infectie van de hartspier. De Thaise koning is 73 en heeft nog geen troonopvolger aangeduid. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Radio 1.
28: Compagnie Merkel.
13: 20 jaar geleden kroop een jonge gast op het podium die ons deed lachen. Zijn naam was Bart Kanaerts en hij is onze compagnie van morgen. Welkom, hier is Beyoncé.

0: je baby.
1: Goedemorgen, welkom in de compagnie. Jij tekent present, ik teken present en ook Bart Kanaert is...
2: present.
3: Compagnie Merkel.
4: Radio 1.
1: Met al meteen een rechtzetting, want ik zei dit is Beyoncé, maar jij kreeg al meteen medelijden met die arme Michelle en Kelly.
2: Ja, toch?
1: Ja, het is
2: Destiny's Child.
1: Het is Destiny's Child.
2: Pas op, ze begon wel als eerste te zingen, dus je loog ook wel niet.
1: Ja, ja. Correct is correct, Bart. Het is waar. Welkom, blij
2: dank
1: dat
2: u,
1: je er bent.
2: Ja, met veel plezier.
1: Ook al zet je mij meteen op mijn plaats en corrigeer je mijn fouten. Bart, ik heb zoveel om met jou over te praten vanmorgen. Voetbal, 2K is gisteren begonnen, maar we zijn ook een cultuurshow... Natuurlijk. Ja. En ik wil je even 20 jaar mee terug in de tijd nemen naar dit moment.
5: De Bouters zijn echt de grootste fokkers van de planeet. Totaal onbetrouwbare individuen. Echt, om het web van leugens en bedriegerijen te beginnen schetsen. Waar wonen kabouters? Kabouters wonen zogezegd in paddenstoelen. Ja. En in de zomer... En in de lente. Hè? En in de winter. Hè?
1: Ja, crowd goes nuts.
2: Ja, ik moet er nog bij vertellen dat ik in het begin van mijn stukje... had ik pappenheimersgewijs 3 clues weggegeven. Dat ik zei van, je gaat straks lachen met deze 3 zinnen. Dat is de bedoeling. En 1 van die 3 was, en in de winter.
1: Aha.
2: En op dat moment denken mensen, hè, hoe kan dat nu grappig zijn? En daarom dat de... crowd, want anders denk je van, goh, nou, zo topmop is dat nu ook niet. Maar het was het callback gebeuren.
1: Bedankt om dat even te zetten.
2: Ja, sorry.
1: Hoe voelt het voor jou om daar terug naar te luisteren?
2: Toch ook een beetje awkward. Dit is een prachtige herinnering natuurlijk, want ik heb toen mogen winnen. En dat heeft wel veel betekend voor mij, Humo's Comedy Cup. Maar ik sta nu wel echt heel anders op het podium. Dus... ik denk nu vooral, maar zijn dat kalm? Denk ik nu dat ik mezelf
1: doe eens
2: bezig
1: rustig.
2: Ja. Ja. Doe eens niet zo theatraal. Maar bon, dat is hoe ik het toen deed en leuk vond.
1: Ja, hoe ben je eigenlijk ooit begonnen? Ik heb mij horen laten vertellen dat het begon aan de keukentafel bij een vriend.
2: Ja, bij Philippe Leonard.
1: Oh. Ja, gemeenschappelijke vriend zelfs.
2: Ja. Het is natuurlijk niet per se daar begonnen. Ik heb... het jaar daarvoor had ik de opleiding Woordkunst gevolgd. Aan het Rijmodel Instituut, waar jij ook zat.
1: Klopt.
2: En daar gemerkt van, ja, ik doe wel graag dingen voor publiek. Maar toch vooral ze doen lachen. En dat was daar niet per se de opleiding voor. En dus op de dag van mijn herexamen spraak... heb ik afgebeld van, ik ga niet meer komen. En mij ingeschreven voor een wedstrijd in Nederland. Comedywedstrijd. Wegens, ja, hoe begin je daar anders aan?
1: Ja.
2: En dan mocht ik 7 minuten spelen. In Café de Joker was de voorronde. En ik ben dat dan met Philippe gaan testen. Dus mijn allereerste optreden was eigenlijk... hij aan de keukentafel in zijn ouderlijk huis... en ik op 1 meter van hem. Dat idee nu is eigenlijk super angstaanjagend... maar dat is toen wel gebeurd. En Philippe is net als ik ingenieur van opleiding... dus eerder aan de rationele kant... dus hij heeft 7 minuten geluisterd, in mijn herinnering niet echt gelachen, om dan te zeggen, voilà, dat is inderdaad ongeveer 7 minuten, dat zit goed. Dus die was eigenlijk alleen maar bezig met de timing, de letterlijke timing.
1: Timing zat goed.
2: Niet met de comedy timing.
1: Maar de moppen blijkbaar ook, want je hebt die wedstrijd wel gewonnen toen.
2: Ja, dat is dan nog met een hoop tussenfase. Dus het is niet dat mijn eerste optreden dan het winnen van de wedstrijd was. Maar mijn eerste optreden was wel... Ik ben dan doorgeraakt.
1: Ja,
2: ja klopt. Ja.
1: En dan Humo's Comedy Cup gewonnen.
2: Ja.
1: Ja, jij was eigenlijk bio-ingenieur, je zegt het.
2: Ja, ben het nog altijd. Hè.
1: Nog altijd, excuus. Wereld van verschil wel.
2: Ja. Ik was heel geïnteresseerd in wetenschappen. En ik had... een of andere rare drijf van... ik ga wel een NIF doen na het middelbaar. Ik weet niet waar dat daar vandaan komt. Dus ik heb dat dan eerst gaan doen. Om dan te gaan lesgeven. En daar dan toch echt te merken van... ja, maar ik vind het publiek hebben leuk. En ik denk stiekem, want ik toen eigenlijk al wist van... ik wil comedian worden, maar dat ik dat moeilijk vond om uit te spreken. De t-shirt aantrekken, ik vind mezelf grappig... is echt een moeilijke t-shirt om aan te trekken.
1: Ja.
2: Dus ik heb dat dan even, denk ik, zo wat weggestoken. Ik ga woordkunst doen om te ontdekken wat ik eigenlijk wil.
1: Maar het was toch moppen maken dat je wou doen?
2: Ja, of op zijn minst entertainen, ja. Want, ja.
1: Is de manier waarop je dat doet veranderd? Als je nu terugluistert naar die jonge Bart van toen?
2: Ja, ja. Ik denk dat ik toen, ja, wat ik net zei, theatraler was. Misschien een tikkeltje absurder misschien ook. Ik was, en nog altijd, een heel grote fan van Wim Els. En niet dat ik die per se wou nadoen. Maar toch, is dat toch een soort inspiratie of zo. En, ik deed veel met roepen en al. En ik ben gewoon, dat is geen bewust proces geweest.
1: Misschien
2: maar,
1: ben je gewoon oud geworden, dat kan.
2: Dat zou, zomaar kunnen. Ja, is mijn podium persona meer dichter en dichter bij mezelf te komen liggen. En ik probeer nu, natuurlijk sta je nooit echt helemaal als jezelf op het podium, maar dat is nu wel wat ik zo hard mogelijk probeer.
1: Ja, je hebt de voorbije jaren vooral tv gedaan. Ik heb eens gekeken, in de voorbije 13 jaar is er maar één theatershow van jou geweest.
2: I know. Dus mijn jubileum, 24 jaar comedian, is, voelt een beetje...
1: Voelt raar, voelt triestje. Ja.
2: Voelt een beetje...
1: Mis je het?
2: Het is... ik heb nu de afgelopen maand sinds lang nog eens wat gespeeld. En dan bleek dat ik het gemist had. Mm-hmm. Maar ik heb dat dan... Ik ben toekoor niet zo'n misser. Ik mis niet snel mensen of dingen. Want er komen altijd wel andere leuke dingen op het pad of zo. Maar het is toch altijd... Dat ik, als ik aan het spelen ben, dat ik denk van... Ah ja, zo leuk vond ik het. Ik weet natuurlijk van, ik vind dat echt heel leuk. En waarschijnlijk vind ik dat ook het leukste van de dingen die ik doe. Maar dan moet ik toch altijd opfrissen van, ah ja, zo leuk is dat.
1: Je bent opnieuw dingen aan het doen.
2: Ja.
1: Want je bent iets aan het voorbereiden. Hè? Er is een plan.
2: Ik ging deze maand, in mei, wat try-outen. Om op het einde van mei te beslissen van oké, maar ga ik er nu iets mee doen of niet? En dan eind mei heb ik beslist van oké, het moet gebeuren. En oktober 27 gaat het gebeuren.
1: Oké, dat is dus nog een jaar en nog wat maanden de tijd.
2: Ja. Dus ik heb mezelf nog wel wat tijd gegeven. Daar gaat natuurlijk nog een heel seizoen dag van vandaag tussen zitten.
1: Hoe doe jij dat? Hoe pak je dat aan? Zo beginnen aan een nieuwe show?
2: Ik heb... een Excel. Want ik ben wetenschapper, dus ik werk met Excel is mijn lievelingscomputerprogramma. Waarin ik... Dat zijn zelfs niet eens ideeën, maar observaties of dingetjes opschrijf. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn... Amai, in een hotel liggen er altijd veel kussens.
1: Ja?
2: Op het bed. Dat schrijf ik dan op. Zonder... En dan... Als ik dan ga try-outen, dan ga ik door die lijst en dan probeer ik daar een verhaal of...
1: Een rode draad in te vinden.
2: Ja, nee, dat is stap 7.
1: Ah ja, oké.
2: Gewoon, ja, nee, mijn try-out nu is echt gewoon een aaneenschakeling van...
1: Mopjes.
2: Ja, moppen of leuke verhalen of liedjes. Ik doe ook liedjes zonder enige samenhang op dit moment. En die hoop ik dan ooit te vinden, ja.
1: Oké. Okay. Ja, in het beste geval tegen oktober 2027.
2: Klopt,
1: aftellen. Sowieso, blij dat je erbij bent.
2: Ja,
1: je blijft een uur zitten.
2: Waanzin.
1: Dat wordt genieten. We gaan het straks al hebben over horrorfilms. En dat is al met één gegarandeerd goed verhaal van jou, dat weet ik. Maar we kunnen ook niet anders dan babbelen over voetbal met jou, want het WK is gestart.
2: Yes.
1: En jij hebt liefde voor de grasmat. Gaan we allemaal bespreken. Eerst het officiële WK-lied van Sylvie Kroijs samen met Romeo Elvis. Dit is Kiss the Grass. Welkom.

0: Hoeveel punten op 10 krijgt het WK-lied van jou, Bart Kanaerts?
1: Als lied krijgt het een 8. Als WK-lied een 3.
0: Oké. Duidelijk. Naar Antwerpen gaat het moeilijk. 10 minuten file golven op de A12 vanaf Berendrecht. Ook 10 minuten op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En een half uur file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Beveren 10 minuten van de A12 tot de Thijsmanstunnel. Er staat een defect voertuig op de E40 van Veurne naar Jabeke in Gistel op de rechte rijstrook. Door een ongeval op het knooppunt Strombeek is er hinder voor het verkeer dat de A12 naar Brussel of de buitenring rond Brussel op wil. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En ook op de binnenring tussen Opin en Itre.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Compagnie Merkpoel.
0: Ja, Compagnie Merkpoel, hier zit je dan, Bart Kanaerts, in een cultuurshow begot.
1: Ja.
0: Ben je een cultureel type? Kijk of lees jij veel dingen of zie je...
1: Ik denk dat ik eerlijk moet zijn en nee moet antwoorden. Ik ben geen groot lezer. Dat is eufemistisch uitgedrukt. Ik kijk al wel eens een film of een serie, maar ook niet met heel veel of zo. En ik ga ook niet gek veel naar voorstellingen kijken.
0: Hoe komt dat?
1: Dat is een goede vraag.
0: Het boeit mij niet, is een antwoord. Hè? Dat mag.
1: Ja, dat is het zeker niet. Want ik lees bijvoorbeeld heel veel recensies wel. Dus ik ben wel mee. Dat is dan het quizertje in mij, die dan wel weet welke films dat er in de cinema zijn. Maar ja? Ik ga niet per se kijken. Dat heeft denk ik voor een stuk, en ik wil dat niet op haar steken, maar met het kind te maken.
0: Ah, ik dacht dat het met mijn vrouw te maken.
1: Zij haat echt alles wat cultuur is. En ik doe... vooral veel dingen met haar. Dus als ik culturele dingen doe, ik ga dan wel naar het Like Me concert. Dus ik ben dan wel naar een
0: concert. Okay.
1: En ik ben gisteren naar haar toneelvoorstelling gaan kijken. Dat soort dingen gebeuren wel. En ik kijk best veel tv, ook met haar.
0: Ik snap het wel. Ja. De meeste boeken die ik op dit moment lees, zijn ook kinderboeken. Dus voilà. Het is helemaal oké. Ik heb wel gehoord dat jij dus... Ja, je leest dus graag recensies. En jouw liefde voor Excel heb je daar net al benoemd. Maar je hebt ook daar een lijst voor.
1: Ik heb een to-do Excel, waar dat ook een tabbladje is te kijken. En daar schrijf ik dan dingen, series of films op die ik nu nog zou moeten zien. En die is zo ellendig lang dat ik er niet aan begin of zo. Dat ik dan toch vaak gewoon 2 afleveringen Friends zie, omdat dat gewoon op tv is dan s'avonds. Daar is wat er mee gebeurt.
0: Ik heb sowieso nog een paar dingen waar we het samen met jou over gaan hebben. En die misschien straks ook op jouw Excel-lijst kunnen of zullen belanden. Maar misschien dat onze luisteraar ook wel een goede cultuurtip heeft voor jou op jouw maat.
1: Oké.
0: Dus ik stel voor dat je misschien formuleert waar je graag naar op zoek zou willen gaan. Ik denk maar, stel nu, we mogen jou 1 ultieme tip geven. Een boek, film, expo, reeks, spanning, sport, wetenschap, om te lachen. Je mag 3... codewoorden geven.
1: Dan zeg ik korte serie. Van niet 1000 seizoenen met 1000 afleveringen, want daar begin je niet aan.
0: Korte serie.
1: Korte serie. Dat mag met humoristische inslag.
0: Humor.
1: Zijn. Ik ga het daarbij houden.
0: Oké, een korte grappige serie. Leuk. Goed, kijk, we gooien het in de groep. We gaan zien wat er terugkomt. Maar ik stuur jou naar huis met een extra lijntje in de Excel.
1: Heel leuk. Kijk. Ik beloof te kijken.
0: Het is nu aan de luisteraar. Laat maar weten via de Radio 1-app. En wie weet is het straks jouw tip die jij hoogstpersoonlijk bij Bart mag aanprijzen.
3: Radio 1.

0: DXX en Say Something Loving, Bart Kanaerts.
1: Ja.
0: Hou je van humor? Van horror?
1: Van humor,
0: van humor wel, maar horror.
1: Ik denk het niet.
0: Er is ooit iets gebeurd, hè?
1: Ik heb een soort trauma opgelopen in de middelbare school. Lang verhaal, maar we deden een 24 uur lesmarathon. En 's nachts mochten wij klassikaal naar Interview with the Vampire kijken. Wat niet eens horror is, hè. Maar wel met mensen die in mijn herinnering in hun eigen pols bijten om dan zo wat bloed te drinken. En ik ben dan flauw gevallen daarvan.
0: Ja.
1: Wat mij toch de 2 jaren daarna voor enige hoon heeft opgeleverd op de speelplaats. En ik heb toen van mezelf beslist, dat is niks voor mij.
0: Ja.
1: Zo dat soort dingen met bloed en horror.
0: Dus als ik jou zeg dat 2 YouTubers op dit moment de cinemawereld op hun kop aan het zetten zijn met echt de zotste horrorfilms, dan ga je nog niet kijken.
1: Wel, ik sta heel hard open om daar nu van alles over te weten te komen, want ik vind het verhaal op zich wel heel indrukwekkend of inspirerend of zo. Ja, je hebt iemand aan de lijn hangen
0: die mij hopelijk
1: overtuigd krijgt.
0: Een man met ijs in zijn aderen die niet verpinkt als er plots een schim met een mes opduikt in een schimgesteeg. Zijn naam is Jonas Govaerts. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jonas, jij bent horrorregisseur. Jij bent nog nooit flauwgevallen tijdens een film, kan ik mij voorstellen.
2: Nee, ik denk het niet. Ik kan me niet herinneren.
0: Goed, pleit voor jou. De 2 horrorfilms die de cinema breken op dit moment en waar heel wat om te doen is, zijn Obsession en Backrooms. Je hebt ze allebei al gezien, hè?
2: Zeker.
0: Waarom, eerst en vooral, voor we misschien hebben over waarover ze gaan, waarom is iedereen daarover bezig?
2: Omdat we in een periode zitten waarin dat de cinema, ook in Vlaanderen, in een artikel onlangs vrij doodverklaard werd.
0: Mm-hmm.
2: En die 2 makers bewijzen nu dat dat niks is minder waard. Dus dat is heel bijzonder. En ook vooral Obsession doet het beter. Die breekt ook alle formules of alle verwachtingen. Dus die was in de 2e week deed hij het beter dan zijn 1e week aan de box-office, wat eigenlijk ongezien is.
0: Ja, het zijn 2 YouTube-mannen die deze films hebben gemaakt. Opvallend toch, hè?
2: Opvallend, maar ik denk dat dat er al lang aan zat te komen.
0: Mm-hmm.
2: Het had ook al vroeger kunnen gebeuren, maar nu is het echt aan het gebeuren.
0: Ja, hoe is dat precies gegaan?
2: Het zijn vergelijkbare verhalen. Curry Barker is de regisseur van Obsession. Die had een soort comedy-sketchkanaal dat heet That's a Bad Idea. En veel van die humor gaat ook over cinema en films. Dus daar kon dat wel van raden dat er iemand was die wel iets te vertellen had over cinema. En Backrooms gaan nog ietsje dieper terug. Er is eerst een foto gepost, ik denk dat ze zelfs niet weten door wie, op een site van gewoon een foto van een lege meubelwinkel die een beetje creepy was. Daar had iemand een tekstje onder geschreven dat het nog griezeliger maakt, of dat een soort ander universum was.
0: Uh-huh.
2: En geïnspireerd door die post is de regisseur van Backrooms, Kane Parsons, is dan YouTube-filmpjes beginnen maken in Blender, die eigenlijk een soort die ons door die, dat was de point of view van iemand die door dat eindeloos labyrint van die winkel liep. Maar dus met de computer gemaakt eigenlijk.
0: Ja.
2: En die heeft nu een film gemaakt daarover.
0: Oké. Dus, als ik het zo durf te zeggen, 2 jonge gasten die gestart zijn in hun slaapkamer met wat knutselen.
2: Maar dat is niet per se aan YouTube gebonden. Ik denk dat elke regisseur begint met knutselen in zijn slaapkamer.
0: Ja. Is zoiets al eerder gebeurd?
2: Een film die wat vergeten wordt in dit gesprek, omdat hem niet zo populair was, maar nog een paar maanden geleden is er een film uitgekomen die heette Iron Lung. Dat was meer horror sci-fi. Adaptatie van een computerspel. En die man, op YouTube heet hij Markiplier. En wat daar heel bijzonder aan was, is dat hij eigenlijk die film op eigen houtje gemaakt heeft, voor 1 miljoen of zo. Maar ook, die heeft heel zijn fanbasis overtuigd, en die had echt miljoenen volgers, van laat de nieuwe lokale cinema weten dat mijn film eraan komt en dat je die daar wilt zien. En in Amerika is dat dan beginnen werken. Mensen zijn beginnen bellen van, we willen die in de cinema zien. En ja, die heeft het ook tot hier in de cinema geschopt. En dat was niet het monstersucces van die andere 2, maar dat was ook geen verlieslatende film. Dus dat is ook een YouTuber die bij wijze van spreken in zijn slaapkamer een film heeft gemaakt en daar succesvol is mee geworden.
0: Je hebt al die films ook gezien. Zijn het ook goede films?
2: Het zijn 3 heel verschillende films en er is zeker een uitschieter bij. En dat is voor mij Obsession.
0: Ja, die nu al te zien is in de cinema.
2: Ja,
0: want
2: klopt.
0: Backrooms, dat komt nog. Hè? Dat is pas in België, denk ik, over 1 week of 2?
2: Ik denk volgende week.
0: Ja.
2: Ja.
0: En die Obsession? echt de moeite.
2: Ja, ik ben die, ik kon niet wachten. Ik hoorde al waaien dat die, dat iets speciaals was. Mm-hmm. En dan ben ik... er is een filmfestival in Wenen waar ik heel graag naartoe ga, Slash. En die hadden hem misschien een dag voordat hem uitkwam in België. Heb ik een vliegtuig genomen om die daar toch een dag vroeger te kunnen zien.
0: Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Goed.
2: Ja, en het was de moeite, dus dat is wel fijn.
0: Ja. En dat verhaal gaat over...
2: Een jongen, zo geobsedeerd door een vriendin die enkel het vriendschappelijk wilt houden. En in zijn wanhoop gaat hem een of andere novelty-winkel binnen, koopt hem daar een One Wish Willow. Dat is een soort gadget. Op het papiertje dat erbij zit, staat van als je dit breekt en je maakt een winst, dan komt hij uit. Hij doet dat, hij wenst van ik wil dat hij mij liever ziet dan eender wat in de wereld. En vanaf daar begint het fout te lopen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Kijk, ik zie Bart Cannaerts al knikken.
2: Ja.
0: Maar jij weet ook, het is de man die flauw gevallen is natuurlijk in het middelbaar bij die film.
2: Ja.
0: Wat denk je, Bart?
1: Ja, maar hoe eng is hem dan?
2: Ja, het zijn ook drie verschillende genres, want horror is nogal een brede term. Dus ja. Obsession is een zwarte comedy horror, zou ik zeggen. Ik heb heel hard gelachen, die is heel bloederig bij momenten. Dus als een pols overbijt nu al te veel is, dan zou ik die misschien laten liggen. ik kan me niet herinneren dat er in Backrooms veel bloed vloeit. Dat is meer een film waar je heel ongemakkelijk op je stoel zit, anderhalf uur. En Aaron Long is zijn duikboot gaat onder in een zee van bloed. Dus ik denk dat jij zelfs de opening credits niet zou halen.
0: Je zei daarnet al, Jonas, er is deze week commotie geweest over cinema na een artikel met Jan Verheijen en Mark Punt die kritiek hebben op het subsidiebeleid van het FAF en zeggen dat de Vlaamse cinema op sterven na dood is. Jij hebt dat uiteraard ook gevolgd.
2: Ja, HLN en Maarten Boudry zijn elkaar gewaagd aan shitposting deze week, lijkt mij.
0: Zegt dit fenomeen, die YouTubers die hun weg naar de bioscoop vinden en daar zalen doen volstromen, zegt dat iets over de cinema van nu en de toekomst?
2: Goh, dat is altijd moeilijk, want ik denk dat Hollywood vaak de foute lessen trekt uit successen. Dus ik denk dat we nu inderdaad heel veel YouTubers gaan krijgen die slechte films maken, in plaats van deze gasten goed ondersteunen. We gaan zien, en België hinkt sowieso wat achterop wat dat betreft. Dus of dat wij hier snel een les gaan uit kunnen trekken, dat weet ik niet.
0: Ja.
1: En is dat dan wel de wetenschap dat die een soort fanbasis opbouwen op YouTube, wat dan makkelijker is? En is dat dan daardoor dat die dan in de cinema succes hebben? Of zijn het echt gewoon echt ook heel, heel goede films die, ook als ze niet bekend zouden geweest zijn, ook wel gemaakt zouden worden?
2: Goh, ik weet dat toen ik in de filmschool zat in de jaren 90, werd er al gefluisterd, er komt een revolutie aan omdat het materiaal zo goedkoop aan het worden is. En je had dan films zoals Clerks en Reservoir Dogs en El Mariachi. Maar toch, ja, dat zijn allemaal succesvolle regisseurs geworden. Maar het is niet dat iedereen gewoon regisseur werd. En ik denk dat dat ook wel veranderd is. Dus materiaal, iedereen heeft nu een telefoon waar je bij wijze van spreken een film mee kunt maken in zijn achterzak. Maar ze hebben wel onderschat dat YouTube is niet alleen een plek om films filmpjes op te zetten, maar ook daar zitten mensen die je kunt... dat kunnen rabiate fans worden als je dat goed doet.
0: Jij gaat nu stilletjes aan verder moeten monteren. Ik ga jou laten. Wanneer mogen we de volgende toevoeging van jou verwachten aan de Vlaamse cinema, Jonas Govaerts?
2: Aan de cinema is moeilijk te zeggen. Ik zal, aan YouTube komt eraan in juli. Dus op YouTube zal ik daar iets dumpen tegen jullie. En ik heb net van het walgelijke VAF, de alles fout toe, ontwikkelingssteun gekregen voor een horrorfilm. Dus daar ben ik zeer dankbaar
0: Kakkers.
2: Ben, voor alle duidelijkheid.
0: Hoe durven ze?
2: Ja. En dat is wel degelijk een zware body horrorfilm, als ik het goed doe.
0: Ja. Oké.
1: Okay.
0: Keigoed. Bart glimlacht en trekt al bleek weg.
1: Nee, ik ben toch een soort van getriggerd.
0: Ja, kijk. Okay. Jonas, heel erg bedankt. Succes met monteren en we zien het wel komen.
2: Dank je.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
0: Salut. Radio 1. Radio.

0: Dit is trouwens ook Jonas Govaerts, die zang.
1: Ah ja, juist.
0: Ja. Ja. Want hij is ook de zanger van Hickey Underworld en daarnaast dus horrorregisseur. Ik kan jou alvast vertellen, Bart Kanaerts, dat hier heel veel berichtjes voor jou aan het binnenkomen zijn via de Radio 1-app.
1: Leuk.
0: Ja, want wij zijn op zoek naar een bijna op maat gemaakte cultuurtip ja. voor jou, die jij dan in je Excel-lijst kan zetten van ja. cultuurtips waar je tot voor kort nooit iets mee deed. Maar dus daar ga je nu verandering in brengen.
1: Ja.
0: De codewoorden zijn korte reeks en humor.
1: Ja.
0: We hebben heel wat mensen die jou hacks tippen, zoals Joke de Kerf zegt. Ja,
1: dus,
0: oké. Okay.
1: Als dat het niveau van de tips is, ga ik wel uitkijken naar de andere
0: okay,
1: tips.
0: Oké, dan zijn we goed bezig. Andana suggereert alvast de Green Wing.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Radio 1, live.
1: Het zal iets Scandinavisch zijn.
2: Ah ja, dat heb ik wel eens gezien pas. Ik heb nog niet gezien. Ah, oké. Okay.
1: Kijk, kijk, tips zijn
2: en
1: we
2: wie,
1: dus...
2: En wie geeft die tip?
1: Dat is Marian. Marian zegt Pumi.
2: Oké. Okay.
1: Ja, okay. Je dacht Jan Peuman. Nee, die heeft niet gestuurd. Podcast tips, kan ik jou daar een plezier mee doen?
2: Zeker, omdat ik binnen afzienbare tijd veel ga optreden.
1: Mm-hmm.
2: En dus dan wel...
1: Veel op de baan ben
2: en dan ga ik dat kunnen gebruiken, ja.
1: Oké. Misschien heb ik dan wel een tip waar jij zal van genieten.
2: Oké. Okay.
1: Want Titus de Voogd heeft een podcast gemaakt. En we zijn werkelijk met ons gat in de boter gevallen, want het is een strafverhaal. Titus had namelijk een tijdje terug een boek gelezen over een Poolse man. Zijn naam? Kazimierz Nowak.
3: Kazimierz Nowak was in de jaren 30 iemand die gewoon graag met zijn fiets reed. De jaren 30 was crisis, die mens had geen werk en hij dacht, als ik nu op mijn fiets spring en ik ontdek de wereld. De wereld was toen beduidend kleiner dan nu, er waren geen sociale media. En hij dacht, als ik dan artikeltjes schrijf en ik stuur die op naar mijn vrouw, telkens met een foto, dan kan zij die misschien verkopen aan de krant. Zo gedacht, zo gedaan. Dus op die manier kon hij een inkomen voor zichzelf en voor zijn kinderen voorzien.
1: En dus weg was die Kazimierz Nowak helemaal met zijn fiets naar Afrika. We spreken dus jaren 30, hè? Kan je het je voorstellen?
2: Nee.
1: Ik zie het zo voor mij. Hij bleef fietsen. Hij heeft heel dat continent doorkruist. Hij heeft ondertussen geschreven, foto's genomen en opgestuurd naar de krant. En dat allemaal dus om zijn gezin te onderhouden. Hij beleeft daar de zotste avonturen, rijdt stukken dwars door de woestijn, krijgt uiteraard malaria, meerdere keren en een miljard platte banden natuurlijk. Het is een verhaal dat leest als één groot avontuur en dat heeft dus ook Titus de Voogd zo gebeten dat hij besloot naar Polen te gaan, naar de plek waar die Kazimierz vandaan kwam. Ze gaan daar op zoek in de persoonlijke archieven en lazen alle brieven van die Nowak aan zijn vrouw. En daar komen ze tot een bijzondere ontdekking.
4: Midden Namibië onder Windhoek. Ja, is zijn fiets kapot en moet hij noodgedwongen op paarden overstappen die hij moet gebruiken tot halfweg in Angola. En pas daar kan hij opnieuw verder met de fiets.
5: Oh ja, dus er is een stuk dat hij niet heeft gefietst.
4: Een groot stuk, meer dan 2000 kilometer. En hij heeft hem altijd gefrustreerd, omdat hij wou eigenlijk zijn reis natuurlijk met de fiets doen.
5: Hé, hey, maar dan, waarom doen wij dat niet?
4: Nee, dat is niet...
5: Dat zou toch de max zijn? Moesten wij dat stuk fietsen voor hem, dan is de kring rond.
4: Hij schrijft zelf, die Kalahari, dat is de hel, dat is hier verschroeiend
5: warm. Maar dat is toch juist goed? Dat is
4: geen water.
5: Als wij nu dat stukje fietsen voor hem... Dat moeten we doen, toch?
6: Maar moeten we echt op de fiets?
7: En daar, op dat moment, werd het idee geboren. Tom, Jeroen en ik gaan dat stuk van Novaks reis vervolledigen. Met de fiets.
5: Eierkognak.
6: Is dat nu wat vroeg?
5: Jongens, kom, zij is beleefd. Zij heeft dat gemaakt. Kom, drinken, jongens.
1: Ja, bij een glaasje eiercognac wordt beslist dat zij bijna 100 jaar na die Kazimierz Nowak doorkruisen Afrika. Meer nog, de Kalahari-woestijn gaan ze door met de fiets, Titus en zijn maten. Zij gaan die cirkel rondmaken van die Nowak. Toch wel wat zenuwen waarmee ze vertrokken, want ja, het is echt een crazy plan. Maar ze hebben het gedaan, ze hebben het ook overleefd, al was het niet altijd even gemakkelijk.
3: De eerste 3 dagen op de fiets door de Kalahari, waar niet alleen geen water is, maar ook geen eten en geen infrastructuur, toen dachten wij al aan opgeven. Maar het is wonderlijk hoe makkelijk dat een geest en een lichaam zich aanpast aan extreme omstandigheden. En eigenlijk na een paar kleine aanpassingen vanaf dag 4-5, dan kom je in een soort zone en dat wordt alleen maar beter tot op het punt dat je eigenlijk niet meer naar huis wilt. Dat je alleen maar wilt fietsen, praten met mensen van een andere cultuur, genieten van de eenvoud, van het zoeken naar een slaapplek, eten, wat menselijk contact. En dat was het. Dat was wel een... Zoals ze zeggen, een soort van life-changing experience.
1: Ja, en die life-changing experience kan je nu dus horen in de podcast. Die heet Weg van Nowak en staat vanaf morgen in je favoriete podcast-app. Ik heb hier al een voortproefje.
8: Rechts van ons, Oryx. Kijk daar, Oryx.
9: Ja.
8: En daar helemaal in de verte ziet ze staan een kudde van misschien wel 40 springbokken. En zwijnen, er lopen zwijnen. Links. Kijk daar links, zwijnen. En daar nog Oryx in draf.
5: Mooi jongens toch, wat?

0: Is dat hier voor een soort van... Zie wat een kudde. Hoeveel dieren zouden dat zijn? Noemt hij een Disney-film over Afrika? The Lion King, dat is.
1: Weg van Novak. Te beluisteren in je podcast-app.

0: Gianni, we zijn op zoek.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: Naar de ultieme tip voor Bart Kannaerts. We kunnen hem onmogelijk een cultuurlovertje noemen. Enfin, wel een lovertje, ja. Maar weinig praktiserend, laat ik het zo zeggen.
3: Exact, ja.
0: Het blijft bij een lange lijst van dingen die je wil zien, wil lezen, wil horen. Maar het komt er maar niet van. Hallo, dag Alex. Alex?
4: Ja.
0: Alex, waar zit je? Ik hoor jou niet. Tja, dat is raar. Geen... Nee, voorlopig geen Alex. We gaan eens... Nee, die is hier niet. Goed, Alex komt eraan. Zo okay. Meteen gaan we Alex bellen en die heeft echt een toptip voor jou. Belooft enorm de moeite te zijn, als we hem vinden.

0: Wie is dit vroeg? Bart Kanaert. Het is Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Goed, hè, Bart?
1: Ja, ook al een leuke tip dat je hier krijgt.
0: Ja, kijk, voilà. Ja.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Bart gaat goed naar huis met een zakje gevuld met tips. En Alex, hallo, de tweede poging.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ah, daar ben je. Jij hebt een tip voor Bart. Hè. We zochten een korte reeks en humor.
3: Ja.
0: Wat zou jij willen aanprijzen?
3: De Studio op Apple TV. Dat is een korte reeks, elke keer maar een half uurtje. En ik denk maximum 8 series. En iedere serie is een feitelijke serie op zich.
0: Aflevering? Dus, 8 afleveringen?
3: 8 afleveringen, ja.
1: Ja, ik denk...
3: Het is ook heel hilarisch. Dus de Studio is een hilarische blik achter de schermen van Hollywood. Dat gaat over een studiobaas. Allee, iemand die promoveert als studiobaas. En die moet samenwerken met al acteurs en het coole, acteurs en regisseurs. En het coole ervan is dat ze allemaal hen zelf spelen. Like Martin Scorsese komt erin en al. Het is echt cool. En het is heel... met Seth Rogen is de studiobaas.
1: En
3: veel lachen ze volledig met hun eigen.
1: Dat is altijd goed, is altijd goed. En het is 8 afleveringen en dan is het echt afgerond of zit er nog een seizoen 2 aan te komen, denk je?
3: Misschien een seizoen 2, maar het is niet dat dat moet.
0: Er zit
3: een kleine rode draad in het verhaal, maar ieder verhaal, iedere aflevering is feitelijk een andere hilarische beleving.
1: Klinkt wel allemaal
3: hilarisch.
1: Klinkt allemaal heel goed.
0: Ja, het woord hilarisch is al heel vaak gevallen, dus ik moet je wel geloven. Alex, bedankt voor die tip.
3: Ja.
0: Ik heb het hem nog niet zien intikken, maar ik ga ervoor zorgen dat het gebeurt, dat het in die lijst terechtkomt. En dan gaat hij kijken, dat heeft hij op zijn erewoord beloofd. Heel erg bedankt.
3: Okay.
1: Merci Alex. Ik ga echt kijken.
0: Op zijn erewoord. Zometeen praten we verder met Bart Kanaert, want 2K is begonnen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Crevel.
10: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Crevel. Leef beter.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uitstok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uitstok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Hou je van verhalen over muziek?
14: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
13: Of luister je gewoon liever naar pop?
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
18: Info en voorwaarden op carglass.be.
19: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
20: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
21: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
20: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was geworden van een netwerk van minderjarigen dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkel band. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en noodstoppen indrukten. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen dus een enkel band. Na meer dan 5 weken is de assisezaak over het carnavalsdrama in Strepie bijna afgelopen. Rond deze tijd zal de volksjury een uitspraak doen over de schuld. De 2 beschuldigden reden 4 jaar geleden met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet en 81 andere mensen raakten gewond. De jury moet uitmaken of het gaat over opzettelijke doodslag, zoals het parket en de slachtoffers beweren, of een tragisch verkeersongeval. Na de uitspraak over de schuld zal de jury opnieuw in beraad gaan om de straf te bepalen. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het dodelijk ongeval gisteren in Hulst in Nederland is kunnen gebeuren. Een auto reed in op een groep fietsers. 3 kinderen van 11 en 12 en een volwassene kwamen om het leven. Ze waren op schoolreis. De groep kwam uit Axel en daar wordt geschokt gereageerd.
24: Wij zijn in Axel toch een kleine gemeenschap en dit is gebeurd. Ik voel me er heel verdrietig over. Iets wat kinderen naar school kwam gaan, dat moet toch een vrolijke gebeurtenis zijn en dan loopt het zo af. Ja,
25: ja, het doet ons om de heel Zeeuws-Vlaanderen best wel heel veel verdriet. Het grijpt toch in.
26: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja.
23: Een 19-jarige is intussen opgepakt. Het is nog niet bekendgemaakt waarvan hij wordt verdacht. De Britse regering heeft een nieuwe minister van Defensie. Het gaat om de voormalige minister van Veiligheid, Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit oneenigheid over het Britse budget voor defensie. Dat zou te krap zijn om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies in de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land en temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
27: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
9: Radio 1.
28: Compagnie Merkel.
0: Goedemorgen. Actrice Nathalie Broods start morgen met een voorstelling die 24 uur lang duurt aan 1 stuk. Wim Obroek en zijn dochter Marten bellen straks in voor een family call. En Bart Kannaerts vertelt mij straks wie het WK voetbal gaat winnen. Welkom in de compagnie. Dit zijn The Last Shadow Puppets.

0: toch, hè? Blijft zo goed, die Age of the Understatement van The Last Shadow Puppets. Bart Kanaerts, nog steeds present?
1: Yes.
0: Jij bent presentator.
1: Ja.
0: Comedian.
1: Ja.
0: Maar ook... een groot voetbalfan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Het is zo, fanatieke voetbalsupporter. Het WK is gisteren begonnen. Heb je naar de openingsmatch gekeken tussen Mexico en Zuid-Afrika?
1: Nee, omdat ik dus naar de voorstelling van mijn dochter ben gaan kijken gisteren.
0: Ja, maar anders had je wel gekeken.
1: Anders zou ik wel gekeken hebben, denk ik.
0: Hoe ga je het WK volgen?
1: Ik ga niet, zoals ik vroeger als jongeling deed, zo van, ik wil echt alle minuten gezien hebben. Dat gaat er niet van komen. Dus het is denk ik, omdat het ook zo lang duurt, een inloopfase. Dus in het begin denk ik vooral de Belgen. En dan meer en meer, denk ik. Ja.
0: En op het einde alles.
1: Ja, dat denk
0: Jij bent
1: wel.
0: Zelfs ooit naar Rio gevlogen, hè?
1: Ik ben, ja klopt, ja, voor de match België-Rusland, wat waarschijnlijk een van de saaiste voetbalwedstrijden in de geschiedenis van het voetbal was. Maar ik was er wel. Ja. Klopt.
0: Hoe hard supporter jij voor de Rode Duivels?
1: Ja, ik heb een periode echt dat we echt naar alle thuismatchen gingen kijken. Dat we een soort abonnement hadden. Toen het eigenlijk nog niet... Vlak voordat echt de hoogste begon, zeg maar. Mm-hmm. Met mijn vrienden, wij denken, wij hebben dat wel mee in gang gestoken. Zo de grote Rode Duivelsliefde. Dus we spreken over 15 jaar. Dus bij de start van de Gouden Generatie. Toen heel veel. Het is... Iets minder op dit
0: gaan
1: moment.
0: Gaan ze winnen, Bart?
1: Dat is met een insteek. Bij KV Mechelen denk ik ook altijd in het begin. We kunnen kampioen spelen. Dat kan nog altijd. Dus ik denk ook dat België... Dat kan, dat die winnen.
0: Maar en als het niet België wordt, wie dan wel?
1: Goh, de analisten moeten dan zeggen van... Ja, ik denk Frankrijk of Spanje waarschijnlijk. Ik vrees een klein beetje dat Portugal ook zou kunnen winnen. Maar dat gun ik Roberto Martinez niet.
0: Okay.
1: Omdat hij het toen echt niet goed gedaan heeft als trainer bij ons. Dus ik zet nu mijn geld in op Noorwegen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ja, omdat hij...
0: Dus genoteerd.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Voilà. Mijn doel in dit programma is... niet alleen met jou praten over sport, maar jou vooral voederen met culturele hapjes, tot je niet meer kan. Dus ik wil het met jou hebben over kunst in het voetbal of voetbal in de kunst. Het is maar hoe je het bekijkt. Right. Daarvoor wil ik je graag voorstellen aan Arno Boei, onze culturele grasduiner van de compagnie. En deze week grasduint hij dus in de grasmat.
2: Malinde.
0: Arno, ga je naar het WK kijken?
2: Ik ga mijn best doen, maar ik ga mijn wekker niet om 5 uur zetten. Dat zit er niet in. Maar ik ga vooral wel, en dat ga ik wel doen, naar de truitjes kijken die onze Rode Duivels dit jaar gaan dragen. Want dat zijn niet die rode truitjes die we vroeger kenden van de Rode Duivels. Dit jaar trekken ze met blauwe en zacht roze truitjes naar daar.
0: Mm-hmm.
2: En die zijn dus geïnspireerd op kunst. Die zijn geïnspireerd op de schilderijen van René Magritte. Die schilderijen met blauw en wolken. Onze Belgische schildersheld René Magritte. Daar gaan die dus mee naar Mexico. Dat is ondertussen ook een beetje een traditie geworden. Hè? Van die truitjes die gebaseerd zijn op Belgische iconen. Herinner je 2 jaar geleden het EK? Dan zijn ze in die fameuze blauw met bruine truitjes mm-hmm. naar het EK vertrokken. En dat was dan geïnspireerd op Kuifje, die andere Belgische held. Wel, dit jaar is het dus aan Magritte. Een leuk detail. In de kraag van de truitjes staat Ceci n'est pas un maillot.
0: Oh.
2: Dus een knipoog is naar Ceci n'est pas un pip.
0: Dat is fantastisch.
2: En over truitjes gesproken, kennen jullie Jorge Campos nog?
3: En hier komt Campos again. Lasseter wel behind hem. Campos across midfield. Campos, 35 yards away. Campos sets up with a box with Preki on it. Campos in the area. Back to Preki.
0: Bart knikt. Hij kent hem.
2: Je kent hem nog.
1: Ja, legendarische keeper van Mexico, toch?
2: Inderdaad, legendarische doelman. Heeft in 1994 mocht hij naar het WK, in 1998 ook nog eens. Maar die man is niet alleen een legende geworden door zijn fantastische techniek. Ook omdat hij rondliep in de meest kleurrijke outfits. Hij droeg altijd van die fluo oversized voetbaltruitjes. Beeld je in een soort Azteek die naar Tomorrowland gaat. Mm. Zoiets. Maar het straffe is, Campos ontwierp die truitjes zelf. Die zat dus in zijn hotelkamer, vlak voor een match, te tekenen, te doodelen. Omdat hij vond dat die truitjes van de voetbal op dat moment...
0: doodsaai waren.
2: Doodsaai, ja. Oersaai. En hij was zelf een surfer in Mexico en kende uit die surferswereld die heel kleurrijke pakken. En hij dacht, dit moet beter kunnen. Dus is hij beginnen tekenen en beginnen schetsen. En zo geschiedde. Hij heeft een hele generatie voetballers geïnspireerd om iets los te doen met hun outfits. En die truitjes, van Jorge Campos, die liggen tegenwoordig in verschillende modemusea.
0: Leuk, hè, dat soort weetjes, Bart.
1: Ja, zeer leuk.
0: Tof, hè?
2: Nog een voetballer trouwens die zelf eens dingen beginnen maken, is Sven Kums.
4: Kums, knallemaal! Oh, wat een goal! Wat een goal van Sven Kums!
2: Ja, tot vorig jaar, Sven Kums, was die nog...
1: speler bij Agen.
0: Oh, het is hier een examen, oh, maar voetbal-examen.
2: Ja, slimste mens. En heden de dagen dus geen voetballer meer, maar kunstenaar. Sven Kums heeft een galerij en hij maakt ook zelf kunst met Lego-blokjes. Het zijn doeken in 3D met een soort beweging in. Ding is, ik kan het niet heel goed uitleggen, maar Sven wel.
5: Van op de afstand is het een afbeelding, een, ja, iets wat je ziet. En van dichtbij is dan een verhaal. Dus ik probeer er altijd een verhaal in te steken. Ja, kan zijn. Ik heb nu onlangs... Buffalo gemaakt van, voor iemand en die heeft een restaurant, dus ik heb het restaurant erin verwerkt bijvoorbeeld. Ja, ja. Het is altijd iets anders, dus dat is wel leuk.
2: Ah, die kunstenaars. Maar Sven Kums noemt het trouwens geen kunstwerken, maar kunstwerken.
1: Prachtig.
2: Inderdaad, prachtig. Met de M van amai, wadde dadde. Ja. En hoe hij op dat idee is gekomen voor die Lego kunst, dat ga ik hem ook zelf laten vertellen.
5: Ik heb dat eens gezien, ik dacht dat kan ik ook.
2: Zo simpel kan het
0: prachtig
2: zijn, hè.
1: Ik heb het al gezien, het is echt heel cool.
2: Voilà, ja. Kijk, er zijn niet veel woorden voor nodig. Zo simpel kan het zijn. En iemand anders die het ook zag en dacht dat hij het ook kon, is Eric Cantona, ex-Franse topspeler, een beetje het enfant terrible in zijn tijd, toch Bart?
1: Zeker.
2: Voilà, kijk, maar Eric Cantona is dus na zijn voetbalcarrière knalhard in de kunst gevlogen. Hij heeft zelfs de hoofdrol gespeeld in een film van Ken Loach, als zichzelf weliswaar, maar toch.
6: Is that really you?
7: Yes.
6: Say something in French then.
7: Et je suis... Eric Cantona.
2: Je suis...
0: Hilarisch.
2: Eric Cantona. En hij is trouwens ook beginnen zingen, geen voetballiedjes, maar iets wat het midden houdt tussen Leonard Cohen, Serge Gainsbourg en een stokbrood.
8: Les mystères se lézardent, on plonge en ce hasard. Nos cœurs battent et résonnent, à part nous plus personne.
2: En tot slot, een landgenoot van Eric Cantona, geen voetballer, maar wel een persoonlijke favoriet van mij, de Franse schrijver Albert Camus. Bekend van De Vreemdeling, De Pest, De Val, stuk voor stuk prachtige boeken. En hij heeft er zelfs de Nobelprijs voor literatuur mee gewonnen in 1957. Camus die heeft zelfs nog gevoetbald op hoog niveau, tot hij dan op zijn 17e tuberculose kreeg en hij moest stoppen. Maar de liefde voor voetbal die is altijd gebleven en daar heb ik zelfs bewijs van. Zijn allereerste interview in 1957, na het winnen van de Nobelprijs, was in de tribune van het voetbalstadion.
9: Posons à Albert Camus la question qui se pose dans toutes les pensées.
10: Quelles sont selon vous les raisons qui ont déterminé le choix du jury?
11: Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement.
0: Prachtig, hè? Bart Kanaert, ik zie jou genieten.
1: Ja, dat is toch de max, dat hij dan kom maar naar hier voor het interview.
2: En
1: dan...
2: die man wou gewoon niet afkomen, ja. Die zei, als jullie willen komen, ik zit daar te genieten. De grootste schrijver van zijn tijd, gewoon doodleuk in de tribune van het voetbalstadion. En wij straks ook.
0: En voilà, Bart Kanaert, daarmee is denk ik jouw cultuurbakje voor vandaag gevuld. En,
1: zeker, ja.
0: Wat fijn dat jij er was.
1: Ik vond het ook heel leuk om hier te zijn.
0: Geniet van het WK. In de auto zou ik je aanraden om nog even verder te blijven luisteren, want straks volgen er nog een paar culturele pareltjes.
1: Ja.
0: Stay tuned, Bart.
1: Dankjewel, bye.
0: Bye. En hier is ze, Eric. Je suis Eric.

0: Joni Mitchell en Big Yellow Taxi. Op de E40 van Veurne naar Jabeke is het meer dan 3 kwartier file rijden tussen Gistel en Westkerken. Door een ongeval moet het verkeer er over de pechstrook. Richting Kust een kwartier file golven op die E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westrem. Naar Antwerpen 20 minuten trager op de E19 vanaf Sint-Job. En ruim 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op andere plaatsen beperkte vertragingen. Dit berichtje kwam net binnen.
1: Hi Linde, Nathalie Broots hier. Ik wil jou straks graag iets komen vertellen over mijn plannen in het weekend. Ik ga namelijk van zaterdag op zondag in Gent iets behoorlijk spannend en vreemd doen. Maar daar vertel ik dus straks meer over. Het gaat over 24 uur en 100 mannen. Maar tot straks.
0: Ik kan u vertellen, dat wil je horen. Als jij kinderen kent, om nu even over iets anders te beginnen, tussen 9 en 12, dan weet jij ook, die gasten, die zitten met vragen.
2: Wat heb jij altijd al willen weten?
3: Mag je energiedrankjes drinken?
2: 5 speurders gaan op zoek naar antwoorden.
4: Wish me luck. Just ik heb hier een verborgen cameraatje. Let's go.
2: No Yep.
0: Ja, vanaf welke leeftijd mag je energiedrankjes drinken? Of mag je als kind alleen met een vliegtuig rijden? Reizen, liever. Mogen kinderen naar een fuif? Dat soort dingen, dat soort vragen worden onderzocht in No Yep. Een nieuw programma op Ketnet en No Yep wil zoveel zeggen als geen zever, geen blabla. En dus ook geen volwassenen die het uitleggen, maar kinderen die zelf op onderzoek gaan en antwoorden zoeken. Een van die kinderen is Matthias Elbeni. Meer nog, hij bedacht het concept van de reeks en is samen met 4 andere kinderen een van de 5 slimme speurters in het programma. Hij is nu ook de jongste audiovisuele auteur die geregistreerd staat bij Sabam. Hij kwam op het idee, maar hoe en waar droomt hij nog van? Wij gingen Matthias, die tussen de lessen door televisie maakt, opzoeken op school.
5: No Yep is het beste programma.
6: No Yep, No Yep, No Yep, No Yep.
7: Ik vond eigenlijk dat er geen tv was voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Want we zijn eigenlijk te oud voor kindertv en we zijn te jong voor volwassenen tv. Dus daarom heb ik eigenlijk een tv-programma bedacht waar kinderen tussen 9 en 12 echt antwoorden krijgen op vragen van hun en echt bijleren.
8: Ik ben Matthias en ik ben juist 13 geworden en ik volg Latijn. Om 9:15 begint school eigenlijk, dan moeten we ook bij de poort zijn. Als we er niet zijn, zijn we te laat.
9: Als je hier naar rechts gaat en dan naar links en dan de trap naar boven, zijn we bij de refter. De refter is echt super tof omdat we daar met iedereen van school zitten en dan eten en praten met elkaar.
10: Zit er op jouw broodje? Wat zit er op jouw broodje?
8: Mijn papa werkt bij een productiehuis van Luc Allo. En we zijn met Luc Allo samen eigenlijk naar Ketnet gegaan. En daar zijn we dat gaan pitchen. We hebben een PowerPoint gebruikt. Het spannendste vond ik die trailer en die eerste piloot maken. Dat was spannend voor mij, want wat gaat Ketnet misschien daarvan vinden? Misschien is het niet goed, misschien is het wel goed. Dus dat was toch wel een beetje spanning. Als Ketnet ons eerste programma zag en die vonden dat keigoed, dan, allee, ik was super blij eigenlijk, want we hebben daar veel tijd, veel moeite in gestopt. En dat mensen dat dan super tof vinden, dat is echt een zalig gevoel. Op voorhand wist ik eigenlijk nog niet van Sabam. Mijn papa heeft eigenlijk om een dag gezegd van, ah ja, Sabam is er en als je wilt kunnen we jou inschrijven als audiovisuele auteur. De jongste audiovisuele auteur dan. En dan zei ik van, ja, wat is Sabam eigenlijk? En hij heeft uitgelegd dat Sabam een soort platform is waar je kunt inschrijven als je iets bedacht hebt. Of als je ook met nummers is dat, met audio of audiovisueel heb ik nu dan. Sinds dat ik mij er heb ingeschreven, zijn er veel mensen komen vragen van, ah, je bent de jongste audiovisuele auteur. Ingeschreven bij Sabam betekent voor mij dan dat het idee, dat het niet van iemand anders komt, maar dat het echt, dat het idee van mij komt. En ja, dat is wel tof om te weten dat het echt opgeschreven is dat ik het idee heb gemaakt en niet dat dat door iemand anders of dat dat afgeluisterd is of zo. Ik wil nu niet dat ik een tv-programma heb dat ik ineens anders doe of zo.
11: Je laatste toets mag je zeker al terug verbeteren.
12: G is goed. En geslaagd. U is... Ja, geslaagd. U is uitstekend. En de N is net niet en een O is onvoldoende.
8: Ik vind dat Nojip eigenlijk een toffe naschoolse activiteit is. Maar niet dat ik dat behandel als gewoon een klein activiteitje, want het is wel zeker serieus. We moeten veel brainstormen en nadenken. Ik vind het super tof om dan op een zondag of zo dan dingen te gaan opnemen of zo. Soms is op school zijn wel zeker een inspiratiebron voor mij. Maar als ik op school ben, dan ben ik ook met vrienden en dan speel ik ook. En meestal praten wij niet echt over het tv-programma. Als ik nu moest kiezen tussen een toets wiskunde of een idee van Nojip, dat is eigenlijk een kei moeilijke keuze, want bij een toets wiskunde leer ik zelf dingen bij en bij Nojip leer ik ook andere mensen dingen bij. Dus ja, het is echt een moeilijke keuze wel. Ik weet het eigenlijk nog niet wat ik wil worden. Latijn is er en dan is er ook die kant van het tv-programma. Maar we moeten eigenlijk nog zien hoe dat het gaat uitdraaien.
0: Radio 1.

0: Hallo, dag Nathalie Broods.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nathalie. Wat ben je van plan?
1: Ik weet het. Ik weet het ook niet.
0: Het is een schitterend plan, maar het lijkt mij waanzinnig spannend.
1: Het is spannend en het komt nu echt wel dichtbij.
0: Ja?
1: Ja.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Wacht, hè. Ik ga de luisteraars even vertellen, Nathalie, wat jij morgen van plan bent, hè?
1: Ja.
0: Jij, Nathalie Broods, gaat in 24 uur 100 keer dezelfde scène spelen met 100 verschillende mannen die je nu nog niet kent.
1: Voilà.
0: Hoe ben je op dat waanzinnige idee gekomen?
1: Dat idee is naar mij gekomen. Er zijn twee geweldige vrouwen uit Australië, Anna Bracken en Nat Randall, die in 2016 dit waanzinnige idee hadden. Geïnspireerd op Jenna Rollins en John Cassavetes. En Nat heeft het zelf ook gedaan, die 24 uur in Australië, Sydney, denk ik.
0: Ja, een scène uit een film, hè?
1: Ja, maar het zijn de typische zinnen uit die films.
0: Okay.
1: Van ik ben u niet waard. En het is een break-up scène. Dus in die 10 minuten zie je een break-up elke keer opnieuw. En zij hebben dat in 2016 zelf gedaan. En dan zijn ze voor het eerst, gingen ze naar Taiwan de voorstelling maken. En kwamen ze erachter dat ze dat elke keer op een andere plek toch beter konden doen met acteurs van het land zelf. Uh-huh. Zo zijn ze in New York, in Madrid, in Wenen, in Londen geweest en nu in Gent.
0: Oh, wauw. Dus jij werkt met hen ook samen nu?
1: Ja, zij zijn hier. Wij zijn al sinds woensdag aan het repeteren.
0: Ah,
1: ja, want het is niet alleen gewoon volhouden. Het is, het zijn elke keer komt er iemand anders binnen. Een man of een persoon die zich als non-binair of queer identificeert. En die komt binnen met wat hij is en wat hij heeft. Hè,
0: ja.
1: Want het zijn geen acteurs. En dan is het aan mij ook voelen wat de dynamiek is. Welke richting, wat zij mij geven. Welke richting ik die kan uitsturen.
0: Oh my god, en dat zijn geen acteurs?
1: Nee. Waarom? Ja, ik heb een lijstje mogen maken van een 10-15-tal acteurs die in de 24 uur ergens ook gescheduled zijn.
0: Mm-hmm.
1: Om mij even te doen thuiskomen of met collega's even die scène
0: ja,
1: te doen.
0: Dat dan je toch weet wat voor soort vlees je in de gewoon dat die oké zijn.
1: Ja, maar ik kan mij nu met de repetitie ook al voorstellen, dat is toch anders met een niet-acteur of een acteur. Een acteur heeft de neiging zich iets voor te nemen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is het de kunst om elke keer voor mij ook, wat theater is, maar wat het leven in het beste geval ook is, in het hier en nu te zijn.
0: En je en te laten
1: niks voor
0: overvallen.
1: Te nemen. Ja, je laten overvallen. En dat is het leukste, daar zitten de verrassingen. Of ook moeilijkheden zijn ook kansen. Als iemand heel erg gesloten is dan, of gestrest, dan ga ik op zoek naar toch een ingang te vinden.
0: Hoe heb jij die 100 mannen gevonden?
1: Ik heb ze niet gevonden. Ze hebben zich aangediend bij 404 en dan zijn ze gescreend.
0: Dus die hebben gereageerd op een oproep?
1: Ja.
0: Okay,
1: die worden dan vervolgens ook goed verspreid. Bij wijze van spreken dat je geen 5 hoge energie mensen hebt na elkaar.
0: Oké, dus dat wordt allemaal voor jou geregeld. Maar
1: ja.
0: Oké, je hebt al geproefdraaid met een aantal proefmannen.
1: Ja.
0: neem mij eens mee. Jij staat op de scène, zo begint
1: ja.
0: het. Hè? Alleen met je rug naar het publiek en de deur. En er komt een man binnen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus het is een decor dat ook doorheen al die voorstellingen met al die andere actrices hetzelfde is. Het is een kleine living. En daarnaast, dus laten we zeggen, de scène in 2 is gedeeld. 1 stukje is mijn livingje. En het andere is een groot scherm waar ook door camera close-ups worden getoond.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik sta met mijn rug naar de man die binnenkomt, naar de deur. En naar het publiek, die komt achter mij staan en die zegt zijn naam zachtjes in mijn oor.
0: Oh.
1: En dan draai ik mij om en dan heb ik zo een nanoseconde om te denken, welk gezicht past er bij de naam Ludo? Of en dan nooit is het juist natuurlijk.
0: Oh my god.
1: En dan, ik heb tekst van buiten geleerd en hij ook. Bij hem liggen er een paar adjectieven of een paar dingen die hij, bijvoorbeeld, hoe gaat het met u? Dat kan hij zelf invullen.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: en dan?
1: Ik heb een heel parcours in mijn klein livingje. En die andere persoon kan eigenlijk basically doen wat hij wil. Maar goed, er zijn 2 stoelen waarvan ik er 1 neem. Dus nogal logisch dat hij de andere stoel neemt. Maar ik kan ook blijven recht staan of zo, ja.
0: En dan in de daaropvolgende 10 minuten maken jullie het uit met elkaar?
1: Ja. Dus maar het uitmaken, ik vind het een beetje ondergeschikt aan wat het is of wil zijn. Het is eigenlijk ook power dynamics tussen man, vrouw of twee mensen die wel iets hebben dat op spel stond, namelijk liefde of passie. Of daar gaat er vanuit dat dat verleden was. Maar het gaat erover wat iemand geeft, hoe iemand reageert. Op een gegeven moment zet ik muziek op en is er ook een korte dans. Hoe evolueert die? Ja, er zijn tussen mensen, hoe het ook draait of keert, dynamieken of power dynamics.
0: Ja.
1: Aan de hand is het altijd interessant om naar te kijken, natuurlijk.
0: Machtsverhoudingen, ja, alleen al het feit dat dat 100 inwisselbare mannen zijn.
1: Ja.
0: En dat jij die vrouw bent die daar blijft staan.
1: Ja.
0: Het is lang zo geweest dat de vrouw in de film, op tv, waar dan ook, de inwisselbare was.
1: Mm-hmm.
0: En niet uitgewerkt werd.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij blijft staan.
1: De rollen zijn eens een keertje omgekeerd.
0: Vond je dat belangrijk?
1: Ik vind dat een mooie mix van dingen. Dus het is wel gebaseerd op een film uit de jaren 70, waar die dynamieken ook nog eens anders lagen. Dus je speelt wel met die clichés tussen aanhalingstekens. En dat wordt dan wel gebroken door het feit inderdaad dat ik blijf staan. En dat je in het beste geval als publiek ook eerder supportert voor die vrouw en wat ze over de vloer krijgt. Want het feit dat ik kijk naar die mens en daar iets probeer tegenover te zetten, is hoe een mens kijkt naar situaties. Of ik denk dat ze zich met mij zullen identificeren van oh, hoe gaat ze hiermee om? Of hoe gaat ze dit oplossen? Of hoe leuk is dit? Of hoe, dus het is wel vanuit de vrouw dat je de voorstelling zult beleven.
0: Dat publiek, die supporters, blijven zij 24 uur lang hetzelfde? Of mag je binnen en buiten wandelen?
1: Ah, ja, je mag binnen en buiten wandelen. Ja. Want dat is het handige aan een 24 uur ticket. Dat je ook, ergens is er een ruimte in 404 waar je ook even kan gaan liggen. Je kunt als je in Gent woont ook even gaan slapen en terugkomen.
0: Zij wel.
1: Ik niet.
0: Maar dus in het holst van de nacht, van zaterdag op zondag, kan ik naar jou komen kijken?
1: Ja.
0: Als een soort van
1: wees
0: gigantisch
1: welkom.
0: Lange binge-watch.
1: Ja. En ik denk ook, ik ga moe worden, het publiek gaat ook moe worden.
0: Ja, wat verwacht je dat die 24 uur met jouw spel gaan doen?
1: Ja, ik vermoed dat het beginnen nog het moeilijkste gaat zijn. Om erin te komen, om op dreef te komen. En ik denk dat je na een tijd, ja, als een mens moe is, wordt hij ook wat baldadiger soms. Of wat triester. Of net meer zin in de slappe lach. Alles zal de revue passeren. Dat kan ik niet weten. Dat zal ik zien. En ik denk, wat ik daarnet zei, je moet zoveel mogelijk in het hier en nu blijven. Dat je die dingen ook kunt toelaten. Of er tegen vechten, maar je doet er wel iets mee.
0: Ja, er gaat ook een put komen, hè? Sowieso. Onlosmakelijk.
1: Een enorme zak.
0: Maar misschien wordt dat net wel het interessantste moment van de hele 24 uur, het is zo duidelijk, dit kan niet anders dan buiten jouw comfortzone zijn.
1: Ja, dat is wel het minste wat je kunt zeggen.
0: Ja, hoe voel je je nu?
1: Ik voel me best goed. De ontmoeting met Anna en Ned en de mensen hier in de vooruit was al op zich zeer, zeer de moeite. En nu denk ik wel, oké, laten we nu beginnen.
0: Ja,
1: want we gaan nog repeteren straks met een blok van 2 uur is 8 mannen. Dat gaan we straks doen.
0: Nog oefenmannen.
1: Oefenmannen?
0: Ja, je verslijt ze wel.
1: Mijn oefenmannen. Maar dan voor het eerst ook kleding, pruik heb ik gisteren gedaan. Maar dan hebben we zo de setting gedaan van hoe het licht valt. En dat doet wel iets. Daarvoor was ik gewoon in een nogal kale ruimte aan het repeteren. En nu denk ik van, oké, kom, laat ons er gewoon ineens voor gaan. Want stress bouwt zich op voordat je al iets begint. En
0: ja,
1: tijdens dat je het doet, kun je ermee dealen, denk ik, hoop ik.
0: Ja, Nathalie, heel veel succes, plezier.
1: Dank je.
0: Moed, uithoudingsvermogen gewenst morgen.
1: Dank je.
0: Het plaatje dat je draait in de scène heb ik voor jou klaarstaan.
1: Oh, nee.
0: Ja, je bent dat beu gehoord natuurlijk.
1: Ik ben een beu gehoord.
0: Ja, het zal toch moeten.
1: Nee, het geeft mij energie. Maar de eerste dagen stond, ik kon er niet van slapen. Dat zit heel in mijn hoofd. Maar het is wel een goeie muziekje.
0: Oké, misschien om ons er nog iets bij voor te stellen. Wat gebeurt er op dit plaatje?
1: Dan gaan we dansen.
0: Oké, heerlijk. Kei goed. Ik wens jou zoveel plezier.
1: Dank je.
0: The Second Woman. Morgen dus, vanaf 4 uur, in 404 in Gent. Go, go, go, Nathalie.
1: Heel erg bedankt.
0: De gekke plannen zijn de beste.
1: Ja, dat is waar.
0: Salut.
1: Dag.

0: En Taste of Love, een van de platen. Dus die, de plaat dus die in het in de voorstelling zit van Nathalie Brood, die we daarnet dus belden. Dit is Karin.
1: Tijdens het dansen voelen we ons zo vrij en we kunnen ons echt uitleven op prachtige muziek.
0: En Karin, die danst. Samen met haar man Jean-Pierre mee in Vogels Vliegen Toch. Een dansvoorstelling met mensen met jong dementie en hun mantelzorgers, buddies en partners. Regisseurs van dienst zijn Wim Obroek en zijn dochter Marta. En die gaan we straks bellen na Olivia Dean en deze Baby Steps. MUZIEK.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
4: Radio 1 live.

0: Baby Steps van Olivia Dean. Ik was net mijn kluts wat kwijt, want triest nieuws bereikt ons. Een van onze grootste hedendaagse kunstschilders is overleden. David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dag Bent van Looy.
1: Linde, hallo.
0: Ja, we zijn een van de grootste kwijt, hè. Wie was hij?
1: Absoluut. Hij was effectief een van mijn grootste helden. En inderdaad een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde.
0: Ja, zichzelf ook wel echt kon heruitvinden op zijn leeftijd. Ik herinner mij dat hij ook die iPad-schilderijen bijvoorbeeld heeft gemaakt.
1: Hij is altijd mee geweest met zijn tijd, of hij nu met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was, of inderdaad nu de iPad erbij pakt. Mm-hmm. Altijd nieuwsgierig, altijd fris.
0: Ja, triest nieuws, hoe moeten we hem herinneren?
1: We moeten hem herinneren als iemand die de tweede helft van de 20e eeuw een beetje belichaamd. Hij groeide op in Swinging London. Maakte pop art, ging dan naar L.A., heeft heel die periode daar beleefd. Bigger Splash geschilderd daar natuurlijk. Is iemand die plezier had in wat hij deed. Dat is ook heel mooi.
0: Oké, dankjewel Bent dat ik jou even mocht bellen. Je hoort ongetwijfeld vandaag nog meer over David Hockney en het fantastische repertoire dat hij achterlaat hier bij ons op Radio 1. Zometeen bellen we met Wim Opbroek en zijn dochter, want zij regisseren samen een voorstelling na Santigold.

0: Gold en Les Artiest. Goedemiddag.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: Ik ben zo vrij geweest om even een familiecall op te zetten met de Obroeks. Aan mijn ene lijn hangt Wim Obroek. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Linde.
0: En aan mijn andere, Marten Obroek. Hallo, dag Marten.
4: Dag Linde.
0: De ene acteur, de andere bewegings- en danstherapeute. En nu een spannend weekend voor hen beiden samen. Want jullie zijn in de finale fase beland van een gezamenlijk project Vogels Vliegen Toch. Wat voor een voorstelling is dat, Wim?
3: Dat is eigenlijk een dansvoorstelling die we maken met dansers en deelnemers van Het Ventiel. Dat is een buddywerking voor personen met...
0: Met jong dementie.
3: Ja, ik ben er al een tijdje beter van.
0: Ja.
3: En daar samen met Marten en een heel team maken we een dansvoorstelling.
0: Oké, Marten, dans en werken met dans is vooral jouw ding, denk ik. Hè? Wat doe jij?
4: Ja, dat klopt. Ik ben dans- en bewegingstherapeute. En dat doe ik zowel individueel in groepspraktijk Ruimte in Gent, waar ik individueel met mensen aan de slag ga via het medium dans.
0: Mm-hmm.
4: En ook in groep, waaronder dus nu ook met de mensen van het Ventiel, waar we in plaats van spreken met elkaar, in beweging gaan met elkaar.
0: Ja, jullie maken dus voor de eerste keer, denk ik, samen deze voorstelling. Is het de eerste keer dat jullie samenwerken, Marten?
4: Ja, zeker.
0: Oké, hoe liep dat, Wim?
3: Wel, het is niet de eerste keer aan de afwas. En als het gras moest afrijden, hebben wij ook al veel...
0: Ja, maar ja, het is toch een andere context. Hè? Ik zie het mij eerlijk gezegd met mijn vader niet meteen doen.
3: Ah, oké. Okay. Ja, van mijn kant, van de vaderkant, vind ik het heerlijk om te doen. Maar het heeft ook een zeer artistieke ziel. Ik vind het fijn om Marten te zien werken met Bérangère, Baudin, met Jana Roos, met iedereen, met de dansers van het Ventiel. Dat is een heel lang traject geweest. Ik mocht daar getuige van zijn. En zo zijn we dat samen beginnen opbouwen. Waarover moet het gaan? Ik was ervan overtuigd. Het Ventiel bestaat 10 jaar. Ze hebben een hele mooie, heel belangrijke werking. En ik wou echt graag een zachte voorstelling maken. Een echte dansvoorstelling, moderne dans. Op een grote dansvloer, op een locatie. En om dat nu te zien gebeuren, samen met Marten en het hele team. En iedereen die het mee ondersteunt, want dat is een groot ding. En de Warmste Week en zo. Het is eigenlijk een project dat we met steun van de Warmste Week kunnen maken. Dus
0: prachtig.
3: Meteen zie je hier meteen hoe dat concreet dan eruit ziet.
0: Ja, Marten, jullie werken samen met... acteurs, niet geschoolde acteurs, bovendien ook acteurs waarvan een deel van de mensen jong dementie heeft. Hoe was dat om samen met hen, en hoe was dat voor hen misschien vooral, om deze voorstelling te maken?
4: Ik kan natuurlijk niet voor hen spreken, maar wat ik gevoeld en gezien heb, is dat ze enorm opengebloeid zijn van... timide, we gaan samen, wat gaan we doen, en wat is dat dan, dat dansen, en hoe gaat dat dan zijn, naar, oh wauw, we staan hier, we hebben hier samen iets gemaakt, waar dat het eigenlijk zelfs niet zo duidelijk is wie heeft wat, want dat was absoluut niet de insteek. Wij wouden een voorstelling maken waarin dat de diagnose niet op de voorgrond staat, zeg maar.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk wel dat we daarin geslaagd zijn.
0: Ja, je zegt, ik kan niet voor hen spreken, maar dit zeggen ze er zelf over.
5: Hallo, wij zijn Jean-Pierre en Karim. Nu Jean-Pierre het wat moeilijker heeft, zag hij het toch zitten om deel te nemen, want muziek en dans vindt hij nog steeds heel leuk.
6: Nu staan we te dansen op onze living. Dat is al genoeg, hè?
7: Het toont dat mensen met jongdementie nog tot heel veel in staat zijn. Mijn vrouw Mia fleurt helemaal op als ze kan dansen.
0: Ja, heel mooi om te horen, denk ik, hè, Marten?
4: Ja, amai. Zo schoon.
3: Ja.
4: Ik ben blij om dat te horen. Ja.
0: Ja. Zien jullie die mensen openbloeien in dat proces?
3: Ja. Eigenlijk wel. En onszelf ook. Ikzelf ook, Linde.
0: Mm-hmm.
3: Het gaat gelijk op. En dat is het moedige aan de keuze om het te doen. Maar dat is ook een beetje de filosofie van het Ventiel altijd geweest. We hebben die mensen zo professioneel mogelijk. Maar ja, wat is professioneel? Wat is ervaring? Het begint voor mij ook altijd weer vanaf nul. Dus ik ben zelf eigenlijk ook wel mee opengebloeid. Ik ken het ventiel wel zeer goed. Maar dat, ja, dat is meer een keer een wandeling dat ik dan maak met hen. Ofzo. Maar nu is het echt wel al een heel lang traject van sinds september dat we wekelijks met elkaar werken. Alsof dansers, acteurs, spelers, regisseurs ja, ook in mijn wereld met elkaar samenwerken. En dat dat is gelukt, maakt me ook wel heel... dat doet ook mij openbloeien.
0: Ik hoor het, een heel erg mooi project. Try-out dit weekend, dus heel spannend. Veel succes daarmee. En volgende week is het dan zover. Het goede nieuws is, er zijn nog tickets. Even surfen naar hetventiel.be. Dat is de fantastische organisatie die werkt met mensen met jongdementie. En daar vind je de plek om tickets te kopen. Ik verklaar deze familievergadering voor geëindigd. Wim en Marten, veel succes. Hè?
4: Dank u wel.
0: Salut, bye bye.
3: Dank u wel. Dank u wel, Linda.
1: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: Dat was nog een mini-stukje Robert Smith. Veel plezier met Lieven zometeen.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Misofonie, zo blijkt, is aangeleerd. Wat is misofonie? Ja, het antwoord in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy. In Brussel is een bende opgepakt die jonge meisjes dwong om zich te prostitueren. En de Britse schilder David Hockney is overleden. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy doet het Hof op dit moment een uitspraak over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Een volksjury moest oordelen of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is er beslist?
10: Ja, de jury heeft beslist dat Paolo Falzone, de bestuurder van de auto, schuldig is aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers in Strepy. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 slachtoffer. Dat was een carnavalist die op zijn wagen belandde en waarover hij nadien gereden is. Want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. Zijn vriend, die ook in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim, omdat hij na de aanrijding geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers. Het is nu duidelijk, de jury volgt dus de redenering van het parket en de burgerlijke partijen. De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
9: Oké, dankjewel Marieke. Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een groep die actie voert tegen klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi. Daarbij vernielden ze verschillende dingen en drukten ze de noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen en Brugge. En daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen dus een enkelband. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura de Mullier van het parket van Brussel.
11: Dus onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
9: De directie en vakbonden bij luchtverkeersleider Skies zijn bereid om samen te overleggen over de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders. 10 dagen geleden legden de luchtverkeersleiders het vliegverkeer enkele uren stil tijdens een spontane staking die niet gesteund werd door de bonden. Ze waren niet tevreden dat de luchtverkeersleiders van Charleroi en Luik naar een nieuw digitaal controlecentrum in Namen moesten verhuizen. De sociale rust is volgens de directie nu weer gekeerd en eind van de maand is er nieuw overleg met de vakbonden. De vakbond VSOA roept het personeel van Skies op om geen acties meer te voeren en het overleg alle kansen te geven. In Albanië komen al bijna 2 weken elke avond duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Ook gisteren was er een enorme massa op de been in de hoofdstad Tirana. Jeroen Rijgaard.
12: Roze flamingo's in de Narta-lagune, een stukje ongerepte natuur aan de Albanese kust. Tot nu toe is het hier vrij rustig en vredig, maar daar zou de komende tijd verandering kunnen inkomen, want een investeringsmaatschappij met onder meer de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, wil het gebied ontwikkelen. En dat tegen de zin van duizenden in Albanië. Al dagen komen ze op straat tegen de plannen en de regering, want die moeten doen wat wij vragen en ons land niet verkopen.
13: They are here to serve us. They are not there to make whatever they want and to sell our land.
14: The law about the natural protected areas should be changed.
12: De wet op de beschermde natuur moet veranderd worden, anders moet de regering maar opstappen. Maar dat is premier Rama duidelijk niet van plan. Volgens hem zijn de betogers slecht geïnformeerd.
15: This is the biggest problem. How to make the facts speak.
12: Maar dat blijkt voorlopig weinig indruk te maken.
14: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
9: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij maakte onder meer pop-art en gebruikte graag levendige kleuren. Hockney laat een groot oeuvre na. Hij werd 88. Alain de Korte.
16: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals pop-art. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
17: Hij was kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
16: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
18: On my right, $80 million, ladies and gentlemen.
16: $80 million brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
17: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
16: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
9: Wielrennen. Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij nog wel de 5e rit in de sprint, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog. Een gevolg van een val op de training begin deze maand, vertelt zijn ploegleider Maarten Wijnands.
19: Na de overwinning bleef het meer opspelen en de ontsteking is erger geworden. Dus toch iets dat sluimerde of zo, dat zijn lichaam toch aan het vechten is ergens tegen. Dus het is ook een beetje voor ons een raadsel waarom dat het eigenlijk een week later meer opspeelt.
9: Hij geeft dus op voor de start van de 6e rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Het weer vanmiddag vaak grijs met soms lichte regen of motregen. In het noorden en noordwesten van het land soms wat opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. En zondag eerst vrij zonnig, nadien meer wolken en kans op een bui in het noorden en noordoosten. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de hoofdbeklaagde schuldig verklaard aan 7-voudige doodslag. Daarmee begon dit nieuws. 4 jaar geleden reed hij in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Zijn vriend, die mee in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: Nieuwe feiten.
7: Met Lieven van den Houten.
6: Het nieuws van 12 uur, met dank aan Tony Janssens en Jan Jaap. Ik ben er toch even stil van dat David Hockney er niet meer is.
20: En dat hij blijkbaar niet met groen kon werken.
6: Hij wel, maar de andere schilders
20: hadden... Hij was wel
6: groen en blauw natuurlijk. Herinner je dat geweldige swimmingpool?
20: Ja, prachtig.
6: Uit de jaren 60.
20: Prachtig.
6: Het hedonisme in L.A. Ja, het is het einde van een tijdperk, maar... Het nieuws van de dag, Jan Jaap.
20: Ja.
6: Dat is toch wel dat Orgel Joke een wereldster zal worden. Want ze gaat, althans misschien, optreden op het WK.
20: Ja.
6: Orgel Joke, Jan Jaap, wie is dat?
20: Dat is een mevrouw van een gezegende leeftijd.
6: 76,
20: die ook een orgel speelt.
6: Ja.
20: Atonaal, niet ritmisch. Maar toch zeer herkenbaar. Ik heb haar ooit zien optreden in Ahoy... als voorprogramma van Paul de Leeuw.
6: Wauw.
20: En toen heeft het hele publiek na een tijdje... We want no more geroepen.
6: Maak kennis met Orgel Joke.
21: Waterloo van ABBA.
6: Het is naar het schijnt een coronafenomeen. Toen is ze populair geworden met haar huisgemaakte filmpjes op haar orgel.
20: Ja, het is een soort vlees geworden long covid, zou je kunnen zeggen. Want het bestaat nog steeds.
6: Tientallen video's gingen viraal. En ze treedt, je zei, op voor het programma in Ahoy van Paul de Leeuw. Ze stond ook op de Zwarte Cross.
20: Jazeker.
6: En op Helden van Oranje. Dus DJ Tiesto, maar dan nog een veel beter.
20: Ach, we gunnen het haar ook wel een beetje.
6: En de kans bestaat dus dat ze binnenkort internationaal doorbreekt... want de FIFA heeft haar gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal... mochten de Nederlanders de volgende ronde bereiken. En of ze er zin in heeft.
22: Hallo, hallo. Ja, jij denkt zeker dat ik achter de geraniums ga zitten. Nou, dat dacht ik niet, want de WK staat voor de deur en wij gaan winnen.
6: Oké, het wordt wel nog spannend, want gaat Oranje wel door? Maar ook net nu is Orgel Joke gevallen op haar balkon.
20: Oei.
6: Ze heeft een elleboog gebroken. Dus het is nog nooit zo spannend geweest. Want gaat Oranje door?
20: Ik heb Nederland zien voetballen onlangs. Ik denk dat Joke nieuwe geraniums moet gaan kopen.
7: Het is vrijdag 12 juni... Dit zijn de nieuwe feiten.
6: Ja, zal Orgel Joke kunnen spelen of niet? Dat is eigenlijk nog een urgentere vraag dan gaat Oranje door. De nieuwe feiten vandaag. Uitgerekend in Duitsland, toch het land van de Pünktlichkeit, rijdt geen trein op tijd. Misofonie, zo blijkt, is aangeleerd, blijkt uit Leuvens onderzoek. En jij, Jan-Jaap, jij keert terug, of jij blikt terug,
20: ja,
6: op de voorbije week. Dat doe je altijd op vrijdag. En u thuis, u kunt meedoen aan de vrijdagquiz of in de auto, waar u ook zit. Naam en telefoonnummer graag via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Een Zweeds-Belgische samenwerking, als het ware. Stromae en Tovalu en De Fleur. Prachtig. 172 kilometer, dat is bizar veel. File onderweg op de E40 van Brussel naar Jabbeke. Meer dan een uur van voor Gistel tot voorbij het parkeerterrein in Westkerken. Komt door een ongeval, het verkeer moet er over de pechstrook. En op de E40 richting kust een kwartiertje extra tussen Erpenmeren en Wetteren naar Antwerpen. Moeilijkheden op de E17 vanaf Kruibeke, op de A12 van voor Ekeren. Bijna een half uur op de E19 vanaf Sint-Joop en een half uur ook op de E34 van Oelichem tot Ranst. En 2 uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de aansluiting met de ring richting Gent is de weg wel vrijgemaakt. En op die Antwerpse ring richting Gent 20 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En er is ook een ongeval op de R2, de ring richting Stabroek aan de Liefkeshoektunnel. Die is volledig versperd en op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevenswoluwe en Jette. En elders op de snelwegen zijn de vertragingen beperkt.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
2: Ik heb jou nog nooit het verkeer horen voorlezen.
0: Ja, dit was extreem veel verkeer. Als er niet zo heel veel verkeer is, dan denk ik...
2: Dan doe je het niet, hè?
0: Dan doe ik het niet, nee.
2: Het was een kabbelende week, lieve. Die vandaag eindigt wel ook een historische dag. Niet alleen omdat jij het verkeer hebt gelezen, maar ook omdat vandaag het Europese Migratiepact is ingegaan. Voel je
0: juist,
2: het al?
0: Ja. De opluchting, hè?
2: Ja, de rechtsconservatieve wind die al een tijdje door Europa waait is geculmineerd tot een perfecte storm. En het collectieve terugblazen richting de gelukszoekers van de wereld kan nu eindelijk beginnen. Dit alles natuurlijk met in het achterhoofd die asielchaos in 2015. En die chaos, dat willen we niet meer.
3: De bedoeling van dit pact is om die chaos te vermijden en migratie voortaan in goede banen te leiden en daar wereldwijd afspraken over te maken.
0: Afspraken, goede banen, organisatie.
2: Dit was in 2018.
0: Oké.
2: Ja, want toen was er ook al een migratiepact, maar dat pact heeft blijkbaar niet gepakt en daarom is er nu een nieuw pact. Wederom gedacht om de chaos die er is gekomen na de chaos weer te beteugelen. En in die 8 jaar is er, daar gaan we dan maar vanuit, hard gewerkt om mensen die naar hier komen op een zo goede en helder mogelijke manier te helpen. En de vraag is dus, hoe staat Europa er 11 jaar na de chaos voor?
4: Er is ook kritiek op de uitvoering van de plannen. Praktisch voorbeeldje, zo hebben slechts 11 van de 27 landen pas hun vingerafdrukscanners op orde.
0: Oei, 11.
2: 11 van de 27 landen.
0: Hebben de vingerafdrukken op orde.
2: Letterlijk de eerste aanraking die een vluchteling of asielzoeker met Europa heeft. De vingerafdruk. En dat is al niet op orde. En dan moet de hele procedure nog beginnen. Maar die is in bijvoorbeeld Nederland alweer lekker effectief gemaakt. Want daar mag de asielzoeker de procedure lekker zelf doen.
5: De bedoeling is eigenlijk dat de meeste asielzoekers zelfstandig hun gegevens gaan invullen op een tablet. Nu is het een vraag-en-antwoordspel met behulp van voeten, handen. Terwijl we dadelijk een tablet aan iemand verstrekken die in de 10 meest gangbare talen raadpleegbaar is en invulbaar is voor de asielzoeker.
0: Tijdswinst.
2: Ja, we gaan van een potje Twister met voeten en handen naar een potje Candy Crush. Hier een tablet. De code is 2015. En voordat allemaal boze mannen met een hond als profielfoto mij weer berichten gaan sturen, de rechtsconservatieve wind is niet mijn wind. Maar ik leg me neer bij ieder democratisch genomen besluit. En dat is dit pact. Maar laat mij dan deze minuten wel even van de dienst menselijkheid zijn. Want deze mensen hebben naast voeten en handen en een vingerafdruk ook ogen, oren, hersens en een wil. De menselijke wil is groot om een goed leven te hebben, om gelukkig te zijn. Maar toch is dat niet de bedoeling, aldus minister Anneleen van Bosuit, die onlangs in Congo was om de Congolezen tegen te houden.
6: Wel, ik ben daar niet gaan zeggen, u bent niet welkom in België. Ik ben daar vooral gaan zeggen dat asiel niet dient voor mensen die een betere toekomst opzoeken om economische redenen. Asiel dient voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, voor persoonlijke vervolging.
0: Kunt dat horen dat ik van Gent ben? Nee, hè?
2: Nee, helemaal niet. Maar precies, dat was de boodschap. Kom niet om economische redenen. Dat heeft België ook ooit in Congo geprobeerd. En kijk wat dat allemaal gebracht heeft. Maar dat is dus de boodschap vanuit Europa. Gebruik het systeem niet om economische redenen, maar andersom. In het migratiepact staat ook geschreven over de opvang van mensen in veilige derde landen, zoals Kenia en Kazachstan, Oezbekistan, waar Europa mensen naartoe kan sturen in ruil voor wat?
7: Wat je daar dan ook in ruil moet voor geven, tuurlijk, natuurlijk. Ja. Het gaat dan vaak over visa-liberalisering, misschien zelfs het uitwisselen van mensen. Uh-huh. Jullie nemen 100 uitgewezen asielzoekers op. Wij nemen 50 geschoolde werkers of arbeiders naar de Europese Unie op.
0: Ja.
2: Ja, dus wij mogen wel het systeem gebruiken voor economische doeleinden. Is dat eerlijk? Nee. Maar Europa heeft die macht, net als dat Europa het geld heeft om asielzoekers af te kopen, 20.000 euro per persoon. En hoe zat het ook alweer met de kinderen? De zwakste van de zwakste die dreigde in detentiecentra terecht te komen. Nicole de Moor, ken je haar nog, die zei daar in 2023 toen dit over...
8: Minderjarigen kunnen niet vastgehouden worden.
9: Ook als ze deel uitmaken van een gezin.
8: Absoluut. Wat wel kan, is die families met minderjarige kinderen onderbrengen in die verplichte verkorte grensprocedure.
2: Ja, de verplichte verkorte grensprocedure. Dat zijn drie woorden die een rookgordijn zijn voor ze worden gewoon vastgezet.
10: Amnesty spreekt over een donkere dag voor mensenrechten in de EU. Onder meer doordat ook kinderen kunnen worden vastgezet als ze niet voor de normale asielprocedure in aanmerking komen.
0: Ja.
2: Ja,
0: vastzetten heb ik wel gehoord.
2: Daarom, en Europa heeft dus de macht om kansrijke Kenianen te ruilen voor kansloze Congolezen. Heeft het geld om mensen af te kopen en de taal om detentie te verkopen als verplichte procedure. Over hedonisme gesproken. En aan de andere kant is het hopen. Hopen dat die fucking iPad het doet. En nu lekker de hond uitlaten.
0: Dankjewel, Jan-Jaap van der Wal. En tot volgende week.

0: Sarah Bareilles, die de gevoelens van Janja van der Wal concreet maakt en samenvat. A love song. Duitsland, dat is toch het land van de Pünktlichkeit. Wel, net daar rijdt er nauwelijks nog een trein op tijd. Jeroen Rijgaard, goedemiddag.
1: Dag, lieven.
0: Jeroen, jij bent Duitslandkenner.
1: Mm-hmm.
0: Overigens, binnenkort verschijnt jouw boek over Duitsland met de veelzeggende titel Het Verdampte Land.
1: Mm-hmm.
0: Waarover later meer. 100 miljard euro gaat de Duitse regering naar het schijnt pompen in de Deutsche Bahn, de spoorwegen. En dat is geen dag te vroeg?
1: Nee, omdat het ook echt een verdampte maatschappij aan het worden is, die Deutsche Bahn. Nee, het is nodig, want ze zijn op dit moment... ze hebben een aantal recordcijfers, de Deutsche Bahn. Ze zijn namelijk de grootste van Europa. Nergens liggen zoveel kilometer spoor als in Duitsland. Maar ze zijn ook de slechtste van Europa op vlak van stipt rijden. Je weet, ja, een beetje klagen over de NMBS is zo wat een nationale sport bij ons...
0: Als ik me
1: niet vergis, rijdt zo wat 85 à 90% van de treinen op tijd bij ons. In Duitsland was dat vorig jaar net geen 60%.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar wacht eens even, ik ben twee keer met de trein naar Berlijn gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En twee keer op de terugreis aansluitingen gemist in Keulen. Dat is dus geen toeval.
1: Nee, ik heb het vorig jaar, ik doe het heel vaak. Ik ben ook reisbegeleider Duitsland, dan ga ik ook met de trein. En het is me de voorbije jaren als reisbegeleider nooit gelukt om enigszins op tijd aan te komen, de juiste treinen te halen en de juiste aansluiting. De laatste keer uit Berlijn terug klopte het ongeveer. Het was met 20 minuten in Brussel, dus dat valt mee. Mijn record is 4 uur. Rechtstaand als sardinen in een blik. En één keer bijna een overnachting.
0: Maar je wordt wel goed opgevangen, is mijn ervaring.
1: Het hangt ervan af.
0: Er stonden een keertje taxis klaar in Keulen om naar Aken te rijden. En daar kon ik dan weer de trein op. Je wordt wel goed begeleid. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel geld.
1: Ja, en vooral ook omdat je na een uur vertraging compensatie kan vragen.
0: Juist.
1: Dus nog een record.
0: Die je ook onmiddellijk krijgt.
1: Ja, en nog een nieuw record trouwens. Dus de Deutsche Bahn keert niet alleen... record hoeveelheid sporen en vertraging, maar ook een record hoeveelheid compensaties en schadevergoedingen al jaren aan de reizigers uit.
0: Dus dat is een gigantisch probleem. Waar komt dat probleem vandaan? Want ja, hoe on-Duits wil je het hebben? Treinen die niet op tijd rijden.
1: Nee, het is juist zeer Duits.
0: Maar...
1: Want wij hebben namelijk het beeld dat Duitsland inderdaad, zoals je zegt, het land van de Pünktlichkeit is en het land van de Gründlichkeit.
0: Zeker.
1: Het probleem is als je die twee combineert, dat je een gigantisch probleem krijgt. Namelijk, dan krijg je het land van keine experimenten. Geen experimenten. En dat heeft ertoe geleid dat er dus de voorbije jaren, en het spoor is daar echt het symbool van geworden, van alles misgelopen is. Namelijk, niet experimenteren met begrotingstekorten, onder Merkel, de schwarze nul, de befaamde je mag niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt, heeft geleid tot onderinvesteringen. Gevolg, er is niet geïnvesteerd in het spoor. En daarnaast, 80% van de vertragingen zou daaraan te wijten zijn, aan een gebrek aan investeringen, aan een probleem met de infrastructuur. Maar daarnaast heb je ook de Duitse mentaliteit van keine experimenten, we moeten uitermate voorzichtig zijn met alles. En de veiligste trein, lieven, is een trein die niet rijdt. Dus dan krijg je natuurlijk bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen ook. En dat speelt voor een stukje ook mee. En dan heb je nog een personeelsprobleem. En als je dat allemaal op een hoopje giet, ja, dan krijg je waar je nu voor staat eigenlijk de bedoeling om zo stip mogelijk te zijn en zo grondig mogelijk te zijn, zowel met de begroting als met de treinen zelf, leidt ertoe dat er eigenlijk geen enkele trein nog deftig bolt.
0: Ja, dus eigenlijk is het heel Duits. Want ja, als je 100% mm-hmm. wil, dan misluk je. Je moet mikken op een soort haalbaarheid en zo. Maar ik had ook het idee dat die ICE, die mm-hmm. hoogsnelheidstrein, dat die op hetzelfde spoor zit.
1: Dat klopt ook.
0: Als de goederentrein.
1: Ja, dat
0: als...
1: klopt ook. Op een paar uitzonderingen na. Dus als je van hier bijvoorbeeld de trein naar Keulen neemt en dan verder naar Frankfurt, dan rij je dus hier in België vanaf Leuven eigenlijk over een apart hoogsnelheidsnet, dat langs de E40 loopt. Voorbij Luik heb je dat dan opnieuw. Dan kom je in Aken en vervolgens rij je dan aan gemiddeld 90 per uur naar Keulen verder. Inderdaad, tussen de goederentreinen, rangeerstations, aftakkingssporen,
0: kleine stations. Kan allemaal iets mis
1: meegaan. Voilà. Er zijn een paar hoogsnelheidslijnen tussen Keulen en Frankfurt ligt er een stukje. Daar rij je langs als je richting Oostenrijk bijvoorbeeld op vakantie gaat. Dan zie je dat liggen met schitterende viaducten. Een stukje tussen München en Berlijn. Maar voor de rest rijden die inderdaad amper op een hoge snelheidsspoor.
0: Ja. Dus nu komt er dat uitgebreide investeringsplan.
1: Mm-hmm.
0: Dat zal de dingen oplossen. of niet?
1: Ja en nee. Het zal eerst nog een heel stuk slechter moeten worden. En dat krijg je aan Duitsers moeilijk verkocht. Want al zal amper de helft op tijd rijden.
0: Verkopen ze aan mij dat het eerst nog slechter moet worden?
1: Wel, dat massale investeringsplan is niet om een hoogsnelheidsnet uit te bouwen. Of om Duitse spoornet uit te bouwen. Dat is om alle achtergelopen achterstand in onderhoud nu in te halen. En hoe gaan ze dat doen? Doordat de problemen zo gigantisch zijn, gaan ze dat niet doen zoals je bij ons bijvoorbeeld vaak ziet in het weekend van bepaalde treinen rijden niet omdat ze een stukje gaan onderhouden. Nee, ze gaan gewoon hele stukken afsluiten. Maandenlang, soms langer dan een jaar, volledig tabula rasa maken en daar dan de sporen leggen van de 21ste eeuw. Want je moet weten, hier en daar liggen nog dwarsbalken die er al liggen sinds de jaren 60 en er zijn gebieden die nog uitgerust zijn met seinsystemen van begin jaren 70. Dus dat gaat er allemaal uit, tabula rasa in één keer. Maar waarom moeten ze dat doen? Ja, omdat ze de voorbije 20, 25 jaar gewoon niet geïnvesteerd hebben in dat spoor. Dus die 100 miljard dient niet om het Duitse net de parel te maken die het zou kunnen zijn, maar gewoon om wat er momenteel niet meer is, zijnde iets dat functioneert, op te lossen.
0: En dat gaan ze doen door een heel der trajecten af te sluiten. Dus er komen nog in de eerste periode heel veel meer vertragingen aan.
1: Ja, en het gaat echt om belangrijke trajecten. Hè. Onder meer gepland voor, ik denk over 2 jaar, is bijvoorbeeld het stukje Hannover-Berlijn.
0: Ai.
1: Ja, daar rijdt zowat alles van west naar oost over. Hamburg-Berlijn is dit jaar al afgesloten geweest. Dus het gaat echt om van die grote stukken met heel veel impact. Ja, als je bij ons moet omrijden, valt dat nog meer. Dat gaat om een paar tientallen kilometer. Maar in Duitsland gaat het al snel soms over honderden kilometers rondrijden natuurlijk.
0: We zijn gewaarschuwd, maar daarna wordt alles beter.
1: Zelfs dat durven ze niet beloven in Duitsland.
0: Dankjewel, Jeroen Rijgaard. En we pakken dan maar de boemeltrein. Hè?
1: Ah, dat is altijd een goed idee.
0: De biemel... Baan, Bimmelbaan, dat
1: Bimmelbaan.
0: Is het. Doet een beetje denken aan Boney M. Dit is de originele uit 1973.

0: plaatje op de plaat, maar ze komt natuurlijk ook al uit 1973. Wat is het lekker toeven op de boemeltrein, de piemelbaan van Night Train.
1: Nieuwe feiten.
0: Misofonie blijkt aangeleerd. Dat blijkt uit een studie van Ilse van Diest. Goedemiddag, Ilse.
2: Goedemiddag,
0: Ilse. Je mag toch Ilse zeggen tegen een professor psychologie?
2: Ja, natuurlijk.
0: Aan de Universiteit van Leuven. Misofonie, wat is dat ook alweer?
2: Ja, het is eigenlijk een aandoening waarbij mensen heel intense emoties ervaren. Vooral bij geluiden die andere mensen produceren tijdens het eten of het ademen. En dat zijn de meest typische triggers. En het gaat daar dan vooral over intense woede.
0: Ja, ze worden
2: walging.
0: Echt kwaad van, hè? Rood aangelopen. Ik heb ooit eens iemand meegemaakt die werkelijk rood aangelopen. En niemand begreep wat er aan de hand was. Bleek dat er iemand in de buurt aan het eten was. En met name het getik van bestek op borden.
2: Ja, dus de triggers variëren nogal wat, al naar gelang de persoon in kwestie. Maar het meest voorkomende zijn eet- en ademgeluiden.
0: Ja, hoorbaar ademen. En gaat het ook bijvoorbeeld over het uit een koptelefoon bij iemand die ook bij jou op de trein zit bijvoorbeeld?
2: Ja, dus eigenlijk alle geluiden die als oncontroleerbaar overkomen, geproduceerd zijn door andere mensen en eigenlijk liever niet gehoord willen worden, zijn eigenlijk vatbaar voor die reactie.
0: En waar komt die agressie vandaan? Want ja, agressie wordt meestal door agressie opgeroepen, hè?
2: Ja, eigenlijk zo over agressie en van die woedefenomenen is er binnen de psychologie relatief weinig gedaan. En wij gaan vooral kijken naar stress en angst, daar weten we heel veel over. Maar er is zoiets als een vecht-vluchtrespons. Dat is een heel bazaal, evolutionair oude reactie die wij allemaal hebben. En wanneer we voor een plotse dreiging staan, dat we reageren hetzij door te vluchten. En dan gaat het meer over de angstkant, hetzij door woede aanvallen zelf.
0: Ja.
2: En bij mensen met misofonie is het blijkbaar vooral die kant van de reactie die makkelijk getriggerd wordt.
0: Maar ja, zij voelen het eigenlijk, het geluid zelf, voelen zij als een aanslag aan. Als een agressieve aanslag.
2: Ja, ze ervaren het als heel intrusief. Hè. Dus iemand met misofonie verwoordt het, is voor mij als een auditieve aanranding. Ja. En dus iemand die iets aandoet dat ongehoord is. En een natuurlijke reactie daarop is natuurlijk woede. Hè.
0: Juist. Nu heb jij een experiment gedaan waarbij je misofonie hebt aangeleerd aan mensen.
2: Ja, dat is natuurlijk een zware uitdrukking.
0: Ja,
2: maar inderdaad, een van de doctoraatstudenten heeft zo'n experimenteel model ontwikkeld waarbij wij trachten te modelleren hoe mensen die reactie kunnen aanleren.
0: Maar wacht eens even, heb jij mensen misofoon gemaakt of die doctoraatstudent van jou?
2: Natuurlijk, de reacties die wij in het labo ontlokken, die zijn niet te vergelijken met echte misofonie.
0: Het is een bijna homeopathische versie van misofonie.
2: Voilà, het moet ook ethisch blijven natuurlijk.
0: Uiteraard. En dat is dus gelukt. Je kunt misofonie aanleren. Dat is wel heftig.
2: Ja. Wat wij gedaan hebben, is eigenlijk twee geluidjes gebruikt. Een ademgeluid en een eetgeluid. En een van die geluiden gekoppeld met een ervaring die nogal provocerend is. Hè, waarbij mensen zich moeten inbeelden dat ze aan tafel zitten. Het ging eigenlijk over studenten die vooral deelnamen aan de studie. Dus ze zitten thuis aan tafel bij de ouders. Ze zitten daar al tegen hun zin, want ze zouden veel liever met vrienden op schok gaan. Maar ze worden verwacht te blijven zitten. De baas van de ouders is ook aan tafel en die begint eigenlijk heel misplaatste seksistische opmerkingen te maken.
0: Ja, dat is de aanranding dus, eigenlijk.
2: Dus dat is eigenlijk de woede die we trachten, hè, de walging ook en de woede die we trachten te ontlokken op dat moment. En tegelijkertijd boden wij die geluidjes aan. En dan in een latere testfase boden we de geluiden aan zonder die inbeelding, zonder dat provocerend scenario. En zagen we eigenlijk gelijkaardige reacties op.
0: Oké. Dus dat zegt iets over waar die misofonie vandaan zou kunnen komen. Namelijk, ik mag het een Pavloviaanse reflex noemen, dat je eigenlijk een geluid koppelt aan een gevoel.
2: Ja, dus het geluid wordt vooral gekoppeld aan een bepaalde betekenis. En de betekenis hier gaat over aanranding, intrusie, belediging, dat soort thema's. Waar eigenlijk automatisch dan een woedereactie volgt.
0: Dus mensen met misofonie, die hebben dat ooit op die manier buiten hun wil om, uiteraard, aangeleerd.
2: Dat is onze hypothese. En als je dat bevraagt, dan blijken veel mensen zich wel zo'n initieel gebeurtenis te herinneren waar het ontstaan is. Maar dat is zeker niet bij iedereen het geval. Dus we denken dat het ook geleidelijk kan ontstaan. Ja. Of zelfs kan aangeleerd worden door bijvoorbeeld iemand anders te horen vertellen over misofonie.
0: Oei.
2: En over hoe...
0: Gevoelige mensen moeten nu de radio uitzetten.
2: Ja, maar we zien ook dat het heel vaak ontstaat in de vroege adolescentie. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd 13 jaar is. Ja. Dat is natuurlijk een leeftijd ook waar jongeren heel gevoelig zijn voor invloeden van leeftijdsgenoten. Dus zo iemand dat kunnen horen vertellen, kan eigenlijk het probleem een beetje meedoen ontstaan. Maar dat is eigenlijk een hypothese die ik heb.
0: Ja.
2: We hebben het vooral experimenteel eigenlijk bestudeerd.
0: En stel nu even dat jullie hypothese klopt, zou dat dan betekenen dat je het ook kunt afleren?
2: Ja, dat hopen we natuurlijk. En er bestaan al heel wat interventiestrategieën die bijvoorbeeld binnen cognitieve gedragstherapie worden aangewend en waarvan aangetoond is dat ze wel deels helpen. Maar ons vermoeden is dat wanneer die psychotherapie veel gerichter naar die betekenissen zou gaan van de geluiden en die betekenissen trachten te veranderen, dat het misschien nog veel effectiever zou kunnen
0: En dat
2: worden.
0: Zou heel wat mensen kunnen helpen, want misofonie komt redelijk vaak voor, hè?
2: Ja, het komt best veel voor. Als je het zo bevraagt in een gewone studentenpopulatie hier in Leuven, in een eerste jaar studenten, dan zie je dat 15-20% het wel herkent en dat 5-6% er echt wel last van blijkt te hebben.
0: Ja. Er zijn meerdere gradaties natuurlijk van misofonie. Mm-hmm. Heel boeiend.
2: Ja, zeker.
0: Mag ik je heel veel succes wensen, Ilse van Diest. Nog een fijne dag.
2: Dank je wel. Dag.

0: Ja, sorry voor de mensen die misofonie lijden, maar het was de schuld van The Beach Boys natuurlijk.
1: Aha. Nieuwe feiten.
0: Het is zover.
1: Vrijdagquiz.
0: In een wolk van zwaveldampen is hij nedergedaald in de studio. De duivel van de vrijdagquiz. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Samensteller en keiharde jury van de vrijdagquiz. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur en we spelen met Helga. Goedemiddag, Helga.
3: Goedemiddag.
0: Helga Horemans uit Heist op den Berg. Dat is een...
3: Itegem meer bepaald.
0: Itegem.
3: Itegem, ja.
0: Een grote fan van Itegem.
3: Ja.
0: Inderdaad. Waar Cas Goossens woont, hè, toch?
3: Waar Cas Goossens woont. Ik denk dat die mens hier nog altijd woont, ja.
0: Helga, waar was je mee bezig?
3: Met dit weer ben ik niet veel. Ik was aan het lezen gewoon.
0: Ah, wat lees je? Wat lees je?
3: Iets dat hier al lang ligt, Geert Mak in Europa.
0: Wauw. Hé, hey, Helga is niet van de straat. Ze speelt, ja, tegen, ze speelt tegen Servaas van Mullum. Goedemiddag, Servaas.
4: Goedemiddag.
0: Servaas uit Brugge.
2: Wow.
0: Beetje reclame, kan nooit weg. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Helga, die zich...

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Radio 1, live.
1: Buiten hoorbaar zijn? B. In je bagage mogen niet meer dan 6 dildo's zitten? C. Je mag niet naar het stadion wandelen. Wat is niet waar?
2: Ja, ja, ik denk B. Dat lijkt me wel heel raar. Ja.
3: Volk!
2: Allah.
1: Ja, het is wel waar. Dan ga je naar Servaas. Wat denk jij is verzonnen?
4: Ik gok op A.
1: Je denkt A?
3: Dat is helemaal goed.
1: Muziek mag in de auto niet erbuiten hoorbaar zijn op de parkings. Dat hebben wij verzonnen.
5: Het is in Texas waar een aantal matchen gespeeld zullen worden. Daar mag je maximaal 6 dildo's bij hebben onder de Texas Obscenity Law. Die is bedoeld om de verspreiding van obsceen materiaal te beperken. En als je meer dan 6 dildo's bij zou hebben, dan zouden de autoriteiten wel eens kunnen denken dat je die bij hebt om te verkopen en dus te verspreiden. En in New Jersey mag je niet naar het stadion wandelen. Dat is omdat het vrij verwarrend is. Die match wordt geadverteerd als in New York zijnde, maar het is dus in New Jersey, een andere staat. Heel veel Europeanen hebben zoiets, bon, wij wandelen dat. Maar de lokale autoriteiten hebben gezegd, dat mag niet, want er zijn veel snelwegen in de buurt. Dus die moeten de trein van €84 nemen om daar te geraken.
1: Ja, het is niet gratis, het WK. Vraag 2, Servaas. Wat hebben moderne Europeanen nooit aan tafel gedaan en zullen ze waarschijnlijk ook nooit doen? A. Met onze mond open eten. B. Met handen eten. Of C. Insecten eten.
4: B.
1: Je denkt B?
3: Volk!
1: Ah, het wordt spannend. Helga?
2: Ik denk C.
1: Je denkt C. Insecten eten?
3: Dat is helemaal goed.
1: Dat gaan we nooit doen, Jill.
5: dat is nog voor discussie vatbaar. Maar insecten eten... Ja, dat blijkt uit een nieuwe studie. Onze wereldbevolking die blijft groeien. En al die mensen die moeten gevoed worden. Vlees is een enorme belasting op het milieu en het klimaat. En visbestanden zijn beperkt. Dus hoe ga je al die mensen voeden? In veel tropische gebieden lossen ze dat op door insecten te eten. Maar die onderzoekers wilden eens analyseren van hoe gebeurde dat in Europa. Dus die hebben naar de tandplak van mensen tot wel 33.000 jaar oud gekeken. En dan blijkt dat er heel weinig insecten-DNA in zit. Behalve bij Neandertalers. Daar zat opvallend veel vliegen- en muggen-DNA in die tandplak. Maar Europeanen die zouden ook blijkbaar de exoskeletten, de pantsers van insecten, minder goed kunnen verteren dan tropische volkeren. Ja. Dus daarom zal het waarschijnlijk voor ons iets moeilijker zijn om insecten te eten.
1: We kunnen er niks aan doen. Het zit in ons DNA.
5: Ja, het vraagt een beetje
1: Helga. Wat doen we 5 keer per dag? Liegen, neuspeuteren of scheten laten? Ja, zeg het maar.
2: Ik denk C.
1: Je denkt C,
3: ja. Dat is helemaal goed.
5: De anderen wilden ze misschien niet toe.
1: Helga nooit natuurlijk, maar...
5: Ja.
1: 5 keer per dag.
5: Dat is iets wat ik uit dit onderzoek heb geleerd. Mannen laten 5,2 keer per dag een scheet gemiddeld. Vrouwen 4,8 keer per dag. En ik die inderdaad dacht dat ze dat nooit deden. Het zijn Australische onderzoekers die daar een app voor hebben gemaakt. Charge Your Fart, oftewel Turf Je Ruf. Daarin konden 6.400 proefpersonen dus nauwgezet bijhouden hoeveel scheten ze lieten. Gemiddeld dus 5 keer per dag. 14 tot 25-jarigen die ruften het minst. 26 tot 45-jarigen dan weer het meest. En het hoogtepunt is, niet geheel verbazend, 's avonds wanneer er het meeste eten in je maag-darmstelsel zit.
1: Oké, dus we doen het allemaal 5 keer per dag gemiddeld. Helga, dit is de slotvraag al. Heb je die goed, ja, dan win je deze quiz. Wat gebeurt er met vrouwen tussen hun 18e en hun 42e? Lichaamstemperatuur stijgt, hun vingers blijven groeien of hun gehoor wordt gevoeliger.
2: Oei, dat is een moeilijke. Ja. Dat zou alles kunnen zijn. Ja,
1: kom.
2: Echt gokken. A.
1: Je denkt A, het is gebeurd.
3: Dat is helemaal goed.
1: Lichaamstemperatuur stijgt bij vrouwen tussen 18 en 42.
5: Blijkt uit een nieuwe studie waarbij de lichaamstemperatuur van 750 vrouwen werd geanalyseerd. Sowieso schommelt de temperatuur van vrouwen.

0: afhankelijk van waar dat ze zich in hun cyclus bevinden.
1: Heden gecanceld.
0: Maar ook dus afhankelijk van je leeftijd stijgt een lichtjes vanaf je 18e. Iemand van 35 is bijvoorbeeld gemiddeld 0,05 graden warmer dan iemand van 18.
1: 0,05.
0: We weten niet waarom, maar het zal wel iets met hormonen te maken hebben, zeggen die onderzoekers.
1: Juist. En het levert Helga €25 in de vorm van een boekenbon op. Sorry, Servaas. Het zal bij patisserie blijven.
0: Ook niet slecht.
2: Oké, proficiat dan, Helga.
1: Extra patheken verkopen in Brugge vandaag. Helga, Geert Mak, heb je al? Welk boek ga je kopen? Weet je het al?
3: Ik weet het niet, maar ik heb een artikel gelezen van Frederik Martel in Onze Vijanden. En ik denk dat het dat wordt.
1: Nou, ik wens je daar enorm veel leesplezier bij, Helga Horemans uit Ietegem. Nog een fijne dag en volgende week is er weer een vrijdagquiz. Prachtig deuntje toch, hè, Gilles?
0: Ja.
1: Het hoort bij het WK voetbal.
0: Oké.
1: Van 1978.
0: Ja.
1: Het is speciaal gecomponeerd als kenwijsje voor de voetbaluitzendingen op de Nederlandse radio. Toen was er nog geld.
0: Ik kan niet wachten tot dat Orgel Joke dit speelt.
1: En ik kan niet wachten op Jovanka Stiel. Dit is haar middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Op YouTube krijg ik de laatste tijd heel veel reclame voor Tai Chi-cursussen te zien. In de reclame zie je een knappe, gespierde Aziatische man die overal rondloopt zonder t-shirt. Er is ook een knappe Aziatische vrouw die eruit ziet alsof ze 23 is, maar die zegt dat ze 64 is. Zij vertelt over Tai Chi terwijl ze in haar bikini op een besneeuwd balkon staat. En dan zijn er ook nog de gewone mollige mensen die vertellen over Tai Chi. Na 2 weken zal je er beter uitzien. Na 3 weken ben je onherkenbaar. En ik was onder de indruk, want het verschil was ongelooflijk. Op 3 weken tijd zagen ze eruit als modellen. Jaren geleden, toen ik nog in San Francisco woonde, zag ik 's morgens vaak 80-jarige Chinese mensen Tai Chi doen in het park. Toen wist ik absoluut niks over Tai Chi. Ik dacht dat het een gevechtsport was voor oude mensen die bang waren dat iemand hun kei traag zou overvallen. Met een beetje meer interesse in Tai Chi had ik toen kunnen zien hoe knap en gespierd die 80-plussers in het park allemaal waren. Ik begon te dromen over Tai Chi en over hoe goed het zou voelen als mensen zagen hoe mooi ik eruit zou zien dankzij mijn dagelijkse workout van 7 minuten. Maar plots kreeg ik slecht nieuws. Blijkbaar zijn alle knappe mensen in de Tai Chi-reclame gemaakt met AI. Zelfs de vriendelijke, gespierde man zonder t-shirt. Er is nu zelfs een disclaimer op de video's waarop staat dat de resultaten niet echt zijn. En ze hebben die disclaimer in lichtgrijze miniletters geschreven, ergens beneden op je scherm, verborgen onder alle knappe, gespierde, halfnaakte AI-mensen, zodat de 40-plussers, die de doelgroep van de reclame zijn, het niet kunnen lezen. Ik vertel dit allemaal om te zeggen dat ik afgelopen maandag ben begonnen met mijn Tai Chi Challenge, met 7 minuten Tai Chi per dag. Want het is niet omdat het allemaal AI-mensen zijn dat ze automatisch ook leugenaars zijn. De kans is dus groot dat u binnen een paar weken een Aziatische vrouw in een bikini in de Vlaamse Ardennen ziet rondlopen. En ja, die mooie 23-jarige Aziatische vrouw zal ik zijn.
1: Natuurlijk, Jovanka, daar bestaat geen enkele twijfel over. En we horen het dan wel, want tegen dan verwacht ik alweer een nieuw middagjournaal van jou volgende week. Overigens gaat het middagjournaal naar Annelies Moons. Daar kijken we ook al zeer naar uit. Dankjewel Jovanka voor een week lang middagjournaal. Heerlijk. En zometeen Aiko op uw radio. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
5: Onmogelijk.
4: Zekerheden?
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Selection.
9: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
6: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zit eens hier op de Selection website?
10: Wow, de Philips 65-inch OLED 950TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
6: Met €350 inruilkorting.
10: En dat kunnen we alle matchen zien.
6: Met al onze vrienden.
10: Ja, dat is scoren, hè.
6: Het zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
11: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
12: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
13: Amai.
12: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
13: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
12: Ja, handig inderdaad.
11: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
14: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
15: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
17: Eindelijk even rust.
18: Bankafschriften.
17: Nee, hè.
18: Kredietkaartafschriften.
17: Niet nu.
18: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouden niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
0: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De man die inreed op carnavalisten in Strepy is schuldig verklaard aan zevenvoudige doodslag. Volgens de Nationale Bank gaat het begrotingstekort de komende jaren nog toenemen, ondanks alle besparingen. En de Britse schilder David Hockney is overleden. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden toen hij 4 jaar geleden met hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Dimitri de Beco, advocaat van enkele nabestaanden, reageert op de uitspraak.
2: Mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag. Hij riskeert hierdoor een maximumstraf van 30 jaar. We zullen zien wat dat de jury zal beslissen, maar gelet op de motivering vandaag kan je verwachten aan een zware straf, dat wel.
22: De bestuurder is ook schuldig aan poging tot doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Zijn passagier, die ook terecht stond, is veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. De straffen worden later uitgesproken. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen, 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura Demulier van het parquet.
3: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
22: De Nationale Bank waarschuwt nog maar eens voor de slechte overheidsfinanciën. De bank ziet het begrotingstekort de komende jaren nog toenemen, ondanks de besparingen door de verschillende overheden. Dat komt onder meer doordat er minder geld binnenkomt bij de overheid, doordat de economische groei zwak is en doordat er extra uitgaven voor defensie zijn. Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank vraagt de federale regering om langdurig inspanningen te leveren.
17: We hebben een schatting van een tekort aan 5,7% in 2028. Dat is veel te veel. Dus we moeten nog veel inspanningen doen om onze tekort onder controle te krijgen. Ik denk 2% van het BBP zou goed zijn. 2% van het BBP, dat is 13 miljard min of meer. Dus wat op tafel ligt is 7 miljard voor de komende begroting. Ik denk dat we dat bijna jaar op jaar moeten blijven doen.
22: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij maakte onder meer popart en gebruikte graag levendige kleuren. Hij laat een groot oeuvre na, maar is het meest bekend van zijn schilderijen met zwembaden. David Hockney is 88 geworden. Alain de Korte.
23: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals pop art. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
24: He was a kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
23: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
25: On my right, at $80 million, ladies and gentlemen.
23: $80 miljoen brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
24: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
23: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
22: Een dubbeltentoonstelling met werk van Hockney in Beaux-Arts in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. Voor muzikant, presentator en zelf ook kunstenaar Bent van Looy is David Hockney dan ook een van de grote namen uit de hedendaagse kunst die zichzelf vaak heruitvond.
26: Een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde. Hij is altijd meegeweest met zijn tijd, of hij nu met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was, of de iPad, altijd fris.
22: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou 21 miljard aan bevroren geld worden teruggegeven aan Iran. Het is niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz dan meteen zullen opheffen. Het protest tegen de bouw van een luxe resort in een Albanees natuurgebied blijft toenemen. Al bijna 2 weken komen in Albanië elke avond duizenden mensen op straat tegen het project, waarbij de dochter en de schoonzoon van Donald Trump betrokken zijn. Jeroen Rijgaard.
1: Roze flamingo's in de Narta-lagune, een stukje ongerepte natuur aan de Albanese kust. Tot nu toe is het hier vrij rustig en vredig, maar daar zou de komende tijd verandering kunnen inkomen, want een investeringsmaatschappij met onder meer de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, wil het gebied ontwikkelen. En dat tegen de zin van duizenden in Albanië. Al dagen komen ze op straat tegen de plannen en de regering, want die moeten doen wat wij vragen en ons land niet verkopen.
4: They are here to serve us. They are not there to make whatever they want and to sell our land.
5: The law about the natural protected areas should be changed.
1: De wet op de beschermde natuur moet veranderd worden, anders moet de regering maar opstappen. Maar dat is premier Rama duidelijk niet van plan. Volgens hem zijn de betogers slecht geïnformeerd.
7: This is the biggest problem. How to make the facts speak.
1: Maar dat blijkt voorlopig weinig indruk te maken.
5: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
22: Sport Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij nog wel de 5e rit in de sprint, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog na een val op training begin deze maand. Over minder dan een maand begint de Ronde van Frankrijk. Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaringen in het westen en het noorden tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum en het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Aan zee kan het dan wel vrij krachtig waaien. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar nagenoeg droog. En in de loop van volgende week wordt het geleidelijk warmer. De man die in Strepie 7 carnavalisten heeft doodgereden is schuldig bevonden aan 7-voudige doodslag. Daarmee begonnen we het nieuws. Zijn passagier wordt veroordeeld voor schuldig verzuim. De straffen worden later bepaald. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
9: Aiko Duister. Een heel erg goedemiddag. Welkom bij Radio 1.

Pachanka, met de toeters van Mano Negra kunnen we hopelijk de regen een klein beetje wegblazen vanmiddag. Ik heb vandaag nieuwe muziek voor je van Stromae, van Deathcap for Cutie en live muziek van J. Jerome 87. Dat is het alter ego van Joe Newman, de frontman van Al J, toch wel een van de toonaangevende groepen in de jaren 2010. Eerst Olivia Rodrigo, want vandaag is haar nieuwe plaat uit, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Haar derde al, een verzameling Sad Love Songs met de goedkeuring van Robert Smith van The Cure. Dit is Olivia Rodrigo.

0: The Cure van Olivia Rodrigo. En Robert Smith doet mee op een van de andere liedjes op de plaat. Als een trotse oom kijkt hij en doet hij mee met Olivia Rodrigo. 172 kilometer file op de binnenring rond Gent. 20 minuten file rijden tussen de rotonde bij Gent-Zeehaven en Destelbergen. De weg is daar wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen een kwartier trager op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de A12 vanaf Hoevenen. 25 minuten op de E34 in Golven vanaf Beveren. En op de E19 vanaf Sint-Job. En 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Stabroek is er ruim drie kwartier file. Tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel door een ongeval is de rechte rijstrook versperd. Richting Nederland ruim drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke zijn er 20 minuten filegolven tussen Moerbeke en de Zelzaat-tunnel. Naar Brussel dan 10 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Een kwartier op de E19 vanaf Vilvoorde en 20 minuten op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de E314 vertragen door een ongeval op de rechterrijstrook voorbij Maasmechelen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe.
1: AECO,

0: and the Family Stone, Everyday People.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: We blikken even terug op het muzieknieuws van de voorbije week.

De inwoners van Palermo waren eerder deze week niet blij met het driedaagse huwelijksfeest van Dua Lipa. Een aantal openbare pleinen werden ingenomen door de festiviteiten en dat vonden ze niet oké. Ze protesteerden met slogans als Palermo is niet te huur en onze stad is geen privéfeest. De lokale bestuurders die waren wel blij met de internationale aandacht en de economische voordelen voor Palermo door het grote evenement. Dua Lipa trouwde met acteur Callum Turner. Jack White liet deze week weten dat hij op 10 juli een nieuwe plaat uitbrengt. Frozen Charlotte wordt zijn 7e soloalbum opgenomen in zijn eigen Third Man Studios in Nashville. En volgende week speelt hij 2 concerten in de AB in Brussel. De manager van Fontaines D.C. is onverwacht overleden. Trevor Dietz was van bij het begin bij de band betrokken, werd door de groep omschreven als het 6e bandlid. Hij speelde een belangrijke rol bij hun doorbraak, begeleidde de groep van kleine optredens in Dublin tot internationaal succes op de grootste podia. De groep is kapot van verdriet. Trevor Dietz werd 47. Concertnieuws deze week. Razorlight, die ken je misschien nog van dit hitje In the Morning. Zij spelen op zondag 1 november in La Madeleine in Brussel. Hermanos Gutierrez komen in november voor 2 concerten naar ons land. Op 21 november spelen ze in Brussel, ook in La Madeleine. En een dag later gaan ze naar de Roma. Ook in de Roma komt er nog een extra concert van het Ierse trio Kingfisher op 1 december. En vanmorgen begon de ticketverkoop voor het concert van Phoebe Bridgers. Maar ik denk dat alles al weg was in de pre-sale van woensdag, want het bordje uitverkocht mocht zowat meteen bovengehaald worden.

0: Stromae is te horen op de nieuwe single van de Zweedse popster. Tove Lo is al lang fan van zijn werk. Het nieuwe nummer ontstond nadat Stromae een paar instrumentale tracks opstuurde. Zij schreef meteen een song op een van de composities en dat werd Des Fleurs. Het gaat over de twijfel en de spanning tussen twee mensen die tot elkaar zijn aangetrokken. Het komt ook op de plaat van Tove Lo. Estrus zal die heten. Die komt er in september en op 9 november speelt ze een concert in Vos Nationaal. Stromae kent de weg naar de zaal.
1: Radio 1.
0: En dit is dat nieuwe nummer, Des Fleurs.

0: Voodoo van Mazaar in de Subs remix. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Tove Lo met Stromae de Fleur.
1: Dit is het album van de week.
0: Radio 1. Death Cab for Cutie draait al meer dan 30 jaar mee en we blijven hen met plezier volgen. De nieuwe plaat heet I Built You a Tower en klinkt vertrouwd. Het geluid van Death Cab for Cutie heeft geen radicale bocht gemaakt. Inhoudelijk verwerkt frontman Ben Gibbard zijn recente scheiding in de liedjes. Dat zorgt wel voor extra emotie en toch een beetje meer experiment. Dit is het titelnummer I Built You a Tower van Death Cab for Cutie.
1: Radio 1.

Built You a Tower, zo heet de nieuwe plaat van Death Cab for Cutie. Die hebben we een hele week aan je voorgesteld. Je kan ook nog een exemplaar winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. De opbouw van Best Kept Secret, het festival net over de Nederlandse grens in de Beekse Bergen, die is in de regen gebeurd, maar stilletjes aan begint het te beteren. Zeker morgen en overmorgen. Vandaag start het festival. Er gaan ook elk jaar heel veel Belgen naartoe. En die mogen over een uurtje het festival openen. Dit is Cadavez.

Tribe Called Quest, Benita Applebum en daarvoor Cadaves van Au. Blue Eye is terug met nieuwe muziek. De eerste show met die nieuwe liedjes zal op Pukkelpop zijn in augustus. Dit nieuwe nummer Alive vindt zijn oorsprong bij het verlies van de grootmoeder van zangeres Kat. Ze had namelijk het gevoel dat ze veel momenten had gemist, omdat ze niet bewust bezig was geweest met dat verlies. Blue Eye is dit met Alive en daarna hoor je Simon met Loop Mezelf Voorbij.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Radio 1 live.

0: Loop mezelf voorbij van Simon. Hij is deze week vader geworden. Dikke proficiat uiteraard. En de schoonvader is Ronnie Mossuze. Dus die is opa geworden van de kleine Elmo. En daarvoor hoorde je ook nog Blue Eye met Alive. 188 kilometer file op de weg. Op de E314 richting Lummen. 25 minuten file tussen de Nederlandse grens en Maasmechelen door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Een kwartier aanschuiven op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Ook een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar en vanuit Bergen-op-Zoom op de A12 vanaf Ekeren. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job, een half uur op de E34 in Golve vanaf Beveren en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 hinder door een ongeval in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Stabroek drie kwartier file tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel. Door een ongeval is de rechte rijstrook versperd. Richting Nederland drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke zijn er 20 minuten filegolven tussen Moerbeke en de Zelzate-tunnel. Naar Eindhoven 10 minuten aanschuiven aan de werken in Reti. Naar Brussel 20 minuten extra op de E40 vanaf Ternat. Iets voor het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde is er een ongeval gebeurd. Op de E19 aanschuiven vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe.
1: Radio 1. Aiko.

Badly Drawn Boy en All Possibilities. Straks tussen 2 en 3 is er live muziek. Vandaag van Joe Newman van Alt J. Hij maakt een soloplaat onder de naam J. Jerome 87. Die komt eind juni uit. En daar komt hij straks over vertellen en ook 2 liedjes uitspelen. Yes,

0: De betreurde Mac Miller samen met Anderson .Paak en Dang. Blijf bij ons, want het nieuws komt eraan meteen na dit.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Dan ga je kapot aan.
0: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
3: Zeer laat.
2: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
3: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
2: Met Filip Joos, Peter van der Bijmt, Tom Boutenweel, maar ook met stemmen uit het veld zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
3: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
4: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
3: Hij zal blij zijn.
0: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
3: 5 weken.
4: Zal wel nog.
0: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
5: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Taco met kip en...
8: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen... Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
16: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank. Krevel.
18: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
19: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
20: Ik ben blind.
21: Hij zit te vast.
20: Ik ben blind.
21: Het licht is uitgevallen.
20: Oh. Ik dacht even...
19: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
22: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De man die 4 jaar geleden is ingereden op carnavalisten in Strepy is schuldig verklaard aan 7-voudige doodslag. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Marieke van Kouwenbergen volgde de zitting.
23: De voorzitter van het Hof leest het arrest voor.
24: Il a été répondu oui aux questions principales de culpabilité concernant les 7 homicides volontaires avec intention de donner la mort.
23: Paolo Falzone is schuldig verklaard aan doodslag op 7 slachtoffers en pogingdoodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert tevreden.
2: Ja, mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag.
23: Na de uitspraak vallen de slachtoffers elkaar in de armen. In de zaal veel tranen van opluchting. Hij heeft gekregen wat hij verdient en de slachtoffers zijn erkend, zeggen zij.
3: Soulagé. En il a vraiment ce qu'il mérite en fait.
7: Je pense que voilà, justice a été faite.
9: Toutes les personnes qui ont été blessées ce jour-là sont reconnues en tant que victimes et ça fait du bien.
23: Volgende week zal de jury opnieuw in beraad gaan, deze keer om de straf te bepalen. De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn medepassagier 2 jaar.
4: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou wel 21 miljard aan bevroren geld worden teruggegeven aan Iran. Het is niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz meteen zullen opheffen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Met zijn levendige kleuren en schilderijen met vaak zwembaden was hij een van de meest bekende schilders van deze tijd. Een dubbel tentoonstelling met werk van Hockney in Beaux-Arts in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. Naar aanleiding van die tentoonstelling had Joris Vergeijlen een interview met de schilder.
20: In 2021 toonde Beaux-Arts in Brussel een groot overzicht van zijn werk, nog altijd in volle coronaperiode, dus het interview gebeurde noodgedwongen via Zoom. Maar zijn persoonlijkheid spatte wel van het scherm. Hij zat toen in een hotelkamer waar hij zijn eigen kunst aan de muur had gehangen, om alleen maar met zijn eigen werk omringd te worden. Hij rookte ook de hele tijd, was een verstokte roker, en man die het leven omarmde en dat ook uitsprak. Love life, zei hij. Je hebt er maar één, dus kan je er maar beter van houden. Hij werkte naar eigen zeggen elke dag, David Hockney. En de laatste 70 jaar heeft hij precies gedaan waar hij zin in had.
4: En David Hockney is net geen 89 geworden. Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaring in het westen en het noorden tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum in het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
25: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
26: Radio 1.

Tarantino hoorde het heel toevallig op de radio. Hij wilde eigenlijk Money van Pink Floyd gebruiken voor die openingsscène van Reservoir Dogs. Maar toen hij dit hoorde, heeft hij de plannen omgegooid en het werd Little Green Bag van de George Baker Selection. Een heel erg goede middag. Hopelijk zit je lekker warm binnen bij dit toch nog altijd herfstige weer op deze 12e juni. Dit zijn de Rolling Stones met In the Stars.

0: Penelope van Pinbeck en daarvoor In the Stars, nieuw werk van The Rolling Stones. Straks is er live muziek van Joe Newman, dat is de frontman van Al Jay. Maar hij heeft een soloplaat gemaakt, die komt eind deze maand uit onder de naam J. Jerome 87. Daar komt hij straks meer over vertellen en ook twee liedjes live spelen. Op de E314 richting Lummen een half uur file rijden. Tussen de Nederlandse grens en Maasmechelen naar Antwerpen een half uur file op de E17 tussen Gentbrugge en Beervelde. En 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Een half uur op de E34 in Golven vanaf Beveren. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. 40 minuten file rijden op de E19 tussen Zemst en Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Stabroek, 3 kwartier file tussen het knooppunt Beveren en de Liefkeshoektunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een kwartier extra op de E34 naar Knokke tussen Moerbeke en de Zelzaten-tunnel. En naar Brussel 35 minuten extra op de E40 vanaf Africhem. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette.
1: Radio 1.
2: Uitgesproken in Nieuwe Feiten.
3: Ik kan daar heel kwaad van worden, waarom dat wij niet allemaal in verzet gaan tegen zo'n afschuwelijke schoonheidsidealen die er vandaag weer zijn. Als je kijkt naar al die rode lopers en hoe die mensen eruit zien.
4: Ozempic.
3: Het is zo dwingend.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

De geweldige Chaka Khan, nog altijd actief en ook actief met nieuw werk. Hier hoort je nog eens een classic van haar, I Feel For You, met niemand minder dan Stevie Wonder op de mondharmonica. Dit is Krema Kawa samen met David Bové van Think of One en Bagage.

De Braziliaanse Marie Froes met Comoro. Ze speelt op 11 juli op Gent Jazz. En deze Belgische band speelt volgende week het voorprogramma van Jack White in de AB.

0: Als Jack White ook nog een paar woorden Frans wil leren tegen volgende week, kan hij ook terecht bij Lézard. Zij spelen volgende week één van de twee avonden het voorprogramma van Jack White in de AB in Brussel. Je hoorde Manifestique.
1: 1, 2. Live bij Aiko.
0: De meeste mensen kennen onze gast van vandaag als de frontman van de Britse band All J. In de jaren 2010 zijn zij doorgebroken met een heel uniek geluid. Maar vandaag is hij hier om een soloproject voor te stellen. Joe Newman doet dat onder de naam J. Jerome 87. De debuutplaat heet The Canyon. Vanaf eind juni ligt hij in de winkel. Maar vandaag hoor je al een voorsmaakje.

J. Jerome 87, het solo-project van Joe Newman van Al Jay. Hij trok naar de Verenigde Staten om de plaat op te nemen. Werkte ook voor het eerst met een nieuwe producer om een ander geluid te vinden dan bij Al Jay. De plaat heet The Canyon, komt eind deze maand uit. En op de hoes zie je Joe Newman voor een fictieve canyon. Ook zijn dochter kreeg een plekje in dat beeld, want de plaat is een liefdesbrief geworden aan zijn vrouw en dochter. De hele sessie komt vanavond rond 18:00 ook online op VRT Max. Kan je daar nog eens alles rustig bekijken. En wij gaan nu luisteren naar Daft Punk. Dit is Digital Love. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert.

0: Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio 1 live.

0: Digital Love van Daft Punk. Zometeen Zao de Sagazon. Meer dan 200 kilometer file naar Antwerpen. 20 minuten filegolven op de E17 vanaf Genbrugge. 20 minuten op de E34 in golven vanaf Beveren. Een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 20 minuten tussen Beringen en de Senderlo door een ongeval. En 25 minuten file rijden op de E19 tussen Zemst en Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Stabroek 20 minuten file tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E313 naar Lummen 20 minuten file tussen Herentals-Oost en Geel-West door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E314 is de weg vrijgemaakt in Maasmechelen. Een kwartier erbij op de E34 naar Knokke tussen Moerbeke en de Zelzaten-tunnel. Naar Brussel een kwartier extra op de E40 vanaf Afligem. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Aiko.

0: La métamorphose.
1: Au travers van Zao de Sagazan uit haar plaat La Symphonie des Éclairs. Die haalde een paar weken geleden de status van triple platinum. Dit is het algoritme en huilend in een taxi.

0: Een hoge noot waar je in de karaoke stevast aan mispakt. Take on me van Aha hoorde je. En daarvoor huilend in een taxi van Het Algoritme. Een nieuwe Nederlandse band is dat. Twee mensen die eerder samenwerkten aan het album van Maan. Maar nu dus Het Algoritme zijn. Blijf bij ons, het nieuws komt eraan. Het is bijna 3 uur. En straks maken we samen een weekendplaylist.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
8: Mannekes,
9: vader.
8: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Van morgen tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van morgen tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
18: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
17: Meer merk.
18: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
17: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
19: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een grote politieactie tegen grenscriminaliteit hebben Belgische en Franse agenten afgelopen nacht 700 auto's gecontroleerd. Van de Pannen tot Doornik stonden controleposten aan beide kanten van de grens. Bij ons stelde de politie 13 processen verbaal op, onder meer voor drugsbezit. Een Franse automobilist die te veel had gedronken kroop na de controle opnieuw achter het stuur, vertelt Anne Berger van de federale politie.
2: Hij moest dan €1260 boete betalen onmiddellijk. Hij kreeg ook een rijverbod. Maar een tijdje later zagen ze eigenlijk dat diezelfde chauffeur terug achter het stuur van een wagen gekropen was. Dus de politie heeft hem opnieuw tegengehouden. Hij heeft opnieuw die €1260 boete moeten betalen. En zijn wagen is dan ook ingehouden voor 6 uur, dus het duur van zijn rijverbod.
4: Het Christelijk Ziekenfonds, CM, lanceert een campagne om het taboe op burn-out bij ouders te doorbreken. Naar schatting 8% van de ouders in ons land krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. En veel ouders vinden het moeilijk om dat toe te geven en om hulp te zoeken, zegt Marlize Bekkers van CM.
1: Wij scoren in België slecht omdat wij meer een individualistisch land zijn. Dus wij hebben minder gemeenschap dan in andere delen van de wereld. En dat heeft ook te maken met dat wij daardoor minder een collectief vangnet hebben door dat individualisme. En daarnaast ook wel moeite om te praten om ouderschap te linken ook aan minder positieve emoties die daarmee gepaard gaan.
4: Op de website geenrozewolk.be kan je getuigenissen lezen van ouders en er zelf ook in insturen. In Amsterdam wordt nog gezocht naar mogelijke slachtoffers na een ontploffing in een sportschool. Daarbij zijn al zeker 7 gewonden gevallen. Maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat er nog slachtoffers onder het puin kunnen liggen. Omdat er instortingsgevaar dreigt, besloot de brandweer om het gebouw af te breken om op die manier beter te kunnen zoeken. De explosie vond vannacht plaats. Naar hoeveel slachtoffers er nog gezocht wordt, is nog niet duidelijk. En paus Leo XIV beëindigt vandaag zijn rondreis door Spanje op het eiland Tenerife, het grootste van de Canarische eilanden. Hij heeft daar migranten ontmoet die in de haven in tenten verblijven en hij heeft gesproken met organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten. Op de Canarische eilanden komen veel Afrikaanse bootvluchtelingen aan, op zoek naar een beter leven in Europa. Op dit moment leidt de paus nog een misviering in de haven van Santa Cruz. Daarna keert hij terug naar het Vaticaan. Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaringen. Vooral in het westen en het noorden. Tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum en het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Zondag begint vrij zonnig. Later opnieuw meer wolken, maar blijft nagenoeg droog. Meer op vrtnieuws.be.
10: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
20: Radio 1.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie.
1: De weekend playlist.
0: Je zal er moeilijk omheen kunnen de komende weken. Het WK is begonnen en een trend die nu al zichtbaar is, zijn de roze voetbalschoenen. Steeds meer spelers kiezen voor felgekleurde schoenen als manier om zich te onderscheiden op het veld en ook om een persoonlijke stijl te tonen. Maar het roze is wel heel aanwezig. De kleur zou mooi afsteken tegen het groen van het gras en daardoor ook meer opvallen op foto's en beelden die dan hopelijk viraal gaan. Zowat elk groot sportmerk heeft een schoen in het roze en de voetballers die maken daar gretig gebruik van. Een wereld die roze kleurt, waarom niet? We zoeken vandaag liedjes in dat thema. Liedjes over de kleur roze of waar roze in voorkomt. Aan welk liedje denk jij dan? Laat het zeker weten in de app van Radio 1. Radio 1. Dit is alvast Pink and White van Frank Ocean.

0: Bagagedrager van Spinvis en daarvoor Pink and White van Frank Ocean. Een eerste liedje waar de kleur roze in voorkomt. We zoeken allemaal muziek met roze in vandaag. Naar aanleiding van de duidelijke trend bij de voetballers op het WK. Steeds meer spelers kiezen namelijk voor fel roze schoenen om in te spelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Richting Gent 45 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 20 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen traag verkeer op de E34 vanaf Melzele 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een kwartier. En op de E313 vanaf Frans een half uur aanschuiven. Naar Hasselt op die E313 35 minuten file tussen Herentals Oost en Geel West door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Knokke op de E34 tussen Moerbeke en de Werken aan de Zelzatentunnel 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Aiko. Radio 1.

Over precies een week komt er een nieuwe plaat uit van Mauro. Unspectacular Times, een plaat zwaar geïnspireerd door het popgeluid van de jaren 80. Je hoorde Maintained Love van Mauro Pawlowski.

0: Classic Album van de Week.
1: We hebben deze week aan Dorianne Awesomes gevraagd naar haar favoriete classic album. Zij presenteert sinds gisteren elke dag tussen 9 en 10 'smorgens ons WK-programma, de WK Tribune. En ze heeft hele levendige herinneringen aan Loose, de plaat van Nelly Furtado. Het was haar derde album destijds en haar grootste commerciële succes. De plaat verkocht wereldwijd ongeveer 10 miljoen exemplaren. Er staan dan ook grote hits op, zoals Promiscuous Man Eater en Say It Right, mede dankzij producer Timbaland. Maar Dorianne, ik zei het al, die heeft daar levendige herinneringen aan. We gaan met haar luisteren naar All Good Things Come to an End van Nelly Furtado.
2: Die eerste tonen moeten nog maar beginnen en ik zie mij instant in zo'n vuilgeel topje in mijn slaapkamer staan, waarin ik op play drukte op de cd-speler en daarin lag dan een gebrand cd'tje, lekker illegaal op LimeWire, met een van de tracks All Good Things. En wat een melancholische sfeer komt daar naar boven. Had ook eerst anders geklonken blijkbaar. Chris Martin zat ermee op, maar die heeft zich teruggetrokken en ik ben daar eigenlijk wel blij om.

All things come to an end. All good things come to an end. Zo moet ik het zeggen van Nelly Furtado. Stond op haar plaat Lose uit 2006. Nu ook alweer 20 jaar oud. Het classic album van de week. Gekozen door Dorianne Awesomes. Die sinds gisteren elke dag hoort tussen 9 en 10. Hier op Radio 1 in de WK-tribune.

0: please, don't treat your daddy this way. I seem like this whole crazy world wanna keep two people like us apart, and I can't stand it.
1: John Spencer, die zich een beetje Elvis waande op dit nummer Magical Colors van de John Spencer Blues Explosion. En ik draag het vandaag graag op aan David Hockney, de man die ook heel graag met kleur werkte. Ruud Roets, goedemiddag, over een half uurtje. De Wereld Vandaag, met ook aandacht voor die Britse kunstenaar David Hockney.
2: Ja, want hij is overleden. Ja, en je zegt het terecht, toch een van de meest invloedrijke kunstenaars van onze tijd. Net geen 89 jaar geworden. Hele lange carrière gehad, meer dan 60 jaar. En wij hebben straks kunstenaar Rinus van de Velde te gast. Met de vraag, denk ik, ook wel op welke manier Hockney zijn werk heeft beïnvloed. We gaan het ook hebben over het Assize-proces, over de dodelijke aanrijding in Strepie. De bestuurder is schuldig bevonden aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury gaat het niet of ging het niet om een verkeersongeval en had hij wel degelijk de intentie om te doden 4 jaar geleden. Hij is toen met heel hoge snelheid ingereden op die groep carnavalisten. En die intentie, dat is een heel belangrijk element in dit alles. We gaan daarover spreken met een politierechter. En er is een onderzoek van de VUB over online shoppers. En blijkbaar is een kleine groep daarvan verantwoordelijk voor een groot deel van die ecologische voetafdruk van de e-commerce. Namelijk een groep die meer dan de helft van de producten die ze online kopen dan gewoon terugsturen en zeggen, ja, ik moet dat toch niet hebben, ik pas dat hier thuis wel en dan stuur ik dat allemaal terug. Dus daar gaan we ook eens naar kijken met een professor duurzame logistiek.
1: Luister straks vanaf 4 uur naar De Wereld Vandaag.
3: Radio 1. Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Nu is het nog een klein beetje grijs en nog een beetje regenachtig. Hier in Brussel is het ondertussen stilaan aan het opklaren, maar er hangen nog wat wolken. Maar vanaf volgende week wordt het weer warm en zomers en dan kunnen we dit soort muziek goed gebruiken. Every single weekend, het is onze Vox-tip. The Avalanches samen met Jamie XX.
1: De weekendplaylist.
0: Het WK is begonnen en wat al duidelijk is, is dat heel veel voetballers gekozen hebben om roze schoenen te dragen. Ze steken namelijk mooi af tegen het groen van het gras en zouden ook beter opvallen op beeld. Alle grote sportmerken die maken nu ook voetbalschoenen in het roze. Ze maken daar gretig gebruik van. Een wereld die roze kleurt, waarom niet? We zoeken vandaag liedjes in dat thema. Liedjes over de kleur roze of waar het roze in voorkomt. En we hebben al veel tips binnengekregen. Een plaat die veel genoemd wordt is La Vie en Rose. Daar bestaan meerdere versies van. Maar vooral die van Grace Jones willen jullie graag nog eens horen. Ingestuurd door onder andere Jo Jouret, Thierry Geudens, Louise Bassens en Frank Maas. Thierry Ponet gaat voor Yoshimi Battles the Pink Robots.

Zij gaat de strijd aan tegen roze robots. Het is een liedje van de Flaming Lips. Nick Drake maakte het hele mooie Pink Moon, aangevraagd door onder andere Patsy Magerman en Irene Kopp.

En nog een nummer dat we zeker moeten toevoegen aan een roze weekend playlist is een classic van de Psychedelic Furs. Peter van Troyes, Gijs Lamon, Mark de Schepper en Wouter Marques gaan allemaal

0: Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek The Opposites. En daarvoor hoorde je Psychedelic Furs en Pretty in Pink. We zoeken nog altijd liedjes met roze in de hoofdrol. Heb je er nog zo eentje klaar zitten, dan mag je die nog altijd doorsturen in de app van Radio 1. Nu wilde ik snel even naar het verkeersoverzicht gaan. Ja, moet lukken. Want er staat 190 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland, anderhalf uur extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost aan het begin van de E313 zijn door een ongeval twee rijstroken afgesloten. Richting Gent bijna een uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 15 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen traag verkeer op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontich 1 kwartier. Op de E313 vanaf Massenhoven ruim 1/2 uur. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 20 minuten. En op de A12 vanaf Hoevenen 25 minuten. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde 1 kwartier aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens, Woluwe en Groot-Bijgen. En op de binnenring 45 minuten tussen Vorst en Tervuren.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: Radio 1 live.

Apple van Ruiksop. Onze weekendplaylist die kleurt zometeen helemaal roze na deze van Kezaya en Zap Mama. Dit is Deja.

0: staan steeds vaker samen op het podium. Kezaya en Zapmama, dochter en moeder, je hoorde hier Deja.
1: De weekendplaylist.
0: Het WK is nog maar net begonnen, maar er is al een trend zichtbaar. Met name de roze voetbalschoenen. Die kleur steekt mooi af tegen het groen van het gras. De sportmerken hebben allemaal schoenen in het roze en de voetballers dragen ze graag. Een wereld die roze kleurt, dat viel op. We zoeken vandaag liedjes in dat thema. En roze schoenen, oké, maar een roze Cadillac, daar maak je pas echt een statement.

0: In Cadillac van Bruce Springsteen, ingestuurd door Stef Raté, Katrien Seynave en Henri Roggeman. Raspberry Beret van Prince past ook in het lijstje. Ingestuurd door Phil de Sloveren en Philippe de Vos gaat voor Jorge Ben.
1: Rosa, menina rosa, que eu quero ver você sambar.
0: Rosa, menina rosa, corumba.

Lily, The Pink van The Scaffold. Een plaat die heel veel is aangevraagd is dan weer die van Aerosmith. Die hebben een nummer dat heet Pink. En dat wisten onder andere Els Dobbelaren, Stijn de Roo, Koen van den Bussen, Frank Sprengers en Sarah Wouters. Zij gaan allemaal voor Pink van Aerosmith. En wij doen gewoon mee in deze roze weekendplaylist. Maak er nog een hele mooie vrijdag van. We horen elkaar binnenkort weer. Blijf zeker bij Radio 1. Zometeen de Wereld Vandaag na het nieuws.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Info op volkswagen.be. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication... Deutsche Bank. Knaldi.
5: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Ja, beginnen meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
10: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Stuur je al eens een pakje terug dat je online hebt gekocht. Blijf dan zeker luisteren. Er is een onderzoek naar gebeurd en we gaan het erover hebben in de wereld vandaag zometeen.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 4 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Om de begroting in evenwicht te krijgen, moet ons land niet alleen kijken naar de uitgaven van de overheid, maar ook naar de inkomsten. De belastingen dus. Dat zegt Pierre Wunsch, de topman van de Nationale Bank, bij de voorstelling van de nieuwe economische vooruitzichten. De Nationale Bank waarschuwt voor een oplopend begrotingstekort de komende jaren en zegt ook dat de inkomsten sneller dalen dan de uitgaven, waardoor de begrotingssituatie dus nog verslechtert. Pierre Wunsch.
15: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en tewerkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien het type van activiteiten waar men minder belasting betaalt. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
14: De Socialistische Vakbond ABVV ziet in de uitspraken van de Nationale Bank een bevestiging van wat zij al langer zeggen, dat de staat te weinig inkomsten krijgt. En dat moet stoppen, zegt Bert Engelaar.
16: Stop die wildgroei aan flexibel werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
14: De man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen is wel degelijk de bestuurder van de wagen die inreed op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. Dat bevestigt het parket in Nederland. Hij blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij dat ongeval kwamen 3 kinderen om en ook de schooldirecteur. Het ongeval gebeurde in de buurt van Hulst, de woonplaats van de chauffeur op een provinciale weg. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Vanaf morgen is er in elke badplaats aan onze kust minstens 1 zwemzone open. Verspreid over de kust staan daarvoor deze zomer 1400 redders klaar. Naast hulpacties op het strand en in zee zijn de redders nu ook extra waakzaam voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
17: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
14: Sport op de EKG wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Sele won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse. Sele is in de tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Morgen wordt het geleidelijk meer opgeklaard en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
11: Heel goedemiddag. Sta je er wel eens bij stil als je een pakje terugstuurt? Wat de milieu-impact daarvan is, wij gaan dat zo meteen doen. Heel fijn dat je luistert vanmiddag.

0: Anglesol en Halleluja. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, is vandaag afscheid genomen van Liana, het meisje van 11 dat vorige week dood werd teruggevonden. De hoofdverdachte is een man van 41, de vader van een vriendinnetje van Liana. Frank Renaud, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Onze man in Frankrijk, weten we hoe die ceremonie vandaag verlopen is?
1: Wel een beetje inderdaad. Rond 2:30 is de begrafenis in Florence, niet ver van Toulouse, begonnen. Dat was eerst met een openbaar deel. De inwoners van Florence waren daarbij aanwezig. De burgemeester was ook aanwezig. Die sprak daar. Er werd muziek gespeeld. En er werden toen ballonnen opgelaten en duiven losgelaten boven de begraafplaats. En daarna kwam het besloten deel. Dat was de begrafenis zelf. En dat gebeurde alleen in aanwezigheid van de familie.
0: Ja, in die zaak is dus een verdachte opgepakt. De vader van een vriendin van het meisje. Die man was niet onbesproken.
1: Zeker niet, nee. Het gaat om de 41-jarige Jérôme Barella. Zijn naam wordt hier door alle media gewoon genoemd ook. Getrouwde man, vader van 2 kinderen. En dat is het meest opvallende aan de zaak natuurlijk, verdachte, genoemd in een aantal eerdere zaken. In augustus vorig jaar is er een aanklacht tegen hem ingediend wegens verkrachting van een minderjarige, maar in die zaak is hij tot nu toe nooit verhoord, tot grote verbijstering van heel veel Fransen. Vandaag leerden we ook vanuit de krant Le Monde dat er vanuit de Verenigde Staten eerder al waarschuwingen zijn gegeven aan de Franse autoriteiten vanwege het online gedrag van die Jérôme Barella. Dat zou wijzen op pedocriminele activiteiten, zeiden de Amerikanen. Maar die tip, daar is ook niks mee gedaan. We weten inmiddels ook iets meer over de familie van de verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana. Zijn vader en zijn broer die worden ook allebei verdacht van seksueel geweld. De broer is officieel aangeklaagd wegens verkrachting tegen zijn ex-partners. En de vader, daar wordt onderzoek naar gedaan wegens seksueel geweld tegen 1 of zelfs 2 van zijn stiefdochters die toen 12, 13 jaar waren.
0: Dat heeft gezorgd voor een enorme golf van verontwaardiging in Frankrijk, hè? Gaat dat liggen?
1: Voorlopig nog niet. Je merkt dat de verontwaardiging heel erg groot is bij de Fransen. Er worden al oproepen gedaan om elke maandag voortaan te gaan demonstreren vanwege dit soort zaken en eerdere zaken die er ook zijn geweest. Mm-hmm. De opeenstapeling van dossiers vanuit de politiek gebeurt er voorlopig nog heel erg veel. Je weet in de politiek, in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée is er veel debat geweest. Verontwaardiging, boosheid, maar ook initiatieven zijn er genomen. De minister van Justitie heeft bijvoorbeeld een inventarisatie gevraagd van alle dossiers in Frankrijk die er liggen. Die gaan over seksueel geweld tegen kinderen. De regering wil versneld een wetsvoorstel doorvoeren over het aanpakken van seksueel geweld tegen kinderen. De oppositie die heeft om het ontslag gevraagd van de minister van Justitie, maar dat lijkt nog niet te gebeuren, want de Franse premier Sébastien Le Cornu zegt dat hij voorlopig nog het vertrouwen heeft in zijn ministers.
0: En dat allemaal door één meisje. Frank Renaud, onze man in Frankrijk. Dankjewel.

Nectarwood en Naturally. Er staat 236 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 1 kwartier tussen Beveren en Lillo op de R2. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen 1/2 uur. Een uur op de E17 in Kruibeke. 1/2 uur op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E19 vanaf Kontich 20 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 3 kwartier. Op de E19 van voor Kleine Bareel 25 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 3 kwartier. En door omrijders op de R11 1/2 uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde 1 kwartier. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. En op de binnenring 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.

0: Je had hem zeker herkend. Stromae zingt mee op het nieuwste nummer van Tove Lo, Les Fleurs. Ze hebben elkaar leren kennen een paar jaar geleden toen Stromae optrad op Coachella, 2015 al. Tove Lo was meteen fan, ze hadden toen ook wel gepraat met elkaar. Misschien moeten we ooit eens gaan samenwerken. En kijk, het is zover. Hij zingt mee in één strofe, heeft de song ook mee geproduced. Het is niet werk, we moeten het daarmee doen, want zelf heeft hij solo niet zo heel veel meer uitgebracht de laatste jaren. Op 9 november komt deze Tove Lo trouwens met haar nieuwe album. Dit is een voorsmaakje daarvan naar Vorst Nationaal.
1: De wereld vandaag.
0: Een kleine groep online shoppers is verantwoordelijk voor een groot deel van de ecologische voetafdruk van de e-commerce. Dat blijkt uit onderzoek van de VUB. Onderzoek bij 10.000 consumenten in 10 verschillende EU-landen. Ze sturen meer dan de helft van de producten die ze online kopen terug. Helene Buldeo-Rai, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent professor duurzame logistiek en e-commerce aan de VUB. En is e-commerce niet altijd milieuonvriendelijk?
2: Nee, zeker niet. Dat is inderdaad de gedachte dat zo wat leeft. Hè. Maar eigenlijk als we... En dat is ook veel wetenschappelijk onderzoek, ligt daar al aan de basis. Eigenlijk als we een online aankoop gaan vergelijken met een gemiddelde online aankoop en met een gemiddelde winkelaankoop. En als we dan de kilometers gaan vergelijken, dan komen we heel vaak tot de constatatie dat een pakje dat geleverd wordt in een bestelwagen met 100 andere pakjes minder kilometers aflegt en dus ook minder vervuilend is dan een pakje of een aankoop waarvoor mensen naar de winkel rijden, heen en terug met de wagen.
0: Okay. Ja,
2: dus dat veronderstelt wel wat... dat veronderstelt een aantal zaken, hè, maar gemiddeld gezien weten we dat dat het geval is.
0: Ja, dat hebben we dat dan al uit de wereld geholpen. Het is wel die retour, dat terugsturen van pakjes, dat heeft wel een grotere milieu-impact.
2: Absoluut, ja. Want de scenario's waar ik het net over had, dat zijn heel basis scenario's. In feite weten we dat de omstandigheden waarin dat we aankopen doen, dat die heel erg kunnen uit elkaar lopen. En zeker onze online aankopen, als wij inderdaad veelvuldig terugsturen, ja, dan verdubbelen we minstens onze impact en dan ziet het plaatje er al heel snel anders uit.
0: Ja, want waarom zijn die retourzendingen zo problematisch?
2: Ja, een retourzending. Eigenlijk moet je retour minstens hetzelfde traject terug afleggen als je bezorging. Maar vaak is dat nog veel complexer, hè, want we kunnen veel minder gemakkelijk plannen op de retourstroom. Hè. We weten niet wat er gaat terugkomen, wanneer enzovoort. En zeker als we naar grote retailers kijken, hè, Zalando bijvoorbeeld, en zij hebben verschillende distributiecentra verspreid over Europa, maar enkele retourcentra. Vaak zitten die in Polen bijvoorbeeld. En dus die retours leggen heel veel kilometers af om terug naar via zo'n retourcentrum, om dan uiteindelijk terug verkocht te kunnen worden via een distributiecentrum. En dat is natuurlijk in het allerbeste geval, hè, dat product op die moment nog altijd trendy is en makkelijk verkoopbaar.
0: Ja. Dus het is sowieso al ingewikkelder het traject om terug te sturen. Jullie hebben ook gekeken naar wie regelmatig pakjes terugstuurt. En jullie spreken over serial returners. Wie zijn dat?
2: Ja, inderdaad. Ja, we zijn eens gaan kijken, want het is zowel een concept dat leeft onder de retailers, hè, die excessieve retourneerders, hè, serial returners hebben we ze genoemd. Dat zijn mensen die, en we hebben dat hier gedefinieerd als mensen die op zijn minst de helft van wat ze online aankopen terugsturen. En we hebben dan inderdaad kunnen kijken aan de hand van een heel grote steekproef. We hebben bijna 10.000 consumenten verspreid over 10 Europese landen, ook representatief voor die bevolking en wat betreft leeftijd enzovoort. En we zijn dan inderdaad gaan kijken, ja, met hoeveel zijn die nu eigenlijk? Mm-hmm. En wat voor type consumenten zijn dat? En over het algemeen, in onze steekproef en over die 10 landen heen, zien we dat ongeveer 15% van de consumenten die excessieve retourneerders zijn, die serial returners.
0: Ja, en jullie kunnen daar echt een profiel op plakken ook.
2: Ja, we hebben gaan kijken van oké, wat is nu wat is nu de waarschijnlijkheid, hè, wat hun profiel is. En we vonden dat het voornamelijk jongere mensen zijn, mensen die met een iets lagere scholingsgraad en mensen die in stedelijk gebied wonen. Dat valt waarschijnlijk samen. Hè. Misschien zijn het ook veelal studenten, jongere mensen die nog aan het studeren zijn. Dus die twee zijn mogelijk gelinkt. En dat stedelijk gebied, dat is op zich ook niet zo raar, want daar heb je natuurlijk veel meer infrastructuur aan de gang terugsturen.
0: Het is handiger natuurlijk. We krijgen een reactie van Thomas die zegt: ik heb een paar jaar bij Bpost gewerkt, heb zelf gezien hoeveel ton goederen teruggestuurd worden. Sommige webshops kiezen ervoor om deze dan te vernietigen omdat het gewoon goedkoper is dan opnieuw te sorteren voor herverkoop dan. En toch blijven we dat of blijven veel mensen dat inderdaad gewoon doen, gaan bestellen en dan toch een stuk terugsturen. Zijn er opties om het aantal retourzendingen en dus de milieu-impact om dat te verminderen?
2: Zeker. Ja, er zijn heel veel oplossingen. We stellen er in ons artikel ook een aantal voor. En wat we weten, die serial returners, we hebben minder kans om een serial returner te zijn als wij ons bewust zijn van de milieu-impact van bepaalde zaken binnen e-commerce, zoals de bezorging, maar ook de retour. En dus hoe beter onze kennis eigenlijk, hoe minder kans dat we dat soort excessief retourgedrag gaan doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar een belangrijke taak is voor iedereen. Maar misschien ook voor een overheid. En wat opvallend is dat die serial returners zijn niet per se minder gemotiveerd om duurzaam te zijn dan de andere groep van consumenten. Dus de motivatie is er, maar de kennis niet altijd. Ja, dus dat zijn zaken waar we echt wel op kunnen inzetten.
0: Het besef van wat ik doe heeft wel degelijk een impact. We kunnen ook naar de bedrijven kijken. Hè? Als het klopt wat onze luisteraar daarnet stuurt, dan kan je je ook afvragen of bedrijven daar niet een stukje harder moeten op inzetten.
2: 100%. En daar zien we eigenlijk twee zaken die kunnen gebeuren en die ook al veel gebeuren. Hè. Op enerzijds wat we zien is dat die consumenten die niet excessief retourneren echt wel gebruik maken van vermijdingsstrategieën voor die retours. Hè. Dus wat gaan die mensen doen? Die gaan zich supergoed informeren over wat koop ik nu. Als je bijvoorbeeld kleding gaat kopen online, dan koop je bijvoorbeeld bij een merk dat je al kent. Of als het een merk is dat je niet kent, dan ga je misschien kijken naar een maattabel of extra foto's of je gaat je informeren of zelfs, zoals een aantal retailers al doen, hun technologie gaan gebruiken om beter in te schatten. Fit assistants en zo van die zaken.
0: En vandaag lees ik onder andere in de Standaard dat Zalando experimenteert met artificiële intelligentie om klanten inderdaad beter te gaan begeleiden bij die aankoop.
2: Voilà, inderdaad. Dus het hoeft altijd niet zo mega geavanceerd te zijn als een fit assistant. Hè. Dat weten we ook uit ons onderzoek. Uh-huh. Soms is het zo gemakkelijk als... Allee, gemakkelijk, dat berust natuurlijk op veel intelligentie en data. Maar om aan te geven van dit kledingstuk valt een beetje ruimer of valt een beetje kleiner. Om zelfs dat soort boodschappen toe te voegen, maattabellen, foto's, video's, kan echt dat wel helpen en helpt mensen ook om een betere keuze te maken online. En dus de kans op een pakje terug te sturen te vermijden.
0: Ja.
2: En dan, dat is het eerste zo waar we echt op kunnen inspelen. En het tweede is, we zien dat die serial returners mensen zijn die heel erg kiezen voor gemak, heel gemaksgericht zijn. En dus die door gratis en gemakkelijke retours zich laten verleiden tot impulsaankopen, meerdere aankopen of meerdere maten bijvoorbeeld van eenzelfde item gaan kopen. En gemakkelijker aankopen en dan hun aankoopbeslissing eigenlijk uitstellen tot het moment dat hun pakje gearriveerd is. En dus daar kunnen retailers ook in helpen, in meespelen door bijvoorbeeld niet de retours te gaan in de markt gaan zetten als een manier om uw beslissing uit te stellen, maar eerder als een consumentenrecht, een bescherming naar consumenten, dat is er. Maar zeker niet als een manier om bepaalde impulsaankopen te doen of bepaalde beslissingen uit te stellen. En ik denk ook dat retailers... Dit een goede kans is voor retailers om te kijken, wie zijn nu eigenlijk mijn excessieve retourneerders en kan ik daar een gedifferentieerd beleid voor opzetten, wetende dat over het algemeen maar een klein deel van die consumenten effectief zorgen voor die stroom aan retours.
0: Bewustzijn op alle fronten, dat leidt tot impact, denk ik, als ik je goed hoor. Helene Bildeo-Rai, professor duurzame logistiek en e-commerce, hartelijk dank.
2: Dank je wel.
0: Goedemiddag.

0: ben er redelijk zeker van dat dit nummer vanavond om 9 uur of vanaf 9 uur te horen zal zijn. Ergens op de tribunes. Want dan spelen gastland Canada en Bosnië tegen elkaar. I am from Bosnia, take me to America. De Bosnische band Dubioza Collective heeft een oud nummer over de ontgoocheling in de Amerikaanse droom omgetoverd tot een soort van hymne. Die moet de WK-ploeg van Bosnië en Herzegovina aanvuren. Het lied is dankzij het internet in de hele wereld te horen. Vanavond om 9 uur dus. Canada, Bosnië vanuit Toronto. Volgens mij gaan ze winnen.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
3: Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom. Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarde op kia.be.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Radio 1.
10: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Lady Lynn and Her Magnificent Seven and I Don't Wanna Dance. Paolo Falzone, de man die een strepie inreed op een groep carnavalisten, is schuldig bevonden vandaag. 7 keer doodslag en 79 pogingen tot doodslag.
1: Il a été répondu oui aux questions principales de culpabilité concernant les 7 homicides volontaires avec intention de donner la mort.
0: De man die naast hem in de auto zat is schuldig bevonden aan schuldig verzuim tegenover 59 mensen in nood. Marieke van Kouwenbergen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: Jij bent in Bergen op het proces waar vanmiddag deze veroordeling is gevallen. Wat was de redenering van de jury?
2: Ja, die 12 juryleden die hier bijna 6 weken dat proces al hebben gevolgd, die stonden natuurlijk voor een loodzware taak. Die moesten bepalen of het hier ging om een verkeersongeval, doodslag of zelfs moord. En het is uiteindelijk dus doodslag geworden. Ze zeggen, dit is geen ongeval geweest, want uit alle handelingen die hij heeft gesteld op die fatale ochtend, 20 maart 2022, maar ook voordien al, blijkt dat hij dus een intentie had om te doden. En op het moment van die aanrijding reed hij maar liefst 174 kilometer per uur in een zone 50. Hij heeft die groep mensen, die carnavalisten, gezien, maar hij is toch bewust doorgereden. Hij heeft ook niet geprobeerd om een soort noodstop te doen. Hij reed op het moment van de aanrijding, het moment van de impact zelf, was het 105 kilometer per uur. Maar als hij hard had geremd, volgens experten, zou dat dan maar een 30-tal kilometer per uur zijn geweest. Dus hij heeft weinig moeite gedaan om daar te remmen. En zo heeft hij dus een bloedbad aangericht. Hij is blijven doorrijden, ondanks dat er 3 mensen op de motorkap van de auto lagen en door de vooruit staken. En wat opvallend is, wat de jury ook heeft gezegd, is die voorgeschiedenis. Hij had de motor van zijn auto illegaal opgeschreven. Hij zette stories online op sociale media, waarin hij filmde hoe snel hij reed, zelfs 260 kilometer per uur. Hij was dus gek van auto's en hij reed roekeloos. Dat is hier ook bevestigd door verschillende getuigen. Nu nog tot slot, het is geen moord geweest, dus een van die 7 slachtoffers, een man die hij had geraakt, heeft hij ook overreden. Maar daar oordeelt de jury van, ja, we kunnen niet zeggen dat dat met voorbedachte raden was, wellicht omdat hij niet genoeg tijd had om daar op dat moment over na te denken.
0: Ja, de jury had dus een bijzonder moeilijke taak. Wat heeft de rechter gezegd?
2: Ja, de samenvatting van dat arrest dat hier werd voorgelezen, dat heeft toch zo'n 40 minuten geduurd. En de rechter was bijzonder streng, ook tegen het publiek. Want je moet weten, de zaal zat afgeladen vol. Er waren tientallen families en nabestaanden. Tot op de laatste stoel was de zaal gevuld. De rechter zei letterlijk, ja, de vraag hier is niet of hij ooit een dodelijk ongeval zou veroorzaken, maar wanneer. Met andere woorden, het stond in de sterren geschreven dat dit slecht zou aflopen. Er is een duidelijke link tussen zijn rijgedrag en die feiten. Hij reed vaak te snel, hij reed als een gek, hij filmde dat ook. Hij probeerde om mensen niet per se te ontwijken en zo heeft hij dus een oorlogsscène veroorzaakt. Hij heeft van zijn auto, die hij dus had opgevoerd, een krachtig wapen gemaakt en voor hem was de weg een soort speelterrein. Dat heeft de voorzitter van het Hof gezegd. Ze had ook veel aandacht voor het leed van de slachtoffers trouwens. Die werden ook verschillende keren bij naam genoemd. Ik denk dat dat als een soort eerbetoon was aan die mensen. En Ruud, ook opvallend, zijn passagier die dus mee vooraan zat die fatale ochtend, die treft ook schuld, want daar zei de rechter, hij heeft op geen enkel moment ingegrepen, hij heeft niet geprobeerd om die bestuurder te stoppen en heeft ook geen hulp geboden aan al die slachtoffers. Ook toen ze dus nog ademden en al door de wagen, door de vooruit staken, hij heeft niets gedaan om hen te redden.
0: Ja. Je zei het, een zaal vol met familieleden en nabestaanden. Hoe hebben zij gereageerd?
2: Ja, al tijdens het voorlezen van het arrest voelde je de emoties in de zaal. Mensen zaten in tranen te luisteren. Toch wel een sterk contrast met die 2 beschuldigden vooraan, die eigenlijk onbewogen luisterden naar dat oordeel. In de zaal daarentegen veel emoties. En dan meteen na het arrest mensen die elkaar omhelsden, knuffelden. Ze vertelde mij achteraf, dit voelt toch als een soort van erkenning van ons leed. En ook wel een beetje als een soort van overwinning. We hebben hier 5 weken lang naartoe geleefd. Er zijn hier heftige beelden getoond. We hebben dat allemaal herbeleefd. Maar nu voelt het aan alsof wij toch dit vreselijke hoofdstuk eindelijk zullen kunnen afsluiten en verder kunnen gaan met onze rouw. En dan is vooral volgende week nog een belangrijke laatste etappe. Want dan zal er hier dinsdag nog een straf gevorderd worden. En woensdag zullen dan die straffen uitgesproken worden. De bestuurder riskeert tot 30 jaar en zijn passagier 2 jaar dan voor dat schuldig verzuim. En dan zal er dus echt het doek vallen over dit proces eigenlijk.
0: Ik denk dat dat voor veel mensen, dat ze daar heel blij zullen om zijn dat ze dat kunnen afsluiten. Voor jouw verslag vanuit Bergen, Marieke van Kouwenbergen, dankjewel. Ik heb ook Arianne Braccio aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Politierechter in Beringen, u heeft meegeluisterd. Hè? Een aanrijding die voor assize komt, dat is iets wat we heel uitzonderlijk horen. Waarom is deze zaak voor assize gekomen?
3: Wel, om de eenvoudige reden dat het Openbaar Ministerie gemeend heeft dat zij deze feiten niet heeft moeten vervolgen als een verkeersongeval in de gebruikelijke zin van de verkeerswetgeving, maar wel als feiten van doodslag. Het Openbaar Ministerie, en is daarin ondertussen al gevolgd door de jury, is van oordeel geweest dat de dader met zijn handelingen de intentie had om te doden en dat hij daarbij zijn auto als wapen heeft gebruikt, terwijl bij een verkeersongeval in de gebruikelijke zin van het woord, zal ik zeggen, of in het kader van de verkeerswetgeving, dan is een ongeval te wijten aan de onoplettendheid, de onvoorzichtigheid van de dader, zonder dat hij de bedoeling had om iemand te doden, maar het ongeval heeft wel een dodelijke afloop gekend.
0: Ja.
3: Dus het verschil zit hem in het opzet. Hè. Heeft iemand werkelijk de intentie gehad om met zijn daden en met het ongeval iemand te doden, dan kan je voor het Hof van Assize vervolgd worden. Heb je niet de intentie gehad, is het een verkeersongeval, dan kom je bij de politierechter terecht.
0: Ja, ja. Dus ook als er mensen overlijden, maar er is geen opzet, geen intentie, intentioneel gebeuren in het spel, dan gaat een zaak naar een politierechter.
3: Als dat het gevolg is van een verkeersongeval, is dat inderdaad zo.
0: Ja. Wie beslist dat? Of een zaak naar een politierechter gaat of naar een andere rechtbank?
3: Wel, in eerste instantie komt het aan het Openbaar Ministerie toe om na te gaan of er in een dossier bepaalde elementen zitten die haar ervan overtuigen dat het niet om een gewoon verkeersongeval gaat, maar mogelijk om feiten van doodslag. Hè. Als zij elementen terugvindt die mogelijk wijzen op de intentie van de dader om iemand te doden, dan kan zij via de Kamer van Inbeschuldiging vragen dat de zaak verwezen wordt naar het Hof van Assize. Wanneer het Openbaar Ministerie daarentegen die elementen in een dossier niet terugvindt en meent dat het ongeval een spijtig ongeval te wijten aan onoplettendheid van de bestuurder gaat, dan zal zij de feiten vervolgen voor de politierechter. Nu, voor alle duidelijkheid, de overgrote meerderheid van de ongevallen op de weg zijn verkeersongevallen in de zin van de verkeerswetgeving. Dit is zeer een uitzonderlijk geval.
0: Ja. Het maakt een zeer groot verschil voor de straf. Bij assize riskeer je levenslang. Ja. Wat is de zwaarste straf die u als politierechter kan opleggen?
3: Ja, levenslang als het om moord gaat. Hè. Doodslag wordt bestraft met 30 jaar voor het maximaal bij het Hof van Assize.
0: Het kan zo'n zware straf zijn. In dit geval spreken we inderdaad over doodslag.
3: Ja, klopt. U weet dat onze strafwetgeving aan grote veranderingen onderhevig is en dat die in werking zullen treden op 1 september dit jaar. Momenteel werken wij met de bestaande wetgeving. En voor iemand die schuldig wordt bevonden aan een verkeersongeval met dodelijke afloop, kan de politierechter een gevangenisstraf opleggen van minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar. En een geldboete van €50 tot €2000 maal 8 wel te verstaan. In geval van een dodelijk verkeersongeval komt daar ook mogelijks of maximaal een rijverbod bij, een levenslang rijverbod. Dat behoort tot de mogelijkheden. Maar vanaf 1 september verandert dus de strafwetgeving en worden ook de straffen aanzienlijk verzwaard. We hebben een nieuw misdrijf in onze nieuwe strafwetgeving, namelijk de doding in het verkeer. U ziet, de wetgever heeft ook heel expliciet ervoor gekozen om het niet doodslag te noemen. Bij de doding in het verkeer kan de politierechter een gevangenisstraf opleggen van meer dan 3 jaar tot 5 jaar en een geldboete van €200 tot €10.000. Maar wanneer daar bepaalde verzwaringen bij komen, als het dodelijk verkeersongeval mede te wijten is aan staat van dronkenschap, rijden onder invloed van drugs, gsm'en achter het stuur en dergelijke meer, dan kan de politierechter een gevangenisstraf opleggen van meer dan 5 jaar tot 10 jaar en een geldboete van €200.000 tot €16.000.
2: Wat veel meer is
3: en
2: dan vandaag?
3: Wat aanzienlijk meer is. Hè. Ja, nu is de maximumstraf 5 jaar.
2: Ja.
3: Wanneer we een dodelijk verkeersongeval hebben met die verzwaringen, kan het zelfs 10 jaar, kan de gevangenisstraf zelfs 10 jaar zijn. De geldboete, die blijven ongeveer hetzelfde. Mm-hmm. En de rijverboden ook. Levenslang rijverbod is mogelijk.
2: Laatste vraag. U ziet heel veel zaken passeren. Hè. Is het een goede zaak dat de wet strengere straffen zal toestaan vanaf na de zomer?
3: Wel, ik denk dat elke politierechter daar tevreden mee is. Er was al langer ook een maatschappelijk ongenoegen van wat men toch de lage straffen vond die men riskeerde wanneer een dodelijk verkeersongeval werd vervolgd bij de politierechtbank. Mm-hmm. Zeker wanneer dat ook nog eens in bepaalde omstandigheden plaatsvond. Hè. Iemand heeft drugs genomen, iemand is al herhaaldelijk veroordeeld voor verkeersmisdrijven, mag niet rijden, heeft geen rijbewijs. En dan vond men toch wel dat die straffen eigenlijk wat te laag was vergeleken inderdaad met de straffen die mogelijk zijn wanneer men vervolgd wordt voor een hof van assise. En de wetgever heeft dat begrepen, heeft dat maatschappelijk ongenoegen ook vertaald in nieuwe wetgeving. Ja. En elke politierechtbank of elke politierechter is daar zeker tevreden mee. Het enige wat zal veranderen bij de nieuwe strafwet is wel dat een ongeval bij de politierechter alleen nog kan vervolgd worden. En dat is wel een wijziging met wat er nu is, wanneer het ongeval te wijten is aan een ernstig gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid.
2: Okay. Ja.
3: Tot op heden is het gewoon onoplettendheid, onvoorzichtigheid. Vanaf 1 september zal het Openbaar Ministerie moeten kunnen bewijzen dat dat gebrek ernstig was.

0: R.E.M. and the One I Love. Misschien heb je het al gemerkt. Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. Het is allemaal een beetje moeilijk vanmiddag. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp, geeft toe dat er technische problemen zijn. We weten dat mensen momenteel problemen hebben om toegang te krijgen tot onze diensten. En we werken eraan. 260 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En even lang richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 3 kwartier. E17 vanaf Kruibeke 1 uur. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. En ook zo lang op de E19 vanaf Rumst. In Kontich staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E313. Vanaf Herentals-West een half uur. Ook op de E19 vanaf Sint-Job. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 3 kwartier. Bij Leugenberg is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Houd daar een reddingsstrook vrij in de file. Door omrijders op de R11 3 kwartier tussen Wilrijk en Wommelgem. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout gaat het traag tussen Ranst en Oelegem. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd. Naar Breda op de E19 tussen Sint-Job en Brecht door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: En ik wou iets vertellen over Colruyt, maar dan komt ineens Gert Geens binnen en dan weet ik dat ik moet vragen, hoe was het in de koers?
3: Ja, als ik voor je neus sta, dan weet je dat er goed Belgisch wielernieuws is uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Want Maxime van Gils heeft daar 1 dag na de zege van Wout van Aert zo net voor een tweede Belgische ritzege gezorgd bij een aankomst bergop. Hij maakte deel uit van een lange ontsnapping. Zijn ploegmaat Luke Tuckwell van Red Bull Bora Hansgrohe heeft nog heel goed werk geleverd in dienst van Van Gils op het einde. En dan heeft hij in de spurt Noor Johannessen geklopt. En Maxime van Gils, dat is ook echt wel een verhaal. In februari, begin van het seizoen, zware blessure opgelopen, zwaar gevallen, bekkenbreuk. En dit was zijn eerste koers na die blessure. En meteen dus ritwinst voor Maxime van Gils. Daar zal hij, net als Van Aert gisteren, ontzettend blij mee zijn.
0: Ja, en wij ook extra, want Van Aert is vanmorgen uit de koers gestapt.
3: Dat is dus juist nog te veel last aan zijn pijnlijke elleboog.
0: Nee, Belgisch goed nieuws. Dankjewel, Gert.
1: Ja. Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Colruyt dus. Volgens de vakbond is het bedrijf bezig aan een stille ontslagronde. Dat staat in het laatste nieuws vandaag. Colruyt zou stelselmatig kleine groepjes werknemers ontslaan om op die manier de wet Renault te omzeilen. Die wet, dat is diegene die werknemers beschermt bij collectief ontslag. Colruyt zelf, voor alle duidelijkheid, ontkent dat dit gebeurt. Alexander De Becker, goedemiddag.

0: Goedemiddag.
1: Mevrouw. Advocaat en professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Gent. Wanneer is iets collectief ontslag?
0: Collectief ontslag is wanneer je 10% van je medewerkers, als je meer dan 100 werknemers hebt, ontslaat binnen een periode van 60 dagen. Als je minder dan 100 werknemers hebt, tussen 20 en 99, gaat het over 10 werknemers.
1: Ja, en als dat gebeurt, dan heb je verplichtingen als bedrijf.
0: Klopt, dat is het gevolg inderdaad van de zaak Renault, die iets oudere luisteraars zich mogelijk nog herinneren, waarop één dag eigenlijk gezegd werd dat Renault gesloten werd in België. Het gevolg daarvan is dat men nu zegt, kijk, je moet dat aankondigen als je zo'n collectief ontslag gaat doen. En dat moet je dan aan de ondernemingsraad melden. En daarna is er een wachttijd van 30 dagen waarin er gesprekken moeten worden gevoerd over een sociaal plan. En dat is een groot verschil met vroeger, dus lang geleden intussen. Renault dateert al terug van 1997 in de wet van 1998... dat je de verplichting hebt om dat in fase te doen waar je dat vroeger in één keer kon.
1: Ja, dat is dus voor een bedrijf eigenlijk lastiger. En misschien is het inderdaad wel interessant om dat dan te proberen vermijden.
0: Ja, het is uiteraard lastig, hè? Zonder enige twijfel, omdat je het moet aankondigen, je moet bijhouden wie je binnen een periode van 60 dagen allemaal ontslaat. Als je aan 10% komt, weet je dat je de procedure van collectief ontslag moet inleiden. Moet je die wachttijd van 30 dagen door, waarin je gesprekken moet hebben met je sociale partners, waarbij je een sociaal plan moet opstellen. En tenslotte, op het moment dat je de mensen dan daadwerkelijk ontslaat, moet je ook een bijkomende vergoeding uitbetalen.
1: Ja.
0: Gedurende een periode van 4 maanden, die het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en hun loon voor de helft afdekt.
1: Opvangt, ja. In dit geval zeggen de bonden bij Colruyt, Colruyt is dat aan het doen. Colruyt zegt nee, niks van aan. Kan je dat zwart op wit bewijzen als een bedrijf dat probeert te omzeilen?
0: Je kan het alleen zwart op wit bewijzen als je natuurlijk binnen die periode van 60 dagen daadwerkelijk 10% van je personeel ontslaat.
1: Ja.
0: Dan staat het vast. Daarbuiten is het heel moeilijk om na te gaan of ze het inderdaad aan het omzeilen zijn, dan wel of het een aantal ontslagrondes zijn die zij nodig achten om economische of andere redenen om hun winkels te herschenken, waarbij ze niet aan die 10% komen. Dan wordt het heel moeilijk om dat aan te geven en dat kan je eigenlijk maar nagaan op het moment dat jaarrekeningen worden afgesloten en dat men dus de overzichten van de mensen die er werken te pakken krijgt.
1: Dan kan je het pas echt zwart op wit letterlijk gaan zien dan. Is het strafbaar als kan bewezen worden dat je het effectief aan het omzeilen bent?
0: Maar zulke dingen zijn inderdaad strafbaar en zijn opgenomen in het sociaal strafwetboek, maar het betekent natuurlijk dat je moet bewijzen dat men de procedure collectief ontslag niet heeft nageleefd. Dan wordt het strafbaar. En dat is, zoals je zegt, niet zo evident, behalve als het overduidelijk is dat je zegt, kijk, we gaan morgen over tot ontslag van, ik zeg maar iets, als je 100 werknemers hebt, van 50 werknemers, dan is het heel duidelijk.
1: Ja.
0: Maar in het geval van Colruyt lijkt het mij niet zo duidelijk op basis van de info die ik heb.
1: Dat is heel helder, Alexander. Van der de Becker, advocaat en professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Gent. Dank je wel voor de uitleg.
0: Graag gedaan.
1: Zo meteen is er het nieuws van 5 uur. En na 5 uur gaan wij toch nog eens kijken naar die wedstrijd op het WK van gisteravond. Mexico, Zuid-Afrika. 3 rode kaarten. En scheidsrechter die dat dan publiek moest uitleggen, het hele stadion kon meeluisteren, had ook een cameraatje aan zijn gezicht aangewezen als het ware, zodanig dat we alles nog beter konden volgen dan normaal. We gaan eens eventjes kijken bij Serge Gumigny, voormalig scheidsrechter, of hij dat allemaal een goede evolutie vindt of niet. We kunnen niet om dat WK heen en dat zal je ook merken hier in de wereld vandaag. Maar eerst zetten we alle hoofdpunten op een rij in het nieuws van 5.
2: Uitgesproken in de WK-tribune.
3: Dit jaar hebben ze voor iets gekozen dat een regelmatig 4-vlak is als basisvorm. Dus dat is eigenlijk het minst ronde, regelmatige veelvlak waar ze van vertrokken zijn. Dus om dan tot de claim te komen dat het de beste bal ooit is best wel spectaculair.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
4: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
2: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
7: Hoe oud zijn asielzoekers die geen papieren bij hebben? Om dat te checken gaan ze in het Verenigd Koninkrijk AI gebruiken. Al is daar veel kritiek tegen. Hoe dat juist zit, vertel ik je morgen in het Uur van de Waarheid.
2: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nabestaanden van het drama in Strepie zijn tevreden dat de dader veroordeeld is voor doodslag. En aandelen van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk zijn sinds vanmiddag te koop op de beurs. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie, de Waalse gemeente. De man die daar 7 mensen doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Marieke van Kouwenbergen.
10: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strepie, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
11: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
10: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strepie. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
12: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
10: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
13: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
10: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
12: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir un autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
9: In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich sinds 10:30 vanmorgen in een leegstaand gebouw. Hij vluchtte weg van een politiecontrole naar het gebouw en dreigt ermee om brand te stichten. Speciale eenheden brandweer en politie zijn ter plaatse. Om de begroting in evenwicht te krijgen moet ons land niet alleen kijken naar uitgaven, maar ook naar de inkomsten, belastingen dus. Dat zegt Pierre Hoensch, de topman van de Nationale Bank, die waarschuwt voor een oplopend begrotingstekort de komende jaren. De inkomsten dalen sneller dan de uitgaven en dat verslechtert de situatie nog, zegt Pierre Hoensch.
14: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en de werkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien type van activiteiten waar men minder belasting betaalt. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
9: De Socialistische Vakbond ziet in die uitspraken een bevestiging van wat zij al langer zeggen, dat de staat te weinig inkomsten krijgt. En dat moet stoppen, zegt Bert Engelaar.
15: Stop die wildgroei aan flexibel werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
9: In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp, wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Ja, Tim Verheijden van onze Check-redactie, wat klopt daarvan?
16: Wel, het bericht klopt niet helemaal. In WhatsApp kan je praten met een chatbot van Meta, Meta AI, en die leest niet zomaar al je berichten mee. Maar, en daar zit toch een belangrijk verschil, van zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die Meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand in het gesprek onder meer de chatbot nog oproepen. Het gerucht zelf klopt dus niet. Er is geen plotse wijziging vanaf morgen, maar wie met Meta-AI praat, deelt mogelijk wel persoonlijke gesprekken of gevoelige gegevens. En dat is toch wel iets om bij stil te staan.
9: Ja, opletten dus. Dank je wel, Tim. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Topman Elon Musk was niet aanwezig op de beursvloer, maar hij sprak zijn medewerkers toe in Texas. Hij kan zelf nauwelijks geloven dat een bedrijf dat opgestart is in een magazijn nu de grootste beursgang ooit beleeft.
17: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO ever.
9: Met de beursgang haalt SpaceX 75 miljard dollar op. Dat is dus een record. Steven Rombout, is er ook al een openingskoers?
18: Nee, nog niet. Er is voorlopig alleen een indicatieve openingskoers van zowat $168. Dat is ruim een kwart boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Dus ook de start van de beurshandel zelf lijkt een succes te gaan worden, al moeten we die echte openingskoers nog altijd wat afwachten. Ja, het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook de grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, is allemaal heel opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie gaan produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Dus wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft.
9: Voor de believers dus. Dank je wel, Steven. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met een explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn zwaar gewond geraakt. Jeroen Rijgaard, wat weten we over de mensen die zijn opgepakt?
19: Wel, heel weinig momenteel. We weten nog niet wie of hoeveel, of toch niet officieel. Maar volgens de Stadskrant, het parool is dat in Amsterdam, zou het wel om jonge mensen gaan die mogelijk explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken in een kelderbox. Ze zouden die daar in de buurt dan in een auto gelegd hebben. Bedoeling was om plofkraken te gaan plegen in Duitsland. De krant spreekt van 7 of 8 jongeren en er zijn ook verschillende auto's in beslag genomen. Maar dat is dus allemaal op basis van de krant Het Parool. De explosie vond gisteravond of middernacht plaats, liever in de wijk Nieuw-West. Daar zijn de voorbije tijd verschillende explosies geweest. Maar dus voor alle duidelijkheid, er is nog niets bekend over de officiële oorzaak.
9: Ja, en over de slachtoffers dan? De hulpdiensten zijn nog altijd op zoek.
19: Ja, men vreest eigenlijk dat er nog mensen te vinden zouden zijn onder dat puin. Nu, om dat te kunnen doen is een deel van het gebouw afgebroken, want het instortingsgevaar was te groot om gewoon te zoeken. Ze hopen daar nu in de vooravond ergens mee klaar te zijn en dan met meer nieuws te kunnen komen.
9: Dankjewel, Jeroen. Nog in Nederland bevestigt het parket dat de man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen wel degelijk achter het stuur zat van de auto die is ingereden op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het ongeval heeft veroorzaakt. De 3 lagere schoolkinderen en de schooldirecteur zijn bij het ongeval omgekomen. Sport. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime Van Gils de 6e rit gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Voor Van Gils is het zijn eerste zege van het seizoen, nadat hij enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk had opgelopen. Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploegmaat van Van Gils. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten vanavond nog wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen tot 20 graden. Zondag begint begint vrij zonnig. Later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. We begonnen met de afloop van het Assize-proces over het drama in Strepy. De man die daar inreed op carnavalisten is er schuldig bevonden aan doodslag. Nabestaanden zijn tevreden dat de aanrijding dus niet als een ongeval wordt beschouwd. En de straffen die worden volgende week uitgesproken. Meer op vrtnieuws.be.
20: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
10: En we beginnen meteen met een klein nieuwtje. De wedstrijd België-Egypte van maandag zal in goede banen geleid worden door een Braziliaanse scheidsrechter.

0: Voor alle duidelijkheid, de Braziliaanse scheidsrechter die ons duel zal fluiten, dat is niet dezelfde man als gisteravond die 3 rode kaarten heeft uitgedeeld in die openingswedstrijd. Het is een Braziliaan die zijn debuut zal maken op een WK, heeft wel al veel ervaring, was onder andere scheidsrechter tijdens de finale om de gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs. Laten we praten over iets helemaal anders.
1: De wereld vandaag.
0: De beursgang van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van miljardair Elon Musk, is al een paar weken gespreksonderwerp nummer 1 bij beleggers. En 1,5 uur geleden, ongeveer 3:30 onze tijd, was het zover.
2: And that's what SpaceX is all about. Is to take the fiction out of science fiction. And create an exciting, inspiring future for everyone. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
0: SpaceX naar de beurs. Tom Simons, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Financieel econoom bij KBC. Hoe is die opening, die introductie verlopen?
3: Het is nog aangaande. Het is een beetje een heel moeilijk proces natuurlijk, omdat het zodanig groot is. Maar het ziet er naar uit dat het aandeel 20% gaat winnen ten opzichte van zijn koers. Dus met andere woorden dat het bedrijf zo een 2.115 miljard dollar waard zal zijn. En dan kunnen we toch nu al spreken sowieso van een succes.
0: Ja, dat is een goed begin. Zal dat aandeel ook stand houden?
3: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. U hebt sowieso de onzekerheid of er niet morgen misschien iets met een raket of een datacenter of wat dan ook gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar het moet wel lukken ergens, want het belang van SpaceX, nog los van het feit dat dat opgaat voor de portefeuille en de vermogen van Elon Musk, is dat de sfeer op de aandelenmarkten goed blijft. Dus dat is heel belangrijk. Die zakenbanken die daarmee werken, die moeten ervoor zorgen dat het goed gaat. Het gaat ook goed, want er komt natuurlijk nog een dossier aan, zoals OpenAI en Anthropic. En je hebt nog wel meer beursgangen. Mm-hmm. En dan is het belangrijk dat er winst gemaakt wordt, dat de droom, laten we zeggen, levend blijft.
0: Ja.
3: En dat er misschien wel wat beleggers die hierdoor winst maken en dat kunnen doorrollen naar de volgende dingen. Dus ja. Voilà, het is belangrijk.
0: Want dat is wel een beetje de bezorgdheid, hè? Dat het een droom is, een bubbel misschien.
3: Ja, de tijd zal het uitwijzen. Hè? En misschien wat dat betreft moeten we niet kijken naar SpaceX zoals dat er tegenwoordig wordt over gepraat, van de megalomane iets. Maar eigenlijk is het een start-up. Eigenlijk is het een opstartbedrijf dat nog alles moet bewijzen. Weliswaar met grote orders van miljarden en miljarden dollars. Maar het moet wel nog heel veel bewijzen. Dan heb je gelijk als je zegt van ja, die droom, gaat die wel waarheid worden? Ik neem u graag 16 jaar mee terug, toen Tesla naar de beurs gekomen is. Mm-hmm. Moment waarop dat Tesla 150 miljoen dollar schulden had. En het was maar 100 miljoen dollar waard.
0: Ja.
3: En toen hadden die ook nog geen Model S, hadden nog geen fabriek. Dat was eigenlijk ook een droom. En dat is wel waar de factor Elon Musk binnenkomt. Hij heeft van zijn dromen en zijn, ja, laten we zeggen, soms toch wel gekke ideeën, wel een realiteit gemaakt. Dus ja, het is een droom, maar als iemand die droom kan omzetten in een realiteit, dan is het wel Musk.
0: Ja.
3: Dus tuurlijk is het misschien goed dat dit een droom is. Dat is net waar we ook in willen geloven.
0: Ja, een droom. En het is meteen dan ook de grootste beursgang sinds heel lang, sinds ooit. Houdt dat ook risico's in?
3: Ja, dat houdt zeker risico's in. Technisch gezien grootste beursgang sinds 2019.
0: Okay.
3: Toen stond het tekort op naam van die oliemaatschappij uit Saoedi-Arabië, Aramco. Maar inderdaad, er is nog nooit een groter bedrijf geweest, nog nooit meer geld opgehaald. Tuurlijk houdt dat risico's in. Hè, want als je kijkt, de waardering wat je vandaag betaalt, 2.150 miljard dollar. Ja, van dat geld heb je maar een fractie. Je hebt maar ongeveer 18 miljard dollar omzet. En je hebt geen eens winst, je hebt 5 miljard dollar verlies. En die verliezen gaan blijven aanhouden. Dus het risico bestaat erin. En ik denk dat dat op de splits valt in twee belangrijke luiken. Dat het operationeel niet draait zoals het moet.
0: Mm-hmm.
3: Dat de Starship-raketten blijven ontploffen. Dat er iets gebeurt met Starlink. Dat er regelgeving is. Dat misschien de AI-bubbel barst enzovoort.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik denk veel belangrijker, en dat is het tweede luik, is dat de persoon Elon Musk, hoewel we dat misschien graag zouden hebben, geen eeuwig leven beschoren zal zijn. Wat als er volgend jaar iets gebeurt met Musk? En heel SpaceX is onlosmakelijk 100% verbonden met één persoon, Elon. Dus ja, zonder Elon kan niemand zich voorstellen hoe die droom van een interstellaire menselijkheid, een mensheid, hoe die ooit gerealiseerd gaat worden. Dus we moeten echt zorgen dat Elon hier blijft. Maar ja, dat kan je me natuurlijk niet echt voorspellen.
0: Nee.
3: En dat is iets waar dat vandaag de markt geen rekening mee houdt.
0: Nee. Belangrijk moment en dankzij u waren we er een beetje bij. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons. Dank je wel daarvoor.
3: Met veel plezier.
0: 240 kilometer file op deze vrijdagavond op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen veel file, zo op de E34 vanaf Melcelen een half uur. Op de E17 vanaf Haasdonk een uur. Een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. Op de E19 vanaf Kleine Bareel een kwartier. En op de A12 vanaf Stabroek een half uur. Door omrijders ook op de R11 drie kwartier tussen Wilrijk en Bommelgem. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout een half uur tussen Ranst en Oelichem. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd. Naar Breda op de E19 tussen Sint-Job en Brecht. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E40 naar Brussel vertraag je vanavond tussen Everen en de Rijerstunnel. Die is dicht richting Centrum. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Strombeek en Tervuren.

0: Fleetwood Mac en Big Love. De openingswedstrijd van het WK voetbal gisteren tussen Mexico en Zuid-Afrika was qua spektakelwaarde nog geen voltreffer. Hoewel, Mexico won de wedstrijd met 2-0. Maar behalve die uitslag zullen we zeker ook de drie rode kaarten onthouden. De Braziliaanse scheidsrechter sloot drie spelers uit. Twee van Zuid-Afrika en eentje van Mexico. En bij een van die rode kaarten was hij dus ook te horen in het stadion toen hij zijn beslissing aan de spelers ging gaan toelichten.
1: Decision, direct voor de kring, red card.
0: Allee, ja, te verstaan. Bovendien droeg de scheidsrechter ook nog eens zo'n opvallende headset. Daarop was een cameraatje gemonteerd. Dus wel wat dingen om in de gaten te houden tijdens die wedstrijd. Ook voor Serge Cumini. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent voormalig scheidsrechter. Misschien moet ik met die camera beginnen, want dat was misschien visueel het meest opvallende. Dat was een soort band op zijn hoofd en daar dan een cameraatje aan. En die beelden konden we meevolgen tijdens de wedstrijd. Vond u dat fijn om naar te kijken?
2: Ja, klopt. Hij zag er een beetje uit als Robocop, denk ik. Hè. Met zoveel materiaal rond zijn hoofd. Fijn om naar te kijken. Ik vond het nu niet onmiddellijk een grote meerwaarde, eerlijk gezegd. Maar goed, ja, FIFA heeft ervoor gekozen om die camera op het hoofd van de scheidsrechters te zetten en niet langer als bodycam te gebruiken, hè, op de borst. Blijkbaar omdat de beelden op het hoofd veel beter zouden zijn en de camera minder zou bewegen dan wanneer je een bodycam draagt op de borst.
0: Ja, bij de bekerfinale tussen Union en Anderlecht was het eerder met een soort bodycam. Hè? Kon je daarna een aantal dingen herbekijken vanuit het standpunt van de scheidsrechter?
2: Klopt, ja. Dus hier heeft men de bodycam gebruikt. En ja, FIFA had of vond na testen dat de beelden toch niet zo prima waren en heeft dan een test gedaan met een camera op het hoofd en die beeldkwaliteit zou beter zijn.
0: Ja, daarnaast was het ook opvallend dat die scheidsrechter gisteren één keer dus, dat stukje dat we lieten horen, in het hele stadion te horen was. Het was die speler van Zuid-Afrika die een rode kaart kreeg. En dan konden we eventjes meeluisteren wat die vertelde. Als je het kon volgen natuurlijk. Hoe zit dat? Wat is dat?
2: Wel, blijkbaar is het zo dat wanneer er een VAR-interventie is waarbij de scheidsrechters naar de beelden moet gaan kijken, dat er na het nemen van de beslissing dan ook een toelichting wordt gegeven aan de spelers en aan het publiek in het stadion met een uitleg van welke beslissing precies genomen wordt en waarom.
0: Ja, ja. Vond u dat een meerwaarde?
2: Ja, de moeilijkheid daarin is, denk ik, van dat hij eerst en vooral goed verstaanbaar moet zijn. Ja. En dat was hier al een beetje een probleem. Natuurlijk moet dan in dit geval, het is op FIFA-niveau, internationaal ook in het Engels gebeuren. Ik ken de man niet persoonlijk, ik weet ook niet hoe goed of hoe slecht dat zijn Engels is. Maar dat kan voor bepaalde scheidsrechters misschien ook al een uitdaging op zich zijn. Om dat dan op een fatsoenlijke en duidelijke manier gecommuniceerd te krijgen. Ja. Wat ik denk, dat niet zo gemakkelijk is om dat te doen, eerlijk gezegd. Men is zo gefocust op het veld, op die fases. En om dan die focus ook nog eens te gaan leggen naar een duidelijke communicatie voor 50.000-60.000 toeschouwers en dan nog de spelers. Ik denk dat dat opnieuw een grotere uitdaging voor de scheidsrechters is.
0: Ja, ja, toeschouwers die ook allemaal iets anders kunnen gezien hebben natuurlijk, hè?
2: Die sowieso waarschijnlijk iets anders gezien hebben.
0: Afhankelijk
2: van in welk kamp dat ze staan. Ja. Nu, gisteren was dat niet zo moeilijk. We waren allemaal Mexicanen. Ja. Maar toch, het is niet zo gemakkelijk om zo'n fase die soms sowieso al moeilijk is en waar zelfs met beelden dikwijls nog discussie over kan bestaan, om die dan ook nog op een duidelijke manier te kunnen communiceren.
0: Ik denk dat dat toch wel wat meer druk legt op zo'n scheidsrechter, toch?
2: Ja, dat denk ik ook. Ik heb zelf nooit met VAR moeten arbitreren. Ik denk dat dat al een stap was waar dat er toch wel wat druk extra op de arbitrage komt. Aan de andere kant neem je daarmee normaal gezien ook belangrijke beslissingen die fout genomen worden op het veld, neem je daarmee weg. Dus dat vermindert dan weer de druk. Maar dit met die camera's en dan het nog moeten uitleggen voor een groot publiek, dat lijkt mij inderdaad de druk nog wat te verhogen.
0: Ja, in andere sporten, hockey bijvoorbeeld, zijn ze daarmee vertrouwd. Voor het voetbal is het echt wel nieuw en het is wat veel ineens misschien.
2: Ja, er is deze wereldbeker wel het een en het ander dat nog verandert. Hè. Vooral het tijd winnen waar men tegen wil ingaan, waarbij dan de tijd moet geregistreerd worden of toch bijgehouden of duidelijk gemaakt dat men te veel tijd neemt.
0: Ja, bijvoorbeeld bij het ingooien, dat moet sneller gebeuren.
2: moet sneller gebeuren. Hè. Binnen de 10 seconden, nee, 5 seconden. Ja. Hè. 10 seconden, dat is voor de wissel. 5 seconden, dus dat is allemaal bij te houden door de scheidsrechter of de vierde man. Nu een inworp, neem ik aan dat de scheidsrechter dat gaat doen, want dat gaat zo snel dat hij bij wijze van spreken op zijn vingers kan tellen gewoon. Maar bij een wissel bijvoorbeeld, dat zijn 10 seconden. Als dat niet snel genoeg gaat, moet de wisselspeler 1 minuut aan de kant blijven. Daar zal toch een zekere tijdsregistratie over moeten gebeuren door iemand anders dan de scheidsrechter.
0: Ja, want dat is al een serieuze administratie die dan moet beginnen bij te houden.
2: Ja, ik denk dat dat de vierde man gaat zijn. Of zelfs iemand van UEFA die daarnaast de vierde man aanwezig is. Dat kan ook. Dat weet ik niet wie dat precies doet.
0: Ja, 3 rode kaarten gisteren in die openingswedstrijd. Ik geloof dat ik gehoord had dat op het vorige WK maar 4 rode kaarten in totaal waren gegeven. Belooft dit een streng WK te worden dan?
2: Wel, ik denk dat men wel streng gaat zijn. Ja. Als je ziet hoe streng men wil zijn op die tijdswinst en als je ziet de rode kaarten die men nu geeft, ik denk dat ze terecht zijn. Ik denk echt wel dat die 3 kaarten terecht waren. Maar men gaat vanaf match 1 denk ik wel streng zijn en we gaan dat wel doorheen het toernooi zien, denk ik.
0: Echt om een punt te maken dat het sportieve moet primeren?
2: Ja, het sportieve moet primeren. Er moeten doelpunten gescoord worden. Dus het ontnemen van een open doelkans zal streng bestraft worden. Brutaliteiten. Hè. Ik denk de slag die er gegeven werd, werd ook onmiddellijk met een rode kaart bestraft. Ja. Weliswaar na het zien van de beelden en zo. Maar men gaat daar inderdaad het voetbal toch wel properder willen maken.
0: Ja. Gisteravond een Braziliaanse scheidsrechter, ook voor België-Egypte. Maar het is iemand anders, ik zei het al, Ramon Abatti. Er is ook een Belgische scheidsrechter op het WK, hè, Bram van Driessen, als videoref. Weet je wel wanneer hij voor de eerste keer in actie gaat?
2: Nee, daar hebben we nog geen nieuws over, maar dat zal toch in de komende dagen komen, denk ik. Hè. Hij is inderdaad de enige Belgische scheidsrechter aanwezig daar, als VAR. Ik denk dat dat een hele mooie aanduiding en bekroning is van een goed seizoen dat hij ook gehad heeft, ook op UEFA-niveau en FIFA-niveau. En we kijken er allemaal naar uit, toch zeker als Belgische scheidsrechters, om te zien hoe dat hij met al die nieuwe regels en tussenkomsten zal omgaan.
0: Ja. Kan u nog gewoon van het voetbal genieten of... Was u gisteren toch ook aan het kijken en meevoelen wat er allemaal gebeurde voor die scheidsrechter?
2: Wel een zo'n neutrale match. Ik zal zeggen, als het de Belgen niet zijn, dan kan ik daar ook vooral mee focussen op de arbitrage. Maandag zal het iets anders zijn. Dan ben ik vooral supporter van de Rode Duivels. En dan ga ik veel minder naar de arbitrage kijken. Tenzij het in ons nadeel zou zijn, dan zal ik ook wel wat grommelen.
0: Voilà, dan is het altijd de schuld van de scheidsrechter, toch? Ja. Serge Gemini, ik wil je bedanken voor de tijd vanavond.
2: Graag gedaan.
0: En geniet van de wedstrijden.
2: Dank u wel. Dag.
3: De wereld vandaag.
4: Radio 1.
0: Dag Sabine, goedenavond.
5: Dag Ruud.
0: Grijze wolkjes hier.
5: Ja, en hier en daar valt er nog een beetje gedruppel ook. Vanavond is dat vooral voor het oosten van het land. Misschien ook in het centrum nog hier en daar een druppel. Droog weer in het westen stilaan. En in de loop van de nacht gaat het ook meer en meer opklaren. In het westen en het noordwesten van het land. De rest van het land gaat grotendeels toch onder de wolken nog blijven zitten. Maar het wordt wel overal droog. En we gaan dan naar minima van 10 tot 14 graden. Morgen starten we dus met af en toe zon in het westen en het noordwesten. En in de loop van de dag, stilaan, vanaf de Franse grens komt de zon er meer en meer door. Het wordt ook iets zachter dan vandaag, met temperaturen tot 20 of 21 graden. Wel bij een matige westenwind aan zee nog vrij krachtig. En dan zondag starten we met redelijk veel zon. Later op de dag komen er af en toe wat meer wolken opdagen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En we hebben dan temperaturen rond zo'n 18 graden hier in Brussel. Misschien in Belgisch Lotharingen nog tot 20 graden. Dus die temperaturen die blijven nog wat aan de lage kant. Maandag droog weer met opklaringen en 21 graden. Vanaf dinsdag gaan we naar de zomerse warmte. Dus 25 graden of iets meer. Met dinsdag mogelijk eerst nog wat gedruppel. Maar daarna komt de zon er meer en meer door. Woensdag mooi weer en zomers warm. 25 of 26 graden. Donderdag ook redelijk wat zon en nog warmer. Tot 29 graden. En dan vrijdag meestal zonnig weer en nog warmer. 30 graden of zelfs nog iets meer.
0: Amai, dankjewel.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
7: Bank bankafschriften, kredietkaarten.
8: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
9: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
15: Hou je van het nieuws in de ochtend?
16: De ochtend.
15: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
17: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel. Leef beter.
19: Bij VAR krijgt je merk
20: meer aandacht.
21: Meer merk.
22: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be.
23: VAR. Bereik meer.
4: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Zaas en mon cœur, tu es fou. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de meest invloedrijke kunstenaars van onze tijd. Hij was al een tijdje ziek en hij is net geen 89 jaar geworden. En hij heeft een carrière gehad die meer dan 60 jaar overspant.
1: Painting is an old man's art. The young can't do it like the old can. Well, I'm beginning to see that now.
2: Bozar stelt werk ten toon van de populaire Britse schilder David Hockney, bekend van zijn zwembadschilderijen onder meer. Een werk uit die reeks is trouwens enkele jaren geleden verkocht voor meer dan 90 miljoen dollar.
3: Nu heeft de bekende kunstenaar David Hockney een nieuw glasraam ontworpen voor Westminster Abbey. De man mag dan wel 81 zijn. Hij maakte de schets op zijn iPad. En het resultaat steekt ook fel af tegen de gekende taferelen. Mee met zijn tijd, zullen we maar zeggen.
1: I was always going back and forth to England. And the last 10 years of my mother's life, I went 4 times a year. For about 10 days and come straight back because of my dogs. I wouldn't have stayed away too long because of Stanley, you see.
4: Zelf is hij vooral bezig met zijn nieuwe werk, schilderijen die hij maakt op zijn iPad.
1: Green is not an easy color and some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green. If you're painting England, it is green, there's no doubt, but it is all kinds of different greens and, of course, different times of day. But I'm well aware it's not so easy.
5: Love life. It's the only one we've got, so why not love it?
0: Love Life. Hockney was een publiekslieveling. Zijn laatste tentoonstelling in Bozar in Brussel trok meer dan 160.000 bezoekers. Ik heb kunstenaar Rinus van de Velde aan de lijn. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, op het eerste zicht is jullie werk heel verschillend. Heeft Hockney u op de een of andere manier toch geïnspireerd?
6: Ja, Hockney is voor mij een heel belangrijke figuur binnen mijn werk. Ook een figuur die regelmatig opduikt in tekeningen van mij. Maar misschien ook omdat hij heel erg van mij afstaat. Hockney is bekend als plenarist, zeker in de laatste jaren van zijn leven. Al even de laatste 10, 20 jaar of zo. Trekt eigenlijk naar buiten om daar de landschappen te schilderen van zijn geboortestreek. En dan later ook in Normandië en in Bretagne. En ik ben eigenlijk een plenarist, maar eigenlijk een beetje een plenarist die binnenblijft. Ik maak een fictieve autobiografie en ik dagdroom eigenlijk in mijn atelier. En op die manier verzin ik eigenlijk een leven dat ik nooit heb geleefd.
0: Ja.
6: Dus op die manier heb ik een verwantschap met hem, maar meer ja, mentale verwantschap.
0: Een andere manier van werken. Waarom was Hockney niet zo uniek als landschapsschilder? Velen proberen het, hè? Maar bij hem zie je dan iets gebeuren.
6: Ja, het is eigenlijk een soort oude traditie in de kunstgeschiedenis. Iets dat heel erg in zwang raakt in het eind van de 19e eeuw. Hè, met personages zoals Monet natuurlijk, hè, die naar buiten trekken en de landschappen schilderen. Maar Hockney op een bepaalde manier krijgt in dat ouderwetse thema toch weer iets nieuws in. En hij maakt dat eigenlijk terug relevant op de dag van vandaag. En dat is eigenlijk een heel bijzondere, unieke positie die hij inneemt.
0: Ja.
6: En je ziet dat wel in meer thema's in zijn werk. Hè. Hij schildert bijvoorbeeld ook bloemen of portretten of stillevens, eigenlijk heel ouderwetse thema's of thema's die al eeuwenlang meegaan. En daar blaast hij telkens weer nieuw leven in. En dat is wel ongelooflijk.
0: Iets anders bij. Hij slaagt er ook in om kleuren en licht in een schilderij te vangen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend. Hoe moeilijk is dat?
6: Ja, in Hockney zien we een groot meesterschap. Hè, en dat is eigenlijk wel een beetje wat we nu verliezen met het verlies van hem. Hij is een van die laatste echte grootmeesters. Zo van die oldschool grootmeesters eigenlijk. Zeg maar. En je zou hem eigenlijk in een lijn kunnen plaatsen van Van Gogh, Monet, Picasso. En dan komt Hockney. Dus het is wel een groot figuur die we verliezen. Hij heeft een meesterschap in die techniciteit. Hij is super virtuoos. Maar ook in zijn bepaalde positie binnen de hedendaagse kunst is toch ook bijzonder interessant. Dus het is een van de grote die eigenlijk verdwijnt.
0: Ja.
6: En wat hij deed is absoluut niet gemakkelijk. Nee.
0: Heeft hij hem ooit ontmoet?
6: Toen had hij zijn tentoonstelling had in Bozar, ging mijn tentoonstelling eigenlijk gelijktijdig lopen. En ik heb zijn team toen ontmoet. Hij ging dan ook naar de opening komen. Een moment waar ik enorm naar uitkeek. Maar toen hadden ze in de Bozar een technische probleem met één tentoonstellingsparcours. En hebben ze die twee tentoonstellingen uit elkaar getrokken, jammer genoeg.
0: Ja.
6: Anderzijds denk ik ook dat het soms goed is dat die conversaties die ik met hem voer in mijn werk blijven. En dat dat soort fictieve conversaties blijven.
0: Ja. Want door wat hij maakte, beschouwt hij hem ook een beetje als een soort van filosoof?
6: Ja, ik denk dat er een grote misvatting is bij Hockney en om zijn werk een beetje platvloers te bekijken of omdat hij zo'n grote publiekslieveling is. Hij trekt heel veel mensen naar de kunst, maar we mogen niet vergeten dat hij een hele grote kennis had van de kunstgeschiedenis ook en dat hij conceptueel eigenlijk ook wel bijzonder goed wist wat dat hij deed. Hè.
0: Ja.
6: Dus je kunt hem niet afschilderen als een soort zondagschilder die puur en alleen bezig is met kleur of zo of met licht te vangen. Nee, hij wist heel goed waar dat hij het over had. Hè. Hij was eigenlijk ook een soort wetenschapper. Hij heeft baanbrekend onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar hoe oude meesters hun werk maakten. En heeft zo ontdekt dat Vermeer een camera obscura gebruikte in zijn Secret Knowledge Project.
0: Mm-hmm.
6: Dus dat zijn toch ook dingen die we niet zomaar mogen vergeten.
0: Nee, iets anders wat we niet moeten vergeten. Schrijver Angelo Thijssen herinnert het er ons aan vandaag in een column. Hockney gaf openlijk homoerotische thema's een plaats.
6: Absoluut,
0: in zijn schilderijen. Was hij op die manier ook een pionier om de queer community aan te spreken en misschien ook wat uit te dragen?
6: Ja, zeker. Er is een heel mooie biografie van hem, die ik zeker aanraad om te lezen. Dat is een dun boekje. En daarin beschrijft hij heel duidelijk hoe moeilijk dat was in die tijd eigenlijk om daarvoor uit te komen en zo openlijk vooruit te komen. Hij maakte heel confronterende schilderijen en bijna chockerende schilderijen van voor die tijd, van zijn vriend, toenmalige vriend, die naakt op zijn bed ligt met zijn achterwerk naar boven gericht. Nu de dag is dat absoluut niet meer chockerend, gelukkig, maar om mogen niet vergeten in die tijd dat Hockney op die kunstscène terechtkwam. Hij is heel vroeg doorgebroken. In de late jaren 50, 60 was dat toch nog wel iets anders.
0: Ja.
6: En daar heeft hij ook enorm veel werk verricht op dat vlak.
0: Gaat Hockney nog een stukje mee op uw pad?
6: Ja, ik denk dat Hockney een van die figuren is die we heel lang nog ons zullen herinneren. Hè. Over de eeuwen heen zelfs, denk ik. Dat zijn van die enkele grote kunstenaars die echt kunstgeschiedenis maken. En ik zal er altijd aan blijven denken. Ook, het is een persoon die ons anders naar de werkelijkheid laat kijken eigenlijk. Hij heeft ons geleerd om goed te observeren en eigenlijk om, zoals hij heel mooi zegt, van de mensen als ze wandelen, kijken ze eigenlijk vlak voor hun voeten om niet te struikelen. Maar je moet die blik even opwaarts richten en rondom je kijken en daar een soort ultieme schoonheid in ontdekken.
0: Ja.
6: En dat is wel iets waar dat je, als je daar bewust mee bezig bent, heel veel aan hebt. En er zijn altijd momenten in de dag dat je naar een plant kijkt of een boom of zo en dat is onlosmakelijk verbonden met Hockney zijn werk natuurlijk.
0: Ja.
6: En zo zullen we er altijd aan blijven denken.
0: Iets heel moois dat we kunnen meenemen alvast in dit weekend. Rinus van der Velde, dankjewel.
6: Ja, heel graag gedaan. Ja.
0: Er staat bijna 200 kilometer file op de E34 van Antwerpen naar Turnhout. 50 minuten extra tussen Ranst en Oelegem. Daar is een ongeval gebeurd en de rechterrijstrook is versperd. Door omrijders gaat het ook traag op de N14 tussen Massenhoven en Heikant. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur trager tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melsele een half uur. En ook op de E17 vanaf Kruibeke. In Kruibeke is er hinder door een defect voertuig. Op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier. Even lang op de E19 vanaf Kleine Bareel. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpen Haven 25 minuten. En door omrijders op de R11 een half uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden en op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren.
7: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Hartebrekers brengen ons alweer een stapje dichter bij het weekend. En bij dat mooie weer dat er volgende week aankomt, nog één gesprekje heb je te goed. En het gaat over problemen. Misschien heb je het zelf gemerkt bij Facebook of Instagram. Vandaag liep niet alles helemaal vlot. Meta, het moederbedrijf van al deze diensten, kampte met technische problemen. Pieter-Jan van Leemputten, goedemiddag. Technologie-specialist en woordvoerder ook bij DNS Belgium, Facebook en Instagram. Maar ik zag vandaag dat er ook wat problemen waren bij WhatsApp bijvoorbeeld. En dat lijkt niet helemaal goed te lukken. Pieter-Jan van Leemputten hadden we net nog aan de lijn, maar dat lijkt nu niet meer het geval te zijn.
1: Hallo,
0: daar ben je, Pieter-Jan.
1: Ja, het waren geen problemen bij WhatsApp, maar ik had mij per ongeluk op gemute.
0: Ah, voilà.
1: Het is vrijdagavond voor iedereen,
0: ook
1: denk ik.
0: Zo eenvoudig kan het gaan, problemen overal. Maar we hebben jou nodig om een beetje uitleg te geven bij wat er dan wel misgegaan was bij Facebook en Instagram vandaag.
1: Ja, eigenlijk het hele pakket van Meta, dus ja, Instagram, WhatsApp, Facebook zelf, Facebook Messenger, hadden rond een uur of, ik denk, 4 in de namiddag, Belgische tijd, dan problemen. Wat er precies is misgelopen, weten we nog niet. En op dit moment, ik spreek voorzichtig, lijkt het zich wel te herstellen. Zo de meldingen van de problemen zijn aan het zakken.
0: Ja.
1: Maar hoe lang het gaat duren, dat is een beetje koffiedik kijken altijd.
0: Ja, want het was wel wereldwijd.
1: Ja. Nu, het is ook een beetje... Meta, dat is zo'n complex netwerk. Dat zijn een aantal producten die we quasi allemaal en allemaal dagelijks gebruiken. Dus je gaat een probleem heel snel opmerken. En dat gaat ook... Een klein foutje gaat heel snel wereldwijd impact hebben. Zelfs als het maar 1-2% van de bevolking of van de gebruikers zou treffen.
0: Ja,
1: de kans is groot dat daar mensen in België, mensen in Nederland bij zitten. Dus dat een klein probleem gaat heel vaak een grote impact hebben bij zo'n grote speler.
0: Heb je een idee wat het zou kunnen zijn, dat kleine probleem? Of is dat totaal onduidelijk?
1: Goh, dat is eigenlijk onduidelijk. Meta communiceert daar zelf niet heel open over, tenzij het zeer ernstige, langdurige issues zouden zijn. Het is, there are disruptions. Ja, er zijn verstoringen, ja. Zover waren we zelf ook al. En op dit moment is het, onze ingenieurs zijn ermee bezig.
0: Ja.
1: Nu, ik moet daar ook wel bij duiden als een probleem. Stel nu nog dat zoiets op een kwartier is opgelost, is de kans groot dat je daar nog altijd een uur of 2, 3 of langer problemen van gaat ervaren als gebruiker. Diensten die de weg kwijt zijn, die terug moeten zoeken naar waar moet ik mijn verbinding maken met welk platform, met welke server. Dat kan soms een heel logge olietanker die je terug op gang moet krijgen.
0: En dat zijn dan gevolgsvertragingen, zo heet dat dan als het over de treinen gaat. Toont wel hoe afhankelijk we daar ook wel van zijn, of hoe kwetsbaar dat systeem ook wel is op een manier, hè?
1: Ja, het is een beetje... We zijn wel zeer afhankelijk van een handvol spelers. En Meta is er daar zeker één van. Ik denk zelf de laatste keer dat ik bij jullie toelichting kwam geven, dat was om een pannen bij AWS, de grote webhoster eigenlijk. Het grote cloudplatform.
0: Ja,
1: daar zijn ook verschillende diensten van verschillende bedrijven even onbereikbaar geweest. Het is voor mij altijd wel een momentje om even aan te stippen.

0: roepen van, kijk, let op, want we zijn wel, als er 4-5 spelers morgen tegelijkertijd een probleem zouden hebben, dan zit je digitale wereld wel een beetje in het slop.
1: Ja, maar nu was het een korte onderbreking en dankzij jou snappen we een beetje beter wat er dan gebeurt. Pieter-Jan van Leempen, dankjewel daarvoor.
0: Graag gedaan.

0: Een van de meer interessante nummers die we op dit moment draaien. Ray en Hans Zimmer in Click Clack Symphony. Kan je nog meegeven dat het aandeel SpaceX op de beurs op pas een eerste notering heeft gekregen van $150? Dat is 11% boven de introductieprijs. Einde van de wereld vandaag. Mooie avond.
1: Jalen Nganda, de reizende ster van de moderne soul, speelt zijn nieuw album live in België. Op 6 oktober in Alcien, Belgique. Jalen Nganda live. Krachtig en subtiel. Tickets en info, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
8: Onmogelijk.
7: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
8: Onmogelijk.
7: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
9: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
10: Monetes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
9: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
10: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
9: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
11: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Het laatste kwartier van de week komt eraan met de lancering van SpaceX op de beurs. Met een opvallend vonnis over het carnavalsdrama in Strépie en met veel liefde voor de trein van Brussel naar Parijs. Tot zo.
13: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
14: 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nabestaanden van het drama in Strépie zijn tevreden dat de dader veroordeeld is voor doodslag. En de beursgang van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk lijkt een succes. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het assiseproces over het drama in de Waalse gemeente Strépie. De man die daar 7 carnavalisten doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Marieke van Kouwenbergen.
15: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strépie, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
16: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
15: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strépie. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
17: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
15: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
18: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
15: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
17: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir een autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
14: Het proces over Strépie is een assisezaak geworden omdat er sprake is van opzet. Bij ongevallen zonder opzet moeten politierechters oordelen. En zij zullen na de zomer ook zwaardere straffen kunnen opleggen door het nieuwe strafwetboek. Dat is een goede zaak, zegt Arjan Braccio van het politierechter in Beringen.
19: Er was al langer ook een maatschappelijk ongenoegen van wat men toch de lage straffen vond die men riskeerde wanneer een dodelijk verkeersongeval werd vervolgd bij de politierijbank. Mm-hmm. Zeker wanneer dat ook nog eens in bepaalde omstandigheden plaatsvond. Hè. Iemand heeft drugs genomen, iemand mag niet rijden, heeft geen rijbewijs. En dan vond men toch wel dat die straffen eigenlijk wat te laag was.
14: In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met rijexamens. Een van de verdachten is de directeur van een rijschool. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Er zijn verschillende huiszoekingen geweest, onder meer in de rijschool en in het huis van de directeur in Antwerpen. Wouter Bruins van de politie.
20: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking kledij waar dat een cameraatje inpaste, zodat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
14: In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Tim Vrijden van onze checkredactie, is dat ook zo?
21: Wel, het bericht klopt niet helemaal. In WhatsApp kan je praten met een chatbot van Meta, Meta AI, en die leest niet zomaar al je berichten mee. Maar, en daar zit toch een belangrijk verschil, van zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die Meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand in het gesprek onder meer de chatbot nog oproepen. Het gerucht zelf klopt dus niet. Er is geen plotse wijziging vanaf morgen, maar wie met Meta-AI praat, deelt mogelijk wel persoonlijke gesprekken of gevoelige gegevens. En dat is toch wel iets om bij stil te staan.
14: Inderdaad, dankjewel Tim. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. SpaceX haalt met beursgang $75 miljard op en dat is een record. Steve Romboud, er is intussen ook een openingskoers bekend voor het aandeel.
22: Ja, zo pas, 15 minuten geleden werd een openingskoers gevormd van $150. Dat is 11% boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Dus ja, ook die start van die beurshandel zelf lijkt een succes te gaan worden. Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt. Ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie, hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1,000 miljard.
14: Dankjewel, Steven. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie voorbij een nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, 2 van hen zijn zwaar gewond geraakt. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. Onder het puin zoeken hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers. En nog in Nederland is de man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen nog altijd in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie zat hij wel degelijk achter het stuur van de auto die inreed op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. 3 lagere schoolkinderen en hun directeur kwamen daarbij om het leven. In Noord-Ierland zijn nu al 19 jonge relschoppers opgepakt na 3 nachten van geweld tegen migranten. Sommige Noord-Ieren doet het denken aan het jarenlange geweld tussen het katholieke IRA en protestantse gewapende groepen. De scheiding tussen die twee groepen is er vandaag nog altijd, ook letterlijk. Katrien van der Schoot trok naar 2 wijken in Belfast.
23: Shankill Road en de zijstraten staan vol met patriotistische muurschilderingen en Britse vlaggen. Hier in de protestantse wijk is het verleden nog niet voorbij. De nieuwe rellen roepen nare herinneringen op. Dat mag niet terugkomen, zegt Lisa.
24: We went through the ratten in the early years. And we don't want it back. Not one bit, no.
23: Wij zei tegen migranten, ook wij zei onder elkaar. Hier staat nog altijd een scheidingsmuur met de katholieke wijk. En nog altijd gaat de poort 's avonds dicht. Daar, op en rond Falls Road, geen vlaggen, af en toe wel een Mariabeeldje. In de Sint-Pieterskerk gaat Margaret bidden. Mijn grootouders werden in hun huis verbrand tijdens de Troubles. Dit mag niet opnieuw gebeuren, nergens.
0: My grandparents were burnt out of their homes. We don't want to see that happening anywhere on our island. Nowhere. I, myself, take it to God and pray. And pray.
14: Sport in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime van Gils de zesde rit gewonnen. Op de lastige slotklim was hij sneller dan de Noor Johannessen. Enkele maanden geleden liep van Gils nog een bekkenbreuk op, maar hij bleef steeds geloven in een sterke terugkeer.
2: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen. En dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
14: Luke Tuckwell, een ploegmaat van Van Gils, is de nieuwe leider. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten vanavond nog wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. We begonnen met de afloop van het Assise-proces over het drama in Strepy. De man die er inreed op carnavalisten is er schuldig bevonden aan doodslag. De nabestaanden zijn tevreden dat de aanrijding niet als een ongeval beschouwd wordt. De straffen worden volgende week uitgesproken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Er staat bijna 170 kilometer file op dit moment. Op de E34 van Antwerpen naar Turnhout is in Oelegem de weg wel weer vrij. Er is wel nog vertraging van een Franst op de E313. En door omrijders gaat het ook langzaam op de N14 tussen Massenhoven en Heikant. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzelen, 20 minuten extra. Daar. Een half uur komt erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Ook 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. En nog eens een kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring een kwartier erbij tussen Anderlecht en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Elders zijn de vertragingen kleiner.
4: You could own a piece of SpaceX.
5: SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat naar de beurs.
25: Het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record.
26: Het is €135 per aandeel, maar er zijn niet oneindig veel aandelen.
27: Nee. Ah ja, niet oneindig.
26: Dus dan moet je echt wel klaar zitten aan de computer en dan zo...
28: Aandelen kopen van SpaceX. Waarom wel en waarom niet?
29: Op het proces over het carnavalsdrama in Strepy is de jury tot een uitspraak gekomen.
14: De man is schuldig bevonden aan dood. Slag op 7 overleden slachtoffers.
26: Wat is er nodig om een ongeval te laten veroordelen tot doodslag?
28: Mm. Waarom was het zware ongeval in Strepy doodslag en niet gewoon een ongeval?
30: Dames en heren, over een 15 minuten vullen wij aanspogen in Parijs-Noord. Eindstation van de trein.
31: Ik vond dat wel iets, hè? De eerste keer dat ik daarop zat.
32: Vind je gek dat dat nog maar 30 jaar geleden is, eigenlijk?
26: Zouden er mensen zijn die in Brussel wonen, maar in Parijs werken?
32: Ik zou denken van wel.
28: En hoe heeft 30 jaar TGV de band tussen Brussel en Parijs veranderd? Van vertrek tot aankomst duurt het hier amper 15 minuten. Je treinbegeleider vandaag is Katrien Boon. Welkom. Het is zover.
33: Ignition and liftoff.
28: Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de eeuw achter de rug. Niet naar de ruimte deze keer, maar naar de beurs.
34: Veel toeters en bellen voor die beursgang van SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk maakt zijn debuut op Nasdaq.
35: Taking place right here at the Nasdaq. SpaceX aiming to raise $75 billion.
36: Investors will today find out if they've got shares in the hottest new company, Elon Musk's SpaceX.
28: Vanaf vandaag kan iedereen dus een stukje van het bedrijf kopen. Maar hoe doe je dat en waarom zou ik dat wel of niet doen?
37: Hallo, Pieter, test 1, 2, 3.
28: Voilà, beleggingsexpert Pieter Slegers is ook helemaal ready for take-off. Let's go.
37: SpaceX gaat naar de beurs via een IPO, of Initial Public Offering. Dus tot en met gisteren was SpaceX een privaat bedrijf. net zoals de bakker om de hoek. Vanaf vandaag gaan zij naar de beurs. Dat betekent dat eigenlijk iedereen die dat wilt mee kan beleggen in aandelen van SpaceX. En het is heel belangrijk om te beseffen, als jij belegt, dan word jij mede-eigenaar van dat bedrijf. Dus met andere woorden, als SpaceX het goed gaat doen, als Elon Musk het goed gaat doen, dat je daar mee van gaat profiteren.
31: En zo'n aandeel kopen, dat is helemaal niet moeilijk.
37: Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Als jij vandaag een account hebt bij een broker of bij jouw bank, dan ga je dat aandeel kunnen vinden via jouw broker en ga jij jouw order kunnen invoeren in die markt. Je kan je dan aandelen van SpaceX kopen en vanaf het moment dat dat gebeurd is, wel, dan ben jij mede-eigenaar van SpaceX. Dan beleg jij samen met Elon Musk. De koers gaat open op $135, wat wel een belangrijke nuance is. Je mag wel wat volatiliteit verwachten, dus dat de markt een soort van faire waarde gaat proberen te bepalen voor het aandeel. Met andere woorden, we mogen daar zeker vandaag wel grote schommelingen verwachten.
31: En Musk ziet het groots. Hij wil $75 miljard ophalen door zijn bedrijf naar de beurs te brengen.
37: Dat is uiteraard enorm veel geld om dat even in perspectief te plaatsen. Deze beursgang is de grootste ooit. De tweede grootste beursgang ooit was Saudi Aramco in 2019. En toen werd er $25 miljard opgehaald. Dus deze beursgang gaat 3 keer zoveel ophalen. Een vraag die je nu misschien stelt is, waarvoor gaat dat geld dienen? Wel, er zijn 2 zaken. Enerzijds omtrent alles wat met ruimtevaart te maken heeft. Het is geen geheim dat Elon Musk heel graag naar Mars zou willen.
1: So Starlink internet is what's being used to pay for humanity getting to Mars. So I'd just like to thank everyone out there who has bought Starlink.
37: En anderzijds, Elon Musk ziet vandaag het grootste opwaarts potentieel in alles wat met AI of artificiële intelligentie te maken heeft. Een van de zaken die hij heel graag zou willen doen is datacentra gaan bouwen in de ruimte.
31: En dat zou hij dus kunnen doen met mijn geld. Maar eerst moet ik die afweging maken of deze belegging mijn geld waard is.
37: SpaceX belegt echt wel in sectoren die de toekomst gaan uitmaken. Die ruimtevaart, dat gaat hopelijk groter en groter worden. En anderzijds, artificiële intelligentie wordt heel fors op ingezet. Dus je gaat vooral, door in SpaceX te beleggen, ga je beleggen in die grote groeimarkten. SpaceX komt vandaag naar de beurs en in het Engels wordt er een IPO of Initial Public Offering genoemd. Wel, er wordt wel eens een mopje gemaakt. IPO, waarvoor staat dat? It's probably overpriced. Dus het is waarschijnlijk te duur. Als we vandaag naar de feiten kijken, dan zien we dat SpaceX enerzijds misschien wel een beetje een hype is, heel populair is. En op de beurs blijf je best weg van hypes. En anderzijds, de beurs die plakt nu een waarde van $1,750 miljard op SpaceX. En dat terwijl het bedrijf vandaag eigenlijk nog altijd verlieslatend is. Ja, er gaat meer geld naar buiten dan dat er binnenkomt. En daar komt natuurlijk ook nog eens bij dat Elon Musk toch wel op sommige vlakken een discutabel figuur is. Dus dat is zeker iets om in het achterhoofd te houden als je wilt gaan beleggen in SpaceX.
31: Na een proces van 6 weken heeft de jury vanmiddag beslist. Paolo Falzone, die 4 jaar geleden 7 carnavalisten doodreed in Strepy, in de provincie Henegouwen, is schuldig aan doodslag. Het is 20 maart 2022, vroeg in de ochtend. Een groep carnavalisten marcheert door de straten van Strepy in traditionele Gilles-outfit en ze gaan van huis tot huis. Maar even verderop scheurt Paolo Falzone samen met een passagier aan 170 km per uur door de bebouwde kom. Hij filmt ook zijn rit om die op zijn social media te delen. En plots een knal. Falzone rijdt tientallen carnavalisten aan. Hij vertraagt even, maar rijdt dan door.
6: Waarom is hij nog meer dan een kilometer blijven rijden voor hij tot stilstand is gekomen, nota bene met 2 slachtoffers door zijn voorruit?
31: Er zijn 7 doden en 81 gewonden en de hele gemeenschap is er kapot van.
7: C'est un traumatisme qui est toujours présent à chaque festivité.
8: C'est un meurtrier, c'est un meurtrier.
31: En de afgelopen weken was er dus dat grote proces.
6: Alles samen zijn hier zeker 400 mensen aanwezig. Die kwaadheid, die droefheid is nog altijd immens.
37: Hier zijn bewust mensen omvergereden over verschillende tientallen honderden meters. En dan heb je een doodslag gepleegd. Dan heb je niet zomaar een ongeval gepleegd. En daarom staat hij hier voor het Hof van Assise terecht.
0: Hallo Marieke van Kouwenbergen.
8: Goedemiddag.
0: Jij hebt dat proces alle tijd gevolgd in Moos. Jij was er daarnet ook bij toen het vonnis is voorgelezen. Wat is daar juist gezegd?
8: Ja, de Assise-jury was hier heel duidelijk. Paolo Falzone, de bestuurder van die auto, is schuldig bevonden aan doodslag op die 7 mensen die overleden zijn bij die aanrijding in Strepy. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 van die 7 mensen, want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. En de jury heeft ook beslist dat hij schuldig is aan de poging tot doodslag op 79 mensen die zwaar gewond zijn geraakt bij die aanrijding. Dus al bij al toch wel een zeer zware uitspraak, ja.
0: En dus schuldig aan doodslag. Dat is wel opvallend in het geval van een ongeval, want het klinkt alsof hij die mensen expres van de weg heeft gereden.
8: Ja, Katrien, dat is heel opvallend. En eigenlijk kunnen we nu niet meer spreken van een ongeval, want volgens de jury en volgens het Hof was dit dus niet onopzettelijk. Maar heeft Falzone van zijn auto eigenlijk een wapen gemaakt? Dat hebben ze zo beargumenteerd. En de weg was voor hem een soort van speelterrein. Dus het maakte eigenlijk niet uit wanneer het zou gebeuren, want het ging sowieso gebeuren. Hij zijn hele voorgeschiedenis. Hij was gek van auto's. Hij noemde zijn auto zelfs zijn petit bombe. Hij zou hoe dan ook ooit een ongeval veroorzaken, werd er hier gezegd bij dat arrest. Bovendien was hij ook op het moment van die aanrijding een video aan het maken. Hij reed eerst 174 km per uur, heeft dan wel een beetje afgeremd. En toen hij dus die mensen raakte, reed hij nog meer dan 105 km per uur. Dus volgens de jury, volgens het Hof, was dit haast onvermijdelijk. En daarom spreken we hier van doodslag. Er was een intentie om die mensen te raken. Hij heeft niet genoeg geremd, anders had hij veel trager gereden. En hij heeft ook niet geprobeerd om die mensen daarna te ontwijken.
0: En hoe zijn de reacties op die uitspraak?
8: Ja, heel, heel, heel emotioneel. Ik heb heel veel mensen in tranen gezien. Mensen opgelucht na de uitspraak die elkaar in de armen vielen. Je moet weten, hier waren honderden families aanwezig vandaag. Elke stoel in de Assisezaal was bezet. Je voelde vooraf ook die spanning. Mensen zaten bijna letterlijk op hun nagels te bijten. En dan kwam dus die oplichting na de uitspraak. Heel veel mensen die ik sprak zeiden mij, hier heeft rechtvaardigheid gesproken. Justice a été fait. Hij krijgt nu wat hij verdient. En er is eindelijk erkenning voor de schade die hij heeft aangericht, de levens die hij heeft verwoest. Dus erkenning voor die slachtoffers en hun nabestaanden.
0: De uitspraak kennen we nu, de straf nog niet. Wat riskeert Falzone?
8: Wel, omdat het nu gaat over doodslag, riskeert hij een veel zwaardere straf. Dat kan maximaal 30 jaar zijn. Maar dat zal dus volgende week bepaald worden. Dan zal de jury opnieuw in beraad gaan. En zijn medepassagier, die was trouwens ook schuldig bevonden aan schuldigverzuim. En hij riskeert 2 jaar cel.
0: Soms doen we hier aan het begin van de dag een oproep naar verhalen. En vandaag moest ik niet lang zoeken naar mensen met warme gevoelens voor de hoge snelheidstrein tussen Brussel en Parijs.
9: Ah, ja. Ja, ik ga morgen. Ja.
10: Ja, ik leg mijzelf op om 1 keer per jaar minstens te gaan.
0: Nieuwslezers Sophie van der Donk en Toon Janssens gaan geregeld eens heen en weer.
10: In Parijs aankomen, dat is toch de te-te-te-de. Dan zijt je er toch, hè? Dat is het gevoel.
9: Het is wel gemakkelijk, ja. En supersnel vanuit Brussel. Letterlijk vanuit mijn appartement tot aan Gare du Nord doe ik 1,5 uur of zo erover. En ik doe er langer over om bij mijn ouders in de Kempen te geraken.
10: Ik herinner mij als kind in de jaren 90 gingen wij met de auto naar Parijs. Geen haar op mijn hoofd denkt er vandaag nog aan om mij met de auto in Parijs te wurmen.
9: Ik heb mijn ouders al voorgesteld om in Parijs te gaan wonen. Zou gemakkelijker zijn voor mij.
10: Het is dat idee ook, hè, van die nabijheid. Het idee dat het kan.
0: En die treinverbinding is jarig. Het is 30 jaar geleden dat de eerste hogesnelheidstrein op het traject reed.
11: Dankzij deze nieuwe verbinding mag België zich eindelijk tot de club van landen rekenen die over een hogesnelheidsspoor beschikken.
12: Vanaf nu zondag kunnen ook gewone stervelingen in minder dan 1,5 uur van Brussel naar Parijs. Het goedkoopste ticket voor een heen- en terugreis kost 1900 frank.
0: Heeft die revolutie de band tussen Brussel en Parijs veranderd?
13: Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Hier, nog een fan van die trein, Dirk Velge.
13: Ja, Katrien, ik hoor u goed.
0: Van het boek en de podcast De Ziel van Parijs.
13: En dan gaat dat eigenlijk niet zozeer over de toeristen, de citytrippers die in het weekend naar Parijs gaan. Maar dan gaat dat vooral over de massa's mensen die eigenlijk beroepshalve op die TGV zitten. Hè. Bankiers, IT-mensen, iedereen zit er met zijn laptop, met de oortjes. Dus ja, ik denk wel dat het ook op vlak van arbeidsmobiliteit veel veranderd heeft. En op vlak van toerisme zeker ook. Ik hoor nu toch dat vrij veel mensen de trein nemen, zelfs gewoon voor een tentoonstelling in Parijs. Voor men zegt, ja, het is Hockney in de Fondation Vuitton. Wij gaan er gewoon eens naartoe. Ja, als je dat vergelijkt hoe het nu kan of hoe het vroeger moest, wordt dat nu toch enorm gefaciliteerd door die geweldige vondst die de TGV is. Parijs is een dure stad om te wonen. En dus ja, denk ik dat je mensen hebt die in Brussel goedkoper wonen en in Parijs werken. Ja, zoals je het fenomeen hebt dat vele Fransen die in Genève werken, dat die Fransen net over de grens wonen in Frankrijk en dat die eigenlijk dagelijks naar Genève gaan werken. En dus wonen in Brussel zal zeker goedkoper zijn. En dan, ja, als je op anderhalf uur in Parijs zit en je kan ondertussen werken op die trein, lezen, schrijven, kan je dingen beluisteren en kan je je focussen op je werk.
0: Nog geen anderhalf uur sporen, dat is eigenlijk peanuts. Je zou Brussel en Parijs bijna als één metropool kunnen gaan zien.
13: Ik denk dat dat nog te ver gedacht is, want daar zit toch wel de hele grote agglomeratie van Lille, Roubaix, Tourcoing enzovoort nog tussen. Ja, en dan heb je toch nog een keer weer de velden en de mooie velden, waar ik nooit op uitgekeken ben. Tegen dat je dan echt toekomt, ja, eerst zie je dan Charles de Gaulle, de luchthaven, dan het Stade de France en dan glijd je langzaam de Gare du Nord binnen. Maar het is nog niet zo dat, zoals Tourcoing, Roubaix, Lille eigenlijk één geheel vormen, dat Brussel en Parijs daardoor al, ja, wat men in Frankrijk noemt, een pool. Dat is het nog niet aan het worden, denk ik.
9: Het is handig als je goed op voorhand boekt. Want het is wel duur anders. Als je zo last minute wil gaan, dan betaal je met gemak 50, 60, 70, 80 per rit.
2: Maar Toon heeft mij daarnet een tip aan de hand gedaan. Ik ga hem niet verklappen, maar ik ga die toepassen de volgende keer. Om voordeliger te kunnen gaan, ja.
13: Ja, dat is een relatief... Allee, ik weet niet, als men altijd volledig rekening houdt met de alternatieven, hè, met de wagen, met de benzine, met het risico ingecalculeerd, met de peage. En dan nog een keer het tijdverlies. Als je dat alles samen beschouwt en afzet tegen die TGV, ja, voor mij is er gewoon geen twijfel meer.
0: En het was niet de bedoeling, maar zo is David Hockney ook nog in dit kwartier geraakt. De Britse kunstenaar is overleden. Hij was bijna 89. Een monument van de pop art was hij. Fijn weekend iedereen, met misschien wel een tripje naar Parijs. En tot maandag.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
14: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
14: Handig.
15: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
16: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
17: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
16: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
18: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
16: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Radio 1. Nee.
21: Voorproevers.
20: Met Annelies Mons.
22: Welke keuzes heb jij vandaag al gemaakt omtrent je lijf? Welke kleren heb je aangedaan? Heb je misschien een afspraak gemaakt voor een botox-injectie? Of ben je gaan sporten? Wat heb je gegeten? En hoe heb je daarover gedacht? Al die keuzes worden ingegeven door heel veel factoren en actoren. En door heel dwingende schoonheidsidealen. Dus misschien zijn we wel minder vrij in al die keuzes dan we denken. En misschien moeten we daar dringend iets aan doen. Dat is waar Tatjana Almoely over schrijft in Tot Lijf Gemaakt. Een heel noodzakelijk boek. En dus ook een noodzakelijk gesprek hier in Voorproevers vandaag.

0: de Lemonheads hier met Big Gay Heart. Tatiana Almouli, welkom in Voorproevers.
1: Dank je wel.
0: Je bent schrijver, journalist en fotograaf en jij schreef al over heel veel onderwerpen. Maar nu, met je nieuwe boek, kom je opnieuw bij je eerste onderwerp. Want jij debuteerde ooit met Knap voor een dik meisje, Het gewicht van gewicht. En nu is er je nieuwe boek Tot lijf gemaakt. Je begint het boek daar ook mee, hè, dat je eigenlijk vaak over andere onderwerpen schrijft en dat mensen je dan nu vragen van, ja, ben je nu niet klaar met schrijven over schoonheidsidealen?
1: Ja. Zeker, ja, dat wordt mij regelmatig gevraagd. Ik heb mezelf dat ook wel vaak afgevraagd de afgelopen paar jaar. Maar ja, toch niet.
0: En waarom niet?
1: Ik had er toch nog wel iets over te delen.
0: Ja.
1: Ik denk dat schoonheid en eigenlijk alles rondom uiterlijk en uiterlijkheden, dat vaak wordt afgedaan als iets triviaals, oppervlakkigs. Iets ook wel als een soort vrouwenonderwerp of probleem. Terwijl ik eigenlijk erachter ben gekomen door eigenlijk dieper in de thematiek te duiken. Ook echt de historische oorsprong van veel schoonheidsidealen en normen die we nu nog kennen te onderzoeken. Dat het eigenlijk een heel politiek geladen en beladen onderwerp is. Dat iedereen raakt en aangaat. En dat ook heel veel invloed heeft op grote maatschappelijke kloven. En ongelijkheid eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, dat het een deel van een groter maatschappelijk verhaal is. Dat het, het een onderdrukkingsmiddel is ook. Op een bepaald moment spreek je zelfs over een fascistisch iets. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja. Nou, eigenlijk, het is natuurlijk een gelaagd onderwerp. Want ik denk dat veel mensen misschien op dagelijkse basis best wel doorhebben dat ze veel tijd en energie en ook wel geld steken in hun uiterlijk, in esthetisch goed, dus aanhalingstekens, voor de dag komen, aan die normen voldoen of het idee hebben dat je eraan moet voldoen. Maar misschien niet zo die onderdrukkingslaag voelen. Terwijl als je een beetje uitzoomt, zie je eigenlijk wel dat vooral nu die schoonheidsnormen weer een stuk uniformer en eendimensionaler en strikter zijn geworden, dat het heel erg uitgaat van toch wel één beeld waar we allemaal aan moeten voldoen. Slank, jeugdig, jong, fris, verzorgd, gespierd, strak. En natuurlijk heb je op sommige plekken in de wereld, bijvoorbeeld in Afghanistan of Iran, is het heel duidelijk, vooral voor vrouwen, hoe je eruit moet zien. En word je soms met de dood bedreigd of wordt het letterlijk je dood als je daar niet aan voldoet. Dus als je bijvoorbeeld geen hoofddoek draagt of als je je stem laat horen in Afghanistan, kan dat zelfs kan er een hele grote straf op komen. Dus daar wordt heel vaak gezegd van dat is echt die onderdrukking, dat is echt eigenlijk fascistisch gedachtegoed en actie daarop volgt. Maar ook als je hier kijkt in het Westen, neem bijvoorbeeld ook Trump. Eigenlijk, je ziet de afgelopen tijd om hem heen, wordt ook veel over geschreven over die Mar-a-Lago look, die mega look, dat er bijvoorbeeld eigenlijk iedereen in zijn omgeving heeft toch wel forse cosmetische chirurgische ingrepen ondergaan. Zien er eigenlijk ook allemaal op eenzelfde manier uit. Heel smetteloos, heel erg vanuit die maakbaarheidsgedachte. En als je dat verder doortrekt, is het toch wel echt een manier om ons allemaal klein te houden en op eenzelfde manier eruit te laten zien.
0: Ja, en je schrijft ook dat hoe meer er eigenlijk emancipatie is van een vrouw, hoe meer rechten er maatschappelijk zijn, hoe meer de focus dan weer harder gaat op die schoonheid.
1: Ja, er zijn meerdere plekken of meerdere momenten in de geschiedenis, moet ik eigenlijk zeggen, aan te wijzen. Bijvoorbeeld na de Tweede Feministische Golf. Naomi Wolf heeft daar de Beauty Myth over geschreven. Een toch wel feministische bijbel inmiddels, in de jaren 90 al. Ik vind het altijd wel lastig om haar aan te halen, omdat zij best wel inmiddels vrij extreem rechtse, ook een beetje complotdenker is geworden. Maar dat boek is wel, blijft toch wel echt vooropstaand in enorm veel kennis, informatie en cijfers tonen en heel veel voorbeelden, hoe je eigenlijk ziet dat na de feministische golf, dus vrouwen hadden inderdaad heel veel rechten verworven rondom arbeid, zelfbeschikking, autonomie, dat je eigenlijk zag dat daarna het uiterlijk en hoe belangrijk het was om dus representatief, verzorgd, op een bepaalde manier seksueel aantrekkelijker uit te zien, dat vooral voor vrouwen echt niet meer een soort esthetische voorkeur was, maar dat dat steeds meer een ethische plicht werd. En ik denk inmiddels in de wereld van nu dat het al lang niet alleen maar meer gaat over dat die schoonheidsnormen eigenlijk onderdrukkend en inperkend en controlerend zijn voor vrouwen, maar echt voor iedereen, ongeacht het gender.
0: Ja, en dat er ook een morele kant aan is. De mensen die er goed uitzien, daar worden ook een heleboel karaktereigenschappen aan verbonden.
1: Ja. Ja, en dat gaat dus ook echt wel veel verder terug. Dat vond ik ook heel belangrijk om in dit boek mee te nemen. Want je ziet eigenlijk wel dat in de wereld van nu, als het dus gaat over schoonheid, idealen, schoonheidsnormen, dat heel vaak bijvoorbeeld de grote invloed van sociale media als een beetje de boosdoener wordt aangehaald, of ook wel neoliberaal kapitalistisch beleid. Dus heel erg die productiviteitsfetish en dat ons lichaam een project is geworden. En dat zijn denk ik ook krachten, ook ja, die technologische krachten, globaliserende krachten, die dragen zeker allemaal bij in eigenlijk het wijder verspreiden van al deze ideeën en normen. En tegelijkertijd heb ik dus ook ja, toch wel historisch onderzoek meegenomen in dit boek, dat echt al teruggaat naar de vroegmoderne tijd, vanaf 1650 ongeveer, rondom bijvoorbeeld de transatlantische slavenhandel, koloniale tijd, in het Westen ook, dat je ziet dat toen eigenlijk het hiërarchische onderscheid van lichamen begon. Dus dat mensen van kleur, zwarte mensen, maar ook dikke mensen, oudere mensen, echt als minder goed, aantrekkelijk, wenselijk, maar ook bruikbaar voor een samenleving werden geclassificeerd eigenlijk. En dat in dus de moderne tijd alleen maar verder is doorgevoerd met bijvoorbeeld de opkomst van spiegels, van fotografie, van de dienstensector die veel belangrijker werd. Waardoor ons uiterlijk, hoe we eruit zien, belangrijker is geworden. Maar ook hoe dat dus inderdaad dat koppelen aan lichamelijke kenmerken worden eigenlijk gekoppeld aan karaktereigenschappen. Mm. Dus bijvoorbeeld dik of ouder staat dus voor, laat ik het even een voorbeeld dik en dun noemen. Wat natuurlijk ook in onze samenleving is er een enorme slankheidsnorm. En dun staat dan voor gedisciplineerd. Je kan jezelf in maat houden. Maar dat staat ook voor meer intelligent zijn, want dikke mensen die zouden zichzelf laten gaan, die zijn dus niet zo slim, die liggen de hele dag op de bank en eten chips en bewegen nooit. Mm-hmm. Die kunnen niet goed voor zichzelf zorgen, maar zijn dus ook dommig. En dat gaat alleen maar dat onderscheid dik en dun, maar dat wordt zeker ook verder doorgevoerd naar bijvoorbeeld oud en jong. Dus jong staat voor vitaal, voor vruchtbaar, voor energiek. En terwijl oude mensen hebben natuurlijk ontzettend veel brengen ontzettend veel waardevols mee. Ze hebben heel veel doorgaans levenswereldkennis, mensenkennis, hebben heel veel meegemaakt, zijn ontzettend wijs, maar toch ben je vanaf een bepaalde leeftijd, vooral als vrouw, toch een beetje uitgerangeerd en doe je er niet meer mee. En dus inderdaad hoe je eruit ziet, en dat gaat dus inderdaad over dik of dun of oud of jong, maar ook bijvoorbeeld inderdaad hoe uitgerust je eruit ziet, of je witte tanden hebt, of je een bepaalde kledingkeuze hebt die wenselijk wordt gezien. Dat draagt allemaal bij hoe we in deze wereld van nu in algehele zin of in bredere zin beoordeeld worden en gerangschikt worden als mens.
0: Ja, dat rangschikken en dat vergelijken is er ook een groot stuk van. Ik had tijdje geleden, en dat lees ik ook in jouw boek, het gevoel dat het iets beter begon te gaan. Hè, dat we meer, ik zag meer mijn eigen ook dikkere lijf op tv, op sociale media. Ik had het gevoel, we zijn vertrokken op een goed pad. En zoals jij nu zegt, dat lijkt gekeerd.
1: Nou, een paar jaar geleden was er inderdaad meer ruimte voor body positivity, maar ook voor diversiteit in algehele zin. Het was ook de tijd dat bijvoorbeeld intersectioneel feminisme en Black Lives Matter, dus meerdere emancipatiebewegingen of golven eigenlijk best wel tegelijkertijd, en dat versterkt elkaar natuurlijk ook, meer ruimte kregen. En in die zin komt het neer op hetzelfde, dat dus als er meer maatschappelijke emancipatie is, en dat kan dus over vrouwenrechten gaan, maar ook over queerrechten, over mensen van kleur, zwarte mensen, hun rechten, dat je eigenlijk ziet dat en in eerste instantie heel snel gekaapt wordt, ook door het kapitalisme. Dus dat eet eigenlijk die emancipatiebewegingen en die ideeën van bevrijding ook op. Want ze denken, oh, dit speelt nu, dit is een soort trend, hier kunnen we iets mee. Dus dan zie je opeens dat er grote modeketens als een Monki of een H&M daarop gaan inspelen. En dat ze opeens campagnes gaan doen met hashtag love yourself, et cetera. Maar op een gegeven moment worden al die toch vrijer gevochten mensen en mensen die juist ook tevredener of blijer met zichzelf zijn, die gaan niet meer overconsumeren. Dus die zijn eigenlijk staan vol in het leven. Zijn ook wel misschien meer bezig met activisme. Met elkaar opzoeken. Met ook andere wereldproblematiek waar ze tegen willen vechten. En dat is voor heel veel mensen is dat heel ongunstig. Want er is dus overal minder aan te verdienen. Mm-hmm. Dus als je wankeler bent, als je onzekerder bent. Ja, ik denk dat veel mensen dat herkennen. Dan ga je ook sneller op zoek naar soort die leegte of die onrust of dat nare gevoel te vullen. Ook vaak met kopen. Dus het kopen van producten, van diensten. Nou, zijn miljarden of zijn industrieën die miljarden winst maken op onze onzekerheden en onrust. Beauty-industrie, wellness-industrie, farmaceutische industrie, et cetera. Maar ik denk ook dat die beweging van diversiteit en van dan lichaamspositiviteit, dat het alsnog ook heel erg ging vaak over het uiterlijk. Dus ook als je keek op sociale media, ik herken heel erg wat jij zegt over dat het voor mij was het heel welkom en ook wel bevrijdend om dus vaker enigszins mijn eigen lichaam op plekken terug te zien. Dus echt die diversiteit geweldig. Maar waar ik zelf bijvoorbeeld, en dat hoor ik ook wel van veel mensen terug, alsnog best wel een nare bijsmaak van kreeg, was dat vooral dan op sociale media, dat het toch allemaal alsnog heel erg in een mal moest passen. Mm. En dat het een soort glamorized beelden waren, dat het alsnog enorm ging over dus je uiterlijk eigenlijk accepteren of het zelfs vieren, ervan houden. Terwijl ik eigenlijk geloof dat we er met elkaar veel meer aan zouden hebben om überhaupt wat minder nadruk te gaan leggen op dat esthetische lichaam.
0: Ja, want jij pleit voor een lichaamsneutraliteit. Wat houdt dat dan in?
1: Ja, lichaamsneutraliteit gaat eigenlijk veel meer uit van het lichaam. Dus niet kijken naar die esthetiek, naar hoe het eruit ziet eigenlijk. En daar dus veel waarde aan verbinden en ook wel aan ontlenen. Want ik denk dat heel veel mensen ook ook goed varen op bijvoorbeeld externe validatie als het gaat om hoe je eruit ziet. Maar dat je veel meer de focus legt eigenlijk op het lichaam in termen van functionaliteit. Dus wat het kan, wat het voor je doet. Ik denk dat bij iedereen zijn er dingen aan te wijzen, weet je, wat ook precies je lichamelijke conditie is of hoe je er ook uitziet. Je ademt elke dag, je leeft. Dus er zijn natuurlijk dingen om misschien wel zelfs dankbaar voor te zijn, hoewel dat ook altijd weer best wel een grote stap is als je dat helemaal niet bent. Maar in ieder geval om een ander soort focus te leggen op jezelf, op je lichaam, in plaats van steeds maar weer dat uiterlijk en streven naar zoveel mogelijk aan die schoonheidsnormen voldoen, om dat voorop te stellen.
0: Ja, ja. Er was even ook de illusie dat het met het woord gezondheid wat opgelost geraakt. Hè? Dat het niet meer ging over hoe je eruit zag, maar dat ging over dat je kon voor gezondheid gaan. Maar dat werd ook, het is altijd zo'n doorslaabeweging. Dan denk je, ik ga proberen gewoon gezonder. Maar dan gaat het eigenlijk toch weer over afvallen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Want inderdaad, ik beweeg zelf ook ontzettend graag. Het is ook altijd grappig, want ik ben inderdaad dik. En mensen zouden denk ik nooit vanuit hun vooroordelen en stereotypes ervan uitgaan dat ik 5 keer per week intensief beweeg of sport. Maar dat is iets wat ik heerlijk vind. En ik vind ook, dus er is niks mis om de focus te leggen of het te prioriteren om zo gezond mogelijk te zijn of je fit te voelen. Dat zijn prachtige dingen om na te streven en prachtige kernwaarden. Ik denk dat dat ook in heel veel kan doorsijpelen. Dat je je zeker goed over jezelf kan voelen. Maar omdat we dus allemaal zo gewend zijn om het lichaam eigenlijk als project te benaderen, slaat dat ook vaak door in met die gezondheid bezig zijn. Als je dus bijvoorbeeld bezig bent met je voeding of met sport, maar ook met rust, dat het bijna weer een soort wedstrijd wordt.
0: Het is heel ingewikkeld allemaal, hè? Want het is niks, niets is neutraal. Ik voel het bij mezelf. Als ik dan, ik beweeg ook heel veel en graag. En dan voel ik soms, nu lijkt mijn broek losser te zitten. En dan vind ik daar toch meteen iets van. Of dan heb ik 2 keer buikgriep en dan krijg ik plots van mensen, je ziet er super goed uit. Ja. Omdat ik afgevallen ben. En het is heel moeilijk om het gewoon, zoals jij zegt, oké, allemaal. En het is gewoon wat het is ook een beetje. Maar dat is wel dat voelt heel uniek of zo om dat te gaan zoeken.
1: Ja, en dus ik maak me ook geen illusies dat dit een makkelijke weg is. Want inderdaad, het laatste deel van mijn boek gaat dan heel specifiek over verschillende vormen van verzet en van ongehoorzamer zijn. Mm-hmm. En ik maak me echt absoluut geen illusie dat dat makkelijk is. Of dat het over één nacht ijs gaat. Of dat je zomaar je kunt losmaken van al die normen en al die ideeën en gedachtegoeden die daarachter zitten. En tegelijkertijd geloof ik wel dat wij ook als mens, die toch in zekere mate agency hebben en ook wel, vind ik, verantwoordelijkheid dragen voor dus de bredere maatschappij en voor al die mensen die hier eigenlijk enorm veel in mindere of meerdere mate onder lijden. Want wat ik ook al net zei, het zorgt dus echt voor veel maatschappelijke ongelijkheid. Maar dat je dus ook zelf, kleine stappen zijn ook stappen. Dus er zijn echt wel, ook met die lichaamsneutraliteit, er is ontzettend veel wat je kan proberen om toch op een andere manier met bijvoorbeeld beweging en voeding en rust om te gaan. Maar ook de gesprekken die je voert met mensen om je heen. Als je dus vindt dat iemand er goed uitziet, niet meteen zeggen ben je afgevallen, maar het bijvoorbeeld hebben over, je ziet er heel ontspannen uit of je ziet er vitaal uit. Of weet je, dat zijn al hele andere woorden eigenlijk, of een hele andere taal om iemand alsnog een compliment te geven. Nou, nog fijner is misschien als je het überhaupt minder hebt over hoe iemand eruit ziet, maar meer over iemands andere waardes als mens. Of hoe fijn die bijvoorbeeld met iemand een gesprek voert. Of hoe erg die kan lachen met iemand. Of hoe iemand je helpt met bepaald werk te doen. Of hoe iemand, weet je wel, zorg voor je draagt. Of jullie voor elkaar. Dus ook veel meer een soort uitzoomen en kijken. Oké, maar uiteindelijk, want ik denk dat veel mensen het daar in de basis toch wel mee eens zijn, wil je eigenlijk helemaal niet zoveel tijd, energie, focus, aandacht en dus geld aan enkel eigenlijk dat uiterlijk besteden. Mm. En we zijn het natuurlijk over uit dat het echt niet alleen maar over dat uiterlijk gaat. Dat er dus heel veel meer onder zit. Maar ik denk wel dat, hopelijk ook als mensen mijn boek lezen, maar ook als je hier nog verder over leest en over dus ook die historische en die ongelijkheidssystemen eigenlijk erachter, dat heel veel mensen ook wel voelen van oké, ik wil zelf hier ook iets in veranderen. Mm-hmm. En dan is er echt wel ontwikkeling en beweging mogelijk. En ik denk ook helemaal niet dat we allemaal ooit van deze ideeën 100% af zullen komen. Of dat je ook helemaal niks meer aan je uiterlijk moet doen. Want nogmaals, in de wereld van nu heeft het enorm veel invloed en impact. Dus dat is ook, zou een beetje naïef zijn om dat te geloven. Maar ik denk ook dat het als mens heel fijn is om wel te voelen van, er is iets mogelijk, er is verandering mogelijk en ik kan hier zelf ook aan bijdragen.
0: Ja, zeker. Ja, en bewustwording is daar een hele belangrijke stap in. Ik blijf hangen op een stuk in jouw boek. Het gaat over, eigenlijk zijn we allemaal op zoek naar verbinding. We willen in die groep zitten, we willen niet uitgesloten worden. Dus doen we mee met die schoonheidsidealen. Maar bijvoorbeeld als het dan over botox gaat. Wat doet botox? Is het stilleggen van je spieren. Dus je gelaatsuitdrukkingen worden minder zichtbaar. Dus je kan minder in verbinding gaan met mensen. De ironie kan niet groter zijn.
1: Zeker. En dat vind ik dus, ik vond het heel goed om dat soort voorbeelden ook mee te nemen. Omdat het inderdaad, precies wat jij zegt, is een enorme tegenstelling. Dat ik denk dat de meeste mensen, dat is een van de grootste toch wel doelen en ook behoeftes van ons als mens op deze wereld, is om verbinding te voelen. Om te verbinden met anderen, om de verbinding met jezelf, met je lijf te voelen. Maar als je inderdaad dat soort ingrepen doet, inderdaad met botox is het heel duidelijk. Bijvoorbeeld zijn ook ontzettend veel onderzoeken die laten zien dat het voor baby's bijvoorbeeld enorm schadelijk is als dus hun ouders niet goed te lezen zijn. Dat dat ook echt voor hechtingsproblematiek kan zorgen bijvoorbeeld. En dat is heel aanwijsbaar en enorm duidelijk. Ik vind sowieso cosmetische chirurgie is gewoon zo'n, is gewoon dat maakbaarheidsdenken en die optimalisatiedrang puur sang. En dat maakt ons eigenlijk steeds robotesker en steeds minder menselijk en steeds alienachtiger, zou ik bijna zeggen. Maar ook iets als afvalmedicatie gebruiken uit esthetische overwegingen. Of überhaupt, weet je wel, elke dag voor jezelf in de sportschool moeten staan, want ik moet een sixpack krijgen. Of het heeft zoveel te maken met eigenlijk toch een bepaald soort productiviteit, leegheid opvullen en niet met je beide benen in de wereld staan en echt, geloof ik in ieder geval, echt in contact staan met wat je eigenlijk ten diepste voelt of wil en dus die verbinding met anderen aangaan. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er mensen zijn die echt ten diepste vanuit een soort intrinsieke motivatie of wens of echt, echt, echt geloven dat hun leven beter wordt als ze een esthetisch doel bereiken. En dat is ons natuurlijk enorm opgelegd en aangepraat. En daar heb ik allemaal begrip voor. En dat herken ik zelf dus ook. Dus helemaal niet soort met een vinger wijzen als je dat op dit moment wel gelooft. Maar ik denk wel, als je dus vaker uitzoomt en inderdaad meer bewustwording, meer kennis over al deze patronen en mechanismes, en ook echt met elkaar het gesprek hier vaker op een eerlijke en transparante, open manier in opzoeken, dat dat enorm veel kan bijdragen in welvoelen van, ja, waarom zou ik eigenlijk die botox-spuit in mijn voorhoofd zetten? Weet je, wat maakt het uit als ik wel een frons rimpel heb? Ja, dat laat ook natuurlijk alleen maar zien dat je meer geleefd hebt. Om de open manier in opzoeken, dat dat enorm veel kan bijdragen in welvoelen van, ja, waarom.

0: mijn lijf. Daar hebben we toch voor gevochten, ja, voor die vrijheid. Maar is het wel vrijheid, is de vraag die jij dan opwerpt.
1: Ja, en dat, ik denk dat, kijk, ik heb natuurlijk ook niet alle antwoorden. Ik ben ook 35. Dat is zeker niet heel jong, maar het is ook niet heel oud. Ik heb bijvoorbeeld zelf nog echt nauwelijks zichtbare rimpels in mijn gezicht. En heel veel andere hyperfixatie of obsessie of onzekerheden. En tegelijkertijd ben ik me er dus ook van bewust dat we allemaal vastzitten in het systeem. Dus dat, nou, dat is zeker ook wel een spanningsveld in mijn boek. Dat ik heel veel keuzes begrijp. Natuurlijk zelf ook bepaalde keuzes heb gemaakt. Vanuit het idee dat ik zelf ook moet voldoen aan die schoonheidsnormen. En tegelijkertijd denk ik dus dat het echt wel heel erg zou schelen als je en jezelf en elkaar vaak dat soort vragen zou stellen. Van oké, maar waarom denk je dat het werkelijke vrijheid is als je dus ook bewust bent? Want het zijn ook weldenkende, slimme mensen die ook heel veel kennis hebben van, nou ja, nogmaals, dit soort patronen en dit soort mechanismes. En dan vind ik het soms zelf dus heel moeilijk te verkroppen dat zij alsnog dit soort keuzes maken. En ik denk wel dat met sommige van hem heb ik dus ook best wel confronterende gesprekken gehad, maar die wel heel leerzaam waren, denk ik, voor ons allen. Ja, allebei, dat waren vaak één op één gesprekken. En ook dat uiteindelijk, dat je toch er, wat eronder zit, is bij heel veel mensen toch een diep gewortelde onzekerheid, soms zelfs zelfhaat, twijfel over inderdaad wel genoeg meekomen, of wel genoeg voldoen, of wel genoeg erbij horen. En ik geloof wel dat als je daar ruimte voor durft te maken en echt met eigenlijk die, ja, diep gewortelde andere gedachten en dus vaak twijfels, onzekerheden, daarmee aan de slag gaat, dat dat wel op, zowel voor jezelf individueel, maar dus ook op groter maatschappelijk niveau, veel waardevoller is. En ook dus leidt tot echt, ja, meer rust en tevredenheid en verbinding.
0: Ja. Mag ik jou vragen of jij hoopvol bent hierover?
1: Nou, wel tweeledig. Ik heb dit boek relatief in korte tijd geschreven, omdat ik zelf na jaren dus ook meer zelfacceptatie en meer lichaamsrust of, ja, uiterlijkheidsrust, zelf ook weer meer onzekerheden en twijfels begon te ervaren toen dus die schoonheidsnormen eigenlijk weer uniformer en strakker aangetrokken werden als een soort korset. Weet je, voor mijn eigen generatie en de generatie daarboven, maar zeker ook de jongere generaties, dat zij met dit soort beelden als norm nu opgroeien, dat vind ik wel echt problematisch. Mm-hmm. En tegelijkertijd zou ik dit boek ook niet hebben geschreven als er niet wel ergens hoop is en optimisme en geloof in verandering. En daar, nou, inderdaad, het laatste deel gaat dus over verzet en hopelijk ons meer bewegen richting die revolutie. En dat is wel, ja, waar ik toch uiteindelijk heel erg graag voor wil pleiten en mensen ook in wil oproepen. En gelukkig, ik ben nu de afgelopen weken bij dit soort fijne radioprogramma's te gast en andere interviews en een paar sprekersavonden over deze thematiek. En dat ik wel enorm voel dat er heel veel mensen zijn, ook vanuit allerlei generaties en achtergronden en leeftijden, leeftijdscategorieën, dat ik wel soort alom vertegenwoordig die wil tot verandering voel. Mm-hmm. En dat is wel enorm hoopgevend en ook heel verbindend al. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, bij deze, ik doe ook mee met de revolutie, Tatjana Almoelie. Dank je wel.
1: Geweldig.
0: Om ze mee om in gang te zetten met je boek. Tot lijf gemaakt. Het is nu overal verkrijgbaar. En ja, een goede leuze moeten we nog voor de revolutie misschien nog extra vinden.
1: Zeker. Ik ga me daar even over buigen.
0: Dat is goed. Dat is jouw taak. Dank je wel, Tatjana Almoelie.
1: Dank je wel.

0: Fijn dat je erbij was voor deze voorproevers over Tot Lijf Gemaakt. Meer afleveringen van voorproevers vind je altijd op VRT Max. Als je deze boeiend vond, dan kan je bijvoorbeeld ook luisteren naar die over Technologie is politiek, waar ook wordt opgeroepen tot een revolutie, maar dan over de manier waarop we naar technologie kijken.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings. Play it smart.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Je wettelijke pensioen bedraagt ongeveer 60% van je laatste loon. Hier zijn de vier pijlers om tijdens je pensioen toch je levensstandaard te behouden. De eerste pijler, het wettelijke pensioen, uitbetaald door de staat. 2. Het aanvullend pensioen. Dit is voorbehouden voor werknemers en zelfstandigen en het garandeert je een kapitaal bij je pensionering. 3. Het pensioen sparen, voor iedereen met tot 30% belastingvermindering. Als laatste, je persoonlijke initiatieven. Spaarrekeningen, beleggingen, onroerend goed, maar zonder fiscaal voordeel. Vier pijlers voor een welverdiend pensioen in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
9: Ja, schattige, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
10: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is best wel superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
9: Met €200 inruilkorting.
10: Dan kunnen we alle matchen zien.
9: Met al onze vrienden.
10: Ja, dat scoren, hè.
9: Zal nog niet zijn.
11: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
12: Eindelijk even rust.
13: Bankafschriften.
12: Nee, hè.
13: Kredietkaartafschriften.
12: Niet nu.
13: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
14: Hoe oud zijn asielzoekers die geen papieren bij hebben? Om dat te checken gaan ze in het Verenigd Koninkrijk AI gebruiken. Al is daar veel kritiek tegen. Hoe dat juist zit, vertel ik je morgen in het Uur van de Waarheid.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 2,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel $172. Dat is ruim een kwart meer dan de intakeprijs en $72 meer dan de openingskoers. Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald, een record. De cijfers zijn wel opvallend, zegt Steven Rombout.
18: Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie, hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard.
17: De man die zich sinds vanmorgen verschanst in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw vlakbij Brussel is overmeesterd, meldt het parket. Het is niet duidelijk of de man daarbij gewond is geraakt. Vanmorgen was hij weggevlucht van een politiecontrole. Hij dreigde ermee om brand te stichten in het gebouw. De speciale eenheden, brandweer en politie kwamen ter plaatse en na 7 uur is de man dus overmeesterd. In een bericht dat flink gedeeld wordt op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Dat bericht klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Collega Tim Verheijden legt uit wanneer wel.
12: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die Meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
17: Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die via onze stranden proberen naar Engeland over te steken. Anne Beun van de kustreddingsdienst.
19: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
17: In Amsterdam zijn verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie van de afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij zijn 7 gewonden gevallen. Volgens enkele Nederlandse kranten zijn er jonge mensen opgepakt, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen en de hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime van Gils de 6e rit gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Enkele maanden geleden brak Van Gils nog zijn bekken, maar hij is blijven geloven in zijn terugkeer.
20: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress dan ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
17: In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen, elders droog met opklaringen. Morgen krijgen we geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag al halen we 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. Zomerland. Met Hannelore van Bezouw.
21: Een zeer goeie avond. Dat komt er toch altijd net iets vlotter uit op een vrijdagavond, hè? We gaan het weekend ook vlotjes in gang trekken met muziek. Dit is Rufeda met Something Coming. Welkom.

Los van het weer wordt het wel een mooie zomerlandavond hier op Radio 1. Straks al een opwarmer voor wie volgende week naar Jack White gaat kijken in AB. Of wie weet ga je vanavond wel zien op Best Kept Secret. Ik heb ook nog een van de laatste kansen klaarstaan om een exemplaar te winnen van ons album van de week. Dat is de nieuwe van Death Cab for Cutie. En ook Sia Grey, Dionne Warwick en Brent Van Este komen piepen in de playlist. Dit is nieuwe muziek van Belgisch producer Jennifer. Die brengt binnenkort een nieuw album uit. En voor de nieuwste single heeft hij Lindy Versick van Tje mee aan boord genomen. You always knew that feeling. Just

Hallo weekend, George Michael met Too Funky. En we springen meteen naar de volgende dansbare schijf. Van een viertal uit Leuven en Brussel deze keer. Slagader is een van de projecten van drummer Moene Peters. Die kan je kennen als een van de twintigers bij Clara. Ze spelen ook op de allerlaatste dag van Gent Jazz. Als je daar dus in de buurt bent, dan zou ik toch eens langs gaan. Dit is Playground.

Buena Vista Social Club, Chan Chan. Het zijn goede dagen voor Jack White-fans. Want vanavond speelt hij op Best Kept Secret, niet zo heel ver van hier. Gaan ook altijd heel veel Belgen naartoe. En volgende week staat hij 2 keer in de AB. Op dinsdag en op woensdag heeft hij dat spel daar volledig uitverkocht. En over een maand, op 10 juli, brengt hij ook een nieuw album uit. Dat heet Frozen Charlotte. Het vervolg op No Name uit 2024. Dit is een nieuw nummer van Jack White, Dollar Bill.

0: Robin, Blow My Mind.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Death Cab for Cutie heeft een nieuw album, I Built You a Tower. Hun 11e plaat ondertussen. De groep gaat dan al ook zo'n 30 jaar mee. En ze komen weer naar ons land dit jaar. Op 30 september staan ze in het Koninklijk Circus in Brussel. En als je graag een exemplaar wil van I Built You a Tower, je kan er een winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max bij Doe Mee. Dit is een van de nummers van het album Stone Ocean.

Wat een gouden combinatie, die Avalanches en Jamie XX. Ze werkten al eerder samen op In Waves van Jamie XX met All You Children. En heel blij dat daar weer een vervolg aangekomen is. En het is ook perfect om het weekend mee in te gaan. Every single weekend is de Vox-tip. Morgen komt het misschien dus wel in jouw lijst terecht. Stemmen kan nog steeds via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Dit is Saya Gray, Shell of a Man.

Dionne Warwick met Walk On By. Iedere vrijdag komt er een artiest langs live bij Aiko voor een gesprek en een sessie. En vanmiddag was dat J. Jerome 87, de ex-frontman van Al J met zijn solo-project. Die sessie kan je ondertussen bekijken via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En daar vind je ook alle andere sessies die al gepasseerd zijn. Vorige week bijvoorbeeld kwam Camille langs de Brusselse met haar mooie zachte volkgeluid. En deze zondag een kans om haar live aan het werk te zien, want ze speelt in Botaniek. Ik geef je hier ook al een stukje uit haar sessie mee. J'ai rêvé, live bij Aiko.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 1 live.

Wanted Youth met Wake Me Up. Afgelopen woensdag was het de laatste Wonderland van het seizoen. Geen zorgen, de hele zomer hoor je nog 's avonds op Radio 1 de leukste nieuwe muziek in Zomerland. Alleen hebben we geen gasten zoals we dat in Wonderland hebben. De laatste gast van het seizoen was Brent van Nesten van Steak. Die brengt volgende vrijdag het laatste deel van zijn solo-trilogie uit. Een heel ander geluid dan we van hem gewoon zijn met Steak. Veel rustiger. En daarover kwam hij dus praten afgelopen woensdag in Wonderland. Dat gesprek kan je beluisteren via VRT Max. En dit is dus hoe die solo-muziek klinkt. Freedom to Disappear van Brent van Nesten.

0: Na het nieuws over naar het WK voetbal met Sporta hier op Radio 1. Fijn weekend.
1: Uitgesproken in de WK-tribune.
2: Dit jaar hebben ze voor iets gekozen dat een regelmatig viervlak is als basisvorm. Dus dat is eigenlijk het minst ronde regelmatige veelvlak waar ze van vertrokken zijn. Dus om dan tot de claim te komen dat het de beste bal ooit is, is best wel spectaculair.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
3: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
4: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
3: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
4: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
3: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 8 uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 3,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel zo'n $173. En dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs. Het bedrijf is nu op de beurs wel 92 keer zijn omzet waard. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Het bedrijf is een groep van verschillende activiteiten, vertelt collega Steven Rombout.
8: Er is Starlink dat snel internet levert via ruimtesatellieten en dat heel winstgevend is. Er is ook de ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog de derde tak, de AI-tak, waar ook het sociale mediaplatform X onder valt en die enorm veel cash verliest. Het is van die laatste tak dat de grote groei vooral zal moeten komen.
7: Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald. En wordt zo de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
9: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde dienst. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
7: En volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren in de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven ook tegenstrijdige informatie over hoe dat akkoord eruit zou zien. Droog vanavond, alleen in het oosten van het land kan er nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en dan tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al tot 26 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
10: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Radio 1.
11: Sportza WK.
1: Met Jeroen Guns.
12: Ja, het WK voetbal is begonnen en de jongens van de jeugd van tegenwoordig hebben er zin in. En dat treft wij ook. Goeie avond.

0: Voetbal. Vrouwen. Voetbal. Vrouwen. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn de kant.

0: Lotaria, Lotaria, Harry Square, Harry, yeah, Harry Square!
1: Gewoon helemaal uit de lucht! Oh my god, dit heb ik nog nooit meegemaakt en dit is geweldig! Wie is deze vrouw op het veld?

0: voetbal.
1: Ja, bij het Nederlands elftal zitten ze met nog wat vraagtekens voor hun wedstrijd van zondag tegen Japan. Bij de jeugd van tegenwoordig zijn het gewoon alleen maar dikke uitroeptekens. Dat was voetbal en inderdaad, dat is waarvoor je hier aan het juiste adres bent. Met straks de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap op Canadese bodem in Toronto zal dat zijn. Daar neemt gastland Canada het op tegen Bosnië en Herzegovina. Je weet wel, het land dat Italië van dit WK heeft weggehouden. Aftrap straks om 9 uur. Maar eerst naar Seattle, naar het basiskamp van de Rode Duivels. Daarnet heeft Joaquin Seys daar met de pers gepraat. Seys 21 en voor het eerst op een WK voetbal. Maar van de omstandigheden daar heeft hij in elk geval niet veel last.
2: Zeg, kan ik wel goed in de warmte. Ik ga me gewoon goed moeten insmeren dat ik niet verbrand, want dat heb ik wel natuurlijk. Maar nee, ik voel me goed. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier mag zijn. Het is een eer om voor uw land uit te komen en zeker op een WK. Dus... hele mooie ervaring en alles wat ik hier leer pak ik mee naar de toekomst.
1: Ja, mooie ervaring, zeker en vast. Maar het mag misschien ook nog wel ietsje meer zijn. Rekent zij daar bijvoorbeeld op speelminuten?
2: Ik denk niet dat dat mij is om te zeggen of ik speelminuten of wat dan ook moet kijken. Dat is aan de coach. Ik toon gewoon dat ik er klaar voor ben en er sta op het moment dat ik er moest staan. Maar uiteindelijk, de rol die ik hier krijg, al is dat als basisspeler, al is dat als bankzitter of wat dan ook, ik ga proberen die zo goed mogelijk in te vullen en de rest te helpen. Het is uiteindelijk het team dat het belangrijkste is. Dus ik ben hier gewoon om van elk moment te genieten en alles wat ik erbij neem is mooi meegenomen, denk ik.
1: Ja, een WK dat is wel bekend. Het is voor veel spelers de perfecte gelegenheid om zich in de kijker te spelen, om een transfer te verstieren, om een stapje hoger op te zetten. Seys is ook zo iemand waarvan al werd gezegd dat hij misschien wel een nieuwe stap in zijn carrière kan ambiëren. Maar daar is hij naar eigen zeggen niet mee bezig. De focus, zijn focus, ligt helemaal op het WK.
2: Op dit moment ben ik daar totaal niet mee bezig. Je bent hier met de nationale ploeg en dat is waar ik me nu op focus. Het WK is het belangrijkste en wat er daarna gebeurt, dat zie ik wel. Ik ben speler van Club Brugge, ik ben heel blij om daar te zijn. Ik speel met minuten. Als ik daar volgend jaar nog altijd speel, dan met alle plezier. En ga ik dat hetzelfde proberen te doen en misschien nog beter als dit jaar.
1: Ja, en daarnet had zij het al over mogelijke speelminuten. Hij blijft daar al bij al bescheiden bij. Het is de keuze van de coach, zegt hij. Dat moet hij ook zeggen natuurlijk. Maar stiekem zal hij wel hopen dat hij zich toch kan tonen.
2: Papa en de stiefmama komen normaal alle drie de groepsmatchen kijken. Dus ik ben ook heel blij dat ze erbij zijn en dat ze dit ook allemaal mogen meemaken. Voor hen is het ook de eerste keer in Amerika, dus een hele mooie ervaring voor hen ook.
1: Voilà, Joaquin Seys daarnet op de persbabbel van de Rode Duivels. En we gaan nog even live naar onze man in Seattle, Tom Boudeweel. Goedemiddag daar, of toch bijna, denk ik, hè, Tom?
3: Ja, het is 8:08, Jeroen, dus 8:08. Bijna middag.
1: Ja. Jij hebt die persconferentie ook gevolgd van de Rode Duivels, Tom, en jij was erbij. Nog altijd een prima sfeertje, denk ik, daar bij de Belgen.
3: Sowieso. De voorbije dagen was het ook wat donker, wat grijs. Geleidelijk aan is er meer zon gekomen. En nu is het al vandaag dan van heel vroeg is de zon van de partij. En dat geeft een beetje de sfeer weer, denk ik, in het Belgische kamp. Joaquin Seys, dat is nu niet de vrolijkste jongen, kan ik me voorstellen, in de groep. Dat lijkt me ook logisch als 21-jarige die pas komt piepen. Dat is West-Vlaamse soberheid, denk ik. Ook in zijn antwoorden heb je dat net gehoord. Maar ook Axel Witsel is trouwens gekomen en dat viel ons op. Dat was in maart eigenlijk ook al het geval met die stage van de Rode Duivels in de Verenigde Staten. We hebben de indruk dat het een ander Axel Witsel is. We hadden de indruk, het is ondertussen al zijn zevende toernooi, dat hij zich vroeger altijd een beetje moest verantwoorden, moest bewijzen, omdat zijn imago toch altijd was een man die het spel vertraagde, een man die de balletjes achteruit speelde, dat hij toch moeilijk zijn plaats had bij het nationale elftal. Maar ik heb de indruk dat ook in maart dat die druk helemaal van zijn schouders is gevallen. Is ondertussen ook al 37, heeft het allemaal meegemaakt. Dus voor hem is het wel een extra cadeautje, denk ik, om er nog bij te zijn op zijn leeftijd, met zijn status, met deze nieuwe generatie die er toch aankomt. En hij gaf ook aan van, ja, ze blijven ons toch wel prikkelen, die jonge gasten.
1: Oké, en op die manier, Tom, lijkt iedereen daar wel zijn rol te kennen, hè, in die groep. Want je weet bijvoorbeeld, Axel Witsel, die zal niet veel op het veld staan. Wellicht, we weten het natuurlijk niet, maar wellicht niet. Maar dat aanvaardt hij dan?
3: Ja, dat heeft hij ook aangegeven. Als de coach mij nodig heeft, zal ik er wel staan. Nu goed, zoals je daarnet hebt aangegeven bij Joaquin Seys, moeten ze dat ook allemaal wel zeggen. Maar ik kan me daar best in vinden. Ik denk dat Axel Witsel toch een speciale rol heeft in deze groep. Het is niet de man die telkens genoemd wordt bij de overblijvers van de gouden generatie. De centrale as met Courtois, met Kevin De Bruyne, met Romelu Lukaku. Maar we vergeten hem toch heel vaak. Hij is er ook altijd al bij geweest. Ja, en ik denk zeker voor de Franstalige jongens is het een man waar je altijd bij terecht kan. Een goed karakter. En ook iemand die wel op zijn streep staat, denk ik. Ja. Dus dat denk ik dat hij toch wel een goede waarde heeft. Het is altijd een speler geweest die voor het collectief heeft gestreden. En zoals ik daarnet aangaf, nu een beetje in een andere rol. Maar ik denk zeker met die aankomende jongens, voor wie het soms het eerste toernooi is, voor wie het soms het eerste WK is, dat een goede gids is gewoon.
1: Ja, absoluut. De voorbereiding op de wedstrijd van maandag, Tom, daar draait het natuurlijk om, hè, de komende dagen nog. Die lijkt, en ik zeg dat van op heel grote afstand bekeken, maar jij zit er met je neus bovenop, die lijkt rimpeloos te verlopen. Is dat ook jouw indruk?
3: Ja, dat is ook mijn indruk, al moet ik daar meteen bij zeggen dat onze neus vaak tegen dranghekkes wordt geduwd waar grote doeken aan hangen. Zoals vandaag bijvoorbeeld is het de eerste keer dat er een gesloten training is, omdat zij ook wel echt tactisch willen gaan trainen. Nu ja, de voorbije dagen hebben we 15 minuten telkens mogen zien in het begin van de training, dus dat zijn altijd wat opwarmingsoefeningen. Het is niet dat je daar, zoals in de tijd van Mark Willemots, toen alle trainingen open waren, dat je daar al een beetje kon zien van ja, wat zijn de twee ploegjes die tegen elkaar spelen, wie krijgt er een hesje, wie niet. Dus, maar ik moet alleen maar bevestigen, en dat doen de jongens die naar de pers komen ook telkens weer, dat heet Seys, dat heet Witsel, dat het een hele goede sfeer is. Witsel moest er even mee lachen ook. Hij zei, ja, zeker beter dan de vorige toernooien. Maar hij vergeleek het een beetje dan met 2014, toen alles begonnen is met dat eerste grote toernooi, toen hij ook merkte van ja, toen waren wij de jonge gasten en waren er wat ervaren mannen die ons bij de hand hebben genomen. Nu is dat een beetje hetzelfde en iedereen is scherp op training, iedereen pusht elkaar naar voren en vooral, ja, je hebt daarnet Nederland even genoemd. Er komt ook niets naar buiten waaruit zou blijken dat het niet goed zou zijn. We wisten dat Zeno de Bast niet klaar zou geraken voor de eerste wedstrijd. Ja. We weten dat Romelu Lukaku nog flink aan het opbouwen is om ooit misschien in dit WK nog basisspeler te zijn. Dat zijn dingen die je weet. En dan hadden we het geval van Doku, waar het bijna een staatszaak was. Toen bleek dat hij de training zou verlaten hebben, toch niet de Jeremy Doku. Maar uiteindelijk is dat allemaal ook zonder blazen gekoeld. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad met een goed gevoel en veel vertrouwen richting die eerste wedstrijd is tegen Egypte.
1: Voilà, een goed gevoel, opperste concentratie en zo waar dus ook de zon die er vandaag wat doorheen komt. Tom Boudeweel daar in Seattle, dankjewel voor je update van ter plaatse. Beste daar, Tom.
3: Graag gedaan, bye bye.
0: Sportza WK.

0: Lizzo met Juice. Gisteren mocht Mexico het WK-voetbal openen als eerste gastland. En straks en later vannacht is het dan aan de andere twee, de Verenigde Staten en eerst Canada vanavond. En ook daar in Toronto hoort er een openingsceremonie bij. En we kunnen eens al gaan horen wat daar te zien is bij Geert Heeremans, die straks de wedstrijd ook zal volgen tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. Geert, gisteren zagen we onder andere Shakira aan het werk als een soort van headliner van die openingsceremonie. Aan wie valt de eer vandaag eigenlijk te beurt?
1: Ja, opnieuw veel muziek en dansgeroen met al van Canadese sterren deze keer, zoals een Michael Bublé, een Alanis Morissette die straks ook haar beste beentje zal voorzetten bij het zingen van het Canadese volkslied. Een moment dat we straks ook zeker live gaan proberen mee te pikken. Ja. Dus voor een eerste keer zitten we hier in het Toronto Stadium, ook bekend als het BMO Field. Meteen het kleinste stadion ook op dit WK met een capaciteit van 45.000 plaatsen. Het is een echt voetbalstadion, geen American Football stadion, maar dus een echt soccer stadium. Thuishaven ook van Toronto FC, een club die uitkomt in de MLS, de Noord-Amerikaanse profcompetitie. We hebben al naar een eerste deel van de openingsceremonie zitten kijken. Om 7:30 onze tijd, 2:30 in Canada zijn ze eraan begonnen. En wat vooral opviel, dat er nog heel veel lege stoeltjes waren. Mensen beginnen nu pas binnen te druppelen. Dat viel toch wel op. En overal keert ook het symbool van Canada terug, de Maple Leaf. Of het S-doornblad, zoals dat heet, dat ook in de Canadese vlag vervat zit. Overal vind je het hier terug, in het groot, in het klein, op de kleppers die iedereen hier heeft ontvangen om zoveel mogelijk lawaai mee te kunnen maken. Dus het is een feest waarin alle aspecten van de Canadese maatschappij aan bod zullen komen, vooral wijzend op de diversiteit. De diversiteit ook aan landschappen. De natuur, de dieren, de gemeenschappen, noem maar op. En natuurlijk ook de eenmakende kracht van het voetbal. Nu het weer, Jeroen, in Toronto is zeer mooi, aangenaam warm. Zo'n 27 graden, veel zon, wat flauwe wolkjes. Straks ook ideale omstandigheden dus om te voetballen, niet te warm. En ja, iedereen kijkt er eigenlijk naar uit om straks Canada op zijn derde WK eindelijk eens niet te zien verliezen. Want op hun vorige twee deelnames zijn ze er niet in geslaagd om één puntje te pakken. Maar nu voelen ze zich sterker en beter. En ze dromen zelfs van een plaats in de volgende ronde. Okay. Straks meer over het sportieve, Jeroen. Ik zal intussen hier proberen het tweede deel van de ceremonie ook in het oog te houden. Best kleurrijk wordt dat, heb ik me laten vertellen. En aangenaam om volgen.
0: Voilà, Geert. Dank je wel om alvast ons even mee te laten proeven van de sfeer daar in Toronto. En zoals gezegd, straks horen we jou terug. Even naar de weg, eens kijken wat daar nog aan het gebeuren is. Door werken wordt op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, om 9:00 de Beverentunnel afgesloten. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de A12 moet je tussen Meissen en Wolvertem doorwerken in beide richtingen over de pechstrook.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift, van wie ik niet weet of ze echt in voetbal geïnteresseerd is. Ja, in American football van eigens wel. Maar zeker wel in basketbal, want ze is gaan kijken naar de New York Knicks, die nu wel heel dicht bij de NBA-titel staan. Taylor Swift was dat met Elizabeth Taylor. Tussen al het voetbal door, nog even naar de koers van vanmiddag, naar het wielrennen. Want wat Maxime van Gils geflikt heeft in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de Dauphiné van vroeger, verdient zeker en vast ook onze aandacht. Vandaag de eerste aankomst bergop daar in de Savoie, op de spreekwoordelijke boogscheut van de Mont Blanc. En van Gils was in een vinnigsprintje sneller dan de Noord-Tobias Halland Johannessen. Straf, want van Gils kwam eind januari nog zwaar ten val, hield daar breuken in zijn bekken en zijn arm aan over. Maar kijk, vandaag dan de comeback. En wel eentje door de grote poort. Dit had hij er zelf over te vertellen, Maxime van Gils, bij Christophe Meul.
1: Maxime van Gils, proficiat met deze mooie overwinning. De schreeuw net voorbij de finish, dat kwam van diep.
2: Ja, het was niet het makkelijkste seizoen misschien, maar ik ben altijd positief gebleven. Ik wist wel dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
1: Hoeveel betekent deze overwinning voor jou?
2: Ja, heel veel. Ja.
1: Beschrijf het eens, want je was zo goed al de hele week eigenlijk, dat konden we wel zien. Je valt al eens aan op de voorlaatste klim en dan moet je cool blijven op die laatste klim?
2: Ja, ik zeg het, ik was hier in een super hoog niveau toegekomen en ik dacht, als een overwinning beschouwde. Vanmorgen zijn we het ook in de bus van, winnen hier zou mooi zijn, maar om op deze niveau terug te komen is dat al een overwinning op zich. Maar om dan ja, in deze ontsnapping te zitten met de ploeg, dat ze vandaag reden, was fantastisch. Ze waren super sterk en ja, ik moest een beetje aanvoelen op de slotklim, wie dat de betere waren. Ik kan niet met een al te grote groep wegfietsen, want dan kan het wel tactisch worden. En als je de benen hebt, denk ik dat je beter op safe speelt. En dan had ik superveel geluk dat Luke terugkwam. En die reed voor geel, dus het zou logisch zijn als ik op kop zou rijden. Maar dan wordt toch besloten om op twee paarden te gokken en voor geel te gaan en voor de etappe. En dat lukt alle twee, dus ja, dat is fantastisch.
1: Dat is uit het boekje, een 1-2'tje.
2: Ja, dat is fantastisch. Ik denk dat het niet mooier kan als deze.
1: Laatste vraag. Had je vertrouwen in de sprint?
2: Ik denk het moment dat je vertrouwen hebt, dat je altijd verliest. Ik denk dat je altijd een beetje aan jezelf moet twijfelen. En zeker de concurrentie niet moet onderschatten, maar ik wist wel dat ik een grote kans maakte.
0: Ja, het was helemaal een goede dag voor Red Bull, Bora Hansgrohe. Want het team van Van Gils kon behalve ritwinst ook de gele leiderstrui pakken. Die hangt nu rond de schouders van de 22-jarige Australier Luke Tuckwell.
3: Sportza WK.

0: De Steve Miller Band, Rockin' Me. Op het WK voetbal neemt Canada het straks dus op tegen Bosnië en Herzegovina. En de Canadezen, Geert zei het daarnet al, gaan er voor eigen publiek ongetwijfeld alles aan doen om voor de eerste keer eens een WK-match te winnen. Ja, Canada heeft tot nu toe 2 WK's gespeeld, in 1986 in Mexico en ook 4 jaar geleden in Qatar, maar kon dus nog nooit een wedstrijd winnen op een WK-voetbal, meer nog zelfs. Van 6 wedstrijden gingen er 6 verloren in Qatar, nog met 1-0 tegen ons land.
1: En dat is een goede lange bal. Ineens Batshuayi. En de goal. Missie Batshuayi doet wat hij altijd doet. De lange bal van Toby Alderweireld. En kijk eens aan. Het is afzien geweest voor België. 43 minuten lang. Maar daar is dat ineens. Missie Batshuayi.
0: Nou ja, die was er toen ook nog bij. Bosnië en Herzegovina heeft nog maar 1 WK-voetbal op de teller staan. Dat van 2014 in Brazilië. En daar verloren de Bosniërs tegen Argentinië en tegen Nigeria. Maar ze wonnen wel al eens een wedstrijd. Dat deden ze toen tegen Iran.
2: Maracana in Rio de Janeiro. Krankzinnige stad. Prachtige stad. Stad van enorme tegenstellingen. En dat is Bosnië-Argentinië natuurlijk ook wel een beetje. De Argentijnen door de wol geverfd op het WK, 2 keer wereldkampioen. En de Bosniërs beginnen straks voor het eerst op dit toneel aan een wedstrijd. Vrijtrap genomen, de kopbal in de own goal voor Argentinië. Kolasinac is de pechvogel. En dit is pijnlijk. Dit is alles wat je eigenlijk niet wil als klein land. Een balletje nu. En hier is hij, Lionel Messi. Messi, dit is Messi. Jawel, Lionel Messi. Oh la la, net verguisd. En nu toch plots de held. Je bal, Ibisevic. Jawel, Bosnië scoort. 2-1. En nog 6 minuten. Argentinië wint met 2-1 van Bosnië.
3: Uitgeweken. Emenike probeert het op kracht langs Pajic, maar heeft een fout gemaakt. Of toch niet? Nee. De scheidsrechter deed heel even teken dat er een fout was, maar het feest gaat door. En het is 1-0 voor Nigeria.
4: Sajic en hier Dzeko. Met een beetje ruimte naar het centrum. Wie aanspelen zelf, trappen, doelpunt. Hij heeft toch het doelpunt gemaakt op een WK. De vreugde is matig, want hij weet natuurlijk, had ik dat maar gedaan tegen Nigeria. Hier is de 2-0 en de 2-0 wordt gescoord door Pjanic van AS Roma. Bij Bosnië zullen ze zich na afloop van deze wedstrijd de vraag stellen, hoe hebben we ons eigenlijk kunnen laten rollen in die match tegen Nigeria. En als je ziet hoe makkelijk ze deze partij uiteindelijk gewonnen hebben met 3-1. Dan is het een zure uitschakeling.
0: Ja, voor het eerst sinds 2014 zijn de Bosniërs er dus weer bij op het WK-voetbal. En in een groep met behalve Canada ook nog Zwitserland en Qatar zullen ze erop gebrand zijn om beter te doen dan 12 jaar geleden. Dit is Stevie Wonder.

0: Helemaal terug naar het begin van de 80's. Grote hit was dit toen voor Stevie Wonder, Master Blaster. G-wielrenner Tim Sele is in Maniago in Italië Europees kampioen tijdrijden geworden. Wil ik toch zeker ook nog eens even meegeven. In de MT2-klasse, de driewielers zijn dat. De Europese kampioenschappen G-wielrennen zijn vandaag begonnen daar in dat Italiaanse Maniago. En Sele heeft ons land dus meteen een gouden medaille bezorgd. Dat was geen reusachtige verrassing, moet ik zeggen. Want Sele is ook de regerende wereld- en Belgische kampioen. Dus ja, dat hij het daar goed ging doen, dat stond een klein beetje in de sterren geschreven. Hij was over een parcours van 18 kilometer bijna een halve minuut sneller. En je moet het toch altijd nog maar doen dan de nummer 2.
1: Vooraf gezien was het eigenlijk al een parcours eigenlijk op mijn maat. Er waren veel technische stukjes bij. Er was altijd wat klimmen bij. Dus ik denk dat het wel redelijk goed parcours was voor mij. Ik denk dat ik eigenlijk ook wel de perfecte wedstrijd qua bochtentechniek en zo ja, neem en doe. Dus ja... Dan aankomen en zien met die verschillen, ja, dat is toch wel een topresultaat.
0: Een topresultaat, absoluut wel. Morgen rijdt Sele trouwens nog de wegrit op dat EK. Zilver was er in de tijdrit van de WC4-klasse, waarin wel met een gewone racefiets wordt gereden voor Julie de Bok. Voor de Bok zijn het haar eerste Europese kampioenschappen geen wielrennen. En kijk, meteen zilver dus.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Man Down, dat was Rihanna. Een dag na Mexico is het de beurt aan een ander gastland van het WK voetbal. Want Canada trapt zijn wereldbeker af tegen Bosnië en Herzegovina. De killer van Italië, jazeker, in de barrages. Ik heb deze wedstrijd in onze Sportza WK-pronostiek op een 1-1 gehouden. Maar dat is totaal onbelangrijk, de informatie die er wel toe doet. Geert Heremans, goedenavond, die heb jij voor ons.
1: Ja, zeker Jeroen. En ik heb trouwens 1-0 gezet voor Canada. We zullen straks eens vergelijken. Nu inderdaad, het blik op het sportieve met deze Canada tegen Bosnië. De andere ploegen in de groep trouwens zijn Zwitserland en Qatar. Die spelen morgen tegen elkaar in San Francisco. En samen met de groep van de Belgen misschien wel de zwakste poelen hier op het WK. Zeker als je kijkt naar de FIFA-rankings. Zwitserland staat op de hoogste plek, 19. Dan Canada op 30, Qatar op 55 en Bosnië pas op 65. En ik zei het al eerder, ja, Canada hoopt eindelijk eens een overwinning te pakken op een WK. In 6 matchen die ze gespeeld hebben, dus niet kunnen winnen. En zelfs nog maar 2 keer kunnen scoren. Waarvan dan nog 1 keer met een own goal. Enkel Alfonso Davies die wist een echte goal te maken tegen Kroatië. Was dat 4 jaar geleden. Maar Alfonso Davies, de topper van Bayern München, die zit wel in de selectie. Maar is er niet bij. Hij is nog steeds geblesseerd. Hij zou later op het toernooi nog wel kunnen spelen. Althans, dat hoopt Jesse March, de Amerikaanse coach van Canada tenminste. Nu, wat valt op in de basisploeg bij Canada? Toch flink wat spelers met een Belgische link. Spelers die we ook goed kennen. Met centraal achterin bijvoorbeeld Luc de Fougerol. Die is het afgelopen seizoen basisspeler geweest bij, jawel, FC Dender. Hij is nog maar 20, de Fougerol. Maar door blessures achteraan bij de Canadezen krijgt hij zomaar een basisplaats hier op het WK. En dat is, ja, natuurlijk wel eens een keer wat anders dan spelen in het Kuipje of achter de kazerne hier in het prachtige Toronto Stadium, volgepakt intussen toch wel met 45.000 toeschouwers. Nu, voorts op het middenveld Tejan Buchanan, ex-Club Brugge, tegenwoordig bij Villarreal in Spanje. De snelle rechtsbuiten, altijd wel goed voor een assist. En dan vooraan ook een bekend duo met Jonathan David, of Jonathan David zoals wij vroeger zeiden. In Canada zeggen ze wel allemaal Jonathan David, ex-AA-agent. Daar veel indruk gemaakt als jonge speler. Nadien kampioen geworden met Lille in Frankrijk en nu net een wat minder seizoen achter de rug bij Juventus in Italië. Maar wel topschutter van Canada met 39 doelpunten en hij is nog altijd maar 26. En zijn maatje in de spits, dat is normaal Kyle Larwin. Die kennen we nog van een goede passage bij Zulte Waregem. En een iets mindere bij Club Brugge. Maar die zit op de bank. En dat is toch wel een beetje verrassend. En op diezelfde bank zitten nog 2 bekenden uit de Jupiler Pro League. Met Promise David van Union. Net op tijd fit voor het WK. En Nathan Saliba van Anderlecht. Canada is automatisch geplaatst voor dit WK als organiserend land, maar heeft getoond klaar te zijn, want van de laatste 15 oefenmatchen die ze hebben gespeeld, hebben ze er maar 1 verloren. Er waren toch stevige tegenstanders bij, met Colombia, met Ecuador en zelfs 2 keer de USA. De tegenstander dan van vanavond, Bosnië, heeft zich een geweldig parcours naar dit eindtoernooi weten af te leggen door 2 barrages te overleven met de strafschoppen. Eerst de Wales en dan zowaar Italië eruit gebonjourd. Het is een mix van wat oudere sterren zoals een Edin Dzeko die op zijn 40ste in schoonheid afscheid wil nemen en heel wat jonge opkomende talenten. Nu, Dzeko is er zelf niet bij. Hij sukkelt nog altijd met een schouderblessure opgelopen in die barragematch tegen Italië. Hopelijk later in het toernooi wel. Dat is toch een serieuze aderlating, moet ik zeggen, voor Bosnië. En een andere ervaren krijger, Sead Kolasinac, die is er wel bij. En voorts heel veel jonge spelers met onder andere Bayraktarevic van PSV, Demirovic van Stuttgart is ook nog een bekendere naam en voor ze weinig andere namen die een belletje doen rinkelen. Op de achtergrond hoort hier misschien Michael Bublé. Die is begonnen aan het zingen van een lied. We zitten ongeveer op 1:12 van de aftrap verwijderd. En straks komt ook nog Alanis Morissette het volkslied van Canada zingen. Ik stel voor, Jeroen, dat we op dat moment gaan wachten om naar hier te komen en dat volkslied, de beide volksliederen meepikken vlak voor de aftrap van deze Canada tegen Bosnië.
0: Uitstekend voorstel, Geert. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Dus kijk, wij spelen even wat andere muziek. Dit is Rosalia.

0: Tom Pintus was dat al die tijd. Ja, veel Canadese fans in Toronto uiteraard, dat is de logica zelf. Maar toch ook heel wat Bosnische fans en die laten zich ook horen. En die zullen zeker nu op dit moment onder de indruk zijn, Geert. Want we zijn begonnen aan de volksliederen met dat van Bosnië en Herzegovina als eerste.
1: Ja, dat klopt, Jeroen. En we gaan een beetje zwijgen uit respect voor Alexander Gajic. Een violist uit Bosnië die het volkslied van Bosnië...

Het volkslied van Bosnië dus, gebracht door Alexander Gajic, een violist uit Bosnië. En dan zullen we nu wel het volkslied van Canada gaan krijgen, gebracht door Alanis Morissette, Oh Canada.

0: Maar toch wel een hele mooie en speciale versie van het volkslied van Canada. Oh Canada, gebracht door Alanis Morissette. Kennen ze ook van nummers als Ironic en You Ought to Know. Toch wel een van de meest bekende zangeressen van Canada. En nu is het nog een paar minuutjes wachten, Jeroen. En dan gaan we eraan beginnen aan deze partij tussen Canada en Bosnië-Herzegovina. In een voorlopig bijzonder sfeervolle stadion hier, het Toronto Stadium, volgepakt met 45.000 toeschouwers.
1: Inderdaad, Geert. Wij horen jou straks terug en dat zal heel snel zijn na het nieuws van 9 uur.

0: Nog heel even de Blue Boy met Remember Me, want het is bijna 9 uur kippenvel tot in de studio hier in Brussel, zo net met dat volkslied van Canada. Maar nu is het wel bijna tijd om te gaan voetballen. Canada, het gastland tegen Bosnië en Herzegovina. Dat is voor na het nieuws van 9 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun zogenoemde immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het fonds verloren het recht om de asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Jarenlang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel, grote voorvechter in dat dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
4: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
3: Vervuilende bedrijven die veroordeeld worden moeten ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Paus Leo XIV is van op Tenerife richting Rome moeten vertrekken met het vliegtuig van de Spaanse koning na een bezoek van een week aan Spanje. Het vliegtuig van de paus had problemen met de motor en kon niet vertrekken. De koning van Spanje bood de paus daarom zijn vliegtuig aan. Een ander vliegtuig is nu onderweg naar Tenerife om koning Felipe daar dan weer op te pikken. De paus beëindigde zijn bezoek vanavond op de Canarische eilanden omdat daar veel migranten uit Afrika aankomen. De paus was bijna een week in Spanje en was ook in Madrid en Barcelona. Daar wijdde hij ook de nieuwe toren van de Sagrada Familia Basiliek in. En op het WK voetbal begint gastland Canada zo dadelijk aan zijn toernooi tegen Bosnië-Herzegovina. Omdat dit WK in 3 landen plaatsvindt, zijn er ook 3 verschillende openingsceremonies. Gisteren was er 1 in Mexico. En Geert Heermans, hoe is die vanavond in Toronto verlopen?
5: Wel een beetje zoals gisteren in Mexico. Ook hier een vrij lange openingsceremonie in 2 delen waarin alle aspecten van de Canadese samenleving aan bod kwamen. De diversiteit, de gemeenschappen, de natuur, de dieren zelfs. En natuurlijk ook ja, met een serieuze saus overgoten van muziek en dans. En zo werd het Canadese volkslied bijvoorbeeld prachtig gebracht door de Canadese zangeres Alanis Morissette. Het voetbal dan, het is nog even wachten op de aftrap. Die is nu net 5 seconden geleden toch gebeurd. Canada hoopt tegen Bosnië voor eigen publiek eindelijk eens een zege te pakken op een WK. Want dat is en de vorige 2 gelegenheden niet gelukt. Dat was in 86 en in 2022. Net begonnen dus deze Canada tegen Bosnië.
3: Dankjewel, Geert. Droog vanavond, alleen in het oosten is er nog kans op wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen tot 20 graden. En zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel meestal droog. Meer op veertiennieuws.be.
0: Nog geen lotto vanavond, ook geen Joker Plus, dat is allemaal voor morgen. Maar wel een pick 3 en daar zijn de 3 winnende cijfers 3, 8 en 8. Voilà, zo heb je al de actuele informatie vanuit de Nationale Loterij meegekregen. Nalezen kan, voor zover dat nodig is, op de website van de Nationale Loterij.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
1: Met Jeroen Guns.
0: Een heel goede avond en welkom terug. Canada en Bosnië en Herzegovina zijn eraan begonnen van de muziek. En de show ligt de aandacht, Geert Heermans, nu helemaal op het voetbal bij jou.
5: Ja, dat klopt. En we krijgen meteen een blitzstart te zien van thuisploeg Canada. Dat al ook meteen een hoekschop wist te versieren. Zonder al te veel gevaar, dat wel. Maar toch heel sterk naar voren die drang bij de Canadezen. Om meteen dus duidelijk te maken wat ze eigenlijk willen. Dat is Bosnië bij het nekvel grijpen. En proberen al meteen van in het begin misschien de beslissing te forceren. Canadezen volledig in het rood. En de Bosniërs in wit met blauwe mouwen. En ik zei het al eerder ook, de Canadezen gecoacht door Jesse March. Dat is een Amerikaan die uit New York komt, uit de Red Bull School. Terwijl we nu even kijken naar een eerste mogelijkheid voor Bosnië. Ja, ik heb eigenlijk geen tijd om verhaaltjes te vertellen. Het voetbal heeft al in de eerste twee minuten flink wat spektakel opgeleverd. Met nu weer een vrije trap van Bosnië. Dus we zitten helemaal aan de andere kant. En die bal die viel plots voor de schoen van een van de middenvelders van Bosnië. En die knalde de bal hoog over het doel van Maxim Krepo. Dat is de keeper van Canada. Een 32-jarige doelman. Een beetje een probleem. Die keepers bij Canada. Geen van de drie keepers kan eigenlijk echt overtuigen. Deze keept in de MLS bij Orlando City. Maar heeft toch ook een wat wisselvallig seizoen achter de rug, die Maxim Krepo. Maar het is blijkbaar de minst slechte van de drie. Dus moet hij wel in de goal staan bij de Canadezen. Tejan Buchanan, want daar zijn de Canadezen opnieuw. Met een lage scherpe voorzet richting Jonathan David. Maar die bal werd dan uiteindelijk wel weggewerkt door de Bosnische defensie. En nu al inmiddels ook weer buiten gekopt door Luc de Fougerol. Ja, wat een seizoen heeft hij toch ook meegemaakt. Luc de Fougerol bij FC Dender. Mee ten onder gegaan. Mee gedegradeerd. Hij werd daar gehuurd van Fulham. Hij gaat nu weer terug naar zijn club van herkomst. Londenaar Luc de Fougerol. Het is een Canadees. En hier dus aan de aftrap van een WK-wedstrijd. Wie had dat ooit durven denken? Voor Luc de Fougerol. Ook heel wat Bosnische supporters in het stadion. Toch wel een paar duizend. En zitten er ook nog een heel pak buiten. Want er lopen er zo'n 10 à 12.000 rond in de buurt van het stadion. Maar die hebben dus geen ticket weten te bemachtigen. En daarom zitten ze rond het stadion. En proberen ze daar wat sfeer te maken. Houden ze het allemaal nog wel redelijk veilig. En amusant, dat wel. We zitten even op de helft van Canada, nu alle spelers opgeschoven. Met de vrije trap in het voordeel van Bosnië. Met een van de ervaren mannen die erbij is, Sead Kolasinac. En de vrije trap zelf, die gaat genomen worden door Ivan Basic. Die speelt in Kazachstan. Daar verdient hij zijn brood bij FC Astana. En hij houdt het kort met Dedic van Benfica. En dan weer de voorzet van Basic. Doorgekopt, maar niet echt gevaarlijk. Edin Dzeko, dat is natuurlijk wel jammer dat hij bij Bosnië niet in de basis staat. Hij liep die zware schouderblessure op in de allerlaatste minuut van de baragewedstrijd tegen Italië. Dat is toch al een flinke poos geleden. En nog altijd niet opgelost dat probleem met zijn schouder. Hij zit op de bank. Misschien kan hij nog wel invallen. Hopelijk zien we hem nog wel op dit WK. Nu een lange bal richting Oluwasei. Dat is de vervanger van Kyle Larin. Of die heeft alvast de voorkeur gekregen op Kyle Larin. En zo proberen nu de Bosniërs weer een aanval op te zetten. Met een diepe bal richting Jovo Lukic. Dat is de vervanger van Edin Dzeko. Maar de Fougerol is handiger en sneller en kan de bal gewoon laten buitenrollen. Goed, we spelen bijna 6 minuten hier in het Toronto Stadium. Maar toch een aardig begonnen wedstrijd met twee ploegen die voluit hun kans gaan. Zeker niet de kat uit de boom kijken, dat is zeker niet het geval. Maar echt grote kansen heeft dat nog niet opgeleverd. Eén schot van Bosnië dat over het doel ging van doelman Krepo. 6,5 minuten onderweg. Stand 0-0 hier tussen Canada en Bosnië.

0: Robert Palmer, Looking for Clues. Heel wat visumproblemen zijn al geweest in de Verenigde Staten, maar nu heeft ook Canada een van de WK-gangers teruggestuurd. Thomas Partey werd de toegang tot het land geweigerd. Dat 6 dagen voor de openingswedstrijd van zijn Ghana tegen Panama. Die wedstrijd zal hij dus al zeker missen. En naar een mogelijke reden voor dat geweigerde visum is het niet verzoeken. Partey werd vorige zomer in verdenking gesteld van 5 gevallen van verkrachting en aanranding toen hij nog bij Arsenal speelde. Intussen is hij wel vrij onder voorwaarden, maar toch zou de Canadese douane zijn lopende zaak tegen hem, een zaak die nog loopt in het Verenigd Koninkrijk, hebben gebruikt om Partey de toegang tot het land te weigeren. Dus die eerste wedstrijd ziet hij aan zijn neus voorbij gaan en het is nog maar zeer de vraag of we Thomas Partey in actie zullen zien op de rest van het toernooi. We gaan nu weer naar het voetbalveld, volop in de actie in Canada tegen Bosnië en Herzegovina. Bij jou, Geert.
1: Ja, met de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is voor de rechtsachter van Canada, Alistair Johnston van Celtic. Die de snelle Mehmetsch aan de linkerkant eigenlijk torpedeerde. En meteen de gele kaart onder de neus geduwd door de Argentijnse scheidsrechter. Dat is Facundo Tello. Dat is toch een bekende naam onder de scheidsrechters. 44 jaar, al 13 jaar op het hoogste niveau actief. En hij moest hier al dus meteen een geel karton onder de neus duwen van Alistair Johnston. Die een geweldig seizoen heeft meegemaakt bij Celtic. Het zag er helemaal niet goed uit in het begin. Maar u weet hoe dat is afgelopen. Met die geweldige titel nog kunnen afpakken op de valreep van de Hearts. En de Heart of Midlothian. Daar een kopballetje van Lukic inmiddels na die vrije trap. Maar zonder gevaar, makkelijk opgevangen door die Maxime Crépeau. Die doelman dus van Canada, die het vorige WK miste door een gebroken been een maand voor Qatar. Ja, dan kon hij natuurlijk niet in doel gaan staan. Balbezit nu voor Bosnië, net iets meer heb ik de indruk. De Bosniërs de laatste paar minuten meer in balbezit gekomen dan in de beginfase. Een hele levendige beginfase met zowel Canada als Bosnië die hun kans zagen en meteen naar voren trokken. Het leverde wel geteld 1 halve kans op voor Mehmetsch. Maar die zijn schot, ja, dat ging toch nog wel hoog over. En de Canadezen die waren fel begonnen met meteen een hoekschop afgedwongen. Maar daar kwam dan niet echt groot gevaar uit voort. We zitten nu bij de linksachter van Canada. Dat is Richie Larea. Die speelt hier trouwens in zijn eigen stadion. Want hij speelt bij FC Toronto. Dus in de MLS. Bal naar voren getrapt. En Kolasinac nog net voor de neus van Jonathan David. Of Jonathan David. Kan hij de bal tot bij zijn doelman brengen. De keeper van Bosnië. Dat is Nikola Vazin. Dat is de doelman van St. Pauli in Duitsland. En hij is gedegradeerd. Samen met de coach Alexander Plessin. Die we nog kunnen van bij Union natuurlijk. Dus Nikola Vazin. En zijn vader Vladimir bijvoorbeeld, die was er ook bij op de WK's van 98 en 2002. Maar dan wel voor Kroatië, niet voor Bosnië. Zo gaat dat in de Balkan. Hoekschop weer weggegeven daar achterin door de Bosniërs. Met Benjamin Tahirovic, die niet anders kon dan die bal over zijn eigen doel sturen. En dan krijgen we dus weer een hoekschop voor de Canadezen. Tahirovic. Die naam zegt u misschien nog wel iets als u het Nederlandse voetbal volgt. Hij heeft ongeveer 1,5 jaar voor Ajax gespeeld. Tegenwoordig zit hij in Denemarken bij Brøndby. Het is wachten op de corner, dus even voor het kwartier. Met Johnston, die kan voorzetten. En dan Olaouseye, die probeert te koppen, maar uiteindelijk lukt dat niet zo goed. En dan wordt de bal tegen het lichaam van de scheidsrechter aangetrapt. En dan zegt hij, ja, we gaan de bal gewoon teruggeven aan de ploeg die probeerde aan te vallen. En dat was Bosnië. Dat was Ermedin Demirovic. Die probeerde een counter op gang te brengen. Maar zijn paas in de diepte strandde op het lichaam van Tello, de Argentijnse scheidsrechter. En zo mag Bosnië nu van achteruit weer gaan bouwen. Met de lange bal. Die voorlopig nergens toe leidt, maar een slechte controle van Cornelius daar achteraan bij Canada. Maar gelukkig voor die Cornelius geen problemen. We zitten alweer aan de overkant. Het gaat erg snel met de voorzet van Olaouseye richting Jonathan David. Buchanan raapt op. De druk van Canada blijft aanhouden. Met nu weer een poging tot combinatie. Weggewerkt door de geblondeerde Memic. En de bal erg ver weggetrapt. Zodat de Fougerol voor Canada weer kan gaan bouwen van achteruit. Met Johnston. En met de spelmaker. Dat is Stephen Eustachio. Die altijd in Portugal heeft gespeeld. Lang bij Porto. Maar daar in januari is moeten vertrekken. En verhuurd werd aan de LAFC uit de MLS. Een ploeg uit Los Angeles. Aanval van de Canadezen weer met Liam Miller. Goede beweging. Miller richting tweede paal. Richting Buchanan. Weggekopt door Kolasinac. De druk van Canada is er nog steeds. Nu opnieuw met Johnston. Het publiek gaat er zich ook achter zetten. De kopbal. En nu de trap. De goal. Nee. De goede redding. De goede redding van Vasilije op de inzet van Olawusei. De voorzet van Johnston werd weggekopt. Of werd slecht weggezet daar door Dedic. En zo kwam die bal in de voeten van Jonathan David was het toch wel. Ja, inderdaad. Die uiteindelijk de kans kreeg. Niet Olawusei. En de trap met links, dat heeft hij al beter afgewerkt, moet ik zeggen. En David laat hier toch wel een hele grote kans liggen voor Canada. De beste kans tot dusver in de 17e minuut. Na slecht wegwerken van Dedic bij Bosnië zomaar in de voeten van Jonathan David. En die haalde dan uit van aan de rand van de 16. Maar toch nog relatief makkelijk gepakt. Het was te centraal getrapt van David. En zo kon Nicolas Vasile die bal makkelijk uit zijn doel houden. Tot grote onvrede liever van Jesse March. De coach van Canada. Die daar hevig molenwiekend aan de kant tekeer ging na het missen van die kans. Ik zei het al, Jesse March. Sinds hij aan het roer is gekomen van de Canadese nationale ploeg gaat het een pak beter met Canada. Ondanks de uitschakeling voor in de Gold Cup in de kwartfinale zal door Guatemala. Dat was nog wel even schrikken. Maar voor het overige zit er veel meer lijn in het spel van de Canadezen. Het is een spel vooral gericht op het hoog druk zetten. En vooral ook heel snel counteren. De andere coach, dat is Sergej Barbares bij Bosnië. Die we nog kennen als speler vroeger van clubs in de Bundesliga. Zoals Hamburg en Leverkusen. Sergej Barbares, 54. En heeft na zijn actieve carrière eigenlijk niks meer gedaan. Alleen gepokerd. En gewacht op een kans om bondscoach te worden van Bosnië. En kijk, 2 jaar geleden was het zover. En sindsdien gaat het ook een pak beter met Bosnië. Cornelius moet daar gaan hollen. Om die bal nog net binnen te houden. En dat lukt hem ook. En nu proberen opnieuw uit te verdedigen. Met onder meer Cornelius. En met David. Die probeerde de andere spits te lanceren. En ja, het blijft echt wel leuk om naar te kijken. Het gaat aardig over en weer. En nu een stevige overtreding. Van Eustachio. Hard zijn ze ook wel, de Canadezen. Ze vliegen er echt in. Met al een gele kaart tot gevolg. Voor Johnston. Na het neerhalen van Memic. Maar dus de beste kans van de wedstrijd tot nu toe toch voor Jonathan David. Een man die al zoveel goals heeft gemaakt. Dat is bekend. Hij maakte er ook 39 al voor de Canadese nationale ploeg. En heeft er ook een pak gemaakt toen hij bij Lille zat. Kampioen geworden in Frankrijk. En natuurlijk als 18-jarige terechtgekomen bij AA Gent. Eerst nog even bij de belofte. En daarna maakte hij flink wat doelpunten voor het eerste elftal van AA Gent. Balbezit nu weer voor Bosnië. Dat naar voren trekt met een goede opening. Op de rechtsachter. Dat is Bajrak Terević. Die weggestuurd werd door de rechtsachter. En is dat een overtreding van Larrea? Ik denk het wel. Dan krijgen we een vrije trap op een toch wel leuke plek voor Bosnië. Met dus Bajrak Terević. Ja, duidelijk toch neergehaald door Larrea. Bal gespeeld, zegt hij. Ja, dat zal wel. Maar dan staat een stuk been van Esmir Bajrak Terević bij. De 21-jarige jonge kerel, geboren in Amerika. Maar dus gekozen voor de Bosnische ploeg. Daar komt die vrij trappen. Die gaat erin. Die gaat erin. Het is 0-1 voor Bosnië. Binnengekopt door Lukic. Het was uiteindelijk een hoekschop. En Lukic die kon die bal binnenkopen. Die werd aan de eerste paal verlengd richting tweede paal. En Jovo Lukic zorgt voor het eerste doelpunt voor Bosnië in deze partij. We spelen 20 minuten. En de 0-1 staat op het bord. Jovo Lukic. Het is Kolasinac die aan de eerste paal die bal perfect verlengt. En dan verliest Larija dat duel van Jovo Lukic. En zo de 0-1 op het bord, de voorsprong voor Bosnië. En dat maakt het natuurlijk wel nog extra moeilijk voor Canada. Ze waren zo graag op voorsprong gekomen. Om dan op dat elan te kunnen doorgaan en eindelijk is een wedstrijd te kunnen winnen. Maar nu staan ze al op achterstand. En heel veel vreugde daar. De hele bank van Bosnië het veld op. En dus zo de 0-1. De voorsprong. Jovo Lukic, de vervanger eigenlijk van Edin Dzeko. Hij kopte de bal binnen aan de tweede paal. Doorgekopt door Kolasinac aan de eerste paal. En dus de 0-1 op het bord. De voorsprong hier voor Bosnië in het Toronto Stadium. Dus Canada op achtervolgen aangewezen.
0: Zo is dat inderdaad. En je hoorde aan het gejuich dat er dus inderdaad niet alleen maar Canadezen zitten daar in het stadion in Toronto. Doorwerken is op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren. De Beverentunnel nu afgesloten. Dat blijft ook zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de buitenring van Brussel is door een ongeval in Waterloo de weg versperd.
2: Sportza WK.

0: Through the Changes. Dat was Team Marlowe's, een band uit Indonesië. Een land dat er niet in geslaagd is om op dit WK voetbal te geraken. En toen dat duidelijk werd, ergens in de loop van vorig najaar was dat, hebben ze toenmalig bondscoach Patrick Kluivert bedankt voor bewezen diensten. Die mocht toen zijn boeltje pakken bij Indonesië. Canada en Bosnië en Herzegovina zijn er wel bij op het WK. Het zijn de Bosniërs die in die wedstrijd leiden met 0-1. En we hebben net de hydration break gehad, de drinkpauze in die wedstrijd. Dus we geven hen eventjes om weer op gang te komen. Goed en wel, dit is Sam Smith.
1: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Sam Smith, I'm not here to make friends. Dat is een duidelijke boodschap. Terug naar Canada tegen Bosnië en Herzegovina op het WK voetbal. En ik hoop, Geert, dat de drankpauze de schwung daar niet heeft uitgehaald, want die zat er daar net wel in de wedstrijd.
1: Ja, zeker, Jeroen. En dat is nog altijd zo. Canada moet op zoek naar die gelijkmaker. Trekt ook naar voren. Probeert heel veel druk te zetten op de Bosnische defensie. Maar het zal zijn kansen moeten afmaken. Zoals ze straks Jonathan David er toch een hele grote liet liggen. En een paar minuten later was het aan de overkant 0-1. Met die hoekschop van Basic, doorgekopt door Kolasinac. En aan de tweede paal binnengekopt door Jovo Lukic. Dat is een spits, een hele lange kerel van 1,95 meter, die Jovo Lukic. En hij verdient zijn brood in Roemenië bij Cluj. Daar heeft hij 15 keer gescoord in de Roemeense competitie. Nogmaals een vierde interland. En meteen dus scorend heel belangrijk voor Bosnië hier op dit WK. De Canadezen trekken zich op gang met Adrian Buchanan. Ik ken hem natuurlijk van bij Club Brugge. Anderhalf jaar bij Club Brugge gezeten. En dan vertrokken naar Inter. En daar viel het echt wel wat tegen. Maar nu zijn tweede adem toch teruggevonden bij Villarreal in Spanje. En daar dus ook mee een Champions League plaats weten af te dwingen. Tejan Buchanan nog altijd pijlsnel aan de rechterkant. En dan nu Kone. Hij zoekt Oluwaseyi daar vooraan. De maat van Jonathan David. Tani Oluwaseyi. 26-jarige spits die ook bij Villarreal speelt overigens. Dus ploegmaat van Buchanan. Miller die zich op gang trekt. Hij wil een overtreding, maar de Argentijnse ref gaat er niet op in. En dan Laria en Kone. Druk van de Canadezen. De voorzet richting tweede paal. Oluwaseyi pikt hem op. Voorzet weggehaald dan door Muharemovic. En de Bosniërs nu wel stevig onder druk. En de Canadezen kunnen weer gaan bouwen met de Fougerolles. Alle spelers op de helft van Bosnië. Dus druk van de Canadezen, de mannen in het rood. En nu weer Oluwaseyi, kan hij uithalen? Ja, dat kan hij wel, maar hij trapt hem toch wel los over het doel weer. Tani Oluwaseyi. En dat was toch ook wel een stevige kans. Hij ging uitstekend in het duel met Muharemovic. Hij zette die met zijn brede schouders gewoon weg. En dan had hij toch flink wat ruimte. Viel die bal voor zijn linkerschoen. Hij legde die bal nog klaar. En trapte dan net te hoog. Ja, net te hoog. Toch een meter of twee over het doel van Nicola Vasili. Zo wegkans alweer voor Canada. Maar we gaan ze toch even noteren. In minuut 32. De trap van Oluwaseyi die overgaat. Ja, Canada geraakt wel aan kansen. Maar ze moeten de bal er eens een keer binnen trappen. Want daar gaat het toch om. En weer alle spelers op de helft van Bosnië. Met Eustachio. De spelmaker bij Canada. Samenspel met Johnston. En opnieuw Buchanan zoeken. Die daar half wordt neergetrokken door Kolasinac. Dat is een hele stevige bink, dat weten we. Siad Kolasinac. Spelend bij Atalanta Bergamo. Momenteel, maar ook meer dan 100 matchen voor Arsenal gespeeld in de Premier League. Ja, dan moet je je mannetje kunnen staan natuurlijk. 6 uur tijdverschil met Toronto. Het is dus even over 3:30. Daaraan het fraai gelegen Lake Ontario. Verre ingooi. En uiteindelijk de doelpuntenmaker Jovo Lukic. Die de bal uiteindelijk in de hoekschop kopt. En als ik me niet vergis is dat toch al de 4e corner ook voor Canada. Maar de goal maken, dat is altijd al een probleem geweest voor Canada. Een doelpunt maken. Ik zei het al, de 2 vorige wereldbekers. Hebben ze er 2 gemaakt? Nu ja, gemaakt. Eentje een own goal en eentje door Alfonso Davies. De bekendste naam bij de Canadezen. Maar ik zei het al in de voorbeschouwing. Nog altijd wat last van een hamstringblessure. De linkerwinger van Bayern München. Opgelopen in die halve finale tegen PSG. En al moeten terugkeren na een zwaar kruisbandprobleem en operatie. Dus geen wervelend seizoen. Voor Alfonso Davies. De sneltrein op de linkerkant bij Canada en bij Bayern München. Als hij kan spelen tenminste. Bosnië kan nu toch eindelijk wat opschuiven. Richting het doel van Crepo. Met opnieuw Kolasinac. Maar die de bal gewoon moet buiten trappen. Buiten Kolasinac en Dzeko is het een hele jonge ploeg Bosnië. Heel veel jonge kerels. Die ook niet allemaal op het allerhoogste niveau voetballen. Ook in illustere competities, zoals de Kazakse competitie bijvoorbeeld. Maar het is een blok, het is een ploeg. Dat zie je zo. Het werk van Barbares, de coach. Toen hij het overnam, had Bosnië slechts 4 van zijn 19 laatste matchen kunnen winnen. En toen hij het overnam, die eerste 8 matchen was ook niet fameus. Werd ook niet gewonnen, met hevige kritiek tot gevolg. Maar daarna ging het plots beter lopen. En nu zit de ploeg zowaar plots op het WK na 2 geweldige barrageduels met Wales. Gewonnen met de strafschoppen. En ook Italië natuurlijk eruit gekegeld na strafschoppen. In die geweldige barragematch daar in Zenica. In de hel van Zenica. De Fougerol trekt zich nog eens op gang. En zoekt steun bij Cornelius, die andere centrale verdediger. Dan gaat het naar Liam Miller. Die met Hull City promoveert naar de Premier League in Engeland. De Fougerol opletten. Want goed stoorwerk daar van Lukic. En dan snel naar Cornelius, die ook een heel seizoen oud is geweest. En net op tijd fit is voor deze wereldbeker. Derek Cornelius, speler van de Glasgow Rangers. Kone. Ja, stevige tackle daar op het middenveld van Tahirovic. En uiteindelijk kan Bosnië wat opschuiven. En eindelijk wat onder die druk uitkomen van Canada. Canada zeker niet minder dan Bosnië. Maar ik blijf het herhalen. Als je een goede doelkans krijgt, ja, dan moet er eens eentje binnen zitten. De kansen van Canada waren groter dan die van Bosnië. Duwfout, zo leek het mij daar, van Tahirovic. Maar het mag allemaal van de Argentijn. Daar zijn ze natuurlijk wel wat gewoon in Argentinië. En dan Eustachio met de lange bal. Weggekopt door Dedic. De rechtsachter van Benfica is dat bij Bosnië. En de recuperatie van Kone. Ismaël Kone. Pikkelend daar op het middenveld. Met Lukic. Nog Kone in balbezit. En dan de vrije man is Miller aan de linkerkant. Miller komt naar binnen. Strafschopgebied in. Kan die voorzetten. Ik denk dat hij er weer een corner uithaalt. Ja, inderdaad. Corner nummer 5 wordt dat voor Canada. Nog een minuut of 8 tot aan de rust. Maar er komen natuurlijk wel een 3 à 4-tal minuten bij door die drankpauze. Hoekschop nummer 5 dus voor Canada. Die gaan we nog even meepikken. Bij een 0-1 stand in het voordeel van Bosnië. Die goal van Lukic met haar hoofd. Corners, dat is het werk voor Eustachio. Dan komt die bal, wie kan er koppen? Bijna Oluwaseyi. En dan de omhaal, de halve omhaal van Jonathan David. Tegen het lichaam van Kolasinac. David claimde zelfs een strafschop. Maar dat lijkt me wat overdreven. Nee, de bal komt zelfs niet tegen zijn hand of arm. Wel tegen zijn zij. En zo gaat die bal buiten en krijgen we hoekschop nummer 6 voor Canada. Gaan ze er eindelijk eens een doelpunt kunnen uitpuren? Dat is een beetje de vraag. Efficiëntie bij de kansen. Dan komt die bal. Wie kan er koppen? Dat was weer Oluwaseyi. Weggehaald dan door Dedic. Dan moet Kone achter die bal aan. En hij kan de bal terugspelen tot bij doelman Crepo. Dus nog een... Laten we zeggen, alles bij elkaar. Dus de toegevoegde tijd en de 7 minuten die er nu nog moeten gespeeld worden. Nog een 10-tal minuten hier in de eerste helft in Toronto. Canada staat nog altijd 0-1 achter tegen Bosnië.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Dat was Evie de Visser met Ontsnapt. Evie de Visser trouwens, die eind deze maand op Live is Alive in Antwerpen. Likkie Lien vervangt, zo maakte de organisatie van het festival eerder deze week bekend. Likkie Lien moest haar optreden op zondag 28 juni annuleren. Wegens, zo klinkt het, onvoorziene omstandigheden. En dus moest de organisatie op zoek naar een vervanger. En daarbij werd ook overleg gepleegd met Nick Cave, die het programma van die festivaldag in kwestie mee samenstelt en ook zelf headliner is. En kijk, Evie de Visser bleek voor Nick Cave een naam die hem onmiddellijk aansprak. En ja, de rest is geschiedenis. Evie de Visser op 28 juni op Live is Live. Maar terug naar de dag van vandaag en meer bepaald naar het einde van de eerste helft. Toch zo stilaan in Canada tegen Bosnië en Herzegovina, Geert.
1: Ja, nog 2 minuten te spelen in de reguliere speeltijd. En een countermogelijkheid was er voor Bosnië. De snelle Memic. En die heeft Johnston al een paar keer in verlegenheid gebracht op snelheid. Wat hem ook al een gele kaart heeft gekost. Die Johnston van Celtic. Memic razend snel. En nu weer nog net op het laatste moment die bal kunnen buiten duwen. Alistair Johnston. Maar de ingooi wel voor Bosnië. Met Kolasinac. En inmiddels heeft Canada overigens al 8 hoekschoppen weten te versieren. Zonder te scoren tegen 1 hoekschop voor Bosnië. En uit die corner hebben de Bosniërs wel weten te scoren. Dat heet dan efficiëntie zeker. En dus zo die 0-1 nog altijd op het bord. Canada verdient niet om achter te staan. Dat is zeker het geval. Maar je moet er natuurlijk wel binnen trappen. Stevige overtreding daar. En misschien weer een gele kaart voor een Bosnier. Maar nee, Telio roept de betrokken speler bij zich aan. Toch de gele kaart. Voor Demirovic. De spits van Stuttgart. Die daar stevig zijn voetje liet hangen bij Cornelius. Hij is al een heel jaar oud geweest. Ik zei het al, Cornelius, die centrale verdediger bij Canada. Net op tijd fit voor het WK. Cornelius, die overigens dus bij de Rangers, of met de Rangers, in september nog Europees heeft gespeeld tegen Racing Genk. Met 0-1 verloren. Rangers dan. En nadien is hij dus geblesseerd geraakt voor eigenlijk de rest van het seizoen. En heeft hij hard moeten terugvechten om er vandaag bij te zijn. Maar het is hem gelukt. Derek Cornelius. Balbezit voor de Canadezen met Johnston. Die op snelheid Buchanan wou lanceren. Maar dat is niet gelukt. Lange bal nu naar de overkant toe. Naar Bajraktarevic. In duel met Laria. En Laria laat die bal gewoon buiten rollen. Zodat we een doeltrap krijgen voor Maxime Crepo. Keeper dus van Orlando City. Canadese supporters. Het is natuurlijk verre van sport nummer 1 in Canada. Waar ijshockey de plak zwaait. En natuurlijk ook American football. Kopbal duel. Kopbal estafette daar. Demirovic en de Fougerol. Bal intussen bij Memic. Memic met Cornelius voor zich, legt terug op Kolasinac. Goede inspeelpaas. Voorzet. En daar zit dan Eustachio tussen voor Canada. En dan de fout op Buchanan. Van de doelpuntenmaker. Jovo Lukic. En ook die krijgt geel. Ja, toch even noteren. 2 gele kaarten voor Bosnië. En een paar minuten tijd dus voor Lukic en voor Demirovic. Allebei geel. Dat kan natuurlijk nog van betekenis zijn straks in de tweede helft. 3 gele kaarten. Dus eentje voor Canada en 2 voor Bosnië. In totaal komen er 4 minuten bij. En we zijn inmiddels al aan de tweede minuut toe. Dus dicht inderdaad bij het einde van de eerste helft. Kan Canada nog terugkeren? Na die toch domper. Zowat even voor de hydration break. Voor de drankpauze. Minuut 22 was het. Die goal, die kopbalgoal van Jovo Lukic in zijn nog maar 4e interland. Tahirovic met de diepe bal, maar wel te diep om Memic te kunnen bereiken. En daar zit dan Crepo tussen voor Canada. En dan kunnen ze weer gaan bouwen van achteruit. In dit Toronto Stadium zullen in totaal 6 matchen worden afgewerkt. 7 in Vancouver, 6 in Toronto. In totaal dus 13 wedstrijden in Canada. En zoals u weet spelen de Belgen er ook eentje in Vancouver. Match 3 tegen Nieuw-Zeeland. Buchanan komt naar binnen. En dan de tackle van Tahirovic. En die bal die belandt op de cornervlag. En gaat dan buiten. Dus geen negende hoekschop voor Canada. Wel een ingooi vlakbij de cornervlag. De Canadezen proberen toch nog wat te forceren. Op het einde van deze eerste helft. De verre ingooi van Alistair Johnston. Kan die worden doorgekopt? Het is een Bosnier die kan koppen. En dan opnieuw teruggekopt. Kolasinac. En dan valt die bal voor de schoen van Alistair Johnston. En jawel, die haalt er een nieuwe corner uit. Corner nummer 9 voor Canada. Het is een beetje pompen of verzuipen stilaan voor Bosnië. Maar ja, zolang als je geen goal tegenkrijgt, is er geen vuiltje aan de lucht. Nieuwe hoekschop dus voor Canada in de slotminuut van de eerste helft. Daar komt die bal, wie kan er koppen? Cornelius. Maar die kopt hem toch nog behoorlijk hoog over het doel van Nikola Vasili. En zo gaan we wellicht rusten bij die 0-1 tussenstand in het voordeel van Bosnië. Het is best een aardige eerste helft die we hebben te zien gekregen. Het tempo ligt ook veel hoger dan pakweg gisteren in Mexico-Zuid-Afrika. Als ze kunnen dan gaan ze meteen ten aanval, zowel Canada als Bosnië. Canada heeft het meest aangevallen. En heeft ook een aantal goede kansen weten te versieren terwijl Teljo nu het einde van de eerste helft fluit. De beste kans was voor Jonathan David die na 17 minuten een uitgelezen kans kreeg na slecht wegwerken van Dedic. Maar hij trapte die wenkende kans op doelman Vasilje. Dan was er ook nog Tani Oluwaseyi die een vrij goede kans kreeg. Maar ook hij trapte de bal te centraal. En nadien kreeg je nog eens een kans en trapte dan over het doel. En aan de overkant was er een schot van Memic in de derde minuut. Dat wel gevaarlijk was voor het overige geen.
2: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deur.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè?
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Radio 1 live.

Delight, Groove is in the Heart. Grote hit voor de groep. In de zomer van 1990 was het. We weten intussen ook wie maandagavond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte in goede banen moet gaan leiden. Dat is de Braziliaan Ramon Abati. 36 jaar is hij en voor het eerst van de partij op een WK voetbal. Maar vergis u niet, ervaring heeft hij wel, die Ramon Abati, want hij heeft al enkele mooie wedstrijden mogen fluiten in zijn carrière. Zoals bijvoorbeeld de Olympische finale tussen Spanje en Frankrijk. De man heeft wel geen onbevlekt imago, want in eigen land is hij al enkele keren in opspraak gekomen. 2 jaar geleden nog werd hij geschorst na het fluiten van controversiële strafschoppen tijdens de wedstrijd tussen Palmeiras en Fortaleza. Ja, controversiële figuren in de wedstrijdleiding, daar hebben de Rode Duivels er ook al een paar van gehad op vorige WK's. Denk aan de Prendergasten en de Rutlisbergers van deze wereld. Dus laat ons vooral met z'n allen hopen dat Ramon Abati, de Braziliaan, zijn naam niet in dat rijtje bijschrijft. Regardez-moi.

0: Le plus beau du quartier, dat was nog Carla Bruni. Bosnië leidt met 0-1 halverwege tegen Canada op het WK voetbal. De tweede helft is voor na het nieuws van 10 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jaarlang gebruikt in de bouw onder meer, maar bleek later kankerverwekkend. N-VA-voorzitter Valérie van Peel zette zich jarenlang in voor de slachtoffers en legt uit wat dit voor hen betekent.
4: Dit betekent dat slachtoffers die naar het asbestfonds stappen om in de meestal de laatste maanden van hun leven toch een tegemoetkoming te krijgen voor hun medische kosten, dat zij toch nog altijd ook het recht hebben om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
3: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. En het aandeel kost intussen al ruim een kwart meer dan de intekenprijs. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in ter zake met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
5: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen. En dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Want dat is belangrijk.
6: Ja.
5: En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
3: Volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren binnen de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is, maar ze geven tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen met stickers de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Het begon in maart en ondertussen werden zo'n 24 foute pijltjes weggehaald. Onder andere door vrijwilliger Luc Peters, die de knooppunten mee beheert.
7: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechtdoor. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
3: En van Balen naar Toronto, want op het WK voetbal zit de eerste helft tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
8: Ja, 0-1 is de stand bij de rust in het voordeel van Bosnië. De Canadezen waren beter en hadden ook de beste kansen via onder meer ex-A-agentspeler Jonathan David. Maar die werden gemist. Bosnië scoorde wel. Op hoekschop kopte Jovo Lukic de bal in doel. En zo dus die Bosnische voorsprong aan de rust in Toronto. Waar de 45.000 toeschouwers net als gisteren in Mexico een mooie openingsceremonie mochten bewonderen. Waarin alle facetten van de Canadese samenleving de revue passeerden. En Alanis Morissette een hele krappe versie weergaf van het Canadese volkslied. Dus dat was goed. Nu nog die Canadese ploeg, want die staat 0-1 achter.
3: Dankjewel, Geert. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden vannacht. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn tot 21 graden. Zondag eerst nog zon, nadien wolken met kans op een bui bij maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Sportzaal WK.
1: Met Jeroen Guns.
0: Een heel goede avond en welkom terug. Wij zijn er nog tot 11 uur met de wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. Beide ploegen maken zich klaar voor de tweede helft van hun onderlinge duel in de groepsfase van het WK. Het zijn de Bosniërs die halverwege het voordeel hebben. Geert zei net nog in het nieuws 0-1 daar. Meteen dus deel 2, maar eerst een fijne vlug belpop van een jaar of 40 geleden. Zoiets moet het geweest zijn die op de dag van vandaag de inspiratie vormde voor een fijn supporterslied voor onze Rode Duivels. Dit is Allez Allez met, jawel, Allez Allez.

0: Ja, dat is een lang plaatje, maar dat is een lang plaatje dat op geen enkel moment gaat vervelen. Allee, allee, van allee, allee. Voetballen weer en met we bedoel ik natuurlijk de Canadezen en de Bosniërs op het WK. En Geert, het zijn die eerste die op zoek moeten naar de gelijkmaker.
1: Ja, en meteen een stevige botsing daar in het strafschopgebied tussen Olahousei van Canada en Nicola Vasil, de doelman die was uitgekomen. Het was een lange, diepe bal richting Olahousei. En dan de botsing. Wie was er nu eerst op de bal? Want dan zou je gaan denken, is dat misschien geen strafschop? Olahousei leek mij eerst op de bal, maar het was dan uiteindelijk een botsing tussen Olahousei en Nicola Vasil. Nu Tello, de scheidsrechter uit Argentinië. Ja, die wees ook niet naar de stip of zo. Die was meteen bekommerd om de toestand van vooral Nicola Vasil, de keeper van Bosnië, die daar nu nog altijd ligt. En ja, toch een blessurebehandeling nodig heeft. Ik zie nu net ook dat het net geen buitenspel was van Olahousei op die paas van Johnston. En dan, ja, ik zie nu ook dat Vasil misschien toch nog net eerst op die bal was. Alvorens Olahousei met het hoofd die bal kon meepakken. Maar dan bij het wegslaan van die bal zat Vasilje met zijn vuisten eigenlijk op het achterhoofd van Olahousei. En vandaar de botsing liever. En Olahousei, ja, die heeft straks ook al een heel mooi nummertje laten zien. Dat hij in een hele krappe beweging de statische Nikola Katic, de verdediger van Bosnië, het bos instuurde. En dat was heel knap en dat was ook nog een hele scherpe voorzet. Maar uiteindelijk zonder een echte doelkans. Terwijl aan de overkant Demirovic voor Bosnië al na 10 seconden naar doel kon trappen. En dat was een goede scherpe bal. Uiteindelijk nog wel makkelijk gepakt door Crepeau. Ja, weer een nieuwe kans misschien voor Canada. Want Olahousei die is al hersteld van zijn bots op het achterhoofd van de doelman van Vasil. Want hij is al lekker aan het sprinten. Dus iedereen weer op post. En de overtreding van Demirovic daar op het middenveld tegen de Fougerol. Ja, ik moet zeggen, het tempo in deze Canada-Bosnië is best wel hoog. Je krijgt geen seconde tijd eigenlijk om de bal te controleren als die diep gespeeld wordt. En als je dat vergelijkt met het tempo gisteren in die Mexico-Zuid-Afrika, ja, dan is dit toch echt wel twee versnellingen hoger. En nu weer gepikkeld daar aan de linkerkant bij Liam Miller. En bij Dedic. Dedic, de rechtsachter van Benfica. En die uiteindelijk de bal kan weghalen voor de neus van Liam Miller. Ingooi wel voor Canada. Met Laria. De man dus van FC Toronto. Weggehaald door Katic. Opnieuw naar voren getrapt. Jonathan David in samenspel met Miller. Daar is Eustachio, vaak de man van de laatste paas. De kapitein ook, Eustachio. In afwezigheid van Davis, de goede voorzet. Maar geen Canadees erbij, wel Nicola Vasil. De 30-jarige keeper dus van St. Pauli. En dan met een verre uittrap op het hoofd van de Fougerol. En die kopt die bal goed richting Buchanan. Maar de stevige tackle van Kolasinac voorkomt dat Buchanan hem kan voorbijlopen. Maar toch nog altijd Buchanan in balbezit. Hij gaat weer rennen tegen Kolasinac. En die laat natuurlijk zijn ervaring spreken. Hij laat die bal gewoon buiten rollen. Achter de doellijn. Ja, ik zei het al eerder. Een hele brede kerel die Seat Kolasinac. Geboren in Duitsland. Eigenlijk groot geworden bij Schalke 04. En dan dus vertrokken naar Marseille. En dan zo uiteindelijk bij Arsenal terechtgekomen. En Kolasinac, ja, en wereldbekers. Dat was geen goed verhaal. Want op zijn vorige WK, 12 jaar geleden in Brazilië, maakte hij al na amper 150 seconden een on-goal tegen Argentinië. Dus hij is zeker en vast blij dat hij 12 jaar later misschien het veel beter kan doen. Bosnië toen met 1 overwinning. En 2 nederlagen uitgeschakeld na de eerste ronde. Verloren van Argentinië en verloren van Nigeria. Wel gewonnen van Iran. En daar zijn de Canadezen opnieuw met Miller aan de linkerkant. Komt naar binnen. Legt terug op Kone. Goede paas. En nu de kans voor Canada. Oeh! En die bal wordt dan door Kolasinac tegen de eigen doellat gekrald. Daar was weer bijna zijn oude goal. Maar een heerlijke aanval van Canada was dit. Over verschillende stationnetjes. En dan was het uiteindelijk de linksachter Richie Larea. Die een grote kans kreeg. De bal naast de keeper trapte. Hij was geklopt. Maar Kolasinac was goed teruggekomen. En duwde die bal met de punt van zijn rechterschoen. Tegen de onderkant van de lat. En zo knalde die bal weer naar buiten. Maar dit had altijd de 1-1 moeten zijn. Maar het zit Canada echt niet mee. Wat een grote kans toch weer voor Canada. Richie Larea had de doelman Nicola Vasili echt geklopt. Maar dan was er nog die Dekselse Kolasinac. Die de bal tegen zijn eigen doellat pegelde. En nu de kans, de grote kans aan de overkant. Dit wordt een 0-2. Demirovic, nee. Daar zit de keeper van Canada weer goed tussen. Maxime Crépeau. Plots helemaal alleen voor doel. Ermedin Demirovic van VfB Stuttgart. Dit was de reuze kans op 0-2. De diepe bal van Mihailovic. En die wordt dan verlengd tot bij Demirovic. Maar die krijgt de bal niet voorbij Crépeau. Die wel pijlsnel uit zijn doel was gekomen. En met zijn rechtervoet die bal nog kan afweren. En dit was de kans op de 0-2. Dus het kan echt hier alle kanten uit. Eerst bijna de 1-1 via Larea voor Canada. Maar wat een redding van Kolasinac. En dan de reuze kans voor Demirovic. Inmiddels de corner voor Bosnië. Daar is het uitkijken. Want daar hebben ze al eens kunnen uitscoren. Maar het gaat zo snel dat we weer aan de overkant zitten nu met een counter van Canada. Maar goed opgelet daar door Dedic. Die kan de bal terugspelen. Maar daar is Canada opnieuw. Wat een tempo. Ik blijf het herhalen in deze match. Met Liam Miller nu vanaf de rechterkant. En dat is niet zijn beste kant. Dat is niet zijn beste voet. Die rechtervoet. Want die voorzet, ja, die komt helemaal niet aan. Maar we hebben weer naar 10 heerlijke minuten zitten kijken. In deze Canada tegen Bosnië. Met kansen. Grote kansen. Aan weerszijden. Maar geen nieuwe goals. Dat niet. Maar je vraagt je af hoe die bal van Kolasinac er uiteindelijk niet is ingegaan. Met heel veel geluk, dat wel. En dan aan de overkant Demirovic plots al in vol doel. Nu weer de Canadezen met Jonathan David. De voorzet. En daar zit dan nog Katic tussen. En door die zijn ingreep rolt die bal in de handen van doelman Nicola Vasilje. Goed, 11 minuten zijn we onderweg in een bijzonder boeiende tweede helft. Maar de stand die is nog altijd 0-1 in het voordeel van Bosnië.
0: Een heel fijne wedstrijd om te volgen, inderdaad. Geert, we zijn straks bij jou terug. Doorwerken is op de R2 de Antwerpse ring richting Beveren. De Beverentunnel afgesloten. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de buitenring rond Brussel is door een ongeval in Waterloo de weg nog altijd versperd. Je moet daarover de pechstrook. Veel hinder dus daar. En door een defect voertuig is er hinder in Antwerpen in de Waaslandtunnel. Die is in beide richtingen versperd.
2: Radio 1.

0: Dat was Mumford & Sons. Het mag een wonder heten dat er nog niet meer is gescoord in Canada tegen Bosnië en Herzegovina, want aan het tempo heeft het in elk geval niet gelegen in deze wedstrijd. Dat zei daarnet zelf ook al, Geert. En dan kunnen wij eigenlijk maar hopen dat beide ploegen dat volhouden, hè?
1: Ja, we hebben ook Promise David zien klaarstaan aan de kant om in te vallen. Dat gaat nu gebeuren. Inderdaad, Promise David die klaarstaat. Speler van Union. We kennen hem natuurlijk zeer goed. Net op tijd fit geraakt na die zware blessure. Eind februari opgelopen tegen Antwerp. En hij scoorde dit seizoen toch ook al 15 keer voor Union in 37 matchen. En wellicht rekent Jesse March, de coach van Canada, op zijn toorinstinct om er toch eentje tegen het net te prikken. Promise David en ook Jacob Scheffelberg is in de ploeg gekomen. Dat is dan iemand voor de linkerkant. En wie gaat er allemaal uit? Miller gaat eruit, Buchanan gaat eruit en ook Ahmed komt erin. Dat is Ali Ahmed, dat is een linkerwinger van Norwich. En die moet Philippe Clément goed kennen natuurlijk. En ook wat wissels aan de kant van Bosnië zien we. Maar het belangrijkste nieuws is dus dat Promise David in de ploeg is gekomen bij Canada. En ook Ali Ahmed en Jacob Scheffelberg. Heel veel vers offensief geweld aan de kant van Canada. En bij Bosnië zien we onder meer Samet Bazdar in de ploeg nu gekomen. En die is de doelpuntenmaker. Jovo Lukic komen vervangen. En ook Armin Gigovic is in de ploeg gekomen voor Basic. En dan hebben we onze boekhouding helemaal bijgewerkt. Na een uur spelen dus wel wat wissels. Met drie aan de kant van Canada. En twee aan de kant van Bosnië. Maar de stand, daar is nog niks aan veranderd. Nog altijd die 0-1 voor Bosnië na 17 minuten voetballen. Edin Dzeko zal zeker nog niet wedstrijdfit zijn. Hij blijft voorlopig op de bank. Hopelijk zien we hem toch nog op deze wereldbeker. Edin Dzeko, topschutter aller tijden met 73 doelpunten voor Bosnië. En 148 caps, ook daarmee is hij record international. In januari nog verhuisd Dzeko van Fiorentina in de Serie A naar de tweede Bundesliga bij Schalke. En daarmee nog nuttig geweest bij het behalen van de promotie, de titel in de tweede Bundesliga. 6 keer gescoord ook nog Dzeko. Wat een carrière. En hopelijk eindigt het niet hier zijn internationale carrière op de bank. Maar zien we hem toch nog een van de volgende partijen terug. En zijn ploeg doet het alvast goed zonder hem. Die 0-1 voorsprong. Als ze die kunnen vasthouden, ja, dan zijn ze al een heel eind ver in het systeem waarbij ook heel wat derdes zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Wat kan Canada nog? De eerste keer aan de bal Promise David en Ahmed in samenspel met Ola Woussey, die is mogen blijven staan. Maar goed verdedigend werk van Tahirovic. Balbezit nog wel voor de Canadezen met de Fougerol en met de nieuwe man Ali Ahmed van Norwich City dus. Ahmed, mooi voorbij zijn tegenstander. Krijgt de bal dan een Promise David, gaat hij kunnen uithalen? Net niet. Er zaten nog wat Bosnische benen tussen. Alvorens Promise David, die wel wat ruimte nodig had om te kunnen uithalen. Het is een kolos natuurlijk, Promise David. Hij pakte de bal wel goed mee. En dan ging Katic aan zijn truitje hangen. Zoals dat zo vaak gebeurt. Altijd eigenlijk. En zo kon David niet echt uithalen. Maar goed, Canada zet alles op alles. Dat zou een flinke domper zijn. Dat het organiserende, mede-organiserende land meteen onderuit gaat. Dat is Mexico niet overkomen gisteren. Tegen weliswaar een heel zwak Zuid-Afrika. Straks Amerika nog. De Verenigde Staten tegen Paraguay. En nu dus Canada nog altijd op achterstand tegen Bosnië. We zitten helemaal achterin bij Ismaël Koné. Dat is een speler van het Italiaanse Sassuolo. Meegeven met Cornelius. Die mag flink wat meters maken en een goede paas geven aan Laria, de man van de grote kans, de net. Laria terug tot bij Eustachio. De kapitein, het schot van Eustachio gaat voorlangs. Goeie poging van de kapitein van Canada, Stephen Eustachio. Ik zei het al, opgegroeid ook in Portugal. En daar bijna heel zijn voetballeven doorgebracht. Tot in januari, dan werd hij uitgeleend aan LAFC, de Los Angeles Football Club. Eustachio, de man van de stilliggende ballen ook bij Canada. Maar goed, het tempo blijft hoog. Bal gaat goed rond. Slechte bal nu wel daar van Tahirovic. Maar opgelost door zijn ploegmaat Katic. En de diepe bal nu van Memic. Maar de nieuwe man vooraan niet kunnen bereiken. Dat is Samet Bazdar. Die speelt in Polen bij Bialystok. Ja, goede bal nu naar de nieuwe man Scheffelberg. De voorzet van Scheffelberg richting tweede paal. En de kopbal van Olawusei. Die wordt van de lijn gehaald door Katic. Weer een kans voor Canada. En nu de overtreding van Bazdar tegen de Fougerol. De Fougerol die zelf ook al geel heeft gekregen. 4 gele kaarten. 2 voor Canada, 2 voor Bosnië. Canada blijft naar voren trekken. Nieuwe kans. Minuut 66. De kopbal van Oluwasei. Moeilijke naam. Maar zo moet ik het juist uitspreken. Tani Oluwasei. Die de voorzet van de nieuwe man daar op links. Jacob Scheffelberg. Wist in te koppen. Keeper weer geklopt. Maar op de lijn stond er nog een speler. Die de bal van de lijn haalde. Voorzet nu weer. En die voorzet aan moet Cornelius achteraan crossen. Maar dat lukt hem niet om die bal binnen te houden. Maar de druk van de Canadezen blijft groot. Alleen een doelpunt maken. Het zit hen echt niet mee. Want nu stond Katic op de lijn. Zijn doelman Nicola Vasili bij te springen. En zo ging de kopbal van Oluwasei net niet in doel. Halfweg de tweede helft zijn we. Dus ik denk dat er een drankpauze weer zit aan te komen. En nu de counters. Die gaan we nog meepikken voor Bosnië. Aan de rechterkant. Met een naar binnen komende Bazdar. Maar die wordt dan van de bal gezet uiteindelijk. Maar nog altijd balbezit voor Bosnië. Maar daar komt uiteindelijk niets uit voort uit een wat rare voorzet. En alweer de counter. Ik denk dat de Argentijnse ref gewoon de tijd niet heeft om het spel stil te leggen. Zo snel gaat het vooruit. Nu weer met Ahmed. Geen goede bal. En dan toch de overtreding van Kolasinac tegen Oluwasei. Vrije trap in het voordeel van Canada. Op een meter of 30 van het doel verwijderd. Ja, inderdaad, Kolasinac ging echt op de voet staan van Oluwasei. En de vrije trap dus voor Canada. Hier zit misschien nog wel wat in. Om naar doel te trappen is het een beetje te schuin. Dus het wordt zeker een voorzet richting onder meer Promise David. Daar komt die bal. En dan weggekopt. Kolasinac kan die nog net binnenhouden. Hij gaat in duel met de Fougerol tegen de cornervlak. En de Fougerol, ja, die loopt een beetje in de val van de sluwe Kolasinac. Want die gaat gewoon liggen. En dan fluit de scheidsrechter een vrije trap in het voordeel van Bosnië. En dan zijn we nu toch toe aan die hydration break in de tweede helft. Ja, het tempo ligt hoog. Iedereen zal wat drank kunnen gebruiken. En hopelijk over een minuut of drie weer het tempo van voor de hydration break. Want het is echt bijzonder aangenaam om deze partij te blijven volgen.
2: Radio 1. Sportza WK.

Hang It On The Shelf, dat was Jalen Nganda. Drankpauze dus momenteel in Toronto. Zeer leuke wedstrijd om te volgen. Zoals Geert het ook zei, dus gaan we straks meteen terug naar daar. Maar eerst even iets anders, want eerder vanavond had ik Tom Boudeweel aan de lijn. Onze man in Seattle, in het spoor van de Rode Duivels daar. En Tom wist ons onder meer te vertellen dat het daar nu toch wat beter weer is geworden. De zon is daar af en toe eens gaan schijnen. En dat is toch al wat anders qua gevoel, maar vooral ook qua warmte, dan dat grijze en regenachtige weer dat ze daar begin deze week kregen. Beter weer, iets warmer weer, ik zei het, dat is op zich goed nieuws, maar zeker ook is dat goed nieuws, omdat de Rode Duivels maandag in Los Angeles spelen tegen Egypte, waar er temperaturen tot 31 graden worden voorspeld. Dat is wel iets warmer dan ze daar in deze tijd van het jaar gewend zijn, maar goed, het kan warm worden en de Egyptenaren, onze tegenstander van maandag, die kunnen dat wel hebben natuurlijk, die hoge temperaturen. De Rode Duivels maken er geen thema van, maar Axel Witsel zei het wel op de persconferentie eerder vanavond. Sommige spelers zijn die temperaturen niet gewoon. En ze doen er dan ook alles aan om zich aan te passen, om zich voor te bereiden op mogelijk een zeer warme wedstrijd maandag. Ze nemen warmtebaden en ze gaan ook af en toe eens in de sauna zitten. Het harde leven van een profvoetballer, zoals dat dan heet. Dit is De Mens met tekst.

0: komende zomer opnieuw te bewonderen op diverse podia doorheen Vlaanderen. Frank van der Linden en Co. De mannen van de mens, met andere woorden, dit waren ze met tekst. Het grootste podium van allemaal, dat is momenteel dat van het WK voetbal. En daarop leidt Bosnië momenteel nog altijd met 0-1 tegen Canada. Al verdient Canada meer dan dat, Geert.
1: Ja, dat is zeker zo. Hè. Ze hebben heel veel kansen gehad. Heel veel pech ook bij de afwerking. Zoals die bal van Kolasinac tegen de onderkant van de lat. Bijna een nieuwe on-goal voor Sead Kolasinac. Maar dus nog altijd die 0 op het bord wat Canada betreft. En Bosnië heeft zo net nog een wissel doorgevoerd. En dat is Kerim Alajbegovic. Dat zegt u wellicht niet veel. Maar dat is het allergrootste toptalent in Bosnië. Hij is nog maar 18. Geboren in Keulen, opgeleid door Leverkusen. En het afgelopen seizoen bij Salzburg actief. Terwijl we even kijken naar een diepe bal richting Kyle Larin. Want die is ook in de ploeg gekomen bij Canada. Maar om Alajbegovic nog even te bewieroken. Hij scoorde dus 9 keer op zijn 17e eigenlijk. Hij is ondertussen 18 geworden bij Salzburg. En zou normaal terugkeren naar Bayer Leverkusen. Hij trapte ook op zijn jonge leeftijd al 2 strafschoppen in de barrages. Feilloos binnen, zowel tegen Wales als tegen Italië. Dus lefgozer, jonge kerel Kerim Alajbegovic. En hij is nu het laatste kwartier in de ploeg gekomen bij Bosnië. Kyle Larin dus in de ploeg bij Canada. Die kennen we van bij Zultewaregem. Een jaar of 7 geleden. Daarna ook nog naar Club Brugge gegaan. Maar daar slechts 1 doelpunt kunnen maken. Kyle Larin. Tegenwoordig speelt hij bij Southampton. In de Championship in Engeland. En hij wordt verhuurd door Mallorca. In Spanje. Maar dus nu bij Southampton. Kyle Larin. Kan hij nog wat forceren? Want ja, zijn maatje normaal voorin. Jonathan David die heeft geen goed eerste uur gemaakt. Had ook een hele grote kans daar in de eerste helft. En hij liet die liggen. Nee, het is niet de Jonathan David. Wij kennen nu de kans voor de Canadees en de goal. Jawel, Kyle Larin. Ik zei het nog. En hij maakt toch de gelijkmaker. De oververdiende gelijkmaker voor Canada. Plots viel die bal voor zijn rechterschoen. Kyle Larin. En hij maakt zijn 31ste goal voor Canada in 91 wedstrijden. En nu gaat het dak eraf hier van het Toronto Stadium. Bijzonder veel lawaai voor de gelijkmaker, de 1-1. Het kon niet uitblijven natuurlijk. Ze verdienen het. Maar je zag het al aankomen dat ze toch zouden gaan verliezen. Maar nu 12 minuten voor tijd toch die gelijkmaker. Met Kone die de bal richting Promise David gaf, is het buitenspel niet van Larin, denk ik. Nee, niet van Larin. En die neemt die bal aan met rechts, met de knie, de dij. En legt die op die manier eigenlijk goed klaar voor zijn rechtervoet. En hij trapt die bal voorbij een grijpende Nicolas Vasil. Maar die heeft helemaal niks vast. En zo de goal dan toch voor Canada. Kyle Larin, de man met een Belgisch verleden. 1 jaar Zultewaregem, waarin hij 9 keer scoorde. Een half jaar Club Brugge, waarin hij maar 1 keer scoorde. En dan is hij naar Feyenoord getrokken. Ook bij Beşiktaş gezeten. En nu dus bij Southampton. Mooie carrière voor Kyle Larin. En nu dus de gelijkmaker, de 1-1. En wie weet wat er nog kan. Met de toegevoegde tijd zeker nog een dikke kwartier. Het zag er zo goed uit voor Bosnië. De supporters kijken maar sip van Bosnië. Maar als ze eerlijk zijn, zullen ze ook achteraf moeten toegeven dat 1-1 een veel juistere weergave is van het geleverde spel dan die 0-1. En nu gaan de supporters, de thuisfans, meer dan 40.000, er nog eens helemaal achter staan. Wat kan Bosnië nog? Of gaat Canada verwoed op zoek naar die 2-1? Nu zijn ze er weer met Promise David. En de trap van David. En die krijgt daar een ik denk een trap mee, terwijl hij zelf naar doel trapte. Achteraan op de Achillespees, zo leek het wel. En hij ging alvast kronkelend liggen, Promise David. Nee, Kyle Larin zelf, die stond geen buitenspel. Kolasinac stond er nog. Het scheert niet zoveel, maar Het is wel duidelijk. Geen buitenspel van Kyle Larin. 1-1 tussen Canada en Bosnië. Maar ik zie dat die bal eigenlijk nog een beetje afwijkt op de dij van Katic. Maar het zal heel Canada en Kyle Larin een zorg wezen. Goed. Jacob Scheffelberg in duel daar met Dedic. Sergej Barbares, de coach van Bosnië, kijkt nu ook al wat sipper dan 10 minuten geleden. Ja, de sfeer is nu echt wel geweldig in het Toronto Stadium. Met een mooi zomerzonnetje erbovenop. Geen overtreding, dat leek me nogthans eentje in het voordeel van Bosnië. Maar we gaan gewoon door. En Larin crosst daar weer achter een diepe bal aan. En zo zet hij doelman Vasilije onder druk. En die kan niet anders dan die bal gewoon buiten trappen. Ja, ze vallen als vliegen nu. De ene blessure na de andere. Maar geen tijd om te blijven liggen. Want het tempo blijft razend hoog liggen. We zitten weer bij Ahmed. Die Kyle Larin wegstuurt. Vasilije moet uit zijn doel. En die zal die bal gewoon laten buiten rollen. Want het was net iets te hard. Die paas op Kyle Larin. Canadese supporters zijn plots trots op hun ploeg. Ze staan bijna allemaal recht. Vlaggen zwaaiend. En nu krampen bij Sead Kolasinac. En scheidsrechter Tellio die zegt... als je geblesseerd bent, ja, moet gewisseld worden. Doen de verzorgers steken. Kolasinac moet eruit. De volgende partij voor Bosnië is er een tegen Zwitserland. En Qatar speelt dan tegen Canada. De tweede partij overigens wordt morgenavond afgewerkt tussen Zwitserland en Qatar. Kolasinac geeft zijn aanvoerdersband door. Hij moet met krampen van het terrein. Wel een hele goede wedstrijd gespeeld. Heel nuttig voor zijn team. Maar er zal weer wat tijd bij komen. Want het spel ligt nu toch alweer bijna 2 minuten stil. We zien biddende Bosnische fans daar achter het doel. Ja, heel veel fans zitten gewoon door elkaar. Bosnische fans en Canadese supporters. Zo moet het, zo moet het kunnen. Inmiddels zijn we weer aan het voetballen. Met de Fougerol die een uitstekende partij ook speelde. De man van FC Dender. Het zal niet meer het geval zijn natuurlijk. Zeker nu Dender gedegradeerd is. Natuurlijk willen ze zo'n speler houden. Maar die heeft er geen baat bij om in onze Challenger Pro League te gaan spelen natuurlijk. Die kan veel beter en veel meer aan. Ingooien voor Bosnië. Op de borst van de Fougerol. En dan Kone die hem probeert weg te halen. Maar dat lukt maar half. Daar is Bazdar. En die probeerde iets uit zijn sloffen te schudden. En daar zat een Canadees tussen. Dus we krijgen een corner. En wat ook opvallend is, is dat de hoekschop. De hoekschoppen die Canada wist te versieren in de eerste helft. Dat waren er 9. Wel in de tweede helft nog geen enkele. Hoekschop dus voor Bosnië. Uitkijken voor Canada. Daar komt die bal. Weggekopt door Cornelius. Maar nog niet het gevaar helemaal geweken. Want daar is Gigovic. Die komt naar binnen. En te veel roodhemden. Hij is de bal kwijt aan Eustachio. Paasje buitenkant voet. Richting Scheffelberg. Maar goed opgelet door Dedic. Nog 5 minuten. En er komen er zeker ongetwijfeld een 7 of 8 minuten bij. Ingooien voor Canada. Larin vraagt. Maar het gaat naar Promise David. Die probeert te verlengen. Maar doet dat niet zo goed. Die bal gaat buiten. En zo krijgen we de ingooi voor Bosnië. Ik stel voor dat we nog even teruggeven naar de studio. En dan krijgen we de absolute slotfase van deze Canada-Bosnië over een paar minuten.
0: Prima idee, Geert. We gaan dat zo doen. En wij zijn eigenlijk al de hele avond over en weer aan het gaan tussen Toronto bij jou en Seattle bij de Rode Duivels. Zo lijkt het wel. En kijk, met deze band zitten we dan weer in het Seattle van de jaren 90. Dit is Brad, The Day Brings.

0: The Day Brings van Brad. Deze avond heeft ons in elk geval een zeer onderhoudende voetbalwedstrijd gebracht. En dan is de vraag of daar nog iemand met de volle buit gaat lopen in dat duel tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. De slotfase bij jou, Geert.
1: Ja, nog een halve minuut in de reguliere speeltijd. En Canada zet alles op alles om toch die drie punten te pakken. De eerste drie punter zou het zijn ooit op een WK. De vrije trap van Eustachio, maar te dicht bij de doelman. Dat is een makkelijke plukbal voor Vasilje. En we gaan nu meteen ook zien hoeveel tijd er gaat bijkomen. Want de 90 minuten zijn helemaal opgebruikt. 6 minuten komen erbij. Dat is niet te veel. Ik had er meer verwacht. Maar dus 6 extra minuten nog te gaan hier in het Toronto Stadium. Kan Canada toch nog de beslissing forceren? Het zal ook uitkijken zijn voor de counters van Bosnië. Het is wel een poosje geleden dat we hen nog in de buurt hebben gezien van doelman Crepo. En nu misschien met Bazdar, die zich op gang trekt. Staan met Bazdar. Dat is een speler ooit opgeleid door Partizan Belgrado. Hij werd toen de nieuwe Vlahovic genoemd. Samet Bazdar, inmiddels 22. En dus bij Bialystok in Polen. En eigenlijk gehuurd van Real Zaragoza. Dus een Europese reiziger. Zo kan je het noemen. Nog een wissel. Ik denk aan de kant van Canada.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 live.
1: Het werd Alaj Begovic even toch aan het truitje getrokken, maar ja, het is Promes David die Muharemovic bij zijn draaibeweging echt een stevige... Ja, stevige slag meegeeft. En daardoor gaat Muharemovic, ja, logisch gezien, tegen de grond. Want Promes David, ik zei het al, een echte kols, 1,95 meter. Loopt daar maar eens tegen. Maar inmiddels gaat de tijd wel verder. Zonder dat er al te veel doelgevaar uit voortkomt. Nog 4 minuten. Vrije trap voor Gigovic van Bosnië. En dan de lange bal richting Dedic. Opletten. Promes David haalt die bal maar half weg. Blijft er hangen. De Fougerol kan wegkopen. En dan Kyle Larin. Larin loopt daar een paar Bosniërs voorbij. En dan wordt die neergetrokken gewoon door Katic. En die zegt, ja, oké, geel. Maar het was echt opvallend hoe Nikola Katic zei tegen Kyle Larin. Nee, jij gaat geen meter verder lopen. En trok die gewoon helemaal naar beneden. Nikola Katic tegenover Kyle Larin. Ja, als je geel solliciteert, beter kan je het niet doen. Nog 3 minuten. Ja, toch nog maar de 5e gele kaart. Nikola Katic. 3 voor Bosnië, 2 voor Canada. En het heeft er alles van weg dat deze partij uiteindelijk op een billig 1-1 gelijkspel gaat eindigen. Ja, daar moet vooral Bosnië blij mee zijn, want Canada verdiende toch wel meer. Als er een ploeg verdiende te winnen, waren het zeker de Canadezen. De lijn is volledig uit het spel verdwenen. Het is gewoon keihard bikkelen nu. Proberen nog een opening te forceren. Oeh, slechte bal van Cornelius, zomaar in de voeten van Gigovic. En dan het goede verdedigende werk van Jacob Scheffelberg. Kan Canada nog eens 1 keer voorin geraken? Ze hebben nog 2 minuten. Met Scheffelberg. Meegeven met Coné. En dan zitten we terug achteraan. Bij de nieuwe man. En dat is Jonathan Osorio. Osorio blijft in balbezit. Wordt niet aangevallen. Vindt de vrije man bij Ahmed. De voorzet richting tweede paal. Maar David kan niet bereikt worden. En de lange grijparmen van Nicola Vasili doen de rest. Hele grote handen op een kleine uitziende bal op die manier. En die gaat de bal ver uittrappen nu. Nikola Vasili. En geen Bosniër die eraan denkt om achter die bal aan te hollen. Dus zitten we weer helemaal achterin bij Canada. Bij Luc de Fougerol. Meegeven met Johnston. Nee, mag zelf 20, 30 meter met de bal lopen. En dan Ahmed aanspelen. Opnieuw de Fougerol. We gaan bijna de laatste minuut in. We zitten bij Cornelius. Die rukt op voor Canada. Bosnië denkt alleen maar aan verdedigen. Wil dat felbegeerde punt vasthouden. Canada wil meer. Maar is het daartoe nog in staat? Osorio als spelmaker nu. In de plaats van Eustachio. En dan de paas richting Larrea. Kan die de bal nog voor doel zetten? Larrea komt naar binnen. En dan nu de kans voor Larin opnieuw. De bal blijft hangen. En dan uiteindelijk weggehaald door de Bosnische verdediging. Hier zat nog wel wat in voor Canada. Bijna kon Kyle Larin zijn tweede van de avond maken. Hij zou de absolute held zijn van dit Canada. Halve minuut nog. De Fougerol. Canada nog 1 keer naar voren. De Fougerol vindt geen opening, dus terug tot bij Cornelius. Intussen tikken de seconden weg. Het zal snel moeten gebeuren. De Fougerol naar Ahmed aan de rechterkant. Die gaat sprinten. Komt naar binnen, heeft veel tijd nodig. En dan de 1-2 die er niet uitkomt. Dan denk ik dat het hier helemaal voorbij is in Toronto. De openingswedstrijd van Canada op dit WK. Dat het zelf mee organiseert. Zal eindigen op een 1-1 gelijkspel. Inderdaad. Laatste fluitsignaal van Telio, de Argentijnse scheidsrechter. En de partij eindigt dus op een billig gelijkspel tussen Canada en Bosnië. 1-1, maar we hebben wel gekeken naar een hele fijne partij.

0: Dat was nog Moby, zo net voor 10 uur. Canada en Bosnië en Herzegovina hebben er inderdaad een zeer fijne pot voetbal van gemaakt vanavond. En straks om 3 uur vannacht, om precies te zijn, nemen de Verenigde Staten het in Los Angeles op tegen Paraguay. Mocht je die kelk vannacht aan jou voorbij laten gaan, dan kan je dat later nog inhalen. Dat is allemaal geen probleem met ons Sportza WK-magazine op VRT Max. Wat het ook wordt met of zonder voetbal, ik wens je een heel goede nacht en heel graag tot morgen. Same time, same place. Tot dan.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is bij zijn lancering meteen op een meerwaarde van bijna 20% geëindigd. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. Dat het aandeel zo in trek is bij beleggers is opvallend, want het bedrijf maakt nog geen winst. Volgens financieel econoom bij KBC, Tom Simons, is het aandeel ook niet voor iedereen de juiste keuze. Dat zei hij in Ter Zake.
4: Het is echt voor mensen die geloven dat een droom realiteit kan worden, en dat moeten we aanmoedigen, want dat is een vorm van optimisme. Maar als je echt wilt beleggen en je wilt je vermogen beschermen en je wilt laten aangroeien op een, laten we zeggen, manier die niet risicovol is, dan heb je echt veel betere alternatieven dan Elon Musk. Het is niet zo spectaculair om over te vertellen aan de kersttafel, maar het is op zijn minst wel, ja, beter om toch een beetje dichter bij huis te beleggen, bijvoorbeeld. Okay.
3: De kunstwereld reageert bedroefd op het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney, bekend van zijn kleurrijke schilderijen en zonovergoten taferelen. Hockney overleed eerder op de dag op 88-jarige leeftijd. De Britse koning Charles noemt Hockney iemand die zijn genialiteit net zo luchtig droeg als die geliefde gele crocs van hem tijdens recepties in het paleis. Zijn onstuitbare charme, talent en voortdurende vernieuwing zullen zeer gemist worden, voegde de koning er nog aan toe. En ook collega-kunstenaar Dinus van de Velde had een grote bewondering voor Hockney.
5: Ik plaats hem in die lijn van Gogh, Picasso, en dan komt toch ook Hockney of zo. Dus wel echt zo, een supergroot figuur. Ik denk dat we die nog lang gaan herinneren over de eeuwen heen zelfs. Ja. En zo zijn er niet zoveel. En hij zei, die schoonheid zit overal rondom ons. Je kunt alles schilderen. En dat vind ik wel ook iets ongelooflijk inspirerend. Je kunt het kleinste graspietje schilderen, maar je kunt ook een zwembad schilderen of de zon proberen schilderen.
3: En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina zo pas afgelopen. Geert Heermans, wie trok er aan het langste eind?
6: Wel, geen van beide, want de partij eindigde op een 1-1 gelijkspel na een toch wel hele leuke wedstrijd. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig liever en had ook pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een hele grote kans op 0-2, maar Canada kwam toch nog 10 minuten voor tijd verdiend op gelijke hoogte met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler trouwens van Zulte Waregem en Club Brugge. Ook Promise David van Union viel nog in voor Canada, maar het bleef bij 1-1. Een resultaat waar vooral Bosnië blij moet mee zijn.
3: Dankjewel, Geert. En vannacht om 3 uur speelt het derde gastland, de Verenigde Staten, zijn openingsmatch tegen Paraguay. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn en tot 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui, bij maximum 20 graden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

屎。

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk tussen ons land, Frankrijk, en het Afrikaanse land Mauritanië opgerold. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilogram drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna dagelijks reisden tussen verschillende Franse steden. Ze werden ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in de Brusselse gemeente Anderlecht en Molenbeek. Ook de Brusselse federale de politie werkte mee aan het Franse onderzoek. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het zogenoemde asbestfonds van de overheid kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van dat fonds verloren het recht om asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Een jaar lang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Peel, grote voorvechter van het dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
2: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq en het aandeel kostte toen of is bij het afsluiten van de beurs op bijna 20% hoger geëindigd. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC Tom Simons vergeleek het in Ter Zake vanavond met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
3: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen, en dat moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen, juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto, ja, ze hadden er eentje, ze hadden een idee, ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft, want dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
1: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld vanavond in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het verslag is van Geert Heermans.
4: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om te volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdiend met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
1: Dit WK wordt in 3 landen gespeeld en voor aanvang van de match in Toronto in Canada was er een openingsceremonie, net als donderdag in Mexico. En straks om 3 uur volgt er nog één, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. Grijs vannacht met kans op motregen in Hoog-België, rond 12 graden. Zaterdag eerst nog grijs, nadien komt de zon wel tevoorschijn. En we halen 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui. Bij maximum 20 graden dan in de Kempen. Meer in de apps van VRT Nieuws en Sportza.
5: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
6: Compagnie Merkpoel.
7: 20 jaar geleden kroop een jonge gast op het podium die ons deed lachen. Zijn naam was Bart Kanaerts en hij is onze compagnie van morgen. Welkom, hier is Beyoncé.

0: je baby.
1: Goedemorgen, welkom in de compagnie. Jij tekent present, ik teken present en ook Bart Kanaerts is...
2: present.
3: Compagnie Merkpoel.
4: Radio 1.
1: Met al meteen een rechtzetting, want ik zei dit is Beyoncé, maar jij kreeg al meteen medelijden met die arme Michelle en Kelly.
2: Ja, toch?
1: Ja, het is
2: Destiny's Child.
1: Het is Destiny's Child.
2: Pas op, ze begon wel als eerste te zingen, dus je loog ook wel niet.
1: Ja, ja. Correct is correct, Bart. Het is waar. Welkom, blij
2: dank
1: dat
2: dank
1: je er
2: u.
1: Bent.
2: Ja, met veel plezier.
1: Ook al zet je mij meteen op mijn plaats en corrigeer je mijn fouten. Bart, ik heb zoveel om met jou over te praten vanmorgen. Voetbal, 2K yes. is gisteren begonnen, maar we zijn ook een cultuurshow. Natuurlijk. Ja. En ik wil je even 20 jaar mee terug in de tijd nemen naar dit moment.
5: De Pouten zijn echt de grootste fokkers van de planeet. Totaal onbetrouwbare individuen. Echt, om het web van leugens en bedriegerijen te beginnen schetsen, waar wonen kabouters? Kabouters wonen zogezegd in paddenstoelen. Ja. En in de zomer... En in de lente. Hè? En in de winter. Hè?
1: Ja, crowd goes nuts.
2: Ja, ik moet er nog bij vertellen dat ik in het begin van mijn stukje had ik pappenheimersgewijs drie clues weggegeven. Dat ik zei van, je gaat straks lachen met deze drie zinnen, dat is de bedoeling. En een van die drie was, en in de winter.
1: Aha.
2: En op dat moment denken mensen, hè, hoe kan dat nu grappig zijn? En daarom dat de crowd, want anders denk je van, goh, nou, zo... topmop is dat nu ook niet, maar het was het callback gebeuren.
1: Bedankt om dat even te zetten.
2: Ja, sorry.
1: Hoe voelt het voor jou om daar terug naar te luisteren?
2: Toch ook een beetje awkward. Dit is een prachtige herinnering natuurlijk, want ik heb toen mogen winnen en dat heeft wel veel betekend voor mij, Humo's Comedy Cup. Maar ik sta nu wel echt heel anders op het podium. Dus ik denk nu vooral maar zijn dat kalm. Denk ik nu, als ik mezelf
1: bezig hoor. Doe eens rustig.
2: Ja. Ja. Doe eens niet zo theatraal. Maar bon, dat is hoe ik toen deed en leuk vond.
1: Ja, hoe ben je eigenlijk ooit begonnen? Ik heb mij horen laten vertellen dat het begon aan de keukentafel bij een vriend.
2: Ja, bij Philippe Leonard.
1: Oh. Ja, gemeenschappelijke vriend zelfs.
2: Ja. Het is natuurlijk niet per se daar begonnen. Ik heb... het jaar daarvoor had ik de opleiding Woordkunst gevolgd. Aha. Aan het Rotterdam Instituut, waar jij ook zat.
1: Klopt.
2: En daar gemerkt van, ja, ik doe wel graag dingen voor publiek, maar toch vooral ze doen lachen.
1: Mm-hmm.
2: En dat was daar niet per se de opleiding voor. En dus op de dag van mijn herexamen spraak heb ik afgebeld van, ik ga niet meer komen. En mij ingeschreven voor een wedstrijd in Nederland. Comedywedstrijd. Wegens, ja, hoe begin je daar anders aan?
1: Ja.
2: En dan mocht ik 7 minuten spelen. In Café de Joker was de voorronde. En ik ben dat dan bij Philippe gaan testen. Dus mijn allereerste optreden was eigenlijk... hij aan de keukentafel in zijn ouderlijk huis. En ik op 1 meter van hem. Dat idee nu is eigenlijk super angstaanjagend. Maar dat is toen wel gebeurd. En Philippe is net als ik ingenieur van opleiding. Dus eerder aan de rationele kant. Dus hij heeft 7 minuten geluisterd, in mijn herinnering niet echt gelachen, om dan te zeggen, voilà, dat is inderdaad ongeveer 7 minuten, dat zit goed. Dus hij was eigenlijk alleen maar bezig met de timing, de letterlijke timing.
1: Timing zat goed.
2: Niet met de comedy timing.
1: Maar de moppen blijkbaar ook, want je hebt die wedstrijd wel gewonnen toen.
2: Ja, dat is dan nog met een hoop tussenfase. Dus het is niet dat mijn eerste optreden dan het winnen van de wedstrijd was. Maar mijn eerste optreden was wel... Ik ben dan doorgeraakt.
1: Ja,
2: ja, ja, klopt. Ja.
1: En dan Humo's Comedy Cup gewonnen.
2: Ja.
1: Ja, jij was eigenlijk bio-ingenieur, je zegt het.
2: Ja, ben het nog altijd. Hè.
1: Nog altijd, excuus. Wereld van verschil wel.
2: Ja. Ik was heel geïnteresseerd in wetenschappen en ik had... een of andere rare drijf van... ik ga wel een NIEF doen na het middelbaar. Ik weet niet waar dat daar vandaan komt. Dus ik heb dat dan eerst gaan doen... om dan te gaan lesgeven... en daar dan toch echt te merken van... ja, maar ik vind het publiek hebben leuk. En ik denk stiekem, want ik toen eigenlijk al wist... van ik wil comedian worden... maar dat ik dat moeilijk vond om uit te spreken. De t-shirt aantrekken, ik vind mezelf grappig... is echt een moeilijke t-shirt om aan te trekken.
1: Ja.
2: Dus ik heb het dan even, denk ik, zo wat weggestoken. Ik ga woordkunst doen om te ontdekken wat ik eigenlijk wil.
1: Maar het was toch moppen maken dat je wou doen?
2: Ja, of op zijn minst entertainen, ja. Want, ja.
1: Is de manier waarop je dat doet veranderd als je nu terugluistert naar die jonge Bart van toen?
2: Ja, ja. Ik denk dat ik toen, ja, wat ik net zei, theatraler was. Mm-hmm. Of, misschien een tikkeltje absurder misschien ook. Ik was en nog altijd een heel grote fan van Wim Els. En niet dat ik die per se wou nadoen. Maar toch, is dat toch een soort inspiratie of zo. En, ik deed veel met roepen en al. En ik ben gewoon, dat is geen bewust proces geweest.
1: Misschien
2: maar,
1: ben je gewoon oud geworden, dat kan.
2: Dat zou zomaar kunnen. Ja, is mijn podium persona dichter en dichter bij mezelf te komen liggen. Ik probeer nu, natuurlijk sta je nooit echt helemaal als jezelf op het podium, maar dat is nu wel wat ik zo hard mogelijk probeer.
1: Ja, je hebt de voorbije jaren vooral tv gedaan. Ik heb eens gekeken, in de voorbije 13 jaar is er maar één theatershow van jou geweest.
2: I know. Dus mijn jubileum, 24 jaar comedian, voelt een beetje...
1: Voelt raar, voelt triestje. Ja.
2: Voelt een beetje...
1: Mis je het?
2: Het is... ik heb nu de afgelopen maand sinds lang nog eens wat gespeeld. En dan bleek dat ik het gemist had. Mm-hmm. Maar ik heb dat dan... Ik ben to court niet zo'n misser. Ik mis niet snel mensen of dingen. Want er komen altijd wel andere leuke dingen op het pad of zo. Maar het is toch altijd... Als ik aan het spelen ben, dat ik denk van... Ah ja, zo leuk vond ik het. Ik weet natuurlijk van, ik vind dat echt heel leuk. En waarschijnlijk vind ik dat ook het leukste van de dingen die ik doe. Maar dan moet ik toch altijd opfrissen van, ah ja, zo leuk is dat.
1: Je bent opnieuw dingen aan het doen.
2: Ja.
1: Want je bent iets aan het voorbereiden. Hè? Er is een plan.
2: Ik ging deze in mei wat try-outen. Om op het einde van mei te beslissen van oké, maar ga ik er nu iets mee doen of niet? En dan eind mei heb ik beslist van oké, het moet gebeuren. En oktober 27 gaat het gebeuren.
1: Oké, dat is dus nog een jaar en nog wat maanden de tijd.
2: Ja. Dus ik heb mezelf nog wel wat tijd gegeven. Daar gaat natuurlijk nog een heel seizoen dag van vandaag tussen zitten.
1: Hoe doe jij dat? Hoe pak je dat aan? Zo beginnen aan een nieuwe show?
2: Ik heb een Excel. Want ik ben wetenschapper, dus ik werk met Excel is mijn lievelingscomputerprogramma. Waarin ik... Dat zijn zelfs niet eens ideeën, maar observaties of dingetjes opschrijf. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn... Amai, in een hotel liggen er altijd veel kussens.
1: Ja?
2: Op het bed. Dat schrijf ik dan op. Zonder en dan... Als ik dan ga try-outen, dan ga ik door die lijst en dan probeer ik daar een verhaal of...
1: Een rode draad een in te vinden.
2: Ja, nee, dat is stap 7.
1: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, nee, mijn try-out nu is echt gewoon een aaneenschakeling van...
1: Mopjes.
2: Ja, moppen of leuke verhalen of liedjes. Ik doe ook liedjes zonder enige samenhang op dit moment. En die hoop ik dan ooit te vinden, ja.
1: Oké. Okay. Ja, in het beste geval tegen oktober 2027.
2: Klopt.
1: Aftellen. Sowieso, blij dat je erbij bent.
2: Je blijft
1: een uur zitten.
2: Waanzin.
1: Dat wordt genieten. We gaan het straks al hebben over horrorfilms. En dat is al met één gegarandeerd goed verhaal van jou, dat weet ik. Maar we kunnen ook niet anders dan babbelen over voetbal met jou, want het WK is gestart.
2: Yes.
1: En je hebt liefde voor de grasmat. Dat gaan we allemaal bespreken. Eerst het officiële WK-lied van Sylvie Kroijs samen met Romeo Elvis. Dit is Kiss the Grass. Welkom.

0: Hoeveel punten op 10 krijgt het WK-lied van jou, Bart Kanaerts?
1: Als lied krijgt het een 8. Als WK-lied een 3.
0: Oké. Okay. Compagnie Merkpoel. Ja, Compagnie Merkpoel. Hier zit je dan, Bart Kanaerts, in een cultuurshow begot.
1: Ja.
0: Ben je een cultureel type? Kijk of lees jij veel dingen of zie je...
1: Ik denk dat ik eerlijk moet zijn en nee moet antwoorden. Ik ben geen groot lezer. Uh-huh. Dat is eufemistisch uitgedrukt. Ik kijk al wel eens een film of een serie, maar ook niet met heel veel of zo. En ik ga ook niet gek veel naar voorstellingen kijken.
0: Hoe komt dat?
1: Dat is een goede vraag.
0: Het boeit mij niet, is een antwoord. Hè? Dat mag.
1: Ja, dat is het zeker niet. Want ik lees bijvoorbeeld heel veel recensies wel. Dus ik ben wel mee. Dat is dan het quizertje in mij, die dan wel weet welke films dat er in de cinema zijn. Maar ik ga niet per se kijken. Dat heeft denk ik voor een stuk, en ik wil dat niet op haar steken, maar met het kind te maken.
0: Ah, ik dacht dat met mijn vrouw te maken.
1: Zij haat echt alles wat cultuur is. En ik doe... vooral veel dingen met haar. Dus als ik culturele dingen doe, ik ga dan wel naar het Like Me-concert. Dus ik ben dan wel naar een
0: concert. Okay.
1: En ik ben gisteren naar haar toneelvoorstelling gaan kijken. Dat soort dingen gebeuren wel. En ik kijk best veel tv, ook met haar.
0: Ik snap het wel. Ja. De meeste boeken die ik op dit moment lees, zijn ook kinderboeken. Dus voilà. Het is helemaal oké. Ik heb wel gehoord dat jij dus... Ja, je leest dus graag recensies. En jouw liefde voor Excel heb je daar net al benoemd. Maar je hebt ook daar een lijst voor.
1: Ik heb een to-do-Excel, waar dat ook een tabbladje is te kijken. En daar schrijf ik dan dingen, series of films op die ik nu nog zou moeten zien. En die is zo ellendig lang dat ik er niet aan begin of zo. Dat ik dan toch vaak gewoon 2 afleveringen Friends zie, omdat dat gewoon op tv is dan s'avonds. Daar is wat er mee gebeurt.
0: Ik heb sowieso nog een paar dingen waar we het samen met jou over gaan hebben. En die misschien straks ook op jouw Excel-lijst kunnen of zullen belanden. Maar misschien dat onze luisteraar ook wel een goede cultuurtip heeft voor jou op jouw maat.
1: Oké.
0: Dus ik stel voor dat je misschien formuleert waar je graag naar op zoek zou willen gaan. Ik denk maar, stel nu, we mogen jou 1 ultieme tip geven. Een boek, film, expo, reeks, spanning, sport, wetenschap, om te lachen. Je mag 3... codewoorden geven.
1: Dan zeg ik korte serie. Ja, dat zijn altijd maar de korte serie. Als in van niet 1000 seizoenen met 1000 afleveringen, want daar begin je niet aan.
0: Korte serie.
1: Korte serie. Dat mag met humoristische inslag.
0: Humor.
1: Zijn. Ik ga het daarbij houden.
0: Oké, een korte grappige serie. Leuk. Goed, kijk, we gooien het in de groep. We gaan zien wat er terugkomt. Maar ik stuur jou naar huis met een extra lijntje in de Excel.
1: Heel leuk. Kijk. Ik beloof te kijken.
0: Het is nu aan de luisteraar. Laat maar weten via de Radio 1-app. En wie weet is het straks jouw tip die jij hoogstpersoonlijk bij Bart mag aanprijzen. Radio 1.

0: DXX en Say Something Loving, Bart Kanaerts.
1: Ja.
0: Hou je van humor? Van horror?
1: Van humor.
0: Van humor wel, maar horror.
1: Ik denk het niet.
0: Er is ooit iets gebeurd, hè?
1: Ik heb een soort trauma opgelopen in de middelbare school. Lang verhaal, maar we deden een 24 uur lesmarathon. En 's nachts mochten wij klassikaal naar Interview with the Vampire kijken. Wat niet eens horror is, hè. Maar wel met mensen die in mijn herinnering in hun eigen pols bijten om dan zo wat bloed te drinken. En ik ben dan flauw gevallen daarvan.
0: Ja.
1: Wat mij toch de 2 jaren daarna voor enige hoon heeft opgeleverd op de speelplaats. En ik heb toen van mezelf beslist, dat is niks voor mij.
0: Ja.
1: Zo dat soort dingen met bloed en horror.
0: Dus als ik jou zeg dat 2 YouTubers op dit moment de cinemawereld op hun kop aan het zetten zijn met echte zotste horrorfilms, dan ga je nog niet kijken.
1: Wel, ik sta heel hard open om daar nu van alles over te weten te komen, want ik vind het verhaal op zich wel heel indrukwekkend of inspirerend of zo. Je hebt iemand aan de lijn hangen die mij hopelijk overtuigd krijgt.
0: Een man met ijs in zijn aderen die niet verpinkt als er plots een schim met een mes opduikt in een schimmige steeg. Zijn naam is Jonas Govaerts. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jonas, jij bent horrorregisseur. Jij bent nog nooit flauwgevallen tijdens een film, kan ik mij voorstellen.
2: Nee, ik denk het niet. Ik kan me niet herinneren.
0: Goed, pleit voor jou. De 2 horrorfilms die de cinema breken op dit moment en waar heel wat om te doen is, zijn Obsession en Backrooms. Je hebt ze allebei al gezien, hè?
2: Zeker.
0: Waarom, eerst en vooral, voor we misschien hebben over waarover ze gaan, waarom is iedereen daarover bezig?
2: Omdat we in een periode zitten waarin dat de cinema, ook in Vlaanderen, in een artikel onlangs vrij doodverklaard werd.
0: Mm-hmm.
2: En die 2 makers bewijzen nu dat niks is minder waar. Dus dat is heel bijzonder. En ook vooral Obsession doet het beter. Die breekt ook alle formules of alle verwachtingen. Dus die was in de 2e week deed hij het beter dan zijn 1e week aan de box-office, wat eigenlijk ongezien is.
0: Ja, het zijn 2 YouTube-mannen die deze films hebben gemaakt. Opvallend toch, hè?
2: Opvallend, maar ik denk dat dat er al lang aan zat te komen.
0: Mm-hmm.
2: Het had ook al vroeger kunnen gebeuren, maar nu is het echt aan het gebeuren.
0: Ja, hoe is dat precies gegaan?
2: Het zijn vergelijkbare verhalen. Curry Barker is de regisseur van Obsession. Die had een soort comedy-sketchkanaal dat heet That's a Bad Idea. En veel van die humor gaat ook over cinema en films. Dus daar kon dat wel van raden dat er iemand was die wel iets te vertellen had over cinema. En Backrooms ga nog ietsje dieper terug. Er is eerst een foto gepost. Ik denk dat ze zelfs niet weten door wie. Op een site van gewoon een foto van een lege meubelwinkel die een beetje creepy was. Daar had iemand een tekstje onder geschreven dat het nog griezeliger maakt. Of dat een soort ander universum was.
0: Uh-huh.
2: En geïnspireerd door die post is de regisseur van Backrooms, Kane Parsons, is dan de YouTube-filmpjes beginnen maken in Blender. Die eigenlijk een soort... dat was de point of view van iemand die door dat eindeloos labyrinth van die winkel liep. Maar dus met de computer gemaakt eigenlijk.
0: Ja.
2: En die heeft nu een film gemaakt daarover.
0: Oké. Dus, als ik het zo durf te zeggen, 2 jonge gasten die gestart zijn in hun slaapkamer met wat knutselen.
2: Maar dat is niet per se aan YouTube gebonden. Ik denk dat elke regisseur begint met knutselen in zijn slaapkamer.
0: Ja. Is zoiets al eerder gebeurd?
2: Een film die wat vergeten wordt in dit gesprek, omdat hem niet zo populair was, maar nog een paar maanden geleden is er een film uitgekomen die heette Iron Lung. Dat was meer horror sci-fi. Adaptatie van een computerspel. En die man, op YouTube heet hij Markiplier. En wat daar heel bijzonder aan was, is dat hij eigenlijk die film op eigen houtje gemaakt heeft, voor 1 miljoen of zo. Maar ook, die heeft heel zijn fanbasis overtuigd, en die had echt miljoenen volgers, van laten uw lokale cinema weten dat mijn film eraan komt en dat je die daar wilt zien. En in Amerika is dat dan beginnen werken. Mensen zijn beginnen bellen van, we willen die in de cinema zien. En ja, die heeft het ook tot hier in de cinema geschopt. En dat was niet het monstersucces van die andere 2, maar dat was ook geen verlieslatende film. Dus dat is ook een YouTuber die bij wijze van spreken in zijn slaapkamer een film heeft gemaakt en daar succesvol is mee geworden.
0: Je hebt al die films ook gezien. Zijn het ook goede films?
2: Het zijn 3 heel verschillende films en er is zeker een uitschieter bij. En dat is voor mij Obsession.
0: Ja, die nu al te zien is in de cinema.
2: Ja,
0: want
2: klopt.
0: Backrooms, dat komt nog. Hè? Dat is pas in België, denk ik, over 1 week of 2.
2: Ik denk volgende week.
0: Ja.
2: Ja.
0: En die Obsession... echte moeite.
2: Ja, ik kon niet wachten. Ik hoorde al waaien dat dat iets speciaals was. Mm-hmm. En dan ben ik... er is een filmfestival in Wenen waar ik heel graag naartoe ga, Slash. En die hadden hem misschien een dag voordat hem uitkwam in België. Heb ik een vliegtuig genomen om die daar toch een dag vroeger te kunnen zien.
0: Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Goed.
2: Ja, en het was de moeite, dus dat is wel fijn.
0: Ja, en dat verhaal gaat over...
2: Een jongen, zo geobsedeerd door een vriendin die enkel het vriendschappelijk wilt houden. En in zijn wanhoop gaat hem een of andere novelty-winkel binnen, koopt hem daar een One Wish Willow. Dat is een soort gadget. Op het papiertje dat erbij zit, staat van als je dit breekt en je maakt een winst, dan komt hij uit. Hij doet dat, hij wenst van ik wil dat hij mij liever ziet dan eender wat in de wereld. En vanaf daar begint het fout te lopen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Kijk, ik zie Bart Cannaerts al knikken.
2: Ja.
0: Maar jij weet ook, het is de man die flauw gevallen is natuurlijk, ja, in het middelbaar bij die film.
2: Ja.
0: Wat denk je, Bart?
1: Ja, maar hoe eng is hem dan?
2: Ja, het zijn ook drie verschillende genres, want horror is nogal een brede term. Dus ja. Obsession is een zwarte comedy-horror, zou ik zeggen. Ik heb heel hard gelachen, die is heel bloederig, okay. Bloederig bij momenten. Dus als een pols overbijt nu al te veel is, dan zou ik die misschien laten liggen. ik kan me niet herinneren dat er in Backrooms veel bloed vloeit. Dat is meer een film waar je heel ongemakkelijk op je stoel zit, anderhalf uur. En Aaron Long is zijn duikboot gaat onder in een zee van bloed. Dus ik denk dat jij zelfs de opening credits niet zou halen.
0: Je zei dat net al, Jonas. Er is deze week commotie geweest over cinema na een artikel met Jan Verheijen en Mark Punt die kritiek hebben op het subsidiebeleid van het FAF en zeggen dat de Vlaamse cinema op sterven na dood is. Jij hebt dat uiteraard ook gevolgd.
2: Ja, HLN en Maarten Boudry zijn elkaar gewaagd aan shitposting deze week, lijkt mij.
0: Zegt dit fenomeen, die YouTubers die hun weg naar de bioscoop vinden en daar zalen doen volstromen, zegt dat iets over de cinema van nu en de toekomst?
2: Goh, dat is altijd moeilijk, want ik denk dat Hollywood vaak de foute lessen trekt uit successen. Dus ik denk dat we nu inderdaad heel veel YouTubers gaan krijgen die slechte films maken. In plaats van deze gasten goed ondersteunen. We gaan zien, en België hinkt sowieso wat achterop wat dat betreft. Dus of dat wij hier snel een les gaan uit kunnen trekken, dat weet ik niet.
0: Ja.
1: En is dat dan wel de weet ik ook dat die een soort fanbasis opbouwen op YouTube, wat dan makkelijker is? En is dat dan daardoor dat die dan in de cinema succes hebben? Of zijn het echt gewoon echt ook heel, heel goede films die, ook als ze niet bekend zouden geweest zijn, ook wel gemaakt zouden worden?
2: Goh, ik weet dat. Toen ik in de filmschool zat in de jaren 90, werd er al gefluisterd, er komt een revolutie aan omdat het materiaal zo goedkoop aan het worden is. En je had dan films zoals Clerks en Reservoir Dogs en El Mariachi. Maar toch, ja, dat zijn allemaal succesvolle regisseurs geworden. Maar het is niet dat iedereen gewoon regisseur werd. En ik denk dat dat ook wel veranderd is. Dus materiaal, iedereen heeft nu een telefoon waar je bij wijze van spreken een film mee kunt maken in zijn achterzak. Maar ze hebben wel onderschat dat YouTube is niet alleen een plek om filmpjes op te zetten, maar ook daar zitten mensen die je kunt... dat kunnen rabiate fans worden als je dat goed doet.
0: Jij gaat nu stilletjes aan verder moeten monteren. Ik ga jou laten. Wanneer mogen we de volgende toevoeging van jou verwachten aan de Vlaamse cinema, Jonas Govaerts?
2: Aan de cinema is moeilijk te zeggen. Ik zal, aan YouTube komt eraan in juli. Dus op YouTube zal ik daar iets dumpen tegen je. En ik heb net van het walgelijke VAF, de alles fout toe, ontwikkelingssteun gekregen voor een horrorfilm. Dus daar ben ik zeer dankbaar
0: Kakkers.
2: Ben, voor alle duidelijkheid.
0: Hoe durven ze?
2: Ja. Ja. En dat is wel degelijk een zware body horrorfilm, als ik het goed doe.
0: Ja. Oké.
1: Okay.
0: Kijk goed, Bart glimlacht en trekt al bleek weg.
1: Nee, ik ben toch een soort van getriggerd.
0: Ja, kijk. Okay. Jonas, heel erg bedankt. Succes met monteren en we zien het wel komen.
2: Dank je.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
0: Salut. Radio 1.

0: Dit is trouwens ook Jonas Govaerts, die zang.
1: Ah ja, juist.
0: Ja. Ja. Want hij is ook de zanger van Hickey Underworld en daarnaast dus horrorregisseur. Ik kan jou alvast vertellen, Bart Kanaerts, dat hier heel veel berichtjes voor jou aan het binnenkomen zijn via de Radio 1-app.
1: Leuk.
0: Ja, want wij zijn op zoek naar een bijna op maat gemaakte cultuurtip ja. voor jou, die jij dan in je Excel-lijst kan zetten van ja. cultuurtips waar je tot voor kort nooit iets mee deed. Maar dus daar ga je nu verandering in brengen.
1: Ja.
0: De codewoorden zijn korte reeks en humor.
1: Ja.
0: We hebben heel wat mensen die jou hacks tippen, zoals Joke de Kerf zegt.
1: Ja.
0: Het is een serie over een comedienne die met een jonge schrijfster moet werken.
1: Dat heb ik gezien. Dat vond ik ook heel goed. Dus
0: okay.
1: Als dat het niveau van de tips is, ga ik wel uitkijken naar de andere tips.
0: Oké, dan zijn we goed bezig. Andana suggereert alvast The Green Wing. Een serie die zich afspeelt in het ziekenhuis. Hilarisch absurd, zegt Anne.
1: Brit, dat is oud al, hè?
0: Geen idee.
1: Ja, ja. Allee, oud, 20 jaar, ja, heb ik gezien, vond ik ook heel goed. Dus het wordt, allee, als er nu iets komt dat ik niet ken, ga ik het sowieso noteren.
0: Oké, okay, ja, dan sowieso Afterlife.
1: Ja.
0: Heb je waarschijnlijk al gezien?
1: Enkel seizoen 1 eigenlijk.
0: Oké, okay, kijk.
1: Ja.
0: En Porni? Of Pumi? Pumi, een korte serie op Netflix. Een pareltje met smakelijke humor.
1: Pumi, dacht ik. Ja? En is dat dan niet over Jan Peumans?
0: Nee, ja, ik denk het niet, want het wordt anders geschreven. Het is met een O met zo'n streepje door, dus het zal iets Scandinavisch zijn.
1: Ah ja, dat heb ik wel eens gezien pas. Ik heb nog niet gezien. Ah, oké. Okay.
0: Kijk,
1: okay.
0: Kijk, tips zijn
1: en
0: we
1: wie,
0: dus...
1: En wie geeft die tip?
0: Dat is Marian. Marian zegt Pumi.
1: Oké. Okay.
0: Ja, okay. Jij dacht Jan Peumans. Nee, die heeft niet gestuurd. Podcast tips, kan ik jou daar een plezier mee doen?
1: Zeker... Omdat ik binnen afzienbare tijd veel ga optreden.
0: Mm-hmm.
1: En dus dan wel...
0: Veel op de baan ben.
1: En dan ga ik dat kunnen gebruiken, ja.
0: Oké. Okay. Misschien heb ik dan wel een tip waar jij zal van genieten.
1: Oké. Okay.
0: Want Titus de Voogd heeft een podcast gemaakt. En we zijn werkelijk met ons gat in de boter gevallen. Want het is een strafverhaal. Titus had namelijk een tijdje terug een boek gelezen over een Poolse man. Zijn naam? Kazimierz Nowak.
2: Kazimierz Nowak was in de jaren 30 iemand die gewoon graag met zijn fiets reed. De jaren 30 was crisis, die mens had geen werk en hij dacht, als ik nu op mijn fiets spring en ik ontdek de wereld. De wereld was toen beduidend kleiner dan nu, er waren geen sociale media. En hij dacht, als ik dan artikeltjes schrijf en ik stuur die op naar mijn vrouw, telkens met een foto, dan kan zij die misschien verkopen aan de krant. Zo gedacht, zo gedaan. Dus op die manier kon hij een inkomen voor zichzelf en voor zijn kinderen voorzien.
0: En dus weg was die Kazimierz Nowak helemaal met zijn fiets naar Afrika. We spreken dus jaren 30, hè? Kan je het je voorstellen?
1: Nee.
0: Ik zie het zo voor mij. Hij bleef fietsen. Hij heeft heel dat continent doorkruist. Hij heeft ondertussen geschreven, foto's genomen en opgestuurd naar de krant. En dat allemaal dus om zijn gezin te onderhouden. Hij beleeft daar de zotste avonturen, rijdt stukken dwars door de woestijn, krijgt uiteraard malaria, meerdere keren en een miljard platte banden natuurlijk. Het is een verhaal dat leest als één groot avontuur en dat heeft dus ook Titus de Voogd zo gebeten dat hij besloot naar Polen te gaan, naar de plek waar die Kazimierz vandaan kwam. Ze gaan daar op zoek in de persoonlijke archieven en lazen alle brieven van die Nowak aan zijn vrouw. En daar komen ze tot een bijzondere ontdekking.
3: Midden Namibië onder Windhoek. Ja, is zijn fiets kapot en moet hij noodgedwongen op paarden overstappen die hij moet gebruiken tot halfweg in Angola. En pas daar kan hij opnieuw verder met de fiets.
4: Oh ja, dus er is een stuk dat hij niet heeft gefietst.
3: Een groot stuk, meer dan 2000 kilometer. En dat heeft hem altijd gefrustreerd. Omdat hij wou eigenlijk zijn reis natuurlijk met de fiets doen.
4: Hey, maar dan, waarom doen wij dat niet?
3: Nee, dat is niet... Dat,
4: hey, dat zou toch de max zijn? Moesten wij dat stuk fietsen voor hem, dan is de kring rond.
3: Hij schrijft zelf, die Kalahari, dat is de hel, dat is hier verschroeiend
4: warm. Maar dat is toch juist goed? Dat
3: is geen water.
4: Als wij nu dat stukje fietsen
3: ja,
4: voor hem...
3: Mij.
4: Dat moeten we doen, toch?
5: Maar moeten we echt op de fiets?
6: En daar, op dat moment, werd het idee geboren. Tom, Jeroen en ik gaan dat stuk van Novaks reis vervolledigen. Met de fiets.
7: Eierkognak.
5: Is dat nu al vroeg?
7: Jongens, kom, zij is beleefd. Zij heeft dat gemaakt. Kom, drinken, jongens.
0: Ja, bij een glaasje eiercognac wordt beslist dat zij, bijna 100 jaar na die Kazimierz Nowak, doorkruisen Afrika. Meer nog, de Kalahari-woestijn gaan ze door met de fiets, Titus en zijn maten. Zij gaan die cirkel rondmaken van die Novak. Toch wel wat zenuwen waarmee ze vertrokken, want ja, het is echt een crazy plan. Maar ze hebben het gedaan, ze hebben het ook overleefd, al was het niet altijd even gemakkelijk.
7: De eerste 3 dagen op de fiets door de Kalahari, waar niet alleen geen water is, maar ook geen eten en geen infrastructuur, toen dachten wij al aan opgeven. Maar het is wonderlijk hoe makkelijk dat een geest en een lichaam zich aanpast aan extreme omstandigheden. En eigenlijk na een paar kleine aanpassingen vanaf dag 4-5, dan kom je in een soort zone en dat wordt alleen maar beter tot op het punt dat je eigenlijk niet meer naar huis wilt. Dat je alleen maar wilt fietsen, praten met mensen van een andere cultuur, genieten van de eenvoud, van het zoeken naar een slaapplek, eten, wat menselijk contact. En dat was het. Dat was wel een... zoals ze zeggen, een soort van life-changing experience.
0: Ja, en die life-changing experience kan je nu dus horen in de podcast. Die heet Weg van Novak en staat vanaf morgen in je favoriete podcast-app. Ik heb hier al een voortproefje.
5: Rechts van ons, Oryx. Kijk daar, Oryx. Ja. En daar helemaal in de verte zien ze staan een kudde van misschien wel 40 springbokken. En zwijnen, er lopen zwijnen. Links. Kijk daar links, zwijnen. En daar nog Oryx in draf. Wauw jongens toch, wat is dat hier voor een soort van... Zie wat een kudde. Hoeveel dieren zouden dat zijn? Noemt hij een Disney-film over Afrika? The Lion King, dat is.
0: Weg van Novak. Te beluisteren in je podcast-app.

0: Gianni, we zijn op zoek.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: Naar de ultieme tip voor Bart Kannaerts. We kunnen hem onmogelijk een cultuurlovertje noemen. Enfin, wel een lovertje, ja. Maar weinig praktiserend, laat ik het zo zeggen.
3: Exact, ja.
0: Het blijft bij een lange lijst van dingen die je wil zien, wil lezen, wil horen. Maar het komt er maar niet van. Hallo, dag Alex. Alex?
4: Ja.
0: Alex, waar zit je? Ik hoor jou niet. Tja, dat is raar. Geen... Nee, voorlopig geen Alex. We gaan eens... Nee, die is hier niet. Goed, Alex komt eraan. Zo okay. Meteen gaan we Alex bellen en die heeft echt een toptip voor jou. Belooft enorm de moeite te zijn, als we hem vinden.

0: met je mee, telkens als je huilt.
1: Wie is dit vroeg? Bart Kanaert. Het is Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Goed, hè, Bart?
2: Ja, ook al een leuke tip dat je hier krijgt.
1: Ja, kijk, voilà.
2: Ja.
3: Compagnie Merkpoel.
1: Bart gaat goed naar huis met een zakje gevuld met tips. En Alex, hallo, de tweede poging.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ah, daar ben je. Jij hebt een tip voor Bart. Hè. We zochten een korte reeks en humor.
4: Ja.
1: Wat zou jij willen aanprijzen?
4: De Studio op Apple TV. Dat is een korte reeks, elke keer maar een half uurtje. En ik denk maximum 8 series. En iedere serie is een feitelijke serie op zich.
1: Aflevering? Dus, 8 afleveringen?
4: 8 afleveringen, ja. Het is ook heel hilarisch. Dus de Studio is een hilarische blik achter de schermen van Hollywood. En dat gaat over een studiobaas, iemand die promoveert als studiobaas. En die moet samenwerken met al acteurs en het coole, acteurs en regisseurs. En het coole ervan is dat ze allemaal henzelf spelen. Like Martin Scorsese komt erin en al. Het is echt cool. En het is heel... met Seth Rogen is de studiobaas.
2: En
4: veel lachen ze volledig met hun eigen.
2: Dat is altijd goed. En het is 8 afleveringen en dan is het echt afgerond of zit er nog een seizoen 2 aan te komen, denk je?
4: Misschien een seizoen 2, maar het is niet dat dat moet.
1: Oké.
4: Okay. Er zit een kleine rode draad in het verhaal, maar iedere aflevering is feitelijk een andere hilarische beleving.
1: Oké.
4: Okay.
2: Klinkt wel allemaal
4: hilarisch.
2: Klinkt allemaal heel goed.
1: Ja, het woord hilarisch is al heel vaak gevallen, dus ik moet je wel geloven, Alex. Bedankt voor die tip.
4: Ja.
1: Ik heb het hem nog niet zien intikken, maar ik ga ervoor zorgen dat het gebeurt, dat het in die lijst terechtkomt. En dan gaat hij kijken, dat heeft hij op zijn erewoord beloofd. Heel erg bedankt, hè.
2: Merci, Alex. Ik ga echt kijken.
1: Op zijn erewoord. Zo meteen praten we verder met Bart Kanaert, want 2K is begonnen.
3: Radio 1. Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk één van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. De Russische taal zal voortaan geen beschermde status meer hebben in Oekraïne. President Zelensky heeft daarover een nieuwe wet ondertekend. De Oekraïnse staat is daardoor niet langer verplicht openbare diensten of onderwijs in het Russisch aan te bieden. Voor de oorlog sprak ongeveer een derde van de bevolking in Oekraïne Russisch, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Sinds de Russische inval wordt er wel wat minder Russisch gesproken in het land, maar het blijft voor een deel van de inwoners wel de eerste taal. Op het WK voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Geert Hegemans.
2: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om volgen, maar eindigde op een billijk 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdiend met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
1: Het WK wordt in 3 landen gespeeld. Voor aanvang van de match in Toronto, Canada, was er ook nog een openingsceremonie. En straks om 3 uur volgt er nog eentje, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die vindt plaats in Los Angeles. Het weer dan nog vannacht bewolkt, maar meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minima rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maxima overdag tot 21 graden. Zondag begint de dag dan met zon, nadien wolken met kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. En alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.
3: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
4: Compagnie Merkpoel.
5: Goedemorgen. Actrice Nathalie Broods start morgen met een voorstelling die 24 uur lang duurt aan één stuk. Wim Obroek en zijn dochter Marta bellen straks in voor een family call. En Bart Kanaerts vertelt mij straks wie het WK voetbal gaat winnen. Welkom in de Compagnie. Dit zijn The Last Shadow Puppets.

0: toch, hè? Blijft zo goed, die Age of the Understatement van The Last Shadow Puppets. Bart Kanaerts, nog steeds present.
1: Yes.
0: Jij bent presentator.
1: Ja.
0: Comedian.
1: Ja.
0: Maar ook... een groot voetbalfan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Het is zo, fanatieke voetbalsupporter. Het WK is gisteren begonnen. Heb je naar de openingsmatch gekeken tussen Mexico en Zuid-Afrika?
1: Nee, omdat ik dus naar de voorstelling van mijn dochter ben gaan kijken gisteren.
0: Ja, maar anders had je wel gekeken.
1: Anders zou ik wel gekeken hebben, denk ik.
0: Hoe ga je het WK volgen?
1: Ik ga niet, zoals ik vroeger als jongeling deed, zo van, ik wil echt alle minuten gezien hebben. Dat gaat er niet van komen. Dus het is denk ik, omdat het ook zo lang duurt, een inloopfase. Dus in het begin denk ik vooral de Belgen. En dan meer en meer, denk ik. Ja.
0: En op het einde alles.
1: Ja, dat denk
0: Jij bent
1: wel.
0: Zelfs ooit naar Rio gevlogen, hè?
1: Ik ben, ja klopt, ja, voor de match België-Rusland, wat waarschijnlijk een van de saaiste voetbalwedstrijden in de geschiedenis van het voetbal was. Maar ik was er wel. Ja. Klopt.
0: Hoe hard supporter jij voor de Rode Duivels?
1: Ja, ik heb een periode echt dat wij echt naar alle thuismatchen gingen kijken. Dat we een soort abonnement hadden. Toen het eigenlijk nog niet... Vlak voordat echt de hoogste begon, zeg maar. Mm-hmm. Met mijn vrienden, wij denken, wij hebben dat wel mee in gang gestoken. Zo de grote Rode Duivelsliefde. Dus we spreken over 15 jaar, dus bij de start van de Gouden Generatie. Toen heel veel. Het is... Iets minder op dit
0: Gaan
1: moment.
0: Gaan ze winnen, Bart?
1: Dat is met een insteek. Bij KV Mechelen denk ik ook altijd in het begin. We kunnen kampioen spelen, dat kan nog altijd. Dus ik denk ook dat België dat kan, dat die winnen.
0: Maar en als het niet België wordt, wie dan wel?
1: Goh, de analisten moeten dan zeggen van, ja, ik denk Frankrijk of Spanje waarschijnlijk. Ik vrees een klein beetje dat Portugal ook zou kunnen winnen, maar dat gun ik Roberto Martinez niet,
0: okay.
1: Omdat hij het toen echt niet goed gedaan heeft als trainer bij ons. Dus ik zet nu mijn geld in op Noorwegen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Goed.
1: Ja, omdat hij...
0: is genoteerd.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Voilà. Mijn doel in dit programma is... niet alleen met jou praten over sport, maar jou vooral voederen met culturele hapjes, tot je niet meer kan. Dus ik wil het met jou hebben over kunst in het voetbal of voetbal in de kunst. Het is maar hoe je het bekijkt. Alright. Daarvoor wil ik je graag voorstellen aan Arno Boei, onze culturele grasduiner van de compagnie. En deze week grasduint hij dus in de grasmat.
2: Malinde.
0: Arno, ga je naar het WK kijken?
2: Ik ga mijn best doen, maar ik ga mijn wekker niet om 5 uur zetten. Dat zit er niet in. Maar ik ga vooral wel, en dat ga ik wel doen, naar de truitjes kijken die onze Rode Duivels dit jaar gaan dragen. Want dat zijn niet die rode truitjes die we vroeger kenden van de Rode Duivels. Dit jaar trekken ze met blauwe en zacht roze truitjes naar daar.
0: Mm-hmm.
2: En die zijn dus geïnspireerd op kunst. Die zijn geïnspireerd op de schilderijen van René Magritte. Die schilderijen met blauw en wolken. Onze Belgische schildersheld René Magritte. Daar gaan die dus mee naar Mexico. Dat is ondertussen ook een beetje een traditie geworden. Hè? Van die truitjes die gebaseerd zijn op Belgische iconen. Herinner je 2 jaar geleden het EK? Dan zijn ze in die fameuze blauw met bruine truitjes mm-hmm. naar het EK vertrokken. En dat was dan geïnspireerd op Kuifje, die andere Belgische held. Wel, dit jaar is het dus aan Magritte. Een leuk detail. In de kraag van de truitjes staat ceci n'est pas un maillot.
0: Oh.
2: Dus een knipoog is naar ceci n'est pas un pip.
0: Fantastisch. Voilà.
2: En over truitjes gesproken, kennen jullie Jorge Campos nog?
3: And here comes Campos again. Lasseter well behind him. Campos across midfield. Campos, 35 yards away. Campos sets up with a box with Krekkie on it. Campos in the area. Back to Krekkie.
0: Bart knikt. Hij kent hem.
2: Jij kent hem nog.
1: Ja, legendarische keeper van Mexico, toch?
2: Inderdaad, legendarische doelman. Heeft in 1994 mocht hij naar het WK, in 1998 ook nog eens. Maar die man is niet alleen een legende geworden door zijn fantastische techniek. Ook omdat hij rondliep in de meest kleurrijke outfits. Hij droeg altijd van die fluo oversized voetbaltruitjes. Beeld je in een soort Azteek die naar Tomorrowland gaat. Mm. Zoiets. Maar het straffe is, Campos ontwierp die truitjes zelf. Die zat dus in zijn hotelkamer, vlak voor een match, te tekenen, te doodelen. Omdat hij vond dat die truitjes van de voetbal op dat moment...
0: doodsaai waren.
2: Doodsaai, ja. Oersaai. En hij was zelf een surfer in Mexico en kende uit die surferswereld die heel kleurrijke pakken. En hij dacht, dit moet beter kunnen. Dus is die beginnen tekenen en beginnen schetsen. En zo geschieden. Hij heeft een hele generatie voetballers geïnspireerd om iets los te doen met hun outfits. En die truitjes van Jorge Campos, die liggen tegenwoordig in verschillende modemusea.
0: Leuk, hè? Dat soort weetjes, Bart.
1: Ja, zeer leuk.
0: Tof, hè?
2: Nog een voetballer trouwens die zelf eens dingen beginnen maken, is Sven Kums.
4: Kums, knallen maar! Oh, wat een goal! Wat een goal van Sven Kums!
2: Ja, tot vorig jaar, Sven Kums, was die nog...
1: speler bij Agen.
0: Oh, het is hier een examen, oh, maar voetbal-examen.
2: Slimste mens. En heden de dagen dus geen voetballer meer, maar kunstenaar. Sven Kums heeft een galerij en hij maakt ook zelf kunst met Lego-blokjes. Het zijn doeken in 3D met een soort beweging in. Ding is, ik kan het niet heel goed uitleggen, maar Sven wel.
5: Van op de afstand is het een afbeelding, een... Iets wat je ziet en van dichtbij is dan een verhaal. Dus ik probeer er altijd een verhaal in te steken. Kan zijn. Ik heb nu onlangs Buffalo gemaakt voor iemand. En die heeft een restaurant. Dus ik heb het restaurant erin verwerkt bijvoorbeeld. Ja. Het is altijd iets anders, dus dat is wel leuk.
2: Ah, die kunstenaars. Maar Sven Kums noemt het trouwens geen kunstwerken, maar kunstwerken.
1: Prachtig.
2: Inderdaad, prachtig. Met de M van Amai Wadde Dadde. Ja. En hoe hij op dat idee is gekomen voor die Lego-kunst, dat ga ik hem ook zelf laten vertellen.
5: Ik heb dat eens gezien. Ik dacht, dat kan ik ook.
2: Zo simpel kan het
0: prachtig.
2: Zijn, hè.
1: Ik heb het al gezien, het is echt heel cool.
2: Voilà, ja. Kijk. Er zijn niet veel woorden voor nodig. Zo simpel kan het zijn. En iemand anders die het ook zag en dacht dat hij het ook kon, is Eric Cantona, ex-Franse topspeler, een beetje het enfant terrible in zijn tijd, toch Bart?
1: Zeker.
2: Voilà, kijk maar, Eric Cantona is dus na zijn voetbalcarrière knalhard in de kunst gevlogen. Hij heeft zelfs de hoofdrol gespeeld in een film van Ken Loach. Als zichzelf weliswaar, maar toch.
6: What's that? Is that really you?
7: Yes.
6: Say something in French then.
7: Et je suis... Eric Cantona.
2: Je suis Eric Cantona. En hij is trouwens ook beginnen zingen, geen voetballiedjes, maar iets wat het midden houdt tussen Leonard Cohen, Serge Gainsbourg en een stokbrood.
8: Les mystères suivants, on plonge en ce hasard, nos cœurs battent raison, à part nous plus personne.
2: En tot slot, een landgenoot van Eric Cantona. Geen voetballer, maar wel een persoonlijke favoriet van mij. De Franse schrijver Albert Camus. Bekend van De Vreemdeling, De Pest, De Val. Stuk voor stuk prachtige boeken. En hij heeft er zelfs de Nobelprijs voor literatuur mee gewonnen in 1957. Camus die heeft zelfs nog gevoetbald op hoog niveau. Tot hij dan op zijn 17e tuberculose kreeg en hij moest stoppen. Maar de liefde voor voetbal die is altijd gebleven. En daar heb ik zelfs bewijs van. Zijn allereerste interview in 1957, na het winnen van de Nobelprijs, was in de tribune van het voetbalstadion.
9: Posons à Albert Camus la question qui se pose dans toutes les pensées.
10: Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury?
11: Bien, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret de l'Académie suédoise, mais puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement.
0: Prachtig, hè? Bart Kanaal, ik zie jou genieten.
1: Ja, dat is toch de max, dat hij dan kom maar naar hier voor het interview.
2: En die,
1: dan...
2: die man wou gewoon niet afkomen, ja. Die zei, als jullie willen komen, ik zit daar te genieten. De grootste schrijver van zijn tijd, gewoon doodleuk in de tribune van het voetbalstadion. En wij straks ook.
0: En voilà, Bart Kanaert, daarmee is denk ik jouw cultuurbakje voor vandaag gevuld. En,
1: zeker, ja.
0: Wat fijn dat jij er was.
1: Ik vond het ook heel leuk om hier te zijn.
0: Geniet van het WK. In de auto zou ik je aanraden om nog even verder te blijven luisteren, want straks... volgen er nog een paar culturele pareltjes.
1: Ja.
0: Stay tuned, Bart.
1: Dankjewel, bye.
0: Bye. En hier is ze, hè. Eric. Je suis Eric.

0: Joni Mitchell en Big Yellow Taxi.
1: Compagnie Merk.
0: Dit berichtje kwam net binnen.
2: Hi Linde, Nathalie Broots hier. Ik wil jou straks graag iets komen vertellen over mijn plannen in het weekend. Ik ga namelijk van zaterdag op zondag in Gent iets behoorlijk spannend en vreemd doen. Maar daar vertel ik dus straks meer over. Het gaat over 24 uur en 100 mannen. Maar tot straks.
0: Ik kan u vertellen, dat wil je horen. Als jij kinderen kent, om nu even over iets anders te beginnen, tussen 9 en 12, dan weet jij ook, die gasten, die zitten met vragen.
3: Oh yes!
4: Wat heb jij altijd al willen weten?
5: Mag je energiedrankjes drinken?
4: Vijf speurders gaan op zoek naar antwoorden.
6: Wish me luck. Just kidding.
7: Ik heb hier een verborgen cameraatje.
8: Let's go.
4: No yep.
0: Ja, vanaf welke leeftijd mag je energiedrankjes drinken? Of mag je als kind alleen met een vliegtuig rijden? Reizen, liever. Mogen kinderen naar een fuif? Dat soort dingen, dat soort vragen worden onderzocht in No Yep. Een nieuw programma op Catnet. En No Yep wil zoveel zeggen als geen zever, geen blabla. En dus ook geen volwassenen die het uitleggen, maar kinderen die zelf op onderzoek gaan en antwoorden zoeken. Een van die kinderen is Matthias Elbeni. Meer nog, hij bedacht het concept van de reeks en is samen met vier andere kinderen een van de vijf slimme speurders in het programma. Hij is nu ook de jongste audiovisuele auteur die geregistreerd staat bij Sabam. Hij kwam op het idee, maar hoe en waar droomt hij nog van? Wij gingen Matthias, die tussen de lessen door televisie maakt, opzoeken op school.
9: No Yep is het beste programma.
10: No Yep, No Yep, No Yep, No Yep.
11: Ik vond eigenlijk dat er geen tv was voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Want we zijn eigenlijk te oud voor kindertv en we zijn te jong voor volwassenen tv. Dus daarom heb ik eigenlijk een tv-programma bedacht waar kinderen tussen 9 en 12 echt antwoorden krijgen op vragen van hun en echt bijleren.
12: Ik ben Matthias en ik ben juist 13 geworden en ik volg Latijn. Om 9:15 begint school eigenlijk, dan moeten we ook bij de poort zijn. Als we er niet zijn, zijn we te laat.
13: Als je hier naar rechts gaat en dan naar links en dan de trap naar boven, zijn we bij de refter. De refter is echt super tof omdat we daar met iedereen van school zitten en dan eten en praten met elkaar.
14: Zit er op jouw broodje? Wat zit er op jouw broodje?
12: Mijn papa werkt bij een productiehuis van Luc Allo. En we zijn met Luc Allo samen eigenlijk naar Gitnet gegaan. En daar zijn we dat gaan pitchen. We hebben een PowerPoint gebruikt. Het spannendste vond ik die trailer en die eerste piloot maken. Dat was spannend voor mij, want wat gaat Gitnet misschien daarvan vinden? Misschien is het niet goed, misschien is het wel goed. Dus dat was toch wel een beetje spanning. Als Gitnet ons eerste programma zag en die vonden dat keigoed, dan, alleen, ik was super blij eigenlijk, want we hebben daar veel tijd, veel moeite in gestopt. En dat mensen dat dan super tof vinden, dat is echt een zalig gevoel. Op voorhand wist ik eigenlijk nog niet van Sabam. Mijn papa heeft eigenlijk om een dag gezegd van, ah ja, Sabam is er en als je wilt kunnen we jou inschrijven als audiovisuele auteur. De jongste audiovisuele auteur dan. En dan zei ik van, ja, wat is Sabam eigenlijk? En hij heeft uitgelegd dat Sabam een soort platform is waar je kunt inschrijven als je iets bedacht hebt. Of als je ook met nummers is dat, met audio of audiovisueel heb ik nu dan. Sinds dat ik mij er heb ingeschreven, zijn er veel mensen komen vragen van, ah, je bent de jongste audiovisuele auteur. Ingeschreven bij Sabam betekent voor mij dan dat het idee, dat het niet van iemand anders komt, maar dat het idee van mij komt. En ja, dat is wel tof om te weten dat het echt opgeschreven is dat ik het idee heb gemaakt en niet dat door iemand anders of dat afgeluisterd is of zo. Ik wil nu niet dat ik een tv-programma heb dat ik ineens anders doe of zo.
15: De laatste toets mag je zeker al terug verbeteren.
12: G is goed. En u is, ja, geslaagd. U is uitstekend. En de N is net niet en een O is onvoldoende. Ik vind dat No Yep eigenlijk een toffe naschoolse activiteit is. Maar niet dat ik dat behandel als gewoon een klein activiteitje, want het is wel zeker serieus. We moeten veel brainstormen en nadenken. Ik vind het super tof om dan op een zondag of zo dan dingen te gaan opnemen of zo. Soms is op school zijn wel zeker een inspiratiebron voor mij. Maar als ik op school ben, Dan ben ik ook met vrienden en dan speel ik ook. En meestal praten wij niet echt over het tv-programma. Als ik nu moest kiezen tussen een toets wiskunde of een idee van Noyep, dat is eigenlijk een kei moeilijke keuze, want bij een toets wiskunde leer ik zelf dingen bij en bij Noyep leer ik ook andere mensen dingen bij. Dus ja, het is echt een moeilijke keuze wel. Ik weet het eigenlijk nog niet wat ik wil worden. Latijn is er en dan is er ook die kant van het tv-programma. Maar we moeten eigenlijk nog zien hoe dat het gaat uitdraaien.
0: Radio 1.

0: Hallo, dag Nathalie Brood.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nathalie. Wat ben je van plan?
1: Ik weet het. Ik weet het ook niet.
0: Het is een schitterend plan, maar het lijkt mij waanzinnig spannend.
1: Het is spannend en het komt nu echt wel dichtbij.
0: Ja?
1: Ja.
2: Compagnie Merkpoel.
0: Wacht, hè. Ik ga de luisteraars even vertellen, Nathalie, wat jij morgen van plan bent. Hè?
1: Ja.
0: Jij, Nathalie Broods, gaat in 24 uur 100 keer dezelfde scène spelen met 100 verschillende mannen die je nu nog niet kent.
1: Voilà.
0: Hoe ben je op dat waanzinnige idee gekomen?
1: Dat idee is naar mij gekomen. Er zijn twee geweldige vrouwen uit Australië, Anna Bracken en Nat Randall, die in 2016 dit waanzinnige idee hadden. Geïnspireerd op Jenna Rollins en John Cassavetes. En Nat heeft het zelf ook gedaan, die 24 uur in Australië, Sydney, denk ik.
0: Ja, een scène uit een film, hè?
1: Ja, maar het zijn de typische zinnen uit die films.
0: Okay.
1: Van ik ben u niet waard. En het is een break-up scène. Dus in die 10 minuten zie je een break-up elke keer opnieuw. En zij hebben dat in 2016 zelf gedaan. En dan zijn ze voor het eerst, gingen ze naar Taiwan de voorstelling maken. En kwamen ze erachter dat ze dat elke keer op een andere plek toch beter konden doen met acteurs van het land zelf. Uh-huh. Zo zijn ze in New York, in Madrid, in Wenen, in Londen geweest en nu in Gent.
0: Oh, wauw. Dus jij werkt met hen ook samen nu?
1: Ja, zij zijn hier. Wij zijn al sinds woensdag aan het repeteren.
0: Ah,
1: ja, want het is niet alleen gewoon volhouden. Het is, het zijn elke keer komt er iemand anders binnen. Een man of een persoon die zich als non-binair of queer identificeert. En die komt binnen met wat hij is en wat hij heeft. Hè,
0: ja.
1: Want het zijn geen acteurs. En dan is het aan mij ook voelen wat de dynamiek is. Welke richting, wat zij mij geven, welke richting ik die kan uitsturen.
0: Oh my god, en dat zijn geen acteurs?
1: Nee. Ja, ik heb een lijstje mogen maken van een 10-15 acteurs die in de 24 uur ergens ook gescheduled zijn.
0: Mm-hmm.
1: Om mij even te doen thuiskomen of met collega's even die scène te doen.
0: Dat je toch weet wat voor soort vlees je in de gewoon dat die oké zijn.
1: Ja, maar ik kan mij nu met de repetitie ook al voorstellen, dat is toch anders met een niet-acteur of een acteur. Een acteur heeft de neiging zich iets voor te nemen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is het de kunst om elke keer voor mij ook, wat theater is, maar wat het leven in het beste geval ook is, in het hier en nu te zijn.
0: En te laten overvallen.
1: Ja, je laten overvallen. En dat is het leukste, daar zitten de verrassingen. Of ook moeilijkheden zijn ook kansen. Als iemand heel erg gesloten is of gestrest, dan ga ik op zoek naar toch een ingang te vinden.
0: Hoe heb jij die 100 mannen gevonden?
1: Ik heb ze niet gevonden. Ze hebben zich aangediend bij 404 en dan zijn ze gescreend.
0: Dus die hebben gereageerd op een oproep?
1: Ja.
0: Okay,
1: die worden dan vervolgens ook goed verspreid. Bij wijze van spreken dat je geen 5 hoge energie mensen hebt na elkaar.
0: Oké, dus dat wordt allemaal voor jou geregeld. Maar
1: oké,
0: je hebt al geproefdraaid met een aantal proefmannen.
1: Ja.
0: neem mij eens mee. Jij staat op de scène, zo begint het.
1: Ja.
0: Hè? Alleen met je rug naar het publiek en de deur. En er komt een man binnen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dus het is een decor dat ook doorheen al die voorstellingen met al die andere actrices hetzelfde is. Het is een kleine living. En daarnaast, dus laten we zeggen, de scène in 2 is gedeeld. 1 stukje is mijn livingje. En het andere is een groot scherm waar ook door camera close-ups worden getoond.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik sta met mijn rug naar de man die binnenkomt, naar de deur. En naar het publiek, die komt achter mij staan en die zegt zijn naam zachtjes in mijn oor.
0: Oh.
1: En dan draai ik mij om en dan heb ik zo een nanoseconde om te denken, welk gezicht past er bij de naam Ludo? Of en dan nooit is het juist natuurlijk.
0: Oh my god.
1: En dan, ik heb tekst van buiten geleerd en hij ook. Bij hem liggen er een paar adjectieven of een paar dingen die hij, bijvoorbeeld, hoe gaat het met u? Dat kan hij zelf invullen.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: en dan?
1: Ik heb een heel parcours in mijn klein livingje. En die andere persoon kan eigenlijk basically doen wat hij wil. Maar goed, er zijn 2 stoelen waarvan ik er 1 neem. Dus nogal logisch dat hij de andere stoel neemt. Maar ik kan ook blijven recht staan of zo, ja.
0: En dan in de daaropvolgende 10 minuten maken jullie het uit met elkaar?
1: Ja. Dus maar het uitmaken, ik vind het een beetje ondergeschikt aan wat het is of wil zijn. Het is eigenlijk ook power dynamics tussen man, vrouw of twee mensen die wel iets hebben dat op spel stond, namelijk liefde of passie. Of daar gaat er vanuit dat dat verleden was. Maar het gaat erover wat iemand geeft, hoe iemand reageert. Op een gegeven moment zet ik muziek op en is er ook een korte dans. Hoe evolueert die? Er zijn tussen mensen, hoe het ook draait of keert, dynamieken of power dynamics.
0: Ja.
1: Aan de hand, die zijn altijd interessant om naar te kijken natuurlijk.
0: Machtsverhoudingen, ja, alleen al het feit dat dat 100 inwisselbare mannen zijn.
1: Ja.
0: En dat jij die vrouw bent die daar blijft staan.
1: Ja.
0: Het is lang zo geweest dat de vrouw in de film, op tv, waar dan ook, de inwisselbare was.
1: Mm-hmm.
0: En niet uitgewerkt werd.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij blijft staan.
1: De rollen zijn eens een keertje omgekeerd.
0: Vond je dat belangrijk?
1: Ik vind dat een mooie mix van dingen. Dus het is wel gebaseerd op een film uit de jaren 70, waar die dynamieken ook nog eens anders lagen. Dus je speelt wel met die clichés tussen aanhalingstekens. En dat wordt dan wel gebroken door het feit inderdaad dat ik blijf staan. En dat je in het beste geval als publiek ook eerder supportert voor die vrouw en wat ze over de vloer krijgt. Want het feit dat ik kijk naar die mens en daar iets probeer tegenover te zetten, is hoe een mens kijkt naar situaties. Of ik denk dat ze zich met mij zullen identificeren van, oh, hoe gaat ze hiermee om? Of hoe gaat ze dit oplossen? Of hoe leuk is dit? Dus het is wel vanuit de vrouw dat je de voorstelling zult beleven.
0: Dat publiek, die supporters, blijven zij 24 uur lang hetzelfde? Of mag je binnen en buiten wandelen?
1: Ah, ja, je mag binnen en buiten wandelen. Ja. Want dat is het handige aan een 24 uur ticket. Dat je ook, ergens is er een ruimte in 404 waar je ook even kan gaan liggen. Je kunt als je in Gent woont ook even gaan slapen en terugkomen.
0: Zij wel en ik niet. Maar dus in het hoogst van de nacht, van zaterdag op zondag, kan ik naar jou komen kijken?
1: Ja.
0: Als een soort van lange binge-watch.
1: Ja. En ik denk ook, ik ga moe worden, het publiek gaat ook moe worden.
0: Ja, wat verwacht je dat die 24 uur met jouw spel gaan doen?
1: Ja, ik vermoed dat het beginnen nog het moeilijkste gaat zijn. Om erin te komen, om op dreef te komen. En ik denk dat je na een tijd, ja, als een mens moe is, wordt hij ook wat baldadiger soms. Of wat triester. Of net meer zin in de slappe lach. Alles zal de revue passeren. Dat kan ik niet weten. Dat zal ik zien. En ik denk, wat ik daarnet zei, je moet zoveel mogelijk in het hier en nu blijven. Dat je die dingen ook kunt toelaten. Of er tegen vechten, maar je doet er wel iets mee.
0: Ja, er gaat ook een put komen, hè? Sowieso. Ja,
1: een enorme zak.
0: Maar misschien wordt dat net wel het interessantste moment van de hele 24 uur. Het is zo duidelijk, dit kan niet anders dan buiten jouw comfortzone zijn.
1: Ja, dat is wel het minste wat je kunt zeggen.
0: Ja, hoe voel je je nu?
1: Ik voel me best goed. De ontmoeting met Anna en Ned en de mensen hier in de vooruit was al op zich zeer, zeer de moeite. En nu denk ik wel, oké, laten we nu beginnen.
0: Ja,
1: Want we gaan nog repeteren straks met een blok van 2 uur. Is 8 mannen, dat gaan we straks doen.
0: Nog oefenmannen.
1: Oefenmannen?
0: Ja, je verslijt ze wel.
1: Mijn oefenmannen. Maar dan voor het eerst ook kleding, pruik heb ik gisteren gedaan. Maar dan hebben we zo de setting gedaan van hoe het licht valt. En dat doet wel iets. Daarvoor was ik gewoon in een nogal kale ruimte aan het repeteren. En nu denk ik van, oké, kom, laat ons er gewoon ineens voor gaan. Want stress bouwt zich op voordat je iets begint. En tijdens dat je het doet, kun je ermee dealen, denk ik, hoop ik.
0: Ja, Nathalie, heel veel succes, plezier.
1: Dank je.
0: Moed, uithoudingsvermogen gewenst morgen.
1: Dank je.
0: Het plaatje dat je draait in de scène heb ik voor jou klaarstaan.
1: Oh, nee.
0: Ja, je bent dat beu gehoord natuurlijk.
1: Ik ben
0: natuurlijk
1: een beu gehoord.
0: Ja, het zal toch moeten.
1: Nee. Het geeft mij energie. Maar de eerste dagen stond, ik kon er niet van slapen. Dat zit heel in mijn hoofd. Maar het is wel een goeie muziekje.
0: Oké, misschien om ons er nog iets bij voor te stellen. Wat gebeurt er op dit plaatje?
1: Dan gaan we dansen.
0: Oké, heerlijk. Kei goed. Ik wens jou zoveel plezier.
1: Dank je.
0: The Second Woman. Morgen dus, vanaf 4 uur, in 404 in Gent. Go, go, go, Nathalie.
1: Heel erg bedankt.
0: De gekke plannen zijn de beste.
1: Ja, dat is waar.
0: Salut.
1: Dag.

0: En Taste of Love, een van de platen. Dus die, de plaat dus die in, het, in de voorstelling zit van Nathalie Brood, die we daarnet dus belden. Dit is Karin.
1: Tijdens het dansen voelen we ons zo vrij en we kunnen ons echt uitleven op prachtige muziek.
0: En Karin, die danst samen met haar man Jean-Pierre mee in Vogels Vliegen Toch. Een dansvoorstelling met mensen met jong dementie en hun mantelzorgers, buddies en partners. Regisseurs van dienst zijn Wim Obroek en zijn dochter Marta. En die gaan we straks bellen na Olivia Dean en deze Baby Steps. MUZIEK

0: Three Steps van Olivia Dean. Ik was net mijn kluts wat kwijt, want triest nieuws bereikt ons. Een van onze grootste hedendaagse kunstschilders is overleden. David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dag Bent van Looy.
1: Linde, hallo.
0: Ja, we zijn een van de grootste kwijt, hè. Wie was hij?
1: Absoluut. Hij was effectief een van mijn grootste helden. En inderdaad een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde.
0: Ja, zichzelf ook wel echt kon heruitvinden op zijn leeftijd. Ik herinner mij dat hij ook die iPad-schilderijen bijvoorbeeld heeft gemaakt.
1: Hij is altijd meegeweest met zijn tijd, of hij nu met potlood tekent, Polaroid-collages maakte toen dat net in zwang was, of inderdaad nu de iPad erbij pakt. Mm-hmm. Altijd nieuwsgierig, altijd fris.
0: Ja, triest nieuws, hoe moeten we hem herinneren?
1: We moeten hem herinneren als iemand die de tweede helft van de 20e eeuw een beetje belichaamd. Hij groeide op in Swinging London. Maakte pop art, ging dan naar L.A., heeft heel die periode daar beleefd. Bigger Splash geschilderd daar natuurlijk. Is iemand die plezier had in wat hij deed. Dat is ook heel mooi.
0: Oké, dankjewel Bent dat ik jou even mocht bellen. Je hoort ongetwijfeld vandaag nog meer over David Hockney en het fantastische repertoire dat hij achterlaat hier bij ons op Radio 1. Zometeen bellen we met Wim Opbroek en zijn dochter, want zij regisseren samen een voorstelling na Santigold.

0: Gold en Les Artiest. Goedemiddag.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: Ik ben zo vrij geweest om even een familiecall op te zetten met de Obroeks. Aan mijn ene lijn hangt Wim Obroek. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Linde.
0: En aan mijn andere, Marten Obroek. Hallo, dag Marten.
4: Dag Linde.
0: De ene acteur, de andere bewegings- en danstherapeute. En nu een spannend weekend voor hen beiden samen. Want jullie zijn in de finale fase beland van een gezamenlijk project Vogels Vliegen Toch. Wat voor een voorstelling is dat, Wim?
3: Dat is eigenlijk een dansvoorstelling die we maken met dansers en deelnemers van Het Ventiel. Dat is een buddywerking voor personen met...
0: Met jong dementie.
3: Ja, ik ben er al een tijdje beter van.
0: Ja.
3: En daar samen met Marten en een heel team maken we een dansvoorstelling.
0: Oké, Marten, dans en werken met dans is vooral jouw ding, denk ik. Hè? Wat doe je?
4: Ja, dat klopt. Ik ben dans- en bewegingstherapeute. En dat doe ik zowel individueel in groepspraktijk Ruimte in Gent, waar ik individueel met mensen aan de slag ga via het medium dans.
0: Mm-hmm.
4: En ook in groep, waaronder dus nu ook met de mensen van het Ventiel, waar we in plaats van spreken met elkaar, in beweging gaan met elkaar.
0: Ja, jullie maken dus voor de eerste keer, denk ik, samen deze voorstelling. Is het de eerste keer dat jullie samenwerken, Marten?
4: Ja, zeker.
0: Oké, hoe liep dat, Wim?
3: Wel, het is niet de eerste keer aan de afwas. En als het gras moest afrijden, hebben wij ook al veel...
0: Ja, maar ja, het is toch een andere context, hè? Ik zie het mij eerlijk gezegd met mijn vader niet meteen doen.
3: Ah, oké. Okay. Ja, van mijn kant, van de vaderkant, vind ik het heerlijk om te doen. Maar het heeft ook een zeer artistieke ziel. Ik vind het fijn om Marten te zien werken met Bérangère, Baudin, met Jana Roos, met iedereen, met de dansers van het Ventiel. Dat is een heel lang traject geweest. Ik mocht daar getuige van zijn. En zo zijn we dat samen beginnen opbouwen. Waarover moet het gaan? Ik was ervan overtuigd. Het Ventiel bestaat 10 jaar. Ze hebben een hele mooie, heel belangrijke werking. En ik wou echt graag een zachte voorstelling maken. Een echte dansvoorstelling, moderne dans. Op een grote dansvloer, op een locatie. En om dat nu te zien gebeuren, samen met Marten en het hele team. En iedereen die het mee ondersteunt, want dat is een groot ding. En de Warmste Week en zo. Het is eigenlijk een project dat we met steun van de Warmste Week kunnen maken. Dus
0: prachtig.
3: Meteen zie je hier meteen hoe dat concreet dan eruit ziet.
0: Ja, Marten, jullie werken samen met... acteurs, niet geschoolde acteurs, bovendien ook acteurs waarvan een deel van de mensen jong dementie heeft. Hoe was dat om samen met hen, en hoe was dat voor hen misschien vooral, om deze voorstelling te maken?
4: Ik kan natuurlijk niet voor hen spreken, maar wat ik gevoeld en gezien heb, is dat ze enorm opengebloeid zijn van... timide, we gaan samen, wat gaan we doen, en wat is dat dan, dat dansen, en hoe gaat dat dan zijn, naar, oh wauw, we staan hier, we hebben hier samen iets gemaakt, waar dat het eigenlijk zelfs niet zo duidelijk is wie heeft wat, want dat was absoluut niet de insteek. Wij wouden een voorstelling maken waarin dat de diagnose niet op de voorgrond staat, zeg maar.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk wel dat we daarin geslaagd zijn.
0: Ja, je zegt, ik kan niet voor hen spreken, maar dit zeggen ze er zelf over.
5: Hallo, wij zijn Jean-Pierre en Karim. Nu Jean-Pierre het wat moeilijker heeft, zag hij het toch zitten om deel te nemen, want muziek en dans vindt hij nog steeds heel leuk.
6: Nu staan we de dansen op onze living. Dat is al genoeg, hè?
7: Het toont dat mensen met jongdementie nog tot heel veel in staat zijn. Mijn vrouw Mia fleurt helemaal op als ze kan dansen.
0: Ja, heel mooi om te horen, denk ik, hè, Marten?
4: Ja, amai. Zo schoon.
3: Ja.
4: Oh, ik ben blij om dat te horen, ja.
0: Ja. Zien jullie die mensen openbloeien in dat proces?
3: Ja. Eigenlijk wel. En onszelf ook. Ikzelf ook, Linde.
0: Mm-hmm.
3: Het gaat gelijk op. En dat is het moedige aan de keuze om het te doen. Maar dat is ook een beetje de filosofie van het Ventiel altijd geweest. We hebben die mensen zo professioneel mogelijk. Maar ja, wat is professioneel? Wat is ervaring? Het begint voor mij ook altijd weer vanaf nul. Dus ik ben zelf eigenlijk ook wel mee opengebloeid. Ik ken het ventiel wel zeer goed. Maar dat, ja, dat is meer een keer een wandeling dat ik dan.

0: Dat was nog een mini-stukje Robert Smith.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van Compagnie Merkpool van gisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe aflevering.

0: alles begint bij luisteren.
1: Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. Volgens de hulpdiensten waren vrijdagavond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich nog mensen onder het puin konden bevinden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Honderden bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is ook nog aan de gang. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is